0: gestorven en elke dag verwaard. En het enige waar je mee bezig hield, was heroïne. Van hoe kom ik de volgende dag of de volgende uren door? En dat was mijn leven. Maar op een gegeven moment, ik kom uit een goed nest.
1: Ja, dat zou mijn vraag zijn. Een moeilijke jeugd gehad, hè? Want dat hoor je te vragen dan.
0: Ik heb best wel een mooie jeugd gehad. En mijn ouders, die hadden het redelijk goed. Mijn vader werkte bij de Shell. Mijn moeder stond voor de klas. Ik werd 19 jaar oud en ik kreeg zo'n auto cadeau. Dus dat soort dingen heb ik ook meegemaakt. En mijn zus, ja, al die kinderen die zijn redelijk goed terechtgekomen. Orthopedagogen, dus doctoranden. Twee broers, ingenieurs. Eentje is tandarts geworden. Heeft nu nog zijn praktijk in Voorburg. Dus uit hetzelfde nest ben ik voortgekomen. Alleen heb ik andere keuzes gemaakt. Ik hield meer van dansen en uitgaan en blowen. En dat zijn keuzes die ik op jonge leeftijd heb leren maken. Uiteindelijk door het overlijden van mijn vader. Mijn vader die heeft jaren bij de Shell gewerkt op Curaçao. Die heeft 32 dienstjaren opzitten. Die wilde zijn droom in vervulling zien gaan. Een droom om een gigantisch koeltechnisch bedrijf op te richten in Suriname. En omdat ik moeilijk meeging op school, heeft hij mij toen benaderd en zei van, ik ga jou tot die man maken. Ik ga je meenemen in het bedrijf. En ik ga zorgen dat jij goed terechtkomt. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Verhuisd van Curaçao naar Suriname. Containers, alles nieuw. Ze waren van plan een huis op te bouwen. Is nog naar de States gegaan, heeft wat auto's gekocht. Kortom, zijn droom zou in vervulling gaan. En ik ging met hem mee. Uiteindelijk had papa 8 man in dienst en hij werd ziek. En toen veranderde alles. Paniek in de familie. Werd ontdekt dat hij een kanker had, een tumor. Werd geopereerd. In die tijd werd het ook niet verwijderd. Ze hebben een stukje genomen en weer dichtgenaaid. Uiteindelijk hebben mijn ouders toen besloten haastig naar Nederland te keren. Dus ze moesten, want hun geld zat vast in al die materialen. Ze moesten dus heel veel wegdoen voor een appel en een ei. Om wat geld in te zamelen. Om richting Nederland op te komen. Maar ook in Nederland bleek het een aflopende zaak. Papa, hij was ziek. Hij werd steeds zwakker. En uiteindelijk is hij ook overleden. Voordat hij overleed ben ik afscheid komen nemen. En mijn pa was een beer van een vent. Een groot, sterke man. En toen hij die deur opende, toen brak ik. Want ja, je hoorde het. Maar ik had hem toen nog niet gezien. Toen ik hem zag, was pa fel over been. En toen begon het bij mij te dagen. Van dit haalt hij niet. Ik denk 2 of 3 maanden later overleed hij. We hebben toen nog besloten over te laten komen naar Suriname voor de begrafenis. En daarna, na de begrafenis, heb ik het bedrijf teruggegeven aan mijn moeder. Want ik heb het bedrijf al die tijd gaande moeten houden. Dat pa in Nederland, want dat zei hij ook tegen Jerry. Houd het bedrijf gaande tot ik terugkeer. Dat heb ik gedaan. Hij is wel teruggekeerd, maar helaas in de kist. En dat was voor mij een enorme klap voor mij. Nadat ik de sleutels van het bedrijf had gegeven aan mijn moeder, ben ik vertrokken naar Nederland. Nederland aangekomen. Dan ben je direct van directeurszoon naar een uitkeringstrekker. Ja, ik kon het niet begrijpen. Ik was boos. Boos op God, boos op... Ja, de mensen om me heen, ik snapte niet wat er... En toen werd me heroïne aangeboden en toen heb ik het genomen. En de eerste keer vond ik het vreselijk, maar ja, daarna raakte ik eraan gewend. En voor ik het door had, was ik verslaafd. In mijn verslaving heb ik heel vaak geprobeerd om te stoppen. Mijn moeder heeft altijd 1 ding gezegd, Jerry, alleen God kan je helpen. Zoek het bij God. En dat heb ik gedaan. Ik heb heel veel gehad aan opvang. 12 jaar lang. Uiteindelijk kwam de doorbraak.
1: Wat is het moment van doorbraak? Want ik las het ook in jouw magazine. Dat jullie gratis uitgeven. Dat het ook nog een proces van jaren is geweest bijna.
0: Jazeker. Het heeft 12 jaar geduurd. Want mijn eerste opvang was op de Ouderzijds 100 bij dominee Boyte. Daar ben ik toen 2 weken gebleven. En toen kreeg ik als beloning een ticket cadeau naar Curaçao. Dus daar heb ik ook gretig gebruik van gemaakt. Maar ja, dan kom je terug naar Nederland na een x-aantal weken. En ik greep gelijk weer naar de heroïne. Dus het bleef, verslaving is niet makkelijk te breken. En ik heb 10 challenge gedaan. 2 keer, 1 keer 7 maanden. Dat was toen nog in Haarlem. En 1 keer 4 maanden. Uiteindelijk weer teruggevallen. Toen bij mijn vereniging Het Hel des Volks nog geweest. Bij Krijn de Jong. En bij Geert Weerstand. Dat waren de mannen die toen de leiding hadden. Over het huis in Amsterdam. In de Jordaan. Daarna kom ik in aanraking met Victory Outreach. In, uit. En ook daar werd ik op een gegeven moment geweigerd. Ik belandde ook in de open deur. Dat was in Putten. Dat was onder Theo van het Hoofd. Die werkte samen met Tante Mira in Zuid-Frankrijk. Piscicultuur de la Cesse. Daar ben ik ook geweest. 7 maanden onder leiding van Dick Pieterman. Uiteindelijk belandde ik op de Bijbelschool in Zeist. Want dat wilde ik graag doen. Ik had het idee dat God me nodig had. Het was juist andersom, maar goed, dan begin je een bijbelschool op die manier. En na 6 maanden viel ik terug. Heel veel gedaan om eruit te komen. Ik ben zelfs nog naar Israël geweest. Ik dacht bij mezelf, als ik naar het Heilige Land ga, dan komt het goed. Begon in een kibbutz. Inmiddels, toen had ik door van, als ik hier blijf, behaal ik het doel niet. Want iedere avond waren die gasten aan het drinken. En ik had zoiets van, en feesten, en ach. Toen ging ik terug naar het kantoor in Tel Aviv. Ik zei, dat wil ik niet. Toen hebben ze me geplaatst bij een boerengezin, een moshav. En daar heb ik 3 maanden gewoond. Sterk, gewerkt voor een Joodse boer. Betaling was niet goed, maar ik had een heel ander doel. Ik wilde sterk worden en nee kunnen zeggen tegen verslaving, tegen heroïne. Is ook niet gelukt. Ik kwam aan, ik landde op Schiphol en ik wist niet hoe snel ik naar de Bijlmer toe moest om heroïne weer te scoren, om het te halen. En zo zie je, dus mijn leven is, ik heb heel veel geprobeerd om eruit te komen.
1: Dat betekent ook dat heel veel mensen tijd in jou geïnvesteerd hebben om jou daarbij te helpen. Waarom lukte dat niet?
0: Ja, omdat ik snapte het nog niet hoe het werkte. Het is een hele lastige vraag, maar ik begreep nog niet hoe dat te overwinnen was. Ik gaf de duivel de schuld. Ik gaf zelfs de sociale dienst de schuld. Ik gaf mijn moeder de schuld, omdat mijn moeder me geld gaf. Daarom ging ik gebruik. Ik had altijd een excuus om maar in gebruik te blijven. En uiteindelijk, mijn laatste opvang was toen in Amsterdam. De Overtoom. Jelinek had daar een dependance. Het heette de IMC, Intramuraal Centrum. Een dependance van de Jelinek, waar alleen maar minderheden mochten verblijven. Wel, we hadden de korte route naar opvang.
1: Jij was een minderheid. Je bent in Suriname geboren. Ik ben nog Curaçaoer ook. Noem maar op.
0: Ja, ik was een van de. Ik zat in de minderheid, dus ik kreeg voorrang. Het was een speciaal huis. En daar kwamen geen Nederlanders binnen in die tijd. En vervolgopvang heb ik ook gedaan. En die heb ik in Warden gedaan, in de boerderij. Dat was heel gemêleerd. Heel veel Nederlandse mannen die werkten aan hun herstel. Daar kwam ik binnen en had een psychotherapeute die heel veel tijd in me investeerde. Maar ik wilde ook veranderen. Dus ik nam het ook serieus. Ze stelde me heel veel. Ze gaf me ook huiswerk. Stelde me vragen. En Jerry heeft Jerry leren kennen. Ik dacht dat ik mezelf kende. Ik kon mijn naam voluit schrijven. Maar wat er in mij gebeurde en hoe ik met dingen omging, snapte ik niet.
1: Ja, maar dat zou mijn vraag oorspronkelijk zijn. Van wie ontmoet je als je eenmaal tot het punt komt van bevrijding, ommekeer, noem het maar op. Vertel het maar uitgebreid. Want ik denk dat hier een van de kernproblemen is die bij misschien wel heel veel mensen speelt.
0: Ja. Nou, ik leerde mezelf op een heel andere manier kennen. Maar ik schreef het ook af van mij. En terwijl ik het op schrift plaatste, hoe ga ik om met boosheid? Hoe ga ik om met jaloezie? Ik begon de rode draad van mijn leven te herkennen. En waar ik willens en wetens, ondanks alle waarschuwingen die ik kreeg, doe dat niet, deed ik het toch. Koppig, ik was zo tegendraads. En ik dacht dat ik gewoon de wijsheid in pacht had. Terwijl ik steeds voor het verkeerde koos. Maar uiteindelijk begon ik het te begrijpen. En ik zei het ook, na 4 maanden, ik val nooit meer terug. Ik snap het. De knop ging om en ik snapte hoe het werkte.
1: Ja, wat snapt u dan?
0: Dat mijn eigen benen er naartoe liepen om heroïne te kopen. Niemand anders deed het. Ik ging er naartoe. Ik haalde geld uit mijn zak. Ik ging op zoek. Ik betaalde die man en ik nam het in ontvangst. En ik ging gebruiken. Het was allemaal ik. Ik deed het. Ik reed er naartoe. Ik nam het. Ik haalde geld uit mijn zak. Ik accepteerde het. Ik ging ergens zitten om te gaan gebruiken. En toen ik dat doorhad, had ik zoiets van, wacht eens even. Dat is niet de duivel. Dat ben ik. Ik deed het. En dat was voor mij een openbaring. Want de jaren daarvoor heb ik iedereen de schuld gegeven van mijn gebruik. Terwijl ik het probleem was. Ik was, nou ja, het heeft mij enorm geholpen toen ik het door had hoe het werkte. En toen kon ik ook zeggen, ik ga dat niet meer doen. Ik doe dat niet meer. Ik ga nooit meer op zoek naar een dealer. Maar wat ik op schrift had geplaatst, geschreven, was een schrift vol. Dat werd mijn gebed naar de Heer. Mijn schrift, alles wat ik over boosheid en hoe ik met dingen omging, jaloezie, dat werd een gebedszaak. En dat presenteerde ik aan de Heer. Ik zeg, Heer, deze man wil ik niet meer zijn. Hier ben ik. Wilt u iets nieuws in me doen? En God, langzaamaan begon hij in te grijpen. Hij liet me dingen zien. En ik, de kracht van keuzes maken heb ik haar ook leren kennen. Maar nee is een nee. Ik ga ook niet meer mee met Psalm 1 bijvoorbeeld. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. Die niet staat op een weg van zondaren. Die niet zit in een kring van spotters. Die dingen, dat het woord werkt. Niet alleen kracht haalde ik eruit, maar ik begon het woord te leven. En daar zit die kracht. Ik ging niet meer om. Ik ging niet zitten met spotters. Ik ging niet staan op een weg van zondaren. Dus Gods woord werkt als je het toepast en daaraan gehoor geeft.
1: Maar je was, wat je eerder zei in het gesprek, zei van, je blameerde ook God zelfs voor jouw verslaving en noem het maar om. Is dat nog een punt geweest?
0: Laat me het anders zeggen. Ik was heel boos op God toen ik mijn vader kwijtraakte. Want ik snapte het niet. Het was een man die voor iedereen klaar stond. En goed deed. En op jonge leeftijd, 54 was hij. Hij was op zijn 52ste met pensioen. En op 54 ben je er niet meer. Dus hij heeft niet kunnen genieten van zijn oude dag. Ja, dat soort dingen raakten me. En ook de verwarring in heel de familie. Gelukkig zijn we 1 gebleven hoor, dus dat wel. Maar mijn moeder heeft natuurlijk hier enorm onder geleden.
1: Is dat tot een... Want je moeder die wilde je op een gegeven moment niet meer zien. Ja. Hoe is dat weer goed gekomen? Want dat zijn ook vaak van die... Je kunt er heel mooi over praten, maar het zijn ook hele verdrietige processen ook nog een keer.
0: Ja, nee, maar haar punt was duidelijk. Ze had heel veel moeite om mij zo naar de knoppen te zien gaan. Dus zij kon dat niet aanzien. Mijn moeder die is uiteindelijk weer teruggekeerd naar Nederland. En die is lid geworden van deze kerk. En mijn moeder die was fervent lid. Ja, die was trouwlid. Haar uitvaartdienst hebben we ook hier in de kerk gedaan. En ik mocht het woord delen op haar uitvaart. Wat de vijand wilde doen om het... de familie uit elkaar te halen. Dat heeft God weer kunnen herstellen.
1: Ja. Maar goed, moest je voor jezelf ook, want dat proef ik ook aan jouw verhaal, maar ik zie het ook in je ogen. Zit er niet een enorm verdriet waar je ook doorheen moet en wat je meedraagt? Gewikkeld in blijdschap, zeg ik dan altijd.
0: Ja, het zijn levenslessen. Kijk, je kan de klok niet terugdraaien. Het zijn dingen die gebeurd zijn. En uiteindelijk moest ik er ook overheen stappen. We zijn wel heel goed in gesprek gegaan. waar ik vergeving heb moeten vragen. Niet alleen aan mama, maar aan iedereen die ik heb benadeeld.
1: Ook die man die tegenover stond, dit heb jij mij geflikt en jij gaat preken.
0: Ja. Dus ik heb vergeving moeten vragen. Ik kon mijn handen niet thuis houden. Want ik bedoel, waar ik ook kwam, keek ik met heel andere ogen. Wat kan ik meenemen? Wat kan ik meenemen wat mijn geld opbrengt, zodat ik kon gebruiken? Dus die dingen heb ik gedaan, daar heb ik ook spijt van. Maar ik kon het ook niet terugkeren. Want sieraden verkopen. Ja, waar ga ik die man vinden aan wie ik het verkocht heb? Snap je? Dus uiteindelijk heb ik de mensen wel recht in de ogen kunnen kijken. Sommige mensen wilden even niks van me weten. En anderen accepteerden de vraag om vergeving.

0: wilden even niks van me weten. En anderen accepteerden de vraag om vergeving.
1: Wat me trof is dat je heel veel nadruk ligt hoe belangrijk het is om de Bijbel te bestuderen en daarna te leven. Maar ook die studie gezamenlijk te hebben. Zelfs als middelpunt van deze gemeente al, waar je op een andere plek mee begonnen bent. Maar goed.
0: Het woord samenkomen, dat is gewoon Bijbels. Je ziet het in het boek van Handelingen. Dat toen de geest werd uitgestort, de mensen massaal tot bekering kwamen, zich lieten dopen. Dat ze dagelijks het brood braken en bij elkaar kwamen. Dat is kerk zijn. Dat is een deel zijn van gemeenschap hebben met elkaar.
1: Maar goed, toen jullie begonnen zijn, want je hebt het net in het begin gehad over een tweekamerfletje.
0: Ja.
1: Waar jij en je vrouw en pasgeboren baby, maar er sliepen ook andere mensen. Ja. Dus dat gaat op een gegeven moment ook een bepaald leven leiden. Hoe ben je daarmee omgegaan? Want daar komt ook op een gegeven moment een knelpunt. En je denkt van, het moet toch even anders.
0: Toen we naar Rotterdam kwamen, en er was een meisje die Sanne-Lou op in de verandering heeft gezien. Door de gemeente Rotterdam was beloofd dat we een pand konden huren om mensen op te vangen. En uiteindelijk kwam het er niet van. Maar dat meisje stond wel op de stoep. Met haar koffer. Want het was beloofd.
1: Maar jullie dachten meteen, want dat proef ik ook door het boek. Oké, kom maar hier slapen.
0: Ja.
1: En dat deed je steeds. Ik denk, hoe hou je dat vol dan?
0: Nou, de eerste paar jaren hadden we... Want inmiddels heb ik 4 dochters. Maar we hadden alleen maar meiden in huis. Van 1995 tot en met 1998 hebben we meiden... hadden we zeker 2 of 3 vrouwen in huis, tezamen met de kinderen. En uiteindelijk in 1998 kregen we het eerste pand in Rotterdam. Maar dan moet je je voorstellen dat in die eerste 2-3 jaar in Rotterdam heb ik continu Rotterdammers moeten brengen naar de opvang in Amsterdam. Want we hadden geen opvang voor mannen. Uiteindelijk begonnen we iets creatiever te worden. En waar wij woonden, tegenover, waren er een paar studio's en kamers. En enkele mannen begon ik aan de overkant te plaatsen. Dat waren mannen die niet zozeer zwaar verslaafd waren, maar die wel af en toe wat gebruikten. De zwaardere gevallen heb ik echt naar Amsterdam moeten brengen. Maar goed, dat hebben we gedaan een tijd. En in 1998... toen mijn derde dochter geboren werd, de dag dat ik het contract tekende, werd zij geboren. En daar, in dat huis, begonnen we die mannen op te vangen. En in dat huis hadden we op een gegeven moment 33 man. En dan zware, harddrugs, verslaafden. Van Peronul die tijd, de Pauluskerk. Ze kwamen van de Kruiskade, ze waren... Later zijn we ook een vrouwenopvang begonnen voor de vrouw van de Keileweg. Kortom, we hebben behoorlijk wat mensen door ons huis zien gaan.
1: Ik zou dan denken, op een gegeven moment vandaag even niet. Want dat vooral met 3 of 4 dochters, denk ik. Maar liever niet.
0: Ja, nee, want we hebben dat lang gedaan. Totdat Sanne-Lou, mijn lieve vrouw, die ging haar beklag doen bij een tante in Amerika. Zuster Willie Jordan. Maar Sanne-Lou heeft toen haar hart met haar gedeeld. En toen werd ik op het matje geroepen.
1: Want dan er gebeuren de dingen die jij niet ziet.
0: Ja, ik had niet door dat ze er zo in stond.
1: Hoe stond zij erin?
0: Ja, ze kon niet meer. En ik was continu, liet ik mensen over de vloer. Geen probleem, kom maar lekker hier. En Sanne-Lou is totaal anders gewaaid. Die wil meer rust. Maar ik had het niet door. Dus ik bleef maar. En ik was bereid het huis weer op te openen voor weer. Kortom, er waren continu mensen in ons huis. En dat was deel van de roeping, dacht ik. Totdat mevrouw het aangaf. Ze gaf het niet, maar waarschijnlijk heeft ze het ook eerder aan mij duidelijk geprobeerd te maken.
1: Ja, wat mij wel eens opvalt, want ik herken dit wel, is... waarom duurt het zo lang voor ons mannen om naar ons vrouwen te luisteren?
0: Ja, ik snap het ook niet. Maar goed, het is in ieder geval... Ik heb toen moeten luisteren. Ik werd echt op het matje geroepen. En dat kan je niet meer doen. Kinderen worden groter. Je vrouw heeft een stukje rust nodig. Dit is een hele onveilige...

0: veilige, een omgeving die je daar creëert door steeds mensen over de vloer te halen. En toen viel het kwartje. En de knop ging om en toen had ik zoiets van, oké, nu moet ik echt tijd gaan geven aan en luisteren. En toen ben ik ook gaan handelen. Dus uiteindelijk, dat is een beetje de weg geweest.
1: Uiteindelijk wat? Wonen jullie gewoon nu?
0: We wonen nu als gezin samen, ja. En er zijn al twee eruit, maar ja, er zijn ook weer twee kleinkinderen die nu daar wonen. Ja. We zijn nu samen.
1: Sanne-Lou is op een gegeven moment ook een theologische opleiding gaan doen, ja. in Tindale.
0: Tindale, klopt. In Tindale heeft ze haar master gehaald, klopt, ja.
1: Maar goed, Victory Outreach, want we zitten nu in de Tarwewijk.
0: Ja.
1: Toen jullie hier begonnen, ik heb wel meer interviews gehad met mensen uit de Tarwewijk. Ja, het was toch ploeg op de rotsen, mag ik het zo maar zeggen.
0: Absoluut, absoluut. De Tarwewijk van vandaag is niet de Tarwewijk van, zeg ik het goed, 21 jaar geleden. Maar ook de samenstelling, het bestuur van de wijk, ja, dat was allemaal. Ze zagen ons meer als overlast in de wijk, omdat we met.
1: Zat allemaal Arubanen en of Antillianen, Surinamers, drugsverslaafden, noem het maar op.
0: Ja, maar die vingen we op en uiteindelijk zijn ze goed terechtgekomen, de meeste. Maar de gemeente van de Tarwewijk zag dat stukje meer als overlast. We konden ze niet echt overtuigen, weet je, dat het goed bedoelde, dat we werkten met die gasten en ze er doorheen haalden. Dus die weerstand hebben we echt in de beginjaren ondervonden. En dat bleef, dat hield ook stand. Ik bedoel, we werden wel sowieso als kerk, word je dan getolereerd. Maar de samenwerking met de gemeente was er bijna niet. Totdat, dan moet ik ook zeggen, dat er nu gelukkig na 30 jaar een frisse wind waait. Sinds er nieuw leiderschap, bestuurlijk, heeft plaatsgenomen in de wijk. Merken we nu ze hebben in ieder geval ontdekt de kracht van de kerk. De kracht van het werk dat we doen. En wat we kunnen betekenen. Niet alleen in de wijk, maar ook voor de stad.
1: Ja, want dat is een van de dingen die mij ook opviel in dit gebeuren. Wij zitten hier nu in een van de lokaliteiten van deze kerk. Dat je gewoon een wijkkerk bent. En het is in Nederland natuurlijk, mensen, ik bedoel, de gemiddelde kerk in Nederland, er staan de parkeerplaatsen bomvol met auto's. Ik weet niet waar mensen allemaal vandaan komen. Dus we hebben een keus om desnoods in een andere plaats te gaan en anoniem te blijven. Hier ben je toch ook deel van een gemeenschap?
0: Ja, kijk, we proberen wel de mensen, de gemeenteleden te betrekken in het reilen en zeilen. Kijk, we zijn actief in de wijk, maar we zijn niet alleen een wijkkerk. We zijn echt kerk in de stad. Ik woon niet hier. Ik woon niet in de pastorie. Ik woon waar alles begon, aan de andere kant van de stad, voorbij de Maastunnel. En daar hebben we ook 10 jaar zeker een gezaaid. Ja, daar ken ik ook heel veel mensen.
1: Want hoe functioneert deze kerk? Het wordt een beetje gezien als een outsider onder de kerk, in die zin van ex-drugsverslaafden, drank en een beetje aan de rand van de maatschappij. Maar toch, het is een zeer georganiseerd gebeuren.
0: Klopt. We zijn heel goed onderwezen. We hebben ons leiders. We zijn sowieso internationaal. We zitten in 40 landen en we hebben 400 plus kerken. In Nederland zijn er 8 kerken, actief in verschillende steden. We zijn best wel duidelijk in onze doctrines. Ja, elke kerk heeft een cultuur. Weet je, er zijn waarden, er zijn normen, er zijn tradities. En elke kerk heeft dat. Maar omdat we met die doelgroep werken. Kijk, misschien moet ik dit ook zeggen, want de doelgroep, de verslaafde heeft ook een moeder, ze hebben ouders, ze hebben broers en zussen. Dus we zijn kerk voor de mensen die vastlopen in het leven en hun families. En dat is hoe we de kerk hebben gebouwd. Mijn oudste broer, die is een senior engineer, maar ja, die is dol in de kerk. Die houdt van deze mensen. Die kan huilen om iemand die teruggevallen is. Ik noem maar wat. Hij heeft nooit echt gebruikt, maar hij heeft wel hart en compassie voor de doelgroep. En ik denk dat daar de kracht zit van de kerk.
1: Weet je nou, want je hebt iets verteld over het moment dat jij Jerry leren kende. Ja. Ken je Jerry nu een beetje? Of is het nog steeds dat er momenten zijn dat je denkt van, oh.
0: Ja, natuurlijk. Kijk, ik ontwikkel ook. Ik groei ook. Ik denk dat het, voor mij was het een eye-opener toen de tijd om mezelf te leren kennen. En ik ben ook heel kritisch naar mezelf. Of voor mezelf, laat me het anders zeggen. Ik ben streng voor mezelf, maar ook naar anderen toe. Dus wat ik van een ander verwacht, dat leef ik ook. Mijn leven moet een voorbeeld, een model kunnen zijn. Ja, dus ik ga niet dingen van een ander verwachten die ik zelf niet doe. Dus dat.
1: Jouw relatie met Jezus, die is op een gegeven moment begonnen, neem ik aan. He, je bent jezelf leren kennen, je hebt je aan God overgegeven. Hoe heeft dat zich ontwikkeld? Want overgave is niet iets van, dan kan het ego ook nog een heerlijk rolletje spelen. Het valse ego.
0: Hmm. Nou nee, kijk, de dag dat ik die keuze maakte dat ik God zou willen dienen, toen ik bij de treinen stond en er een eind aan wilde maken, heb ik God aangeroepen. Ik zeg, Heer, als u me redt, dan zal ik u dienen. De dagen van mijn leven. Ik besefte niet wat ik zei.
1: Nee, maar dat is me gelukkig ook, denk ik. Ja.
0: Nee, maar later bracht God het wel terug. En toen heb ik een keuze moeten maken. Weet je, en die belofte los ik vandaag nog steeds in. Ik dien hem met heel mijn hart. Natuurlijk zijn er momenten dat je verzwakt. En dan moet het vuur weer opgeleid worden. En dus dat.
1: Hoe hou jij die relatie met Jezus zo in stand?
0: Ik studeer heel vaak. En ik moet iedere zondag me voorbereiden. Maar dat begint al door de week. Ja. En dan ben ik er al mee bezig. Ja, we hebben ook nog de opvang, de home. En op zondagochtenden, dan ben ik hier om 8:00. Dat is mijn moment met de opvang. De man in de opvang. Nou, dan moet je je voorstellen, een man of 20 à 25 zitten dan bij mij onder het woord. En dan deel ik tot 9:00. En dan ga ik naar boven op kantoor. En dan rond ik de preek zo goed als af. En om 11:00 sta ik weer. En dan, maar dat van 8:00, dan is waar ik de motor een beetje start. En dan begint het al warm te lopen. Maar dat heb ik mezelf, is een soort traditie geworden. Heb ik mezelf aangeleerd. En hoeft niet. Maar dat doe ik graag. Maandagavond dan zit ik met de jongeren om de tafel en dan leer ik, dan onderwijs ik ze. En ik heb natuurlijk mijn assistent voorganger. Hij is net uit Amsterdam gekomen, zit nu 2 jaar in Rotterdam. Kortom, er zit weer vaart in. Dus dingen gaan weer. Het loopt weer lekker.
1: Wat betekent God voor jou? Wie is Jezus voor jou op dit moment? En dan graag niet de theologische antwoorden, want die ken ik ook wel. Maar wat betekent dat heel in concreto, in het dagelijks leven?
0: Ja, hij is mijn leven. Hij heeft me nieuwe kansen gegeven. Hij heeft me vervuld. Hij heeft me nieuw leven gegeven. En het stroomt. En ik mag het uitdelen. Het leven dat hij me gegeven heeft, mag ik uitdelen aan anderen, zodat ook zij tot leven mogen komen. En dat is wat ik doe.
1: Nou staan er in het magazine ook een aantal voorbeelden van mensen die geraakt zijn door jullie ministry. Die uit de drek getrokken zijn door Jezus, door jullie ministry. Kunnen een paar voorbeelden bij geven? Of misschien die mensen een gezicht geven?
0: Kijk, het zijn voorbeelden die ik geef. Het zijn mannen die bij ons in de opvang hebben gezeten. En die muurvast waren gelopen. En uiteindelijk door de kracht van de Heilige Geest, door Jezus weer te leren kennen, door relatie te hebben met de Vader, kwamen deze levens opnieuw tot leven. En gezinnen werden hersteld. Anderen werden bevrijd. Ik bedoel, er is één in het boekje waar we 2 jaar lang voor hebben moeten strijden om die man gewoon vrij te krijgen. En dan heb ik het echt wekelijks kwam hij gewoon voor gebed. En er werd gebeden en er kwam bevrijding. En wat vast zat, wat verkeerd zat, ging eruit. Ja, de liefde van God kwam in hem. Maar dus, dit zijn levens, het zijn bewijzen, levensbewijzen, waar ik getuige van ben geweest, ja.
1: Er is ook, ik ontvang die nieuwsbrief van Revive en C-Vandaag, dacht ik, met een aantal dingen. Je merkt dat er onder jongeren toch in Nederland iets gaande is. Merk je dat hier nou ook?
0: Ja hoor, ja, we hebben een stroom aan jongeren. En dan heb ik het echt over 16, 18, 20 jaar. Ja, heel veel jongeren die nu de kerken binnenlopen. En dat maken wij ook. Maar we betrekken ze er gelijk bij. En ja, het is een nieuwe trend. Het gebeurt in heel Nederland. Jongeren zijn op zoek naar God. En dat is hoopvol. Dat is geweldig.
1: Ja, je hoort het ook in Engeland, maar ook in Frankrijk, waar honderden gemeentes ontstaan zijn. En vaak gemeentes, hè, zoals jullie het doen, met zang op het podium, noem ik het zomaar. Andere waar de stilte overheerst. Mm-hmm. Allerlei verschillende manieren waarop mensen God aanbidden en met hem leven. Maar wel met Jezus Christus centraal. Dat soort dingen. En ik ben blij dat het gebeurt, want het is heel lang anders geweest.
0: Klopt. Dit is een nieuw seizoen. Maar ook een heel mooi seizoen. Want die jongeren die tot bekering komen, die laten zich dopen. En ze zijn op zoek naar echtheid. Een relatie met de Heer.
1: Ga je nog eens terug naar Curaçao of naar Suriname?
0: Ja, voor vakantie. Hier is mijn leven, hoor. Dit Nederland zegt, kijk, ik ben in Nederland tot geloof gekomen, tot bekering gekomen. Daarvoor ben ik wel, ja, ik moest wel van mijn ouders naar de zondagsschool. Ik heb ook op een christelijke school gezeten. Maar echt tot bekering ben ik in Nederland gekomen. Hier heb ik mijn leven opgebouwd. God is een God die mij een nieuwe kans heeft gegeven. En hier zet ik me in. Niet dat ik het niet in Suriname of op Curaçao wil doen. Maar God heeft me geroepen voor Rotterdam. En ja.
1: Er wonen hier gelukkig heel veel Antillianen en ook veel Surinamers.
0: Ja hoor. En die hebben we ook nodig.
1: Tot besluit. Is er een tekst die met jou meegaat al die tijd? Dat je zegt, van, nou, hier kan ik me aan vasthouden. Want je hebt je zegt nu, we hebben de wind even mee nu. Maar er zijn ook droge tijden geweest. Ja. En hoe vind je in die droge tijden nou je relatie met God? Want soms is het gewoon maar, ik noem het ploeg op de rots en gewoon maar doorgaan. Gewoon de Bijbel lezen, terwijl je niks ervaart, bij wijze van spreken.
0: Kijk, in Ezekiel hoofdstuk 37 wordt er gesproken door de profeet over de dorre beenderen. Mm-hmm. Want die dorre beenderen heb je overal. Ik bedoel, in de stad zie ik als een vallei. Als je erin loopt of eromheen loopt, dan zie je ze. Je moet echt blind zijn om niet te zien dat de persoon gewoon... Ja, heel veel mensen leven zonder God. Mijn taak, mijn wens is om in ieder geval het woord door te mogen geven. Weet je, om hoop te brengen. Zodat ze een ander geluid zullen horen. God is ook in deze tijd actief. En ik bid echt dat zijn plan in vervulling mag gaan. En dat er veel mensen tot leven mogen komen. Tot geloof mogen komen. Dat ze gaan staan op hun benen. En God zullen dienen.
1: Is het dan zo dat je ook zegt, want dat heb ik de laatste 20, 25 jaar ook wel gemerkt, dat in de neiging is er voor christenen om een beetje timide te worden, maar over zich heen te laten komen. In plaats van, wij zijn trots op datgene wie wij zijn.
0: Ja.
1: Ook nog een keer, en trots op Jezus. Heb ik ooit iemand horen zeggen, ja, je mag niet trots zijn. Ik denk, nou, dank je de koekoek. Ja, trots op Jezus lijkt me prima.
0: Zeker. Ik ben ook heel trots op Jezus. Want wat hij kan doen, heeft geen ander van mij kunnen doen. En dat wil ik uitdragen. Weet je, en als God mij kon veranderen, kan hij iedereen veranderen. Jezus is, ja, dat, als je hem leert kennen, dan kom je tot leven. Want hij is een levende God. Hij doet nieuwe dingen. En ik ben een gezegend man.
1: Nog één ding. Ik proef daar wat je net zegt, nu zegt, zeg ik, ja, er is ook een moment bij jou gekomen van het moment van ontvankelijkheid. En dat is niet altijd even makkelijk. Ik zeg als dit, hè. Op het moment dat ik naar God roep, help. Ja. Dan is het al een antwoord op het verlangen wat God in mij heeft. Alleen, hoe word je ontvankelijk voor dat moment, hè?
0: Ik heb mezelf opengesteld en ik had hem nodig. En natuurlijk, wie ik ben heel klein begonnen in de kerk. Ik heb me aangemeld als vrijwilligerswerk om schoonmaakwerk te doen in de kerk. Uiteindelijk mocht ik deel worden van het koor. Maar het was een keuze. Ik koos ervoor om niet in de straten van Amsterdam toen te gaan wandelen. Om mijn tijd door te brengen. Ik koos ervoor om het huis van de Heer schoon te maken. En terwijl ik het schoonmaakte, maakte God mij van binnen schoon. Er kwam zo'n blijdschap over mij. En ik werd vervuld door zijn liefde en door de kracht van de Heilige Geest. Dat ik wilde niets anders. Ik wilde mensen bereiken en vertellen dat Jezus Heer is. En dat Hij het onmogelijke kan doen. En ja, zo ben ik erin gerold. Ik ben een dankbaar mens.
1: Zo weer in gerold en rol je nog steeds verder. Je rolt verder. Hey, hartstikke bedankt voor dit interview.
0: Dankjewel, Joop.
1: En dit zei Jerry Mendelsohn. En ik sprak met hem op basis van het door hem uitgegeven tijdschrift De Herder van de Straat. Het levensverhaal van dezezelfde pastoor Jerry Mendelsohn. Verbonden aan de Victory Outreach Kerk in Rotterdam. Dan richt ik me nu tot Arjan Mulder. Arjan, nou, je hebt het verhaal gehoord net van Jerry Mendelsohn. Stijf onder de drugs en uiteindelijk toch die bevrijding in Christus gevonden.
2: Geweldig, hè, zulke dingen. Je weet dat ik ervan kan meepraten. Ik ben bijna 10 jaar verslaafd geweest. En uiteindelijk bad mijn moeder een eenvoudig gebed en ik was clean, nooit meer gebruikt. Dus geweldig.
1: Ja, ook bij hem heeft zijn moeder een enorme rol gespeeld. Ik vind het fantastisch als je een biddende moeder hebt, hè?
2: Ja, super, hè. Ze zeggen wel eens dat de sterkste kracht op aarde is. Als je het nou hebt over tot bekering komen vanuit de totale duisternis en dan op weg gestuurd worden door Jezus, want daar gaat het om. Dan vind ik het mooi om daarbij te lezen dat verhaal van iemand die op reis gaat en 3 van zijn knechts een opdracht geeft. Ik vind dat achter in Matthäus. De aanleiding daarvoor is dat zijn leerlingen vragen, ja, wat gaat er gebeuren en wanneer komt u terug? En dan zie je dat hij verhalen vertelt over wat zijn mensen, zijn volgelingen, de gelovigen, zullen doen, hoe ze zullen doen, wanneer hij er niet is, dus bij zijn afwezigheid. Nou, en dit verhaal gaat daar ook over. En als we even het eerste stukje lezen, dan zien we dat denk ik al gelijk. Zal ik het even voorlezen? Dan staat in Matthäus 25, vanaf vers 14. Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij 5 talent, aan een ander 2 en aan nog een ander 1. Ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen ging de man die 5 talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven en zo verdiende hij er 5 talent bij. Op dezelfde wijze verdiende de man die er 2 had gekregen er 2 bij. Degene die 1 talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen. Hij begroef het. Nou, het beeld is denk ik duidelijk in de context ook van het verhaal. Jezus zal weggaan en hij geeft aan zijn dienaren, aan zijn mensen, aan ons. Ik denk, je kan het gewoon gelijk naar jezelf vertalen. Een opdracht om te zorgen voor wat van hem is. Voor zijn beheer. Het geld dat hij bezat aan hen in beheer te geven. Er zijn 2 dingen waar je altijd mee moet rekenen als je gelijkenis leest. Het eerste is de aanleiding. Nou, daar hebben we het over gehad. Jezus vertelt aan zijn leerlingen over wanneer hij weg is. En de tweede, dat is die culturele kloof van 2000 jaar. Dingen betekenden toen iets anders. Mensen gingen anders met elkaar om. Andere gewoontes, dus dat moet je even eruit halen. En nou, hier kom je gelijk al zo'n ding tegen. 2 van die dingen zelfs. Het ene is het woord talent. Het is al 1000 keer uitgelegd, denk ik. Maar dat woord talent slaat niet op wat wij talenten noemen. Bijvoorbeeld, jij hebt een talent om radio te maken. Ik heb een talent om boeken te schrijven. Maar daar gaat dit niet over. Een talent, dat was in die tijd, is een Grieks woord en dat was een hoeveelheid geld. En 1 talent, ik praat uit mijn hoofd hoor, dat was geloof ik iets van 15 jaar salaris. Je kan het nooit zo goed vergelijken. Maar 1 talent was dus nog steeds heel veel geld. Dus ze krijgen geen talenten, geen dingen die ze goed kunnen. Maar ze krijgen een opdracht voor zorg, voor beheer. En dan staat er nadat zij aankunnen. Dus die Heer, God dus, die hield rekening met wat zij kunnen. Met hun talenten zou je kunnen zeggen als het dat niet te verwarrend maakt. Dus de 1 die krijgt een enorm bedrag om voor te zorgen. De 2 krijgt nog steeds een heel groot bedrag. En ook de 3 nog steeds een heel groot bedrag. Nou, en 1 van de dingen die in die tijd anders waren dan nu, is dat als iemand zo namens zijn heer op weg gestuurd werd, dan was die voor de omgeving eigenlijk zijn heer. Die werd in hem gepersonifieerd, zou je kunnen zeggen. En dat zie je ook in andere Bijbelse verhalen, dat als zoiets gebeurt en bijvoorbeeld wat in een ander verhaal gebeurt, dat die knechten klappen krijgen, dan gaat de heer optreden alsof hij zelf die klappen heeft gekregen. Dus dat is anders dan in onze tijd. Dus die drie dienaren, die vertegenwoordigen hun Heer, die maken hun Heer zichtbaar. Dus dat is ook onze opdracht, om onze Heer zichtbaar te maken in de manier waarop we omgaan met zijn bezit. Wat is zijn bezit? Alles is van God. Dus dat betekent voor ons, ik zal het maar gelijk heel praktisch maken, dat betekent voor ons dat dat gedeelte van de werkelijkheid, dat gedeelte van Gods werkelijkheid, waarin ons eigen persoonlijke bestaan zich afspeelt, dat is onze opdracht. Daar moeten we beheer over hebben, daar moeten we goed voor zorgen. Dus eigenlijk alles in ons leven, zeg maar, is een opdracht van God. Ik denk dat je dat heel mooi zo kan zeggen. En dan, wat voor mij het meest sprekende is aan heel deze gelijkenis, en dat verhaal dat ontvouwt zich nog verder, hè. In heel deze gelijkenis, dat is dat het gaat om trouw en om vertrouwen. Die Heer, die vertrouwt zijn dienaren toe om namens hem op te treden. En de knecht, die moet er ook op vertrouwen dat als hun Heer terugkomt, dat ze ook met zijn zegen aan de slag zijn geweest. En de vraag is dan ook of ze trouw zullen zijn aan het vertrouwen dat hun Heer in hun heeft. Nou, ik vind dat begrip al heel erg mooi, omdat dat woord trouw en vertrouwen, dat herkennen we daar niet zo heel erg in, maar dat is precies hetzelfde woord wat wij altijd met geloof vertalen. Dat is en in het Grieks en in het Hebreeuws is dat een begrip. En ons Nederlandse woord geloof, het kan niet anders met vertalen, dat is helaas een stuk smaller dan dat Griekse woord en het Hebreeuwse begrip. Dus eigenlijk, als ik zo vrij mag zijn, zou je op alle plekken waar je het woord geloof tegenkomt in de Bijbel, zou je dat ook kunnen vertalen met trouw, vertrouwen, betrouwbaarheid. En daarom is het mooie, dat gaat dus hierover. Dus het gaat over ons geloof, over hoe wij verbonden zijn met God en hoe wij dus verbonden zijn met de mensen, met de wereld om ons heen. Hoe trouw zijn wij? Hoe ver reikt ons geloof? Hoe ver reikt onze trouw? Nou, en dan zie je in dit verhaal, zie je dat twee van die dienaren, die gaan gelijk enthousiast aan de slag. Nou, dat is logisch, want ze krijgen iets te doen wat ze kunnen. Ik vind dat een mooi beeld voor ons christenleven. Weet je, we kunnen gewoon enthousiast aan de slag met wat God ons gegeven heeft. Ook als je verslaafd bent geweest, als je van heel ver weg komt, je komt in een nieuwe situatie, je hebt een tijd nodig, denk ik, had ik in ieder geval, om je weer aan te passen, zeg maar. Je moet weer wennen aan het gewone leven. En dan kan je gewoon enthousiast aan de slag. Kan je enthousiast, want je kan het. We kunnen dat. We kunnen namens God, namens Jezus, kunnen wij ons leven hier op aarde leven.
1: Ik geef nu het woordje vertrouwen terug. Het betekent ook in wezen dat je de ander moet kunnen vertrouwen. Dus dat die knechten hun Heer moeten kunnen vertrouwen. Maar omgekeerd ligt het bij ons vaak wat moeilijker. Want we praten dan graag over, ja, met alle lek en gebrek. Weet je, dat zijn een beetje de standaard uitdrukkingen. Ja. Hoe zie je dat?
2: Ja, het lastige erin is natuurlijk dat wij met onze beperkingen leven. Die beperkingen die sinds de zondeval in het mensenleven zijn. Dus hier gaat het verhaal ook over of je kunnen vertrouwen of je wil vertrouwen. Twee van de drie willen hun Heer vertrouwen. En de derde heeft daar moeite mee. Maar die Heer die vertrouwt hun in ieder geval voor 100%. Nou, dat is ook wel heel typerend, hè? Want God heeft geen beperkingen in die zin. Maar wij zitten altijd met, we leven ook met angst in ons. En dat zie je met name bij die derde knecht. Kunnen wij wel vertrouwen? Kunnen wij wel trouw zijn?
1: Maar juist dat wat je nu noemt, die angst, en naar die derde knecht wou ik dan gaan. Is dat dan datgene wat in ons is? Of onze eigen perceptie van de omgeving of van God misschien wel? Kan het een hindernis zijn om God te zien zoals hij is? Of kun je hem überhaupt ooit zien zoals hij is?
2: Nou, wat mij betreft is het heel helder. We kunnen God nooit zien zoals hij is. Dat kunnen wij niet. Hij is van een zo totaal andere orde. Zo onbegrijpelijk groot. Dus alles wat we over hem zeggen heeft zijn beperkingen. Kijk, we leven allemaal met angst sinds de zondevallen. Je ziet het al bij Adam en Eva ontstaan. Zodra ze in zonde gevallen zijn, is die angst er. De angst om gekwetst te worden, de angst om dood te gaan. Dus we leven allemaal met angst in ons leven. Maar de vraag is hoe je daarmee omgaat en in welke mate je daaraan toegeeft. En je ziet dat die eerste twee, die gaan gewoon aan de slag. Die zullen het ook wel spannend gevonden hebben. Als je zulke kapitalen moet beheren, dat zal wel spannend geweest zijn. En dat geldt in ons leven natuurlijk ook. Het is spannend om het in liefde te leven, zoals Jezus vraagt, zoals God vraagt. Het mooie is dat je ziet dat van die trouw en die vertrouwen terugkomen als die Heer terugkomt. Want dan roept hij zijn knechts bij zich en dan zegt hij tegen die eerste, die had 5 talenten gekregen, die heeft er 5 bij verdiend. En dan zegt hij, goed gedaan jongen, je bent een goede en trouwe dienaar. Nou denk je, dat is nogal logisch. Hij heeft een heleboel geld bij verdiend. Hij heeft dat goed gedaan. Maar tegen de tweede, die twee talent had en er twee heeft bij verdiend, zegt hij precies hetzelfde. Je bent goed en je bent trouw. Dus het gaat helemaal niet om de omvang van wat we hebben. Het gaat er niet om of we een heel grote of zichtbare dienst op aarde hebben. Het gaat er alleen maar om dat wij daar met de juiste houding, dat we daar met trouw en vertrouwen in durven te staan.
1: Op onze eigen vierkante meter, zeg ik altijd.
2: Op onze eigen vierkante meter, ja. Want je kan een wereldwijde bediening hebben, zoals we dat op het christelijk erf noemen. Maar je kan ook gewoon vriendelijk zijn bij de kassière in de supermarkt. En dat is ook de plek waar we moeten liefhebben. We moeten die opdracht tot trouw en vertrouwen moeten doen. En je ziet ook, er is iets heel wonderlijks aan wat die Heer zegt tegen zijn dienaar. Je bent goed en trouw. Nou, trouw, daar ging het om, hè. Want de Heer was trouw, had vertrouwen in zijn dienaren. En die twee dienaren, die hadden dat ook terug. Die hadden vertrouwen in hun Heer, vertrouwen in hun opdracht. En ze waren trouw aan wat er gevraagd werd. Maar hij zegt ook, jullie zijn goed. En dat moet een belletje laten rinkelen bij ons. Want Jezus zegt ergens anders, hoor eens, alleen God is goed. En wij mensen zitten ook altijd met het kwaad in ons eigen hart. Daar zitten we mee. We zijn niet 100% goed, bestaat niet. Maar hij zegt het wel tegen hun. Nou, dat heeft natuurlijk mee te maken dat even die setting van die gelijkenis, dat die Heer stuurt zijn dienaren de wereld in om namens hem op te treden. Dus hij wordt zichtbaar in hun. En dat geldt voor ons natuurlijk ook. Dus God wordt zichtbaar in ons. Nou, dat gaat ook niet altijd met tromgeroffel en paukengeslag, maar dat is het principe. Dat betekent dus als die Heer dat tegen zijn knecht zegt, dan zegt hij, je bent trouw geweest en ik ben in jou zichtbaar geworden. Nou, dit is precies wat Jezus ook van ons vraagt. Hè? Met al onze beperkingen, waar we het al vaker over gehad hebben, dat we trouw zijn en dat dus die goedheid van God gewoon ook in ons leven zichtbaar wordt.
1: Hoe zit het dan met die derde knecht?
2: Met die derde knecht gebeurt iets heel anders. Zijn Heer vertrouwt hem ook, maar hij vertrouwt zijn Heer niet. Want als hij terugkomt, dan zegt die knecht, Heer, ik wist van u dat u streng bent. Dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant. En uit angst besloot ik uw talent te begraven. Alsjeblieft, hier hebt u het terug. En dan reageert zijn Heer met van, je bent een slechte, luie dienaar. Wat gebeurd is, en hij verwoordt waar we het net al over hadden, hij was bang. Dat is die angst die we allemaal in ons hebben. En de kunst is om daar niet aan toe te geven. Maar hij geeft er wel aan toe. Hij is bang en hij vertrouwt zijn Heer niet. Dat heeft dus te maken met een godsbeeld. Is God een streng iemand waar je bang voor moet zijn? Iemand die jou controleert en die met je afrekent? Want dat is het beeld van die knecht. Maar als we zien in deze gelijkenis wat voor een beeld van God daar geschetst wordt, dan is dat geen streng iemand. Dan is dat niet iemand, het is iemand die vertrouwen heeft. Iemand die trouw is. En dus gebeurt er iets, en helemaal begrijpen zullen we dat nooit, maar er kan dus iets, staat er, er kan iets gebeuren in een mens waardoor we ons overgeven aan onze angst. En dat we ons laten leiden door angst. En dan creëren we een vals, een onjuist godsbeeld, dat wordt hier beschreven, van een hele strenge, dwingende, gevaarlijke God. En mij raakt het altijd enorm dat er zijn drie knechten en twee van de drie die kunnen geloven, die kunnen trouw zijn en de derde die stikt in zijn angst zowat. Dus dat is een waarschuwing voor de hele christenheid van dat, nou in dit geval, dat moet je niet helemaal letterlijk zo nemen, maar dat dus een groot deel van ons christenen, ernstig gevaar loopt om gevangen te blijven zitten in angsten die irreëel zijn, in een beeld van God wat niet bestaat, een beeld van een dwingende, strenge, hardvochtige God. En het beeld bestaat alleen maar in zijn eigen gedachten.
1: Het beeld wat mij hier naar voren komt is dit. Ik heb altijd een kastanje in mijn zak zitten. Nou, zolang die kastanje in mijn zak zit, is het eigenlijk zonde. Maar op het moment dat ik hem in de grond stop, kan hij tot een boom groeien, wordt hij vruchtbaar. Als ik hier naar kijk, wat je zegt over die derde knecht, dan denk ik, ja, hij heeft eigenlijk wat hij gekregen heeft van God gewoon prima bewaard, toch? Een beetje die kastanje in mijn zak, denk ik dan.
2: Ja, ik vind het dan wel een hele leuke gelijkenis die je daar treft. Maar het gaat voor mij niet helemaal op. Omdat hier was het niet, de opdracht was niet om het te bewaren, maar om het te beheren. En daar is natuurlijk een wezenlijk verschil. De vraag was, wil je daarmee doen, even vanuit die Heer gesproken, die vraagt aan zijn knechts, wil je met mijn dingen doen wat ik er zelf mee doe? Want God die vermeerdert, die geeft liefde eindeloos. En dus dat is de vraag. En daar zie je dus ook, het is een angst die maakt dat hij zegt, nou ik stop het wel in de grond. Dat lijkt me het veiligst. Mm-hmm. Maar de opdracht was om ervoor te zorgen. En dat heeft hij niet gedaan.
1: Kunnen stellen dat degene die die 5 talenten kreeg, daarmee is gaan handelen. In wezen dat uit handen gegeven heeft. En niet voor zichzelf gehouden heeft.
2: Ja, ook weer. Je ziet daar ook weer dat hij dus ook weer vertrouwen moest hebben. Ook in de mensen waarmee die handel dreef, waarmee die dealde. En dat vertrouwen zal ook wel eens beschaamd geworden zijn. Want zo is het in de wereld. Hij zal ook wel tegenvallers gehad hebben. Dat heeft iedereen. Wij hebben ook tegenvallers. Alles loopt niet van een leien dakje. Maar het principe is iedere keer weer dat we teruggaan naar dat vertrouwen. Je probeert te vertrouwen. En natuurlijk moet je daar je gezond verstand bij gebruiken. Sommige mensen kan je niet vertrouwen. Heel simpel. Maar dat is het wezenlijke.
1: Is het dan zo dat datgene wat je van God krijgt, je gewoon weg moet geven? Uiteindelijk of hem terug moet geven?
2: Ja, ja, en dat je jezelf dus geeft. Want je geeft jezelf, heel letterlijk, zie je in deze gelijkenis ook, dat de vraag is dat wij onszelf geven aan mens en wereld. Dat is wat er gevraagd wordt. En wat mij dan altijd, ik worstel echt ook met die derde knecht, hè, omdat ik kijk van, hoe is dat bij mij? Wat gebeurt er nou bij zo'n mens dat de angst de overhand krijgt? Nou, dat kunnen we nooit helemaal begrijpen. Weet je, ook zoiets als met verslaving. Hè? Ik heb dat in mijn eigen verleden gehad. Dat is ook te maken dat je uiteindelijk in de put van de angst valt. Want het begint met dat het wel leuk is, weet je wel, en lekker is. Maar uiteindelijk is het allemaal angst, angst, angst. Je zit als in die molenwiel van de angst zit je gevangen. Daaruit ben ik door Christus bevrijd. En toen moest ik opnieuw leren leven. En het is een klassiek verhaal, maar ik dacht echt na mijn bekering dat ik een soort totaal vernieuwd mens was. Dat was ik ook van binnen, maar ik was nog steeds Arjan. Met al mijn zwakke plekken, met mijn neiging tot angst, weet je wel. Want zo is het leven. En daarom is voor mij zo'n gelijkenis als deze, ook als ik naar mijn eigen, als je kijkt naar een verleden van verslaving enzovoort, dan is dat een enorme aansporing om niet in die angst te vervallen. Ook niet als het gaat over God. Niet in die angst te vervallen.
1: Lijkt me ook. Ik word hier belaat. Hey, dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: En dit is Arjan Mulderen. Met hem sprak ik op basis van de gelijkenis van de talenten, zoals neergeschreven door Matthäus in het Matthäus-evangelie. Daarvoor heeft u kunnen luisteren naar een gesprek wat ik had met Jerry Mendelsohn, ook een drugsverslaafde, die nu pastor is van de Victory Outreach Kerk in Rotterdam. En een gesprek met beide heren had ik in deze uitzending van Emmausgangers.
3: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

0: heb de meebidder aan de telefoon, broeder Robert. Fijn dat u meebidt. En u luisteraars bent ook van harte uitgenodigd om met ons mee te bidden in de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uitdeelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbegrensde goddelijke barmhartigheid, wie kan u waardig aanbidden en verheerlijken? Hoogste eigenschap van de almachtige God, gij zijt de zoetste hoop voor de zondige mens. Sterren, aarde en zee, verenig u in één loflied om eenstemmig de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid te prijzen.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Woord voor woord. De jezuïet pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
2: Op Pinksterzondag is het evangelie ontleend aan Johannes, het 20e hoofdstuk, de verzen 19 tot en met 23. Ik lees ze u voor. In de avond van die eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren, uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: "Vrede zij u." Na dit gezegd te hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen ze de Heer zagen. En nogmaals zei Jezus tot hen: "Vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u." En na deze woorden blies hij over hen en zei: "Ontvang de Heilige Geest. Aan wie ge de zonde vergeeft, zijn ze vergeven. En aan wie ge ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven." Tot zover. Het kan heel goed zijn dat dit stukje evangelie u nog wel erg vers in het geheugen ligt. Het werd namelijk ook gelezen op de tweede zondag van Pasen, de zondag na Pasen. Nou ja, alleen het eerste stukje. Want als je verder leest, komt daar de geschiedenis met Thomas achteraan. Weet u wel, die gelooft het niet en die wil dan zijn handen in de zijde en zijn vingers in de wonden steken. En Jezus laat dat toe, waarop Thomas tot de conclusie komt dat hij dan geconfronteerd wordt met iets van God zelf. Maar dat gedeelte van Thomas is nu weggelaten met duidelijke reden. Want op Pinksteren vieren we het ontvangen van de Heilige Geest. En dat is precies wat er hier in dit stukje wordt verteld. Jezus blaast op zijn leerlingen in en spreekt: "Ontvang de Heilige Geest." Wat ik dus ga vertellen zal u zo nu en dan bekend voorkomen, maar het geeft ons ook de gelegenheid om iets meer stil te staan bij de kernwoorden en de kerngedachten, althans volgens mij, die Johannes in zijn evangelie heeft verwerkt. We kijken weer even naar de persoon van Johannes. Hij is 90, volgens de overlevering, als hij zijn evangelie schrijft. 70 jaar nadat de dingen met Jezus waren gebeurd en die hij als jonge man van een jaar of 20 had meegemaakt. En wat hij ons wil laten zien is dat die man Jezus die hij als jonge man heeft meegemaakt, die was zo anders wat betreft zijn religieuze opvattingen en zijn religieuze leven dan de religieuze leiders van die tijd. Want die religieuze leiders van die tijd, althans in de Joodse godsdienst, die waren erop uit om te bekijken of de andere mensen wel rein genoeg waren om zich tot God te naderen en de tempel binnen te mogen gaan. En of ze niet een straf ondergingen van God, dat had je met name aan de hand als je pijn had, als je een ziekte te verwerken had of een handicap of narigheid in je leven had, dan werd dat beschouwd als een straf van God. En God zou alleen maar straffen natuurlijk als hij daar reden voor had. Dus je had tevoren ooit iets gedaan. Wat, dat wist je dan altijd niet zeker. Maar dat je iets gedaan had, dat wist je wel zeker, want anders zou je niet gestraft zijn en die handicap hebben en die narigheid. Zo was het beeld van de godsdienst geworden in de tijd dat Jezus optrad en Johannes leeft. En hoe anders was nou Jezus geweest? Die had medelijden getoond met de mensen die in de narigheid zaten. Ook als het hun eigen schuld was. Ja, juist dan. Hij had die mensen geprobeerd weer een nieuw leven aan te brengen. Hij had zelfs van de fouten die ze gemaakt had gebruik gemaakt om ze op een nieuwe weg te zetten, op een nieuw spoor te zetten. Hij was barmhartigheid, hij was liefde. Hij was de genade in eigen persoon. En dat schrijft Johannes tenslotte ook. Hij was genade op genade. En gaandeweg in die 70 jaar dat Johannes daarop terugkijkt, wordt het hem steeds duidelijker wat Jezus nou precies tot die Jezus maakt. De man van genade op genade, dat had hij niet van de mensen. Dat kwam niet bij de mensen vandaan. Dat mysterie, dat hij alsmaar de dingen die hij ontmoette, ook als het kwade dingen waren, om wist te zetten in genade. Ja, dat was iets van God zelf, dat kon niet anders. Dat was de geest van de God zoals hij die kende uit zijn eigen heilige traditie en zijn heilige boeken. En zo gaat hij dan ook zijn evangelie schrijven. Die Jezus die wij hebben meegemaakt, die was van bij God afkomstig. Zodat herhaaldelijk in het evangelie van Johannes die vraag klinkt, van waar is hij? Of als Jezus straks met Nicodemus spreekt, dan zal Jezus zeggen dat mensen opnieuw, nee, van omhoog geboren moeten worden. Ze moeten van God uit gaan denken, zoals hij zelf van God uit was. Dat wil Johannes in zijn evangelie duidelijk maken. En hij vertelt dus niet, zoals de eerdere drie evangelies wel deden, een hele serie van anekdotes en gebeurtenissen. Hij neemt er maar een paar. En aan die paar kun je aflezen wat de ware inhoud van Jezus is. En dat werkt Johannes telkens uit nadat hij de gebeurtenis heeft verteld, vaak in langere beschouwingen over de ware inhoud van die gebeurtenissen en daarmee de ware inhoud van Jezus. Dat hij van God afkomstig is en dat hij de geest van God als het ware belichaamde. Hij was de liefde van God in eigen persoon. Of, zoals hij het zegt, vlees geworden. Dat is wat Johannes ons wil duidelijk maken. En als hij dat eenmaal heeft duidelijk gemaakt, halverwege zijn evangelie, dan gaat hij het lijdensverhaal van Jezus opnieuw vertellen. En dat doet hij door eerst langdurig stil te staan bij het laatste avondmaal en wat Jezus daar allemaal verteld heeft en in het vooruitzicht heeft gesteld, waardoor alsmaar duidelijker wordt wat zijn ware inhoud en zijn ware herkomst is, God zelf. En als dat eenmaal duidelijk is, dan gaat hij vertellen hoe Jezus ook als die God zelf in het lijden heeft gestaan. En aan de buitenkant leek het dat hij het slachtoffer was van de dingen die de mensen bedachten en de agressie die ze op hem hebben afgestuurd. Maar eigenlijk stond hij erboven en was hij de grote regisseur. Dat doet hij bijvoorbeeld al door meteen aan het begin, als die soldaten op hem afkomen, te doen vragen, met wie zoeken jullie? En dan zeggen zij, Jezus van Nazareth. En dan zegt hij, dat ben ik. En dan slaan ze steil achterover. Zie je het? Dat is een beeld om aan te geven, Jezus is sterker dan het menselijke geweld, maar hij ondergaat het om te laten zien tot hoever de liefde van God gaat. Die gaat zelfs over de agressie, over de pijn, over het lijden en over de dood heen. Hij staat als een paal boven water, boven alle lijden, agressie, kwaad en dood van onze wereld verheven. Dat is wat Johannes wil duidelijk maken. En om de tekst van vandaag des te beter te verstaan, moeten we even stilstaan bij het visioen dat Johannes schetst als Jezus met zijn leerlingen aan het laatste avondmaal zit. Hij legt het eigenlijk Jezus steeds in de mond. Het visioen is, Jezus is dus van God afkomstig. Ja, dat was in het Joodse denken van die tijd eigenlijk volkomen absurd. Want ja, God had natuurlijk niemand naast zich gehad. Maar het kon niet anders, want de Jezus die hij had meegemaakt en wat hij in zich had, dat was niet van de mensen. Dat was nou eenmaal van God afkomstig. Jezus was van God afkomstig, vanuit de hemel. En wat de hemel tot hemel maakt, is precies de liefde die er heerst tussen de Vader en de Zoon, die tussen de Vader en de Zoon heen en weer gaat. En die liefde, dat noemen we de Heilige Geest. Dat is dus de mentaliteit die de hemel precies tot hemel maakt. Dat is het visioen dat Johannes heeft. De hemel is de verblijfplaats van God, de Vader. Nu blijkt dat hij van het begin af aan Jezus naast zich heeft gehad. En dat hij tenslotte naar de aarde is gestuurd om ons mensen weer de weg te wijzen. De weg van de liefde en de genade. En dan blijkt dus dat in de hemel God niet alleen de Vader is, maar ook de Zoon. En dat de liefde tussen die twee zo volmaakt is, dat ze over en weer gaat en die twee als het ware aan elkaar gelijk maakt. Ja, ik probeer ook maar woorden te vinden om het mysterie zichtbaar te maken. Nou is Jezus naar ons toegekomen, ons mensen, om ons in die beweging van de liefde tussen de Vader en de Zoon op te nemen. Zodat de Heilige Geest als het ware vanuit de hemel een soort van uitstulping maakt naar onze aarde, althans naar de mensen op die aarde, althans naar die mensen op aarde die ja zeggen tegen de genade. Dat God niet een God van verplichting, van dreiging, van kwaad, van wraak, van straf is, maar een God is een God van pure liefde, genade en goedheid. Die biedt hij aan de mensen aan en je hoeft er maar ja tegen te zeggen. En aan die mensen die er ja tegen zeggen, die zullen dus die liefde ontvangen en als het ware meteen daarmee worden opgenomen in de liefde die er heerst tussen de Vader en de Zoon. En die mensen zullen dus deel krijgen aan datgene wat de hemel tot hemel maakt, de Heilige Geest. Volgende week wordt er een apart feest voor gevierd. Het zogenaamde feest van de drievuldigheid. En die drievuldigheid betekent dat er tussen de vader en de zoon de liefde heen en weer gaat. En dat de vader en de zoon hebben besloten om ons mensen in die liefde te betrekken. En dat die liefde nu voortaan via ons tussen hen heen en weer gaat. Ja, dat is welk beeld je ook verzint, dat wij in zo'n God mogen geloven. Nou, de actualiteit is ervoor om te laten zien dat het een geschenk uit de hemel is als je mag geloven dat er liefde bestaat, zelfs als het op de wereld niet is, dat er over die wereld heen liefde bestaat, genade, en dat wij bedoeld zijn voor de genade, om ze te ontvangen en, als het even kan, ook door te geven. En dat is precies wat er vandaag wordt verteld. Zoals de Vader mij heeft gezonden, zo zend ik jullie. Ik geef door aan jullie wat de Vader aan mij heeft gegeven.

0: laten we met dit in ons achterhoofd. Ja, ik verbeeld mij dat Johannes op die manier begon te schrijven, toen hij allemaal deze inzichten had verworven. Ja, en ik kom natuurlijk nog niet in de buurt van hoe Johannes zich dat heeft voorgesteld. Maar zoiets als wij nu hebben gedaan, dat beeld voor ogen hebbend, nu begint Johannes te schrijven. En we hebben met hem meegelezen. En nu zijn we met Johannes aangeland in het 20e hoofdstuk, waarin hij wil vertellen over hoe Jezus na zijn dood aan de leerlingen verschijnt, blijkbaar weer tot leven gewekt. En voor de goede orde moeten we even kijken wat er dan vlak aan vooraf gaat. We hebben dan gehoord hoe nadat de Sabbat, Jezus was op de vooravond van de Sabbat begraven, vrouwen hadden toegezien. Op de Sabbat kon men natuurlijk niks, want het was verboden om op de Sabbat te werken, grote afstanden af te leggen of handenarbeid te verrichten. Dus je kon dan zeker geen lijk afleggen. Bovendien, door een lijk af te leggen maakte je onrein, de dood was onrein. Dat konden ze allemaal niet. Maar nadat die Sabbat dan voorbij is, horen we hoe Maria Magdalena naar het graf was geweest om haar geliefde Heer alsnog te gaan balsemen. En hoe ze dat graf geopend had gevonden, de steen was weggerold, en hoe het graf leeg was, en hoe zij ervan uitging dat ze hem dus ergens anders hadden neergelegd. En daarop was ze naar de leerlingen gerend. Petrus en Johannes waren naar het graf gerend, hadden alles bevonden zoals Maria het had verteld, en waren naar de overige teruggekeerd. En vervolgens hoorden we hoe de Heer aan Maria verscheen en hoe hij haar opdroeg aan de leerlingen te zeggen dat hij weer leefde en zou opstijgen naar de Vader. In het licht van dit alles mag ons de zon de zin die volgt verbazen. Want er blijkt eigenlijk bij die leerlingen, door al de gebeurtenissen die al verteld zijn, nog helemaal niets veranderd. Zijnde dus avond, u weet, ik vertaal het Grieks zo letterlijk mogelijk, ook al krijg je daar een beetje gek Nederlands van. Zijnde dus avond, op diezelfde eerste dag van de week, en de deuren gesloten, waar waren de leerlingen uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zegt hun: vrede aan jullie. Zijnde dus avond, op diezelfde eerste dag van de sabbatten van de week, en de deuren gesloten, daar waren de leerlingen uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zegt hun: vrede aan jullie. Het is avond, zondagavond. De avond dat vertelt Lucas in zijn evangelie, die twee leerlingen terugkeren naar huis, naar Emmaus, en Jezus, niet herkend, met hen meewandelt en zich gaandeweg aan hen openbaart die avond. Toen kwam hij. Dat is ook opvallend, want hier ligt het initiatief bij Jezus. Terwijl in het leven voor zijn dood, in zijn gewone aardse leven, zullen we maar even zeggen, in zijn openbare leven, nam hij nooit het initiatief om ergens naartoe te gaan. Er kwamen mensen naar hem. Er werden zieken bij hem gebracht. Hij trof ze toevallig op zijn weg, zoals de jongeling van Naïm. Dan komt hij toevallig die rouwstoet tegen. Maar hij gaat er nooit zelf op af. En de enige keer dat hij dat wel lijkt te doen, zegt de Romeinse officier: nou, dat hoeft u niet te doen. U hoeft maar een woord te spreken en dan zal het wel goed komen. Jezus gaat er nooit op af. Maar hier, na zijn dood, als hij eenmaal is opgestaan, dan wel. Dat mag alvast voor ons een troost zijn. Nu heeft Jezus steeds het initiatief en komt hij zijn leerlingen te hulp en tegemoet. De deuren waren gesloten uit vrees voor de Joden, aldus Johannes. Tuurlijk, als de Joden de meester hadden gedood, wat zouden ze dan doen met de leerlingen? Dat had Jezus trouwens tijdens zijn leven ook gezegd. Een leerling staat niet boven zijn heer. Dus als ze mij zo doen, mogen jullie verwachten dat het met jullie ook zo zal gaan. Jezus had dat aan tafel trouwens ook gezegd. Herinnert u wat ik u gezegd heb? Een dienaar staat niet boven zijn heer. Als ze mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen. Dat zegt Jezus in het evangelie van Johannes in hoofdstuk 15, vers 20. Johannes 15, vers 20. En misschien waren die deuren ook wel gesloten vanwege de schaamte over wat er de afgelopen dagen was gebeurd. Over hun eigen houding. Dat ze niets hadden gedaan om Jezus te beschermen. Dat ze nu het liefst in de grond zouden willen zakken en zich aan het oog van de anderen onttrekken uit pure schaamte. Misschien waren daarom ook wel de deuren gesloten. Maar door die deuren heen komt Jezus, trekt zich niks van angst en schaamte aan. Dat mag ons weer verheugen. Hij trekt zich niks van angst en schaamte aan en zegt dan: shalom, vrede. Nou, ja, dat is toch wel het meest onwaarschijnlijke wat hij gezegd zou kunnen hebben. Vooropgesteld dat die verschijning op zich al ongelooflijk is zijn vredeswens nog onwaarschijnlijker. Vrede. na alles wat er gebeurd is. Hij had zoiets moeten zeggen als, nou, waar blijven jullie nou, stelletje mislukkelingen? En jij, Petrus, met je grote mond, je leven zou je voor me geven? Nou, mooi niet dus. Zit ik met een stelletje angsthazen hier bij elkaar? Heb ik 3 jaar voor mijn leven aan besteed en allemaal voor niks? Die had ik dus gedacht dat ze voor mij de zaak zouden overnemen. Nou, mooi niet dus, moet je kijken zeg. Zoiets had hij toch moeten zeggen, menselijkerwijs gesproken. Maar in plaats daarvan kwam hij met dat ene woord. Shalom. Vrede. Geen spoor van verwijt. Ongelooflijk, nee, zelfs sterker, dwars door de angst en door de gesloten deuren heen, daar trekt hij zich niets van aan, probeert hij zijn leerlingen te bereiken met vrede. En dat sprekend toonde hij de handen en de zijde hun, verheugden zich dus de leerlingen ziende de Heer. En terwijl hij spreekt, toont hij hun zijn handen en zijn zijde, de wondertekenen, de littekens, zodat ze zeker weten dat degene die hun vrede wenst, dat inderdaad degene is die al die pijn van de afgelopen dagen heeft ondergaan. Inderdaad degene is aan wiens pijn zij zelf hebben bijgedragen. Maar hij draagt het hun niet na. Hij draagt het hun niet na. Hij laat hun zien, zijn handen en zijn zijde, en niet zeggend van, nou zie je nou wat er nou van komt, hè? Dat heb ik allemaal aan jullie te danken. Nee, vrede. En zijn vrede dringt door tot de leerlingen, want ze verheugen zich nu ze de Heer zien. Intussen vind ik het indrukwekkend dat blijkbaar de wondertekenen die Jezus heeft opgelopen in zijn aardse leven niet ongedaan gemaakt zijn geworden in zijn lichaam na zijn opstanding, hoe ik me dat ook moet voorstellen. Nee, dus de geschiedenis die hij heeft gemaakt, die heeft hem getekend en heeft hem ook getekend in zijn leven bij God. Die littekens, die zal hij steeds blijven zien. Het zijn zijn herkenningspunten geworden. Ik ben het die de pijn heeft ondergaan. Maar ik draag jullie de pijn niet na. Integendeel, ik heb van mijn vader het geheim geleerd om pijn om te zetten in liefde. Daar gaat het om. Vreugde. Jezus had het aangekondigd, hè, tijdens de maaltijd met zijn leerlingen. Voorwaar, ik zeg u, gij zult wenen en weeklagen, terwijl de wereld zich zal verheugen. Gij zult bedroefd zijn, maar uw droefenis zal in vreugde verkeren. Dat had Jezus gezegd in Johannes 16, vers 20. 16, 20. En in vers 21 sprak hij hun dus wederom, vrede aan jullie. Zoals mij zond de Vader, zo zend ook ik jullie. Vrede. Vrede. Tot 3 keer toe klinkt in het kleine stukje tekst vrede, shalom. Alsof Jezus als het ware wil bezweren dat hij het is en dat hij komt met genade. Hij was immers genade op genade, nou dat maakt hij hier helemaal waar. En zoals mij zond de Vader, zo zend ook ik jullie. Het verhaal wordt wel steeds ongeloofwaardiger. Niet alleen verwijst Jezus met geen woord naar de afwezigheid van zijn leerlingen bij zijn lijden en dood, afgezien dan van die ene leerling die Jezus lief had, die zat hier waarschijnlijk toch ook tussen, geen enkel verwijt. Maar nu vertrouwt hij zelfs aan dit stel weggekropen mislukkelingen zijn zending toe. Is toch iets eventjes om over na te denken. We gaan naar vers 22. En dat sprekend blies hij hen in en sprak, neem de Heilige Geest. Blies hij hen in. Heb ik de vorige keer ook al de nadruk op gelegd, omdat ik er zo verrast over ben dat dat woord gebruikt wordt. Dat is de enige keer dat Johannes het gebruikt in zijn evangelie, sterker, het is de enige keer dat het voorkomt in de Griekse tekst van het hele Nieuwe Testament. In het Oude Testament, althans in de Griekse vertaling van het Oude Testament, in de zogeheten Septuagint, de klassieke vertaling van het Oude Testament, die Johannes zeker bij de hand heeft gehad, komt het woord vaker voor. Bijvoorbeeld in het scheppingsverhaal, als God aan de mens zijn geest inblaast. Wat God dus doet bij het scheppingsverhaal, doet Jezus hier bij zijn leerlingen. Het komt in het Oude Testament nog een keer voor bij de profeet Ezechiël. Ik weet niet of u dat kent, in het 37e hoofdstuk van Ezechiël is dat beroemde visioen van de dorre beenderen, dat een profeet wordt in een dal vol met dorre beenderen gezet. En die dorre beenderen, op het woord van God, komen die bij elkaar, worden skeletten en geraamtes, komt vlees overheen, alleen dan zijn er nog altijd dode mensen en dan moet er eerst de geest ingeblazen worden. Daar staat weer hetzelfde woord, inblazen. Hij blies hen in. Dus eigenlijk zegt Johannes dat deze mensen die daar achter gesloten deuren als bange vogeltjes bij elkaar zitten, dat dat eigenlijk dorre mensen zijn en dat die het wonder nodig hebben van de inblazing van Gods geest, zoals destijds bij het scheppingsverhaal of zoals de profeet Ezechiël vertelde bij die mensen die uit dorre beenderen werden samengesteld, maar de geest van God nodig hadden om tot leven te komen, maar dan tot leven in de betekenis, zoals Johannes het in zijn evangelie ook gebruikt. Het leven van God is dat je leeft van de genade en dat je ziet dat God de goedheid in eigen persoon is. Dat is leven. Dit is het eeuwig leven, weet u wel, zei Johannes, of zei Jezus in zijn gebed, dat zij u kennen. En als ze God kennen, dan weten ze dat die genade is en niet straf en niet vergelding. En dan gaan we weer God kennen. Die God, die wordt hen nu eens en voorgoed ingeblazen. Een bekrachtiging van de zending met dat ritueel. In feite gebeurt hier dus, waar we het aan het begin al over hadden, dat Johannes laat zien dat de komst van Jezus niet alleen was dat hij het godsbeeld corrigeerde, nee, dat de inhoud van Jezus, die hem tot de Jezus van het geloof maakte, de Heilige Geest, zo noemen we die inhoud van Jezus, dat die inhoud ook op de leerlingen overgaat en de leerlingen doortrekt zoals de persoon van Jezus doortrok. En daarom was het goed dat Jezus als mens van vlees en bloed ophield te bestaan, zodat hij in een andere gedaante, het zijn maar menselijke woorden, in een andere vorm terug kon keren en wel zo'n vorm, waardoor hij bezit kon nemen van de hele persoon van de leerlingen. En dat wordt dus geest genoemd. Ja, u weet, ik heb al eens het beeld gebruikt van wat de rook doet met gerookte paling. Die geeft er smaak en smeuïgheid aan. En als je eenmaal een gerookte paling hebt, kun je nooit meer de oorspronkelijke paling en de oorspronkelijke reuk uit elkaar halen. Dat is een twee-eenheid geworden. Dat doet de Heilige Geest met ons. Met ons gelovigen die ja zeggen op de genade. En die van die genade willen doorgeven zoals ze die zelf gratis hebben gekregen. Ontvangt de Heilige Geest. Datzelfde woord gebruikt Jezus in de andere evangelies steeds om de eucharistie uit te delen. Ontvangt de Heilige Geest. Neemt het brood. Dat brood doet overigens hetzelfde als die rokende gerookte paling. Die brood die zet zich om in mijn persoon. Maar mijn persoon is dus de omgezette vorm van dat brood van Jezus dat ik in mij opneem. Aan het begin hadden we het al over waar het visioen van Johannes in bestond en dat hij ontleende aan de avondmaalsrede van Jezus. Dus wat er nu gebeurt, dat Jezus zijn geest overdraagt aan zijn leerlingen met het ritueel van de inblazing, wat herinnert aan de herschepping of aan de schepping van de mens, of aan het tot leven brengen van de mens, dat had Jezus in het vooruitzicht gesteld bij dat laatste avondmaal. Daar had hij gezegd, ik ga terug naar de Vader. Enerzijds zijn jullie daar verdrietig om, anderzijds is het toch goed dat ik dat doe. Want zolang ik als mens van vlees en bloed in jullie midden verkeer, wijs je steeds naar mij als het gaat om de Heilige Geest, de geest die ik in mij heb. Maar het is de bedoeling dat je ook naar jezelf en naar elkaar kunt wijzen, dat ook jullie diezelfde geest in je zullen hebben. Daartoe moet ik als mens van vlees en bloed verdwijnen en een vorm aannemen, menselijkerwijs gesproken dan, die mij in staat stelt me volkomen met jullie te verenigen, te doortrekken, geest in jullie te worden. Voortaan zijn jullie hier op aarde de vindplaats van de geest die de hemel tot hemel maakt. Voortaan kan er naar jullie gewezen worden als het gaat over de ware geest van God onder de mensen. De liefde die de hemel tot hemel maakt, bij jullie te vinden. En uit het volgende vers gaat blijken waar die geest vooral aan te herkennen is, namelijk aan zondevergeving. Want in vers 23 zegt Jezus, indien jullie van wie dan ook vergeeft de zonde, zijn ze hun vergeven. Indien jullie ze van iemand doen behouden, ze zijn behouden. Dat laatste lijkt mij min of meer een bewijs van spreken, want God is altijd bereid om zonden te vergeven en niet om ze te doen behouden. Maar bij wijze van spreken, zelfs al zouden jullie zeggen, wij vergeven de zonden niet, dan zal God zich bij jullie aansluiten, want de geest die jullie van mij hebben gekregen, dat is zijn geest. De geest die de hemel tot hemel maakt, die is jullie deel geworden. Dus jullie denken voortaan hetzelfde als mijn vader zelf. Het is nogal wat hoor. Zonder vergeven. Daarin bestaat dus de gave van de Heilige Geest. Ik heb de indruk dat die zondevergeving het centrum was van Jezus' spiritualiteit. Met name ook in weerwil van wat er in zijn tijd werd gedacht. Ook in het Onze Vader staat dat. Hè? Vergeef ons onze zonden, zoals ook wij aan anderen hun zonden vergeven. God is God, niet een God van nawijzen, oordelen, veroordelen, straffen, maar van vergeven, met liefde overladen. In het geloof en in de hoop dat je daarmee bij de ander het reservoir van liefde aanraakt en opent. Zoals hij had gedaan bij de Samaritaanse, die toch echt een verkeerd leven leidde. Maar die heeft hij in haar zoeken tot van liefde herkend en een nieuw leven geschonken waarin ze de ware liefde had gevonden. Of bij die overspelige vrouw die toch echt fouten had gemaakt, maar die hij een nieuw leven heeft gegeven. Sterker nog, hij zegt dat zijn leerlingen dat waar zij zonde vergeven, de hemel zich bij hen zal aansluiten. Dat is toch een geweldige verantwoordelijkheid die daar aan zijn leerlingen wordt gegeven. En dat zijn dan die leerlingen die daar verschanst zitten achter die gesloten deuren. En die bang zijn en beschaamd. Hoe maakt hij daar toch een einde aan? Dat is niet te geloven. Zoveel verantwoordelijkheid als hij aan deze kwetsbare mensen geeft. Die leerlingen moeten dus straks bij de anderen doen wat Jezus nu, op dit eigenste moment, als hij hun vrede, hen, die mislukkelingen eigenlijk, als hij aan die mislukkelingen vrede schenkt en een nieuwe toekomst biedt door ze hun zending toe te vertrouwen. Ik ga er wel even één ding aan toevoegen, namelijk vergeven, daar moeten we ook weer niet te makkelijk over denken. Dus soms wordt er wel ineens opgemerkt door mensen in mijn omgeving, ja, maar als goed christen moet je elkaar vergeven. En dan ben ik altijd geneigd om te roepen, ho, ho, ho, ho, vergeven, daar gaat altijd verdriet aan vooraf. Er valt pas iets te vergeven als mij eerst is pijn gedaan. Iemand heeft mij pijn gedaan en ik kan pas vergeven als ik mijn eigen pijn serieus heb genomen. En de pijn heb laten zijn, eronder heb geleden. Vergeven moeten we dus niet te simpel of te gemakkelijk voorstellen. Doen alsof je gewoon even over je pijn kunt heen stappen. Nee, nee, pijn verdient eerbied. We moeten ze dus vergeving niet van elkaar afdwingen. We moeten erom vragen in ons gebed dat ik ernaar zou verlangen het geheim te ontdekken, de pijn die aan mij is aangedaan, om te zetten in vergeving en liefde. Dat is een geheim dat bij God thuis hoort en hij alleen kan die pijn verzachten en hij alleen kan mij uitnodigen, lokken en trekken om toe te bewegen naar die liefde in de verte waarnaar ik zelf eigenlijk verlang. En die liefde dat is de ander het beste gunnen zoals God dat met mij doet. De ander genade gunnen zoals God dat met mij doet. De geest van Jezus doorgeven zoals God hem aan mij geeft. Dat is de liefde die aan mij wordt gegeven. Bemint elkander, daarin bestaat ze. Dat ik doorgeef wat ik van Jezus heb gekregen. We hoeven geen vriendjes te worden. We hoeven de dingen die fout gaan niet goed te praten. We hoeven alleen, te midden van de omstandigheden die soms bar en boos kunnen zijn, de liefde van Jezus overeind te houden. Nou ja, alleen, dat is wel heel wat. Vergeven is een hele ernstige zaak en die kan pas als we onze eigen pijn serieus nemen en daar eerbied voor hebben. En bij anderen kunnen we pas vragen of ze aan vergeving toe zijn als we eerst hun pijn met eerbied serieus hebben genomen en bij de pijn hebben neergeknield. Het is Pinksteren. En met Pinksteren vieren we dat de geest die de hemel tot hemel maakt, de geest die de liefde van God zelf is, de geest die als liefde tussen de Vader en de Zoon heen en weer gaat en heen en weer beweegt, dat wij opgenomen zijn in die beweging. En dat die liefde van de Vader en de Zoon ook naar ons toe gaat en van ons weer terug naar Hem. Dat is Pinksteren, dat de geest van God over ons vaardig wordt. Niet per se door onverstaanbare klanken uit te spreken. Niet per se door alle talen van de wereld te spreken. Dat waren toen uiterlijke tekenen. De geest van God is alleen maar herkenbaar aan de naaste liefde, aan de vergeving, aan de barmhartigheid, aan de genade. Daar is de geest van God herkenbaar en dat kan op de meest eenvoudige manier, hoeven we niet voor gestudeerd te hebben, misschien moet je zelf zeggen liever niet, maar dat is een kwestie van het hart, dat is een kwestie van het gebed, dat is een kwestie van je diepste verlangen. Dat is wat we vieren, dat we in ons diepste verlangen worden vervuld. Dat wil zeggen, in ons geloof. Soms is het er helemaal niet of voelt hij het helemaal niet. Maar het is ons toegezegd en we mogen ervan uitgaan, dat is, we mogen geloven dat ze ons wordt en is gegeven. Ieder op eigen manier. Niemand zal er volmaakt van worden, maar met elkaar kunnen we heel veel van die liefde aan de anderen, aan de wereld van vandaag de dag, kunnen we laten zien. En als er nou iets is wat die wereld van vandaag de dag nodig heeft, dan is het dat wel. Volgende week is het drievuldigheidszondag. Dan vieren we nog een keer wat we vandaag al overwogen hebben. Dat wij, mensen die de genade aannemen, dat wij opgenomen zijn in de liefde die tussen de Vader en de Zoon heen en weer beweegt. En dat ook wij daar nu, als het ware doordat de Geest een uitstulping vanuit de hemel naar de aarde heeft gemaakt, dat wij daar nu in zijn opgenomen. Hebben we aan een week genoeg om al die dingen tot ons te laten doordringen?
1: Dit was Woord voor Woord over het evangelie van deze zondag met pater jezuïet Dries van den Akker.

Donderdag 28 en vrijdag 29 mei is het weer zover. De jaarlijkse Mariathon. 2 dagen waarop we met veel live radio uw aandacht, uw gebed en uw financiële steun vragen voor een ander Radio Maria station. En dat is dit jaar Radio Maria Ierland. Ook daar willen ze nog meer mensen via Radio Maria de blijde boodschap brengen. Belt u naar ons belteam op 28 en 29 mei om uw steun bekend te maken. Alle informatie vindt u op de website van radiomaria.nl en daar kunt u ook meekijken met de livestream in de studio. Mis het niet. Donderdag 28 en vrijdag 29 mei, de Mariathon en dit jaar dus voor Ierland.

0: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.
1: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
2: Welkom luisteraars van Radio Maria. Dit is een tweede uitzending in de serie over de traditionele Latijnse mis, die we samen opnemen met pastoor Van der Vecht.
0: Hallo allemaal.
2: En mijn naam is Joost Verstegen. Even kort terug naar de vorige uitzending waarin wij onszelf hebben voorgesteld en waarin we ook in zijn gegaan op het specifieke term liturgie en daarbij ook het woord mysterie. En kort uitgelegd dat als je over traditionele of tridentijnse Latijnse mis spreekt, dat we uiteindelijk wel spreken over de Romeinse rites, zoals die eeuwenlang gevierd is en nog steeds gevierd wordt. Uiteindelijk zijn we dan ook gaan spreken over het gebruik van het Latijn in de liturgie en het bijzondere daarvan dat het eigenlijk nog steeds toch de basis is waarop wij liturgie zouden moeten vieren, omdat het en de eenheid geeft en de diepgang van de teksten en het ook ons verbindt met wat alle eeuwen gedaan is. In deze uitzending willen we een paar punten oppakken.
0: Nou, niet zomaar een paar punten, dat zijn belangrijke punten.
2: En zo belangrijk, ja, dat er verschillende meningen over zullen zijn.
0: Oh ja.
2: Dat er, om er meteen maar eentje af te trappen, van de zogenaamde ad dominum celebratie, oftewel, ja, ad orientem,
0: ja,
2: in de volksmond geroepen, de pastoor keert zijn rug naar ons toe.
0: Ja, hoe krijgt hij het voor elkaar?
2: En daar willen we nu een kleine opening aan geven van,
0: goed,
2: wat is nou wel de betekenis van, oké, dat de mensen zien de rug van de priester, maar er vindt iets anders plaats.
0: Dat klopt. Ik wil het even in een wat groter perspectief zetten. Als mensen voor de eerste keer in het totaal van toeten nog blazen, zo'n kerk binnenkomen en de oude liturgie wordt gevierd, dan komt men als een kat in een vreemd pakhuis. Dan denk je, wat gebeurt hier? Ja, men hoort een taal. Ja, men ziet dingen. Ja, en men voelt in feite al van, ja, hier gebeurt iets bijzonders. Omdat iedereen met de neus naar dezelfde kant staat.
2: Er is geen voorzitter op het podium.
0: Nee, er is geen president of wat dan ook die zegt van goedemorgen allemaal en fijn dat jullie er zijn. Nee, men begint met het kruisteken en men richt zich naar het kruisbeeld.
2: Met z'n allen.
0: Met z'n allen. En natuurlijk zijn er mensen die gillen van ja, u keert de rug naartoe, dit en dat, vreselijk, vreselijk, vreselijk. Alsof wij er niet meer toe doen. Ik zeg nou, ik ga met die mensen niet meer in discussie, maar ik geef ze een voorbeeld. Er zijn twee lijnbussen. De eerste lijnbus, zit de buschauffeur zit netjes op zijn stoel, kijkt door de voorruit naar voren toe, het motortje draaide, de mensen zitten in de bussen, kijken op de rug van de buschauffeur, ja, en verwachten dat het busje vertrekt. In busje 2 zitten ook mensen, maar de buschauffeur die zit nu met de rug naar de voorruit, kijkt al de buspassagiers kijkt die aan, ja, en wil ook vertrekken. Als u nou buiten zou staan, in welke bus zou u nu stappen?
2: Ik ben bang dat ik toch hoop dat de buschauffeur weet waar hij naartoe rijdt en dus.
0: Je stapt in de bus waar de buschauffeur door de vooruit kijkt. Dus wil zeggen, je kijkt met de rug, ja, op de rug van de buschauffeur. We kijken allemaal één en dezelfde kant uit. En dat is dus de clue. We richten ons naar het kruis, omdat het kruis centraal staat. Niet dat wij bij elkaar zitten, dat we elkaar kennen of wat dan ook. Ook als je de kerk binnenkomt, je houdt op met praten. Het is het gebouw van God, het is de stilte. Je bereidt je voor, want die voorbereiding is al begonnen gedurende de week dat je de lezing eens doorneemt in je missaaltje. Of de teksten raadpleegt die op de website staan. Of op de, ja, te vinden zijn in allerlei talen. Enzovoort, enzovoort. Het moment dat je de sleutel omdraait van je voordeur, begint in feite de voorbereiding al. De kerkklok luidt, het nodigt je uit. Je komt de kerk binnen, je pakt wijwater, je slaat een kruis, herinnert je aan je doopsel. Je komt naast de kerkbank te staan, je gaat door de knieën, je maakt een kniebuiging, je stapt binnen, je knielt, je bent stil en je bereidt je voor. Je zit niet met elkaar te leuteren en te mekkeren, want de doodeenvoudige reden, Door de week kun je elkaar al zo vaak zien en maar dit is het moment voor God. En je kijkt naar hetzelfde. Dus ad orientem wil zeggen dat we onze blik richten op Christus. En dat is een heel oud gegeven. Dat je zo een eenheid vormt. We hebben onze mond vol over gemeenschap en zo. En de gemeenschap moeten we maken. Daarom moet de koffie gedronken worden naar de kerk enzovoort enzovoort. Maar onze gemeenschap wordt niet gemaakt door onszelf. De gemeenschap ontstaat in Christus. Christus brengt ons samen. Ja, en zijn kruis, zijn dood en verrijzenis, dat is ons referentiepunt. En dat is voor de priester het referentiepunt, maar ook voor alle gelovigen in de kerk is dat een referentiepunt. Vandaar dat je in oude kerken hoog in het gewelf een enorm kruisbeeld vinden, wat ons dus brengde bij de eenheid in Christus.
2: Ja, want daar speelt natuurlijk een van de fameuze opmerkingen die er nog geplaatst worden. De priester functioneert als de alter Christus.
0: Deze de middelaar, ja.
2: Maar die alter Christus, is hij dan toch niet ook een beetje Christus dat hij ons nog eens een keer mag aankijken?
0: In de oproep van het gebed, in de oproep van onze gedachten te verzamelen, offert hij datgene op wat wij hem in handen geven. De priester is de middelaar tussen God en de mensen, tussen mensen en God. En dat is tweesporig. En dat kun je ook zien wanneer de consecratie is. Dan knielt hij, hij staat op, pakt de geconsecreerde hostie, heft die omhoog. En op dat moment zie je het kruisbeeld wat boven hangt. De geconsecreerde hostie, de handen van de priester, door de priester heen, de missionaar die het kazuifel vasthoudt, stroomt de genade naar alle mensen toe die achter hem zitten. En zo neemt hij in feite de gemeenschap die daar zit mee voor het aangezicht van God. Ten tweede, de oostrichting is ook de richting van de opgaande zon. Christus is de opgaande zon. Christus is de verrijzenis. Christus is het leven.
2: En waarbij, voor de duidelijkheid, wanneer het om enige reden niet mogelijk is geweest een kerk te oosten, oftewel te zeggen dat het tabernakel aan de oostkant, ja, of naar het oosten toegericht is, dat als de kerk bij wijze van spreken met de tabernakel en dus de absis in het richting van het noorden is, dan toch spreken we ad orientem, omdat het uiteindelijk niet het fysieke oosten is, maar wel het
0: geestelijke oosten.
2: Waar Christus zelf terugkomt.
0: De oude liturgie centreert zich rond Christus. En de piketpalen worden geslagen doordat we ons richten op het kruis. We richten ons niet op dit of op dat of zus of zo. Ja, we zitten niet allerlei dingen te doen, maar we richten ons in stilte met ons hart op de Heer. En daar gaat het om. En dat vormt ook de gemeenschap. Op het moment dat wij mensen gemeenschap willen vormen, op het moment dat wij alle mensen bij elkaar willen hebben, als kikkers in één kruiwagen, dat weet je ook, Joost. Op het moment dat we denken dat we alle kikkers in de kruiwagen hebben, stuipt er toch één uit. En onze menselijke eenheid is broos breekbaar. En dat los je niet op met koffieleuten naar de kerk. Sorry dat ik het zeg, maar je ziet dan dezelfde mensen altijd koffie drinken. Mensen die af en toe eens een keer komen, proberen aansluiting te vinden, vinden dat niet. Om de dood eenvoudige reden, ze worden niet gezien. Terwijl, wanneer we de eenheid in Christus hebben, dan is die eenheid onverbreekbaar. En daar gaat het om.
2: Dan kunnen we natuurlijk ook nog de fenomeen meemaken dat inderdaad de priester of wij allen tijdens het gebed keren ons naar het oosten. Alleen is altijd een bijzonder moment in de liturgie dat na het evangelie de priester zijn manipel, een van de kledingstukken, we komen later in de uitzending, komen we daar nog een keer op terug.
0: Maar legt hij af en legt hij op het missaal?
2: Legt hij op het missaal. En vervolgens loopt hij naar voren toe, naar de ambo of naar de preekstoel. En op dat moment keert hij zich eigenlijk een iets andere richting op.
0: Ja, omdat de woordliturgie is juist voor dialoog. Is juist dat je elkaar aankijkt. Alhoewel, ook in de oude liturgie kijk je niet zo 1-2-3 naar mensen. Je hebt altijd, in zekere zin heb je, hoe noem je dat in het Nederlands, dat je je blik naar beneden houdt. Je hoeft elkaar niet aan te kijken.
2: Deemoedig.
0: Deemoedig, eenvoud. Ja. De priester staat ook niet boven het volk, maar hij staat midden ertussenin. Maar Hij doet het werk wat Christus van hem vraagt en hij doet het werk wat de kerk van hem vraagt. Niet zijn eigen hobby's, niet zijn eigen voorkeuren. Ja? Maar de priester heeft gewoon die piketpalen die geslagen zijn en die hem de ruimte geven om daarin die ruimte ook te nemen. En met name in de preken kan hij zijn creativiteit kwijt enzovoorts. Kort, hevig, bondig, opbouwend, soms vermanend, soms uitnodigend. Ja, je hebt vele manieren om te preken, maar altijd ja, sub luce Christi, ja, onder het licht van Christus, sub luce Evangelie, ja, onder het licht van het Evangelie. Niet zijn eigen hobby's. Ja, dat ik postzegelen verzamelen leuk vind, ja, dat hoeft de goede gemeente. Ja, voeg niks toe aan de mensen. Ja. En er hoeft ook geen entertainment te zijn, er hoeft geen handige klap te zijn. Hè, zoals je dat soms ook ziet als je bepaalde opnames ziet op YouTube enzovoort. Dan, dat je ook denkt van jongens, ja, het entertainmentgehalte is weer erg hoog. Nee, het gaat om Christus, niet om jouzelf. Ja, als priester ga je achter de persoon van Christus, ja, ga je schuil. Daar gaat het om. Je wordt als het ware doorzichtig, zodat de mensen in de kerk zien, het gaat om Christus.
2: En daarom ook, en dat horen we vaak terug van mensen die bij ons in Osp in de mis komen, ja. Van het mooie eigenlijk van de preek is ook dat het eigenlijk ook niet eens de eigen hobby van de priester is, maar dat hij probeert inderdaad een klankbord, een klankbuis te zijn van wat Christus eigenlijk bedoelt in de liturgie, maar waarom dat de liturgie wat in die zin gefixeerd is van datgene wat in het missaal staat en wat hij daar geacht wordt te doen, dat hij iets wat de vrije loop kan laten gaan, ja, op het moment dat hij de preek houdt. En waarbij de preek en een uitleg van de Heilige Schrift kan zijn.
0: En een actualisering.
2: Hoe je het in het dagdagelijkse leven gestalt moet
0: kunnen geven. Het Concilie van Trent in 1545 heeft al gezegd tegen elke priester behoort zeker op de zondagen een homilie te houden. Maar ook door de weken moet er een homilie zijn.
2: Ja.
0: Kort en krachtig, even actualisering, even een klein puntje. Zoals vandaag toevallig ook, ging het over Mozes die water uit de rots slaat. En die in plaats van één keer, twee keer slaat. Ja, en het verhaal wat we in de nieuwe liturgie de afgelopen zondag gehoord hebben van de vrouw aan de bron, de Samaritaanse aan de bron van Jacob. En Jezus zegt, als je mijn water drinkt, zul je nooit meer dorst krijgen. Ja, het water staat centraal. Water is de bron van leven. Ook voor ons mensen voor nu. Maar ook het water van het doopsel geeft ons nieuw leven en breekt ons leven open. Nou, dat kun je heel kort even aangeven. En daarvoor zijn we hier om God eer, dank, lof te brengen.
2: Het ging uit van de beweging dat de priester tijdelijk het priesterkoor, althans het centrale gedeelte van het priesterkoor, verlaat.
0: Ja.
2: Om de preek te houden. Hij keert daarna weer terug om dus verder te gaan met het adonum. En dan krijg je dus dan de specifieke, en daarom benoem ik het ook op die manier. Als de mis begint, komt de priester binnen met de bonnet op.
0: Ja.
2: Op het moment dat hij het priesterkoor betreedt,
0: Gaat de bonnet
2: af. Met andere woorden, waarom is de priester op die wijze, tussen aanstekens, afgezonderd van het volk op het priesterkoor?
0: Het priesterkoor is een heilige plek. Zoals ook in het Oude Testament, het tabernakel kent een voorhof en een heilige plek en een allerheiligste plek, wat afgescheiden is door in feite een grote doek. Ja, we weten dat op het moment dat Jezus sterft, dondert het voorhangsel wat het heilige van het allerheiligste scheidt, dondert naar beneden toe. In een kerk heeft iedereen zijn plek. En het priesterkoor is de plek, ja, waarin het heilige zich afspeelt. En het priesterkoor is dus niet een schaatsbaan, of een plek, waar iedereen maar kan rondstappen of wat dan ook. Maar het is een plek, waar alleen diegene die daar uit zijn functie wat te doen heeft, ook moet zijn. Dus een kosten moet er zijn om de kaarsjes aan te steken, maar daarna moet hij verdwijnen. Een priester is ervoor om het misoffer op te dragen. De misdienaars zijn ervoor om de priester te assisteren. En zo zie je dus dat de plek is in feite waar het heilig spel, het samenspel, zich afspeelt. En waarin in feite ook de gelovigen betrokken worden doordat men het ziet en meemaakt. En doordat men antwoordt en doordat men met zijn hart erbij is. Men draagt een geestelijk offer op. En men voegt in feite in brood en wijn, voegt men zijn eigen leven ook in. En dat wordt opgedragen, Succipe Domine, ja? Aanvaard, o Heer.
2: En daarmee wordt ook het priesterkoor
0: afgezonderd.
2: Een afgezondering. Ja. Eigenlijk nog misschien, wat in sommige teksten wel eens tevoorschijn komt, dat er sprake is van, eigenlijk is het een koninklijk paleis wat zich daar afspeelt.
0: Ja. Maar eigenlijk is het hele kerkgebouw dus een aula dei. Hè? Dat wil zeggen dus de bruiloftszaal van de Heer. Maar ook in een bruiloftszaal heb je een podium waar ook niet iedereen rondflaneert. Ja, in het concertgebouw moet je als toeschouwer niet in de concertbak gaan zitten, want je wordt eruit gehaald en je wordt buiten gezet. Ja, maar in een kerk en zeker in onze tijden, waarin het besef van het mysterie gewoon voetzie is. Iedereen shout maar overal. En dat is dodelijk. Ja, iedereen heeft zijn eigen plek. Iedereen heeft zijn eigen taak. En je moet datgene doen wat bij je taak hoort. En niks anders.
2: En wat natuurlijk ook meespeelt. Ja. Dat merk ik soms. Doet me zelfs pijn aan het hart. We hebben het eerder ook een keertje al over gehad. Van als je de kerk binnenkomt, besef dat je in de kerk komt waar Christus aanwezig is. Het is niet het eerstvolgende café dat je eerst al je mensen die in de bank zitten hand geeft, groet, over koetjes en kalven spreekt.
0: Daar heb je de hele week voor.
2: Los van of je de hele week ervoor hebt. Het is niet de plek die van jou vraagt om medemenselijkheid te tonen. Ik denk dat je de medemenselijkheid echt toont door het wijwater te gebruiken en daarmee te zeggen, duivel, blijf buiten.
0: Ja.
2: Herinnering aan je doopbelofte. Kniel neer voor ons lieve Heer.
0: In aanbidding.
2: In aanbidding en ga op je plek zitten. Nogmaals, daarmee zeg ik niet dat je dus niet medemenselijk bent, maar juist omdat je samen met de anderen die ook in de kerk zijn, je centreert en concentreert op Christus.
0: Ja.
2: We gaan nu even een kort moment luisteren naar een stukje muziek.

0: Welkom luisteraars Radio Maria. Wij zijn op gang om diverse zaken rond de traditionele Latijnse mis te bespreken. We hebben net een paar aspecten besproken over het naar het oosten gericht zijn van de priester en de bijzondere positie van de priester. Een van de dingen die daar ook natuurlijk bij opvalt in de mis is dat we een aantal oude gebruiken hebben,
1: ja,
0: die heel oud zijn. En ook rituelen die ook redelijk strikt vastliggen. Ja. Van wanneer wordt er gebogen, wanneer wordt er geknield, wanneer wordt er een buiging gemaakt, wanneer wordt er een kruisteken gemaakt. Kortom, er zijn heel veel zaken die gebeuren. En de mensen die in de kerkbanken zitten zien een aantal zaken wel gebeuren op het altaar. Een aantal zaken zien ze niet, maar bijvoorbeeld bij het Russisch gebed, bij de kanon, vinden een aantal kruistekens plaats die de priester over de gaven of over zichzelf maakt, maar die dus voorgeschreven zijn door de liturgie. Waarom houden wij ons zo strikt vast aan de rubrica, de rubrieken, om op die manier tussen aanstekers een geldige mis te vieren?
2: Om niet uit de bocht te vliegen. Alles kun je naar je hand zetten. Maar de liturgie is er niet voor om naar je hand te zetten. Het is geen privéhobby. Het is geen eigendom meer van een liturgische commissie of wat dan ook. Het is ook geen eigendom van mensen die in de kerk zitten. Het is geen eigendom van mensen die zeggen van wij zijn de kerk. Het is geen eigendom van een priester die zegt van ja, maar ik ben gewijde. Dus ik heb het voor het zeggen. Nee. Om in te gaan op jouw vragen, wil ik dat wat breder trekken. Het begint al bij het orate frates. Bid, broeders en zusters, dat mijn, de van de priester, en uw offer aanvaard kan worden. Ja, op dat moment wordt dus alles bij elkaar getrokken. Ja, de vragen, het verdriet, de vreugde van alles en nog wat weer van mensen in de kerken. Het wordt bij elkaar getrokken, wordt opgedragen samen met de intentie waar de priester ook de mis voor lezen. En wordt opgedragen aan God. Dan heb je het verheft de harten, de privatie als een soort opstapje. Dan klinkt de bel bij het Sanctus. Ja, heilig, heilig, heilig. 3 keer hoor je de bel klinken. En dan zie je de priester buigt dan ook over het altaar. Raakt het altaar niet aan, want hij gaat nog verder. Op het moment dat hij het altaar aanraakt, wil dat zeggen dat je dus het moment bereikt hebt, maar de priester raakt bij het Sanctus het altaar niet aan, als teken van het gaat door. En bij het Benedictus richt hij zich op, maakt een eerste kruisteken. Ja, gezegend, is hij, die komt in de naam des Heren. Dus het kruisteken drukt al uit van dat het om Christus gaat. Het gaat om de heilige die komt en ons mensen en materie heiligt. Dan zie je dat de priester dus met een groot gebaar omhoog met de handen gaat en als het ware van de hemel af smeekt de genade en de kracht. En dan buigt hij diep voor de handen komen op het altaar te liggen. En dan bidt hij te Igidor, ja, Clementissime Pater, bij Jezus Christus Dominum Nostrum. En dan keert hij zich op en dan maakt hij al 3 kruistekens over de gave. Hek dona, hek mundera, hek dona. En daarmee duidt hij al aan, wat hier op het altaar ligt, is geheiligd. Dat is onze offergave. Dat is datgene wat wij Christus aanbieden. Dat is ons leven. Ja, en dat moet geheiligd worden. Dat is al apart gezet in de offeranden van tevoren. Maar nu wordt het met name voor het gezicht van God gebracht.
0: Maar een van de kritiekpunten is altijd van, maar die handelingen staat nergens in de Heilige Schrift. Zijn ook bij domme mensen bedacht. Ja. Wat moeten we ermee?
2: Ja. Ja, zoals er zoveel niet in de Heilige Schrift staat. Ja. Maar dat is niet de vraag. De vraag is of wij dat wat Christus zegt en wat we in het Oude Testament al vinden, als een soort opstapje, ja, elke keer weer het verwijt van Yahweh, je hebt mijn naam niet hoog gehouden. Mozes, ja, wat ik net zei, voordat hij, als hij de mensen dus water wil geven, slaat hij niet 1 keer, maar 2 keer op de rots. En op dat moment zegt Yahweh, je hebt mijn naam niet hoog gehouden. Het kruisteken wat wij nu maken over de gaven is de naam van God hoog houden. En Jezus vertaalt dat in het Nieuwe Testament met wees heilig, want ik de Heer ben heilig. Het kruisteken wat geslagen wordt over de dingen, over brood en wijn, maar ook als een huis gezegend wordt of wijwater gezegend wordt, en dat de wierook gezegend wordt, is altijd een teken van we houden de naam van Christus hoog. We pakken dingen uit het normale dagelijkse leven en we brengen ze voor het aangezicht van God. En dat staat niet altijd in de Bijbel. Nee.
0: Kijk, een van de voordelen.
2: Sola scriptura staat ook niet in de Bijbel, alleen het woord. Nee.
0: Nee. Maar een van de voordelen die ik er altijd aan ontleen van dat deze riten zo nadrukkelijk altijd gebezigd worden,
2: ja,
0: omdat ze nu eenmaal vastleggen.
2: Ja.
0: Wat je zegt, niet dat de priester uit de bocht kan vliegen. Ja. Hij weet wat hij moet doen.
2: Ja.
0: Maar ook voor ons.
2: Het drukt ook de intentie uit, hè, wat de kerk dus vraagt. Hè.
0: Maar wat voor ons dan, die in de kerkbanken zit, dan juist als steun en toeverlaat is.
2: Juist, de zekerheid zelfs.
0: Door iedere beweging die je weer ziet gebeuren op het priesterkoor, kun je, althans als je het een aantal keer meegemaakt hebt, kun je op een gegeven moment vaststellen, ah, daar is die.
2: Ja.
0: Dus ook al zijn er teksten die niet uitsproken.
2: En dat in Hongkong, of in Kaapstad, of op Spitsberg, of in Amsterdam, ja, of in het Steenwijk en Volt, altijd hetzelfde.
0: Altijd hetzelfde is. En voor ons, ik ben dan ook misdienaar, maar voor ons misdienaar is ook dat ook een groot voordeel. Waar ik ook in een kerk zou mogen aanschuiven om mee te helpen bij het misdienen.
2: Ja.
0: Ik hoef me nooit af te vragen van wat moet ik nou doen. Als ik weet van wat er nou de riten zijn, voegt zich dat automatisch in bij de misdienaars die in die ene kerk daar altijd te misdienen.
2: Zeg ik altijd tegen misdienaars in opleiding, als je de stille mis helemaal goed weet, kent de achtergronden, dat je gewoon rustig kunt dienen, dat er een samenspel is tussen de priester, jou en jou en de priester, kun je naar de Sint-Pieter toe gaan in Rome, je kunt aan een pontificale hoogmis kun je deelnemen, hè, met paus en toeters en bellen, nog wat, hè, en je zult je op je gemak voelen.
0: En daarmee ook dat je, wat we eerlijk ook wel geroepen hebben, de piketpalen zijn geslagen.
2: Ja.
0: En binnen die piketpalen, daar vindt zich de volledige vrijheid,
2: ja,
0: om,
2: ja,
0: je aan te sluiten bij, ja, datgene wat er in de mis gebeurt.
2: Ja. En ik vind het o zo belangrijk, hè, dat er een bepaalde symmetrie is. En daarmee vindt men mij wel eens een vervelend manneke, hè, maar daar let ik op. Ja, dat je geen bochten maakt, maar dat je, ja, bewegingen maakt die controleerbaar zijn. Dat je wacht op de antwoorden. Ik heb ooit het mooiste compliment gehad van een 88-jarige Oostenrijker in Linz. Ik was daar voor een priesterwijding van de Petersbroederschap in de Minoritenkirche in het centrum van Linz. En 's ochtends om 6 uur las ik de mis. Ik kreeg een missie naartoe gewezen, een 88-jarige oude man. En die zei, hoogwürden, dat is het eerste maal, hè, dat ze me uitreden lassen. Ja? Dominus vobiscum. Dat je rustig wacht op het antwoord van de missionaar. Et cum spiritu tuo. Want het is een samenspel. En niet dat je ondertussen alweer 10 kilometer verder bent. Hè, want dat werkt niet.
0: Elkaar de tijd gunnen.
2: Elkaar de tijd geven. En ja, mensen daarin en ook de gemeenschap achter je serieus nemen. Want ook de oude liturgie kun je de nek omdraaien.
0: Mijn ervaring in Lourdes is geweest bij een aantal van de priesters daar, dat die dusdanig snel de heilige mis celebreerden, dat het voor mij ook af en toe was van, waar zijn we nu al?
2: Ja.
0: Maar inderdaad.
2: En dan slaat men dus echt de plank mis.
0: Ja.
2: Want één ding hebben we dus bij het Latijn nog niet gezegd. Om de oude mis te lezen, moet je je Latijn kennen. Doe je dat niet, ga je de bietenbult op.
0: En dat is dan met name voor de priesters die het dus moeten bidden.
2: Ja.
0: En voor ons misdienaars is het ook handig, ja, om in ieder geval de vaste gebeden goed te kennen.
2: Ja.
0: Toegegeven, af en toe is de startmotor wat aan het pruttelen.
2: Prima.
0: En lukt het niet.
2: Prima.
0: Maar ook dan kunnen we elkaar helpen en assisteren om, ja, dan toch goed doorheen te komen.
2: Ja.
0: Want met die gebeden.
2: Maar we waren bij de kruistekens. Hè. Dus voor de consecratie een aantal kruistekens. Tijdens de, met voor de, ja, vlak voor de consecratie nog een keer. Ja, over brood en wijn. elk afzonderlijk, ja, gezamenlijk en nog afzonderlijk, ook daarna, altijd als teken weer, het gaat om het heilige. Het gaat niet om het profane. We hebben dat afgezonderd. Ja, en dat verwijst ook naar dat het heilige wordt aan ons toevertrouwd als de meest kostbare gave. Ja, als een diamant die je voor geen goud uit je handen zou willen laten vallen. Dat.
0: Ik herinner me, en ik ben even de precieze passage ben ik kwijt, maar dat zoeken we op en dat proberen we op een andere manier wel te communiceren, is dat Thomas van Aquino heeft in zijn Summae Theologiae, in de Tertia Pars, ja, spreekt hij over de sacramenten in het algemeen, ja, over de heilige mis in het bijzonder. En daar heeft hij zelfs een klein traktaatje waarin hij dus alle kruistekens die plaatsvinden tijdens de kanon, ja, ook een spirituele,
2: klopt,
0: lading meegegeven van dat vindt er dus in de liturgie plaats.
2: Het zijn dus geen tekenen die je als het ware als een etiket op een fles plakt, maar het zijn tekenen die te maken hebben met de inhoud van de fles. Ja, ik vind een bierflesje vind ik ontzettend leuk. Hij kan naar het etiketje kijken, maar het gaat me erom wat in dat flesje zit, dat ik dat kan nuttigen. En zo ook de kruistekens hebben te maken met de inhoud. En het kruisteken duidt al aan in haar van, jongen, let op, je bent met heilige zaken bezig. Ja, vandaar ook dat na de consecratie houdt de priester de duim en de wijsvinger, ja, aan elkaar vast. En hij gaat zorgvuldig om met de partikels die op het Jezus lichaam opvangdoekje vallen, wat, ja, corporale heet. Ja. Ja, en wat na de purificatie ook netjes schoongemaakt wordt.
0: En wat met een klein uitstapje in dit geheel ook. Eigenlijk vanaf het moment van dat de offergaven aangebracht worden,
2: ja,
0: de hostie die dus gepresenteerd wordt, om het even vrij vertaald te zeggen,
2: ja,
0: en de kelk met water en wijn op dat moment. Maar op het moment dat zij op die manier aangedragen zijn op het altaar, mogen ze nergens anders meer voor gebruikt worden. Ze zijn dus ontdaan van hun profane betekenis.
2: Ja.
0: En ze hebben dus al hun religieuze betekenis in de liturgie.
2: Ja.
0: En dat vanaf dat moment dient dus het geheel van de mis doorlopend te worden tot aan het communiceren.
2: Klopt. Voor de vernietiging van de offergaven.
0: Ja.
2: Alleen de priester moet de communie gaan. De vernietiging van de offergaven. De gelovigen en ook de misdienaars mogen de communie gaan.
0: Dat en wij waren een keer in Londen voor een conferentie, waarbij wij in het seminarium in Londen 's morgens vroeg de stille mis hadden.
2: Oh ja, klopt, ja.
0: En het brandalarm ging af.
2: Ja.
0: Wij gingen ijzerenheinig verder,
2: ja,
0: want ja, het was eenmaal begonnen de mis.
2: Ja.
0: De riten eisen dat dan
2: je doorgaat.
0: Doorgaat. En nou, achteraf bleek dat het een vals alarm was. Dus,
2: het is het bolletje wol wat je afrolt. Ja, en dat blijft doorrollen. Daar zet je niet zomaar de schaar in, zodat je, ja, de draad doorknipt.
0: Ja. Maar waarmee ik ook wil zeggen, van naar de mensen toe, van inderdaad, riten lijken een keurslijf te zijn, maar rieten zijn het niet. Ze zijn juist de drager van het hele liturgische gebeuren.
2: En de,
0: van
2: bescherming, wat en de bescherming voor een priester om niet in de bocht te vliegen.
0: Ja.
2: Het is geen one-man's show. Het wordt ook altijd gezegd tegen een one-man. Nee, de priester doet het in naam van Christus, namens de mensen, met de mensen. En verenigt in zich alle offers die wij opdragen, ja, voor de Heer.
0: Voor het moment gaan we even luisteren naar een muziekje.

0: Welkom luisteraars van Radio Maria. In het gesprek met pastoor Van de Vecht praten we over de traditionele Latijnse mis. We hebben net besproken hoe het Orientem celebreren is, de taak van de priester op het priesterkoor en het gedrag van de mensen in de kerk. En we hebben over de fixatie, het vastleggen van hoe de liturgie gaat in de diverse riten, dat een drager is en ook een houvast en ook aangeeft van wat er uiteindelijk dan gevierd wordt. Maar in die liturgie zullen mensen merken van hey, er is een confiteor, de schuldbelijdenis, die bidt de priester eerst. Daarna zijn de misdienaars en soms ook de mensen in de kerk die de confiteor ook lezen.
1: Mm-hmm.
0: En bij sommigen is de traditie dat vlak voor de communie gaan er opnieuw het confiteor wordt gebeden.
2: Ja.
0: We kennen in het Kyrie, het Heer ontferm u, dat het
1: niet
0: drie
1: zes keer, maar negen keer. Ja, drie
0: kortom,
1: keer drie.
0: Er is het fameuze van de herhalingen.
1: Ja, ja. Altijd hetzelfde.
0: Nou weten we, van herhalingen is de leermeester om iets echt ingevoerd te krijgen.
1: Repetitio mater studiorum.
0: Oftewel, de herhaling is de moeder van het leren.
1: Ja. Degene die dat altijd het meeste zeggen, zijn degene die zelf van herhalingen aan elkaar hangen. En daar bedoel ik mee, dat zijn meestal de mensen die op elke zondagmiddag naar het voetbalstadion gaan. Die elke zondag en elke dag naar voetbalwedstrijden kijken, het is altijd hetzelfde. Je hebt een voetbalveld, je hebt twee doelen. Hè. Je hebt 11 man aan de ene kant, 11 man aan de andere kant. Hè. Zo gauw men de bal heeft, schop men die weg. En dat is gewoon van A tot Z altijd hetzelfde.
0: Nou ja, iedere mes is ook altijd hetzelfde.
1: Ook altijd hetzelfde, ja. Dus, en ook het werk wat je doet, heeft vaak hetzelfde. Ja, er zijn mensen aan de lopende banden die één schroefje aandraaien, enzovoort, enzovoort. Ons leven bestaat uit heel veel herhalingen. Maar daar kun je op blind staan en zeggen van vreselijk, vreselijk, vreselijk. Maar die herhalingen hebben ook iets bijzonders. Het geeft ons de mogelijkheid om de diepte in te gaan. Om te kijken achter de dingen. Ja, als je woordjes moet leren, kom je ook bij woordjes uit die er heel moeilijk ingaan. En dan probeer je het maar te visualiseren enzovoort, enzovoort. En je herhaalt ze en je herhaalt ze. En nog merk je dat de dingen tussen je doorgaan. En door het lezen en herlezen en hernemen ga je de diepte in.
0: Maar er zit natuurlijk ook een ander facet in. Bijvoorbeeld bij het Heer ontferm u. Het is drie keer drie. Het zijn de aanroepingen.
1: Ja, de drie eenheid.
0: En nou, daar voel je al aankomen. Het heeft iets met de drie eenheid te maken. Met Christus.
1: Terwijl ja, het Heer ontferm u, het Kyrie eleison, eigenlijk komt uit de statieliturgie. Die in de vroege kerken dus gevierd werden. Dan heb ik het over de kerken na de Constantijnse vrede in het jaar 311, waarin van de ene kerk naar de andere kerk gelopen werd. En, ja, en in de ene kerk verzamelde men zich om naar de andere kerk te gaan om daar de Eucharistie te vieren. En tijdens die tochten werd dus de liturgie van alle heiligen gebeden. En werd dus ook het Heer ontferm u, het Kyrie eleison, steeds gebeden. Ja, het is dus niet zozeer een boeteact als wel een act om het gebedsleven op te wekken. Wat dan ook uitmondt in de collecta, het openingsgebed. Ja. En met name ook de grote lofzangen. Met normale bij feesten en met Pasen en dergelijke. Niet in de vaste tijd, niet in de adventstijd. Ja, het Gloria in excelsis Deo. Ja.
0: Met andere woorden, wij moeten dus ons niet laten afleiden van och, het wordt toch vaak hetzelfde gedaan. Ja. Nee, hetzelfde heeft zijn betekenis.
1: Hoe vaak heb je al die ontbeten?
0: Ik hoop iedere morgen.
1: Kijk, ja, ook hetzelfde. Hoe vaak heb je avondeten? Ook elke avond. Ja? Hoe vaak rij je van je werk naar A naar B en van B naar A? Enzovoort. Maar het vraagt in die herhaling vraagt het erom dat je dus alert blijft. Kijk, er zijn mensen die elke dag de trein nemen van Steenwijk naar Meppel. En die elke dag uit het raam kijken, maar niet de bomen meer zien. Ja? die als het ware verstand op nul, blik op oneindige. Nou, dat is dus niet de bedoeling. Maar de herhaling geeft ons in feite aan van, je staat nu wel voor hetzelfde, maar elke keer kun je er iets anders bij inbrengen. Dat.
0: Tot zover even dit stukje. We gaan even luisteren nog naar een muziekstuk.

0: Welkom luisteraars van Radio Maria. Pastoor van der Vecht en Joost Verstegen, ondergetekende, zijn in gesprek over de TLM. We hebben net gesproken over het fenomeen van dat de liturgie toch best wel heel wat herhalingen kent op allerlei vormen.
1: Zoals het leven in herhalingen allemaal.
0: Zeker. Nee. En wij zouden willen hier niet in die herhaling vallen dat we die herhalingen gaan.
1: Klopt.
0: Maar er is een ander aspect wat toch best ook wel in de vorm van herhalingen zich voordoet. Dat is namelijk het grote verschil tussen de lezingencyclus zoals we die kennen in de traditionele mis. Namelijk, er is in één jaar worden lezingen gedaan en het volgende jaar zijn dezelfde lezingen op dezelfde dagen weer aan de beurt. Ja. Terwijl in de nieuwe liturgie, de liturgie van Paulus VI vanaf 1970, er een driejarige cyclus is.
1: A, voor B de, en C en door de weken voor de, twee.
0: Wou ik net zeggen, voor de zondagen dus de driejarige en door de week is het een tweejarige. Met alleen in bepaalde extra sterke tijden dat er nog wel eens een lezing wel ieder jaar gelezen wordt. Maar daar zit dus een heel groot fenomeen die erachter schuilt van, ja, het concilie heeft gevraagd tot een meer ruime gebruik van de Heilige Schrift. En daar is dus dan de vinding gekomen om dat in die driejarige cyclus te doen, waarin Matthäus, Lucas en Marcus ieder een jaar aan de beurt komt.
1: Marcus wordt aangevuld met Johannes.
0: En Johannes komt ook verder, zeker in de echt sterke tijden, een aantal keren gewoon in ieder jaar dan voor.
1: Klopt.
0: Waarbij dan ook gezegd kan worden dat, omdat de Matthäus, Marcus en Lucas ook de zogenaamde synoptici zijn, dat evangelisten zijn die voor een deel gelijke onderwerpen hebben opgenomen in hun evangelies. Alleen in andere bewoordingen, misschien ook net in een andere setting, maar uiteindelijk natuurlijk wel dezelfde boodschap probeert door te geven, waarvan dan in de oude liturgie met de eenjarige cyclus één van de evangelisten dat onderwerp bespreekt en dat de anderen dus niet aan de beurt komen.
1: Ja. Geweldig.
0: Ik ken ook, en als regelmatige dienaar door de week, dat er dan wel eens wat heilige feesten zijn.
1: Ja.
0: En zowaar komen er onder de heiligen bijvoorbeeld een aantal maagden tevoorschijn. En dus, en dat is dan altijd een van de kritiekpunten op de oude liturgie, dat er altijd weer die wijze maagden weer tevoorschijn komen en nooit een variant.
1: Ja.
0: Kortom, even de hele subtiele vraag.
1: Ja, hoe zit dat?
0: Niet alleen hoe het zit, maar daar is dus de grote kritiek van wanneer praat je nou eigenlijk over een ruimer gebruik van de Heilige Schrift? En waarom? En wat is dus de achtergrond van dat eigenlijk de TLM die eenjarige cyclus heeft?
1: Ik begin te zeggen met dat het goed is voor iedere christen om eigenlijk één keer per jaar de hele Bijbel te lezen. En dan hoef je niet alles te snappen, enzovoort, enzovoort. Het aanliegen, zoals de Duitsers dat zeggen, dus de reden om de schrift breder te benaderen van het Tweede Vaticaans Concilie, snap ik helemaal. Dat is ook hartstikke leuk in de liturgie. Op de zondagen werkt het vrij aardig, alhoewel ik wel een aantal problemen ermee heb, dat men nogal willekeurig dus een aantal versen heeft weggelaten. Het meest prangende voorbeeld is dus,
0: 2 Korintiërs 11.
1: Je voelt hem al aankomen, het sacramentsdag, de tweede lezing. Ja, het tweede gedeelte van Paulus wordt ruksiesloos weggelaten. Dan denk ik, jongens, het lichaam en bloed van de Heer niet onderkende, eet en drink gij u zelf een veroordeling.
0: Even voor de luisteraars, als ze dus de Heilige Schrift bij de hand hebben, 2 Korintië, 11e hoofdstuk, versen 27 tot 29, wordt juist in de nieuwe liturgie niet gelezen.
1: In de oude liturgie
0: juist wel.
1: Ja. Dus ja, om maar een zijspoor te noemen. Door de week, dus in de zondagen kan ik het nog volgen. Alhoewel ik er ook problemen mee heb, dat Doordat je dat grote aanbod hebt van alle lezingen, vraag ik me dus werkelijk af, en vraag elke willekeurige parochiaan, maar die na die tijd uit de bank stapt en naar huis toe gaat, wat was het evangelie van vandaag? En dan krijg je als antwoord, ja, moet ik even opzoeken. Snap je? Dus het probleem op het ogenblik is niet dat het aangeboden wordt, maar ook het opnameperceptie van mensen. Ja, dus de spanningsbogen om iets op te nemen en je eigen te maken is heel klein. Door de week, die hele tweejarige cyclus is hartstikke mooi voor kloosters. Maar als ik door de week een mis heb op maandag en op vrijdag, moet ik op vrijdag, en in die week wordt er één boek gelezen, boek Esther bijvoorbeeld. Ja, dan heb ik een groot probleem, want maandags hoort dan degene die de maandag is, hij hoort deel A. Vrijdag komt degene weer en hoort dan een heel ander verhaal. En ik moet dus in mijn preekje al dus de vertaalslag gaan maken, hè, van de maandag deel A naar nu vrijdag deel B. Ja, dat er dus een heleboel dingen daartussenin gebeurd zijn. Dus in een klooster is het allemaal hartstikke leuk en aardig. Waar gaat het om in de liturgie? Gaat het er niet om de hoeveelheid die je leest? Dat kun je thuis doen. Ja, ik zou echt iedereen willen aanraden, lees in één jaar de hele schrift. Maar de accenten die gezet worden in de liturgie. En dan biedt de oude lezingencyclus veel meer handvaten. Alle grote heilsgeschiedkundige feiten komen het hele jaar aan bod. En niet zomaar. Ook het Oude Testament wordt gelezen. Er wordt ook vaak gezegd dat dat niet het geval is. Is niet waar. Met name in de vastentijden, hele lappen teksten zelfs. Ja, toevallig nu in de derde week, ja, vandaag hadden we dus...
0: Van de 40 dagen tijd.
1: Van de 40 dagen tijd hadden we dus teksten uit Jeremia. En morgen hebben we teksten uit Daniel. Ja, de keuze Susanna. Nou, dat zijn dus vier bladzijden teksten, hoor, wat je dus aan het lezen bent. Dus dat is niet gering, hè. Dat is dus het punt, hè, dat de heils-economische feiten van Christus zijn leven, lijden, sterven en verrijzen en wat dat voor ons betekende, hè, ten volle in het voetlicht komen te staan. Waar het zwakke punt zit in de oude liturgie is dat in de heilige feesten, hè, er dus te weinig afwisseling is. En daar kan een vertaalslag gemaakt worden. En als we in de toekomst gaan nadenken over de hermeneutiek van de hervorming, zou daar een aanzet gegeven kunnen worden dat daar wat meer andere lezingen worden binnengebracht. Want ik inderdaad, drie keren de wijze en de domme maagden in een week gelezen te hebben, dan heb je het ook wel even gehad. Alhoewel je nu dus bijna elk woord van dat evangelie wel kunt
0: dromen.
1: Snap je?
0: En dat heeft ook weer zijn voordelen.
1: Ja, repetitio, mata studiorum.
0: Daar hadden we het net over.
1: Dus aan de ene kant snap ik wel het verlangen van het concilie, hè, om de Bijbel aan de mensen te geven. Maar aan de andere kant, hè, mis ik ook het accent op de heilsgeschiedkundige dingen. Ja, het leven, lijden, sterven, verrijzen van Jezus Christus. Soms heb ik de grootste mogelijke moeite zondag, zeg, om ook de tweede lezing bij het geheel te moeten betrekken. En ik soms ervaar dat het er soms bijgesleept is. Nou ja, omdat men een aantal weken dan uit een en dezelfde brief van Paulus wil lezen. Dat is allemaal hartstikke leuk en aardig. Maar het heeft wat kunstmatigs.
0: Nou, daar speelt waarschijnlijk ook in mee dat het organisch ontwikkelen zich natuurlijk in de TLM wel heeft voorgedaan. Ja. En dat natuurlijk ook de keuze van de teksten in de liturgie.
1: Ja, daar kun je vraagtekens bij zetten.
0: Ook op die manier in de oude liturgie uiteindelijk allemaal zo zijn plekje hebben gekregen. Ja. Terwijl natuurlijk in de nieuwe liturgie er misschien wat studiosi wel wat bij elkaar te
1: het
0: brengen is.
1: Het is achter een bureau bedacht, hoor. Sorry dat ik het zeg.
0: Dat en wat, maar niet dat we helemaal dus in een wel eens niet eens terecht moeten komen, maar de zondagsviering en ook de doordeweekse viering, het is geen bijbelleesclubje. Nee. Het is het
1: vieren van de liturgie.
0: Waar het
1: woord een belangrijk deel van uitmaakt.
0: En nog, en dat is iets wat

0: een deel, een belangrijk deel van uitmaakt.
1: En nog, en dat is iets wat we waarschijnlijk ook te weinig soms accentueren, is, we hebben de lezingen, maar de introites, de graduale, tractus, wat we ook allemaal aan andere...
0: Ja, maar dan komen we dus aan een heel ander gebied, Joost. Dat wil zeggen, ja, de zang, de oude liturgie kenmerkt zich in het gebruik van psalmteksten. Onze nieuwe liturgie is een optelsom van liedjes.
1: Nee,
0: sorry dat ik het zeg. Menigeen wordt nu heel erg boos. Maar de oude liturgie heeft in haar introïtes, graduale, alleluia, offertorium, communio. De rijkdom van de psalmen komen daar naar voren. En die slaan terug ook op de lezingen en op het feit wat er gevierd wordt. En zomaar een dak boven wat hoofd, een deur die op... Ja, enzovoort. Dat, ja, sorry, maar daar kan ik niks meer mee.
1: Maar goed, dan praten we ook over dus de wat ik dan noem de ingevulde liturgie. Ja. Als je dus feitelijk naar het missaal kijkt, zul je daar bij het introitus, ook in de nieuwe mis, wel een psalmtekst zien. Alleen die wordt dus inderdaad in bepaalde gevallen overroeld door een ander lied.
0: Nog veel erger dat soms zelfs de vaste teksten als Gloria, ja, ook overroeld worden door een lied. Hè. Wij zoeken u als wij samenkomen, hopen dat gij aanwezig zijt. Ik noem op al de hen. Ja, dan staan bij mij de nekharen al recht overeind. Hè.
1: Laten we ook bij de TLM ook een kritiekpuntje dan ook maar eventjes op loslaten. We kennen, voor zover de mensen in Duitsland wel eens een keer naar de mis zijn geweest, de zogenaamde Deutsche Messe.
0: Ja, zingmessen.
1: Hoewel dan het eigenlijk een TLM-mis is, ja, dat ook daar een introitus door een lokale Duits gezang is vervangen.
0: Ja,
1: oneigenlijk.
0: Of nog veel anders, ja, ook dat je dus in een TLM-mis, omdat je die wilt aankleden, zeg maar, en die nodigt dan een koor uit. En het koor merkt dan dat ze de ruimte krijgen en dus ja, gaan ze 5-6 stemmig zingen. Ja, dan krijg je dus een Kyrie en een Gloria en een Sanctus en een Benedictus en een Agnus Dei. Hè, wat is, nou ja, kun je breiwerkje bij meenemen. Hè, van jongens, waar gaan we naartoe? De TLM die ik voor ogen heb, is de TLM waar dus ook gewoon het ordinarium, zoals introitus, graduale en zo, gewoon netjes gezongen wordt. Waarin het Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei en Lam Gods, het, ja, Agnus Dei, ook gezongen wordt volgens de Gregoriaanse methode. Dus paasmis, mis 8, mis 11, mis 18 enzovoort enzovoort. Dat de mensen ook daarin mee kunnen participeren. Wil het koor iets bijzonders doen tijdens de offeranden, hè, kan men iets meer stemmig zingen. Bij de communie gaan kan men ook losgaan. Hè, en na de zegen kan men ook losgaan. Maar niet dat het koor als het ware een soort eigen clubje wordt binnen het gehele. Hè, en denkt van na onze zondvloeden, hè, wij willen zingen, wij zullen zingen, wij moeten zingen. En nu moet het gebeuren.
1: Tot zover dan even nu het geparkeerd hebben de zaken rond de gebruik van de Heilige Schrift in de liturgie. Een andere bijzonderheid is, maar daar hebben we beperkte tijd voor om dat nog te bespreken, is de liturgiekalender. Een van de bijzondere aspecten van de liturgiekalender tussen, zoals wij die vanuit de TLM kennen, is dat die echt gebouwd is op de belangrijkste mysteries en ook daar een verwijzing naar kent.
0: Ja.
1: Ik bedoel, we praten over de zoveelste zondag na Drie Koningen.
0: Ja.
1: De zoveelste zondag na Pasen. De zoveelste na Pinksteren.
0: Pinksteren, ja.
1: Het bewust beroemde fenomeen van door het jaar, zondagen, kennen we niet. Waarmee ik wil zeggen, die kalender geeft wel een afwijking van wat je anders in menig meditatieboek en zo op dit moment voorhanden hebt.
0: En sommige feestdagen die dus in de nieuwe kalender dus ruksisloos zijn vertrokken en waar men nu schorvoetend weer van terugkomt, bijvoorbeeld de naam van Jezus, maar dat wordt dan een gedachtenis. Terwijl het in de oude liturgie is dat het gewoon een feestdag, het kostbaar bloed van Christus. Dat is een hoogfeest, zelfs bij in de oude liturgie, terwijl het nu, ja, het kan gevierd worden, maar geen man overboord als het niet gevierd zou worden.
1: Ja. De liturgie kent door het jaar heen belangrijkere en minder belangrijke feesten.
0: Ja.
1: Nou, de oude liturgie heeft daar vanaf 1962 vier categorieën in.
0: Ja.

0: klas, tweede klas, derde klas en vierde klas.
1: Ja, vierde klas is commemoratie in feite.
0: En commemoratie, voor mensen die het niet kennen, is dat er op een dag wordt een heilige gevierd. Ja. Maar vanwege dat er commemoratie mag zijn, mag dus ook nog van de periode waarin gevierd wordt, of van de voorliggende zondag, het gebed ook nog een keer genomen worden.
1: Dat je dus bij de openingsgebed dus gewoon het eerste openingsgebed krijgt, dan de commemoratie van de heilige, en dan kun je eventueel nog een andere bijzondere. Dus in feite kun je dan drie gebeden doen. Dat is bij de secreta, bij de offerande, precies hetzelfde. En bij de postcommunio, dus nadat je de communie bent geweest, ook precies hetzelfde.
0: En dat is dan even een klein aanknopingspuntje naar waar we eerder spraken over, van al die herhalingen.
1: Ja.
0: In dit aspect vind ik persoonlijk juist de rijkdom van de TLM komen, van de feestdag is niet alleen van die het poppetje alleen, maar wordt dus ingebed door die commemoraties, voor die extra gebeden, in een groter geheel van wat zich op dat moment in de kerk afspeelt, of wat de liturgie ons aanbiedt.
1: Zelfs in de octaven vind je dat, dus de 8 dagen na een feestdag, vind je dat zeker terug.
0: En zo op een andere manier hebben we natuurlijk ook nog de vigilies.
1: Ja.
0: De vigilies zijn dus eigenlijk de dag voor een hoogfeest, als een voorbereidingsdag.
1: Ja.
0: En die worden dan
1: paars meestal, behalve die van de vigilie van Pinksteren is dan rood, maar de rest is paars.
0: Omdat vigilies voorbereidingsdagen dat als boetedagen gezien wordt.
1: Ja.
0: Dus het hele karakter van het liturgische jaar wordt op eigenlijk een hele andere manier ingevuld en gedragen.
1: Ja.
0: Nogmaals wat ik eerder al aangaf, de zondagen worden gerefereerd naar het voorliggende hoogfeest.
1: Ja.
0: En daarmee wordt dat hoogfeest, en zeker na Pinksteren, want ja, we kunnen wel praten over door het jaar, maar ja, waar zijn we in het door het jaar? Nee, met Pinksteren blijf je dus herkennen van er heeft Pinksteren plaatsgevonden. De stichting.
1: Je kunt het vergelijken met een boom. Ja, de nieuwe liturgie kijkt alleen naar de blaadjes. Ja, het is allemaal groen, groen, groen, groen door het jaar. Geweldig, mooi, hè? De oude liturgie kijkt door de blaadjes heen naar de takjes. En de takjes zitten vast aan de stam. En de stam heeft zijn worteltjes in de grond. Snap je? Dat.
0: Zeker. Ik denk dat voor dit moment we deze uitzending redelijk weer gevuld hebben met nogal wat onderwerpen. En er liggen nog wat meer onderwerpen die interessant zijn. En daarom nodig ik graag de luisteraars uit om ook de volgende uitzending te gaan beluisteren die we in deze serie gaan opnemen.

Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

0: We zitten in het Pinksterweekend. Morgen is het Pinksteren. We verwachten de Heilige Geest. We hebben de Pinksternoveen achter de rug. Net zoals de apostelen en Maria na de hemelvaart van de Heer samen in gebed wachten op de komst van de Heer, de Helper, de Heilige Geest. Zo bidden wij ook in deze dagen bijzonder om de komst van de Heilige Geest. En morgen is het zover. De hele week zingen we al in iedere mis hier het lied Kom Schepper Geest, daal tot ons neer. En in dat lied, dat u ongetwijfeld ook kent, staat de mooie zin Gij schenkt uw gaven zevenvoud. Wat zijn die zeven gaven van de Heilige Geest waarvoor we bidden en die we morgen hopelijk ook bijzonder mogen ontvangen? Die zeven gaven van de Heilige Geest zijn niet zomaar door een vroom iemand uitgevonden. We vinden ze terug in de profeet Jesaja, hoofdstuk 11, versen 2 en 3. Daar lezen we, de geest van de Heer zal op hem rusten, een geest van wijsheid en inzicht, een geest van raad en sterkte, een geest van kennis en ontzag voor de Heer. Deze gaven helpen ons om echt als instrumenten van God in deze wereld te leven. De catechismus van de katholieke kerk zegt hierover, de zeven gaven van de Heilige Geest behoren in hun volheid toe aan Christus. Ze vervolmaken de deugden van degenen die ze ontvangen en maken de gelovigen bereid om gehoor te geven aan Gods ingevingen. U vindt dat in de catechismus nummer 1831. Ik wil met u hier heel even stilstaan bij die zeven gaven van de Heilige Geest. Kent u ze nog? De eerste is wijsheid. De gave van wijsheid helpt ons om Gods werkelijkheid beter te begrijpen en ons leven te richten op Hem. Door wijsheid leren we kijken naar de wereld zoals God haar ziet. Paulus schrijft daar prachtig over in de Romeinenbrief, hoofdstuk 11, 33. Hoe onuitputtelijk is Gods rijkdom, wijsheid en kennis. De tweede gave is inzicht. De gave van inzicht helpt ons dieper door te dringen in de mysteries van het geloof. Ze opent ons hart voor God. Zoals de Heer het zegt bij de profeet Jeremia, hoofdstuk 24, vers 7. Ik geef hun een hart om te erkennen dat ik de Heer ben. De derde gave is raad. De gave van raad helpt ons onderscheiden wat goed en kwaad is en de juiste keuzes te maken. We mogen hierbij denken aan de woorden die Jezus spreekt in het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 7, vers 14. Hoe nauw is de poort en hoe smal de weg die naar het leven leidt. De vierde gave is kennis. De gave van kennis helpt ons Gods wil te herkennen in ons leven en in de wereld rondom ons. God wil immers ons geluk en ons heil. Zoals we lezen bij Jeremia, hoofdstuk 29, vers 11. Ik ken de plannen die ik met u heb. De plannen van hoop en toekomst. De vijfde gave is sterkte. De gave van sterkte geeft moed en volharding. Ze helpt u en mij trouw te blijven aan het goede, ook in moeilijke tijden en ook wanneer geloven inspanning vraagt. Jezus zegt hierover in het Lucas-evangelie, hoofdstuk 21, vers 15. Ik zal u woorden van wijsheid geven, zodat niemand u kan weerstaan. De zesde gave is de gave van vroomheid. Die gave van vroomheid die helpt ons God lief te hebben als een vader. en vanuit liefde zijn wil te doen. Jezus zegt in het Johannesevangelie hoofdstuk 15 vers 15, ik noem jullie geen dienaren meer, maar vrienden. En die zevende gave van de Heilige Geest is ontzag voor God. Deze gave betekent niet dat we bang moeten zijn voor God. Het gaat om een diep respect en verwondering voor zijn grootheid en zijn liefhebbende zorg voor ons. Jezus zegt het zo mooi in het Lucas-evangelie, hoofdstuk 12, versen 27 en 28. Kijk naar de bloemen op het veld. Als God daar al zo goed zorg voor draagt, hoeveel te meer dan voor jullie. In deze laatste uren voor Pinksteren, op deze Pinksterzaterdag, mogen we nog eens met een open hart bidden om deze zeven gaven van de Heilige Geest. Want hoe meer Gods Geest in ons werkt, hoe meer we kunnen groeien in geloof, hoop en liefde. Voor morgen al een zalig Pinksteren.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Penne, die in Kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

0: Koningin des hemels, verheug u, alleluia.
1: Omdat hij, die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia.
0: Verrezen is, zoals hij gezegd heeft, alleluia.
1: Bid God voor ons, alleluia.
0: Verheug en verblijd u, maagd Maria, alleluia.
1: Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia.
0: Laat ons bidden. God, door de verrijzenis van uw Zoon Jezus Christus, hebt gij de vreugde geschonken aan de wereld. Wij bidden u, laat ons door zijn moeder, de maagd Maria, eenmaal komen tot de vreugde van het eeuwig leven, door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Ik heb dorst. Over Thérèse van Lisieux en moeder Thérèse van Calcutta. De eerste stappen van Thérèse van Lisieux. De energieke moeder Thérèse had een goede dosis humor. Wanneer ze zich voorstelde, zei ze vaak: ik heb Albanees bloed. Ik heb de Indiaanse nationaliteit. Wat godsdienst betreft ben ik katholiek. Door mijn zending behoor ik de hele wereld toe. Maar mijn hart is alleen van Jezus. Deze liefde van Jezus nam de eerste plaats in en riep haar op om door hem bekleed te worden en zijn licht overal te laten schijnen. Agnes Koninkja Boyahiu werd als dochter van Albanese ouders geboren op 26 augustus 1910 in Skopje, Macedonië. De volgende morgen werd ze gedoopt. Haar vader, Nicole, stierf plotseling toen ze 9 jaar oud was en haar moeder, Drana, moest haar 3 kinderen alleen opvoeden. Agnes ging naar de plaatselijke openbare school. Haar moeder zette zich in voor de armen en maakte Agnes er gevoelig voor om haar daarbij te helpen. Agnes interesseerde zich voor de levens van heiligen en de geschriften van de missionarissen, die zij op het spoor kwam bij het legioen van Maria. Op 12-jarige leeftijd ervaarde ze voor het eerst de roeping tot het religieuze leven. Op dat moment had de zaligverklaring van Thérèse van Lisieux een grote impact op de wereld en op haar leven. De Joegoslavische jezuïet Franco Jan Breko Vic, die verantwoordelijk was voor de parochie in Skopje, leidde Agnes binnen in het gebed. Hij bezat een recente versie van de autobiografie van Thérèse in het Frans, waaruit hij passages vertaalde voor de jongeren in zijn parochie. Van hem hoort Agnes over de heiligverklaring van Thérèse. Haar vreugde is volkomen en ze voelt aan dat Thérèse haar weg zal wijzen. Moeder Thérèse, die niet graag over zichzelf sprak, was discreet over de band die zij met Thérèse had. In 1996, een jaar voor ze stierf, zag een journalist haar kans schoon en ontlokte moeder Thérèse op een van de ongepaste wijze het volgende.
1: Voor ons christenen was de heiligverklaring van een heilige, zoals de kleine Thérèse, een enorme gebeurtenis. Wat mij betreft de grootste uit het begin van die eeuw. En zelfs indrukwekkender dan de Eerste Wereldoorlog. Ik beschouwde het als een voorrecht in die tijd te leven. Het was zo bijzonder, zo heerlijk om die tijd mee te maken. Ik heb me nog nooit gelukkiger gevoeld. Ook niet toen ik mijn eeuwige gelofte deed. Ik heb maar zelden het geluk gevoeld dat ik voelde toen ik wist dat de kleine bloem voor altijd deel zou uitmaken van mijn leven en dat zij een voorbeeld voor mij zou zijn. Ik kan me niet herinneren wanneer ik voor het eerst over haar las. En waar ik voor het eerst over haar hoorde spreken. Ik kan het niet zeggen. Was het mijn moeder? Of de jonge Joegoslavische priester? Het is te lang geleden. Het lijkt alsof ze er altijd geweest is. Dicht bij mij. Alsof ze een heus familielid van mij was.
0: Religieuze en onderwijzeres. Door de jonge Joegoslavische jezuïet komt Agnes in contact met de zusters van Ons Lieve Vrouw van Loreto. Ook wel de Ierse dames genoemd, die erg actief waren in India. Ze vraagt een teken van de Heer en wordt verhoord. Ze wordt op 18-jarige leeftijd toegelaten als postulant. Vertrekt naar Dublin, leert de Engelse taal en wordt naar India uitgezonden om daar haar noviciaat te beginnen. Agnes doet haar tijdelijke gelofte op 24 mei 1931. Zij veranderde haar doopnaam in Teresa. Ze wordt geraakt door de eenvoud van de kleine Therese, die haar liefde voor Jezus bewijst in de dagelijkse dingen. Het leiden van een christelijk leven doet het geloof groeien. Veel heiligen zijn ons voorgegaan om ons te leiden. Maar ik houd van de eenvoudige, zoals de heilige Therese van Lisieux. Jezus, kleine bloem. Ik heb haar naam gekozen omdat zij de gewone dingen deed met een buitengewone liefde. Ze verwijst naar de liefde van Therese in een andere tekst. Toen Therese van Lisieux, de kleine bloem, enige tijd na haar dood werd heilig verklaard, vroeg iedereen zich af: waarom heeft de paus haar heilig verklaard? Ze heeft niets buitengewoons gedaan. De Heilige Vader gaf de reden van zijn besluit schriftelijk. Ik heb haar heilig verklaard omdat zij de gewone dingen met een buitengewone liefde heeft gedaan. Moeder Teresa heeft een gelukkige tijd in Calcutta, waar ze 7 jaar lang onderwijzeres is op de Heilige Maria School, die geleid werd door de zusters van Ons Lieve Vrouw van Loreto. In 1937 doet ze haar eeuwige gelofte. Ze geeft les in geschiedenis en aardrijkskunde en vertelt de jonge meisjes over het glorierijke verleden van India. Ze wordt directrice van een Bengalese middelbare school voor meisjes in het centrum van Calcutta. Maar haar eerste roeping is het liefhebben van de armen.
1: In dienst van de armen. Wanneer moeder Teresa op 10 september 1946 tijdens een treinreis in gebed is, ervaart ze een innerlijke aansporing om zichzelf geheel in dienst te stellen van de armen. Ze noemt het de dag van de inspiratie of de roeping binnen de roeping. Jezus laat haar zijn onmetelijke dorst naar liefde voelen. Hij wil in de armen die hem zo dierbaar zijn getroost worden. De boodschap was zonneklaar. Ik moest het klooster verlaten en mijzelf volledig wijden aan het helpen van de armen en onder hen gaan leven. Het was een opdracht. Ik wist waar ik thuis hoorde, maar ik wist niet hoe er te komen. Moeder Teresa wist dat zij was uitgekozen zoals de grote Bijbelse personen als Abraham, Elia, Jesaja en Jeremia, de heilige Paulus en bovenal zoals Jezus. Dit is de sleutel van haar mystiek en haar gedrevenheid. Haar zekerheid omtrent deze roeping van Jezus werd concreet toen zij zich met zijn weg ging identificeren. Zij wilde alleen hem toebehoren, zijn dorst naar zielen lessen. Hij was het die ze terugvond in de ellende van de armen. Niet alleen Thérèse van Lisieux inspireerde moeder Teresa, maar ook Franciscus van Assisi. Er was dezelfde evangelische frisheid, dezelfde ontlediging, dezelfde vreugde, dezelfde vrijheid. Op 38-jarige leeftijd geeft men haar vanuit Rome toestemming om een godgewijd leven te leiden buiten de kloostermuur. Ze legt haar habit van de zusters van Onze Lieve Vrouw van Loreto af en kleedt zich in de witte sari met blauwe randen en een kruis op de schouder. Symbolen van haar wil om Maria na te volgen en Christus in de armen te dienen. Een jonge vrouw van haar vroegere school die zich aan God wil geven, voegt zich bij haar. Anderen volgen. In 1950 wordt de orde van de missionarissen van naaste liefde officieel geboren. Het gebed is de bron van het werk, de kracht in de beproeving, daar waar de vreugde ontvangen wordt. Het stil gebed, aanbidding van het Allerheiligste, de liturgie, het rozenkransgebed. Gebed verruimt het hart tot het Gods gave hemzelf kan bevatten.
0: In 1952 sticht moeder Teresa een hospice voor de stervende. Symbool voor haar zending van medeleven met de meest verlatenen. Ze wil dat de stervende, tenminste gedurende de enkele uren die hun nog gegeven zijn, de menselijke en goddelijke liefde ervaren. Ze geeft hun weer de waardigheid terug, namelijk dat zij kinderen van God zijn. Haar liefde is onvoorwaardelijk. Voor haar was het voldoende te kunnen dienen en iemand een glimlach te schenken uit liefde voor Jezus, zoals haar patrones Thérèse van Lisieux haar had voorgedaan. Het is de intensiteit van de liefde die wij in onze gebaren leggen, die deze gebaren mooi maken in de ogen van God. Hoe krijgt u het voor elkaar om voor iedereen te zorgen? Vroeg men aan moeder Teresa. Ik houd me met één iemand tegelijk bezig. En als ik met die eerste klaar ben, dan wijd ik me aan de volgende. Ze neemt de tijd om naar elke persoon die ze ontmoet te luisteren en die liefde te hebben alsof het Christus is. Hieruit kwam de vreugde en de glimlach voort die ze hun overbracht. Ook haar zusters stralen deze vreugde en liefde uit die de media zo aantrekkelijk vonden. Ze worden voor de anderen het gelaat van Christus. Het is uitgegeven bij De Boog, Petsaya en Katholiek Alpha Centrum en het is geschreven door Jacques Gauthier.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Heer, ik verlang bij u te komen. Laat uw geest in mij ademen. Laat uw vrede mijn hart vullen. Ik geef mij over aan u.

Vandaag vieren we Pinksteren, de dag waarop de geest werd uitgestort over de leerlingen. Het is de geboortedag van de kerk, de dag waarop de schuchtere en onzekere apostelen werden omgevormd tot stoutmoedige verkondigers van Jezus en zijn verrijzenis. Diezelfde geest is ook vandaag nog werkzaam. Ik bid dat ik open mag staan voor de geest, om de opdracht van Jezus uit te voeren, getuige te zijn in de wereld van vandaag.

0: De lezing van vandaag is genomen uit de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 12, vanaf vers 3.
1: Daarom zeg ik u nadrukkelijk, niemand kan ooit door toedoen van de Geest van God zeggen, vervloekt is Jezus. En niemand kan ooit zeggen, Jezus is de Heer, behalve door toedoen van de Heilige Geest. Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één geest en daardoor één lichaam geworden. Of we nu Joden of Grieken zijn, slaven of vrije mensen, we zijn allen van één geest doordrenkt.

Wij zijn allen verenigd met Christus in één lichaam. Zijn er bepaalde personen waarvan je bijzonder blij bent dat je met hen in Christus verenigd bent? Als dat zo is, bid dan voor hen.

Is er ook iemand waar je je niet zo gelukkig bij voelt? Iemand met wie je liever niet zou verenigd zijn? Bid ook voor deze persoon en voor jezelf.

0: Terwijl je de lezing nu opnieuw hoort, neem dan even de tijd om aan je eigen lichaam te denken en hoe elk deel ervan de overige delen ten dienste staat.
1: Daarom zeg ik u nadrukkelijk, niemand kan ooit door toedoen van de Geest van God zeggen, vervloekt is Jezus. En niemand kan ooit zeggen, Jezus is de Heer, behalve door toedoen van de Heilige Geest. Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één geest en daardoor één lichaam geworden. Of we nu Joden of Grieken zijn, slaven of vrije mensen, we zijn allen van één geest doordrenkt.

Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: lezing. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. Die geleid worden door de geest zijn kinderen van God. Zij die leven volgens het vlees zinnen op wat het vlees wil. Die geleid worden door de geest zinnen op de dingen van de geest. Het streven van het vlees loopt uit op de dood. Het streven van de geest op leven en vrede. Want het verlangen van het vlees staat vijandig tegenover God. Het ontwerpt zich niet aan Gods wet. Het kan dit niet eens. En zij die volgens het vlees leven, kunnen God niet behagen. Maar uw bestaan wordt niet beheerst door het vlees, doch door de geest, omdat de geest van God in u woont. Zou iemand de geest van Christus niet hebben, dan behoort hij hem niet toe. Als Christus in u is, blijft uw lichaam wel door de zonde de dood gewijd, maar uw geest leeft dankzij de gerechtigheid. En als de geest van hem, die Jezus van de doden heeft opgewekt, in u woont, zal hij die Christus Jezus van de doden heeft doen opstaan, ook uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken door de kracht van zijn geest die in u verblijft. Broeders en zusters, wij zijn dus schuldenaars, maar niet van het vlees, om naar het vlees te leven. Als ge volgens het vlees leeft, zult ge zeker sterven. Maar als ge door de geest de praktijken van de zelfzucht doodt, zult ge leven. Allen die zich laten leiden door de geest van God, zijn kinderen van God. De geest die gij ontvangen hebt, is er niet een van slaafsheid die u opnieuw vrees zou aanjagen. Gij hebt een geest van kindschap ontvangen die ons doet uitroepen: Abba, Vader. De geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest dat wij kinderen zijn van God. Maar als wij kinderen zijn, dan ook erfgenamen, en wel erfgenamen van God, tezamen met Christus, daar wij delen in zijn lijden, om ook te delen in zijn verheerlijking. Ik ben er zelfs van overtuigd dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat. Ook de schepping verlangt vurig naar de openbaring van Gods kinderen. Want zij is onderworpen aan een zinloos bestaan, niet omdat ze het zelf wil, maar door de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. Maar ze is niet zonder hoop, want ook de schepping zal verlost worden uit de slavernij der vergankelijkheid en delen in de glorierijke vrijheid van de kinderen Gods. Wij weten immers dat de hele natuur kreunt en barensweeën leidt, altijd door. En niet alleen zij. Ook wij zelf, die toch reeds de eerstelingen van de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten over ons eigen lot, zolang wij nog wachten op de verlossing van ons lichaam. In deze hoop zijn wij gered. Maar men spreekt niet van hopen, als men het voorwerp van zijn hoop reeds aanschouwt. Wie verwacht nog wat hij ziet? Daar onze hoop gericht is op het onzichtbare, moet onze verwachting gepaard gaan met standvastigheid. Evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp, want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden, maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorgrondt, weet waar de geest op zint. Want hij pleit voor de heiligen naar Gods bedoeling. Tweede lezing. uit de verhandeling van de heilige Irenaeus, bisschop van Lyon, tegen de ketterijen. De zending van de Heilige Geest. Met de volgende woorden gaf de Heer aan zijn leerlingen de macht om mensen te doen herboren worden in God. Gaat dus en maakt alle volken tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. God had immers via de profeten beloofd deze Heilige Geest in de jongste tijden uit te storten over slaven en slavinnen, opdat zij zouden profeteren. Daarom ook daalde de Heilige Geest neer op Gods Zoon, die de Zoon van een mens was geworden. In hem raakte de Heilige Geest gewend in het menselijk geslacht te wonen, onder de mensen te rusten en te verblijven in het schepsel van God. Hierdoor kon de Heilige Geest in hen de wil van de Vader vervullen en het oude leven van hen vernieuwen tot het nieuwe leven van Christus. Lucas zegt dat deze Heilige Geest na de hemelvaart van de Heer met Pinksteren op de leerlingen is neergedaald. Hij heeft de macht om alle volkeren binnen te leiden in het leven en in de geheimen van het Nieuwe Testament. Vandaar ook dat de leerlingen eensgezind in alle talen een loflied ter ere van God zongen. Zo gebeurde het dat de Heilige Geest de meest uiteenlopende stammen tot eenheid bracht en dat de eerstelingen die geofferd werden aan de Vader uit alle volkeren kwamen. De Heer beloofde dat Hij de Trooster zou sturen, opdat deze ons zou voorbereiden op de ontmoeting met God. Zoals immers zonder vocht uit droge tarwe niet één deeg kan ontstaan en niet één brood, zo konden wij met z'n allen niet één worden in Jezus Christus zonder het water dat uit de hemel komt. En zoals de droge aarde, wanneer ze geen vocht opneemt, geen vrucht draagt, zo zouden wij, die aanvankelijk slechts bestonden uit dor hout, het leven nooit vruchtbaar kunnen maken zonder de gave van de regen van boven. Immers, zoals ons lichaam de eenheid die leidt tot onbevlektheid heeft verkregen door het waterbad van het doopsel, zo heeft onze ziel haar door de Heilige Geest gekregen. De Geest van God is over de Heer neergedaald. De Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en ontzag voor de Heer, de Geest van vrees voor de Heer. De Heer heeft de Geest op zijn beurt aan de kerk gegeven. Vanuit de hemel, van waar volgens de Heer ook de duivel als een bliksemstraal is gevallen, heeft Hij de Trooster over de hele aarde uitgezonden. Daarom is de dauw van God voor ons noodzakelijk, zodat we niet verbranden en niet onvruchtbaar worden en ook daar een helper hebben waar wij een aanklager hebben. Met die bedoeling heeft de Heer de mens die aan Hem toebehoort toevertrouwd aan de Heilige Geest, de mens die in de handen van rovers was gevallen, maar over wie Hij zelf zich ontfermd had en wiens wonden Hij verbonden had. Hij gaf Hem 2 koninklijke munten, zodat wij, die door de Geest het beeld en het opschrift van de Vader en de Zoon hebben ontvangen, het muntstuk dat ons is toevertrouwd rente laten opbrengen, om het in veelvoud aan de Heer terug te betalen.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Beste luisteraars, op Pinksteren mogen we elkaar, net zoals met Pasen en met Kerstmis, een zalig Pinksterfeest wensen. En dat de Heilige Geest over u mag komen en u mag vervullen. Dat het leven er weer anders uitziet als daarvoor. En dan gaan we natuurlijk ook bidden. En dat is helemaal aangesloten bij Pinksteren. Dat houdt in dat het kleingetijdenboek heeft alleen maar de psalmen kunnen ze meebidden. Dat zijn de psalmen van de zondag van de eerste week. En dat staat op bladzijde 53. Dat is het enigste wat u mee kunt bidden. Maar goed, in gedachten kunt u altijd ook nog met ons meebidden. In het grootgetijdenboek beginnen we op bladzijde 537... Daar vindt u de antifoon voor de openingspsalm, 537. En dan gaan we een paar bladzijden verder. Dan komt de hymne op bladzijde 540. En dan loopt het eigenlijk gewoon helemaal door. Dat wil zeggen, op bladzijde 541, daar vindt u de antifonen. De psalmen, die heeft u twee keuzes. Namelijk of de losse kaart van het grootgetijdenboek. Of het boek zelf en dat is bladzijde 87. Dus 780. Als u in het boek wil blijven, heeft u een losse kaart, dan kunt u daar ook vanaf bidden. En dan gaan we eigenlijk gewoon door met de korte schriftlezing, die staat ook nog op bladzijde 541. En dan loopt het eigenlijk gewoon helemaal door. Dat is het heerlijke van de feestdagen. Dan staat dat meestal allemaal bij elkaar. Dus hoeft u ook verder niet te zoeken. We beginnen dus op bladzijde 537 in het grootgetijdenboek. En mogen we elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Alleluia, de geest van de Heer vervult de aarde. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia.
1: Alleluia, de geest van de Heer vervult de aarde. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren.
1: Alleluia, de geest van de Heer vervult de aarde. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: Alleluia, de geest van de Heer vervult de aarde. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia.
0: Komt, werp wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen we neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder. En wij zijn kudde.
1: Alleluia, de geest van de Heer vervult de aarde. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa, in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Alleluia, de geest van de Heer vervult de aarde. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Alleluia, de geest van de Heer vervult de aarde. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Alleluia. De geest van de Heer vervult de aarde. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia.
0: Dan gaan we in het Groot Getijdenboek een paar bladzijden verder, namelijk 540. De jaarkring brengt ons in zijn keer de allerschoonste vreugde weer. Als weer de geest des Heren wordt op zijn discipelen uitgestort.
1: Vlammen die op hun hoofden staan, nemen de vorm van tongen aan. Opdat zij rijk aan woorden zijn en vol liefde, sterk en rein.
0: De menigte der volken beeft, omdat hun taal voor allen leeft. Men schimt, zij zijn vol zoete wijn, die door de geest bevleugeld zijn.
1: Juist 50 dagen na het feest van Pasen kwam de Heilige Geest. De spannende tijd van ouds gesteld, waarop de wet der vrijheid geldt.
0: Wij buigen ons ootmoedig neer en bidden u, getrouwe Heer, geef dat vandaag ook ons doorstraalt, de geest die van de hemel daalt.
1: Wanneer het hart geheiligd is, vervul het met uw lafenis. Scheld gij ons onze schulden kwijt en geef ons vrede in deze tijd.
0: Doe ons de Vader en de Zoon aanschouwen in de hoge troon. O Geest van beiden uitgegaan, wij bidden u gelovig aan. Dan gaan we in het Groot Getijdenboek de psalmen die bidden, die staan of op bladzijde 780 of op de losse kaart. In het Kleingetijdenboek zitten we dan op bladzijde 53. Hoe goed en weldadig is het, Heer, als uw geest in ons woont. Alleluia. God, mijn God, zijt gij. Ik zoek u reeds bij het ochtendgloren.
1: Naar u dorst mijn ziel en hunkert mijn hart. Als dorre akkers naar regen.
0: Zo zie ik omhoog naar de plaats waar gij woont. Beschouw ik uw macht en uw glorie.
1: Meer waard dan het leven is mij uw genade. Mijn mond verkondigt uw lof.
0: Ik zal u prijzen zolang ik leef. Mijn handen uitstrekken naar u.
1: Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs. Mijn mond zal u jubelend danken.
0: Wanneer ik op mijn bed aan u denk, dan blijf ik wakend over u peinzen.
1: Want gij zijt altijd mijn beschermer geweest. Ik koester mij onder uw vleugels.
0: Met heel mijn hart houd ik vast aan u. Het is uw hand die mij steunt.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hoe goed en weldadig is het, Heer, als uw geest in ons woont. Alleluia. Bronnen en al wat leeft in het water zingt een loflied voor God. Alleluia. Loof de Heer, alle schepselen Gods. Prijst en verheft hem eeuwig.
1: Loof de Heer, hemelse sferen. Boden des zeeën, prijst hem.
0: Loof hem wateren boven de hemel. Hemelse machten, prijst hem.
1: Loof de Heer, zon en maan. Sterren des hemels, prijst hem.
0: Loof de Heer, regen en dauw. alle stormwinden prijst hem.
1: Loof de Heer, vuur en hitte. Koude en warmte, prijst hem.
0: Loof hem nevels en buien. Hagel en vorst, prijst de Heer.
1: Loof de Heer, ijs en sneeuw. Nachten en dagen, prijst hem.
0: Loof de Heer, licht en donker. Bliksem en wolken, prijst hem.
1: Loof de Heer, heel de aarde. Prijs en verhef hem eeuwig.
0: Loof de Heer, bergen en heuvels. Al wat daar groeit, prijs de Heer.
1: Loof de Heer, zeeën en stromen. Bronnen van water, prijst hem.
0: Loof de Heer, zeegedrocht en alles wat leeft in het water. Vogels des hemels, prijst hem.
1: Loof hem, wilde en tamme dieren. Mensenkinderen, prijst de Heer.
0: Israël, loof de Heer. Prijs en verhef hem eeuwig.
1: Loof de Heer, priesters des Heren. Al zijn dienaren, prijst hem.
0: Loof hem, geesten van de rechtvaardigen. Vrome ootmoedigen, prijst de Heer.
1: Loof hem, Anania, Azaria, Misaël. Prijst en verheft hem eeuwig.
0: Loven wij Vader en Zoon en Geest. Laat ons hem prijzen, verheffen voor eeuwig.
1: Geprezen gij, Heer, in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen.
0: Bronnen en al wat leeft in het water. Zingt een loflied voor God. Alleluia. De apostelen spraken in vreemde talen van Gods grote daden. Alleluia. Zingt voor de Heer een nieuw gezang. Zijn lof weer klinken te midden der zijnen.
1: Israël, juichen zijn schepper toe. Laat Sion's volk zijn koning begroeten.
0: Looft zijn naam in een heilige dans. Bespeelt voor hem tamboerijn en citer.
1: Want onze Heer, die zijn volk bemint, omkranst de verdrukte met zegekransen.
0: Jubelt dus heiligen om uw triomf. Viert feest in uw legerplaatsen.
1: Gaat met het lied van God in uw mond. Het vlijmscherpe zwaard in uw handen.
0: Trek met uw wraak door het heidense land. Bestraf de vijandige volken.
1: Neemt hun vorsten geboeid met u mee. Hun leiders in ijzeren kluisters.
0: Voltrek aan hen het vonnis van God. Glorievol is dit voor al zijn getrouwen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De apostelen spraken in vreemde talen van Gods grote daden. Alleluia.
1: De God van onze vaderen heeft Jezus ten leven gewekt, aan wie gij u vergrepen hebt door hem aan het kruis te slaan. Hem heeft God als leidsman en verlosser verheven aan zijn rechterhand, om aan Israël bekering en kwijtschelding van zonde te schenken. Van dit alles zijn wij getuigen. maar ook de Heilige Geest die God geschonken heeft aan wie wij hem gehoorzamen.

0: Allen werden vervuld van de Heilige Geest. Alleluia, alleluia.
1: Allen werden vervuld van de Heilige Geest. Alleluia, alleluia.
0: En zij begonnen te spreken.
1: Alleluia, alleluia.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Allen werden vervuld van de Heilige Geest. Alleluia, alleluia.
0: Toen blies hij over hen en zei: ontvang de Heilige Geest. Wier zonde gij vergeeft, hun zijn ze vergeven. En wier zonden gij niet vergeeft, hun zijn ze niet vergeven. Alleluia. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt in het geslacht van David, zijn getrouwe.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Toen blies hij over hen en zei: ontvangt de Heilige Geest. Wie zonde gij vergeeft, hun zijn ze vergeven. En wie zonde gij niet vergeeft, hun zijn ze niet vergeven. Alleluia. Bidden wij vertrouwvol tot Christus onze Heer, die door de Heilige Geest zijn kerk heeft gesticht.
1: Heer, maak de aarde nieuw.
0: Heer Jezus, aan het kruis omhoog geheven, hebt gij stromen van levend water uit uw zijde laten vloeien. Zend ons de Geest die leven geeft.
1: Heer, maak de aarde nieuw.
0: Verheerlijkt aan Gods rechterhand, hebt gij de gave van de Vader geschonken aan uw leerlingen. Zend uw Geest uit om heel de wereld te vernieuwen.
1: Heer, maak de aarde nieuw.
0: Aan de apostelen hebt gij de macht gegeven om door uw Geest de zonde te vergeven. Laat de zonde niet langer heersen in de wereld.
1: Heer, maak de aarde nieuw.
0: Gij hebt de Heilige Geest beloofd, die ons alles zal leren en uw woorden in herinnering zal brengen. Zend uw Geest om ons geloof te verlichten.
1: Heer, maak de aarde nieuw.
0: Gij hebt de Geest der waarheid beloofd, die over uw getuigenis zou afleggen. Zend uw Geest om ons tot trouwe getuigen te maken.
1: Heer, maak de aarde nieuw.
0: Je kunt wel als u wilt in stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, maak uw aarde nieuw.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Laat ons bidden. Heer, door het mysterie van Pinksteren heiligt gij uw kerk bij alle volkeren en talen. Verbreid over de wijde wereld de gave van de Heilige Geest. Herhaal het Pinksterwonder.

0: over de wijde wereld de gave van de Heilige Geest. Herhaal het Pinksterwonder. Raak met uw geest het hart van uw gelovigen, zoals bij de eerste verkondiging van het evangelie is geschied, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Over het hoogfeest van Pinksteren, Pentecostes, de vijftigste dag van Pasen, de laatste dag van de noveen vanaf hemelvaart, luidt de openingstekst: De liefde van God is uitgestort in ons hart door zijn geest die in ons woont. Alleluia. Toen alles was volbracht, gaf Jezus zijn geest als een erfenis aan ons. Niet een stukje van zijn leven, maar zijn hele leven, zijn geest, de ziel van zijn leven. En de ziel van Jezus' leven woont sindsdien in ons, in ons hart en in het hart van de kerk. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in het midden staan en zei: Vrede zij u. Na dit gezegd te hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: Vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u. Na deze woorden blies hij over hen en zei: Ontvang de Heilige Geest. Als gij iemand zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven. En als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Dit is het woord van God. Niet zomaar beginnen met het bidden. De geest, onze geest, de mensen, is er niet op ingesteld. In ons gewone doen en laten is onze eigen geest middelpunt. En die oriëntatie, dat wij zelf middelpunt zijn, is heilloos voor het gebed. Voordat we het in de gaten hebben, nemen we die ik-oriëntatie in het gebed mee en dan krijgen we een soort pseudo-gebed. Meteen aan het begin moeten we die grondafwijking van onze geest corrigeren en onze geest op hem richten. We kunnen deze ommekeer van onze geest gemakkelijker opbrengen wanneer we niet te veel letten op onze gevoelens en gedachten die soms maar moeilijk bij te sturen zijn, maar ons concentreren op de diepere lagen van ons wezen, onder het voelen en het denken, waar wij met het puntje van onze ziel van hem willen zijn. Ieder van ons kan toch zeggen: ik wil toch bidden. Daarom ben ik toch juist hier. Daar let hij op en niet zozeer op gevoelens en gedachten. Door zo met het hart bij hem te willen zijn, ontstaat er vanzelf ook een diepere rust. Eerst je geest laten rusten bij hem. Bij de plaats van het gebed, een paar passen er vandaan, maak ik me eerst bewust van Gods tegenwoordigheid. Ik zie hoe hij van zijn kant geen moeite heeft bij mij te zijn. Hoe hij mij opneemt in zijn vrede en verzoening door zijn Heilige Geest. Eenmaal doordrongen van zijn heilige tegenwoordigheid, maak ik dan een gebaar van eerbied. Zoals dat ook in het gemeenschappelijke liturgische gebed voortdurend gebeurt. Staan, knielen, buigen, op de borst kloppen. Zo'n gebaar kan soms een stroom van gevoelens losmaken. De houding van het gebed aannemen, een houding die gekenmerkt wordt door ontvankelijkheid. En in elk gebed ga ik immers ontvangen. In dit gebed, de Heilige Geest, ontvangt de Heilige Geest. Dat ga ik nu ook vragen als een genade. Dat heel mijn leven bezield mag worden door de Heilige Geest, zodat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Want de dingen van de natuur, eigenschappen, talenten, vaardigheden hebben alleen maar waarde voor zover ze bezield zijn door de Heilige Geest. Nu is mijn geest enigszins in de goede gesteltenis om het geheim op mij te laten inwerken. En dan overzie ik de geschiedenis als in vogelvlucht. We zien de apostelen eerst in hun ik-gerichte gesteltenis. Zo'n gesteltenis gaat altijd gepaard met vrees. Vrees namelijk om zijn ik te verliezen. Jezus buigt die gesteltenis om door zijn Heilige Geest mee te delen. Dat is een op God gerichte oriëntatie van zuivere, pure, zelfloze liefde. En daarom toont hij hun eerst zijn handen en zijn zijde,
ter identificatie. Ik ben dezelfde, de gekruisigde is de verrezene. Maar dat betekent ook, de zelfloosheid van de totale zelfgave van het kruis is zijn blijvende signalement. En die geef ik aan mijn kerk, onvoorwaardelijke liefde. De geheimen van ons geloof zijn altijd gelokaliseerd, ze hebben ergens plaatsgevonden. En hier is dat de zaal van het laatste avondmaal, die vervuld is van de gebaren van voetwassing en avondmaal, kortom van nederige liefde en van het innige, volhardende gebed van de leerlingen, de vrouwen en Maria. Het aanbidden gaat gemakkelijker wanneer wij ons ervan bewust zijn dat wij niet eens weten hoe wij behoren te bidden. De geest moet onze zwakheid te hulp komen en daarom vragen wij steeds om de bijzondere genade nu om de Heilige Geest te mogen ontvangen, zodat mijn geest van zelfzucht wordt omgekeerd, bekeerd tot een geest van zelfverloosheid, tot onvoorwaardelijke liefde. De overweging. Heeft de situatie waarin wij ons bevinden op het feest van Pinksteren niet veel weg van de situatie van de eerste groep christenen? Ook wij zijn net als zij in die bovenplaats verenigd in onze kerken en onze bidplaatsen, in die zaal die gewijd is aan de gedachtenisviering van zijn dood. Ook wij zijn evenals zij van plan een tijd lang te volharden in het gebed. Ook onder ons is, evenals onder hen, de eerbied en de devotie voor de moeder van Jezus. Ook wij zijn, evenals zij, in afwachting geweest van wat hij beloofd heeft, de Heilige Geest. En ook wij zijn, evenals zij, geschokt door wat er is voorgevallen met Jezus, met zijn kerk waarin hij voortleeft. Maar ook wij hebben ons niet uiteen laten jagen. Ook wij zijn, evenals zij, niet teruggeworpen op onszelf, ieder op zijn eigen leven, of versplinterd in groepjes, zoals die twee die wegliepen van de stad Jeruzalem naar Emmaus. Ook wij hebben ons, evenals die eerste leerlingen, laten terugroepen uit onze eerste teleurstelling en onze ontmoediging, om met een zuiverd geloof ons te hervinden in eensgezind volhardend gebed. Maar waarom moet dat zo duren? Waarom kan dat niet een beetje korter? Waarom moesten zij zo volharden in het gebed? En waarom moet er gewacht worden? En gewacht en gewacht? Waarom worden ons niet meteen de Heilige Geest gegeven? Dat is een vraag die ook opkomt bij het bevel dat de leerlingen kregen. Te beginnen met Jeruzalem moet gij van dit alles getuigen. Maar eerst moeten zij horen. Blijf in de stad, totdat gij uit een hoge met kracht zult zijn toegerust. Eerst geeft Jezus een bevel om te getuigen, om te prediken, te missioneren, om de blijde boodschap uit te dragen, maar meteen er bovenop een tegenbevel. Dat moet je niet meteen doen, je moet wachten, je moet bidden. En waarom is dat dan? Omdat je anders in de verleiding komt, de geest van Jezus, de geest van het evangelie, te verruilen voor je eigen geest. Omdat we anders in de verleiding komen onze eigen plannen in de plaats te stellen van de plannen van God. Of, om ertoe over te gaan, zoals bij die eerste leerlingen, een eigen aards, nationaal rijk te gaan bouwen, in plaats van het koninkrijk van God, dat alle volkeren omvat. Zij vroegen toch, Heer, gaat gij in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen? In deze tijd, binnen de geschiedenis als een aardse macht, en dan voor Israël, voor onze natie, voor ons volk? Bidden is dus nodig om dat soort vragen in ons te laten opkomen en te laten uitsterven. Bijvoorbeeld de vraag, Heer, gaat gij nu eindelijk de rust herstellen in de kerk van Nederland en van Vlaanderen? Gaat gij nu eindelijk een einde maken aan de verdeeldheid, aan die nooit aflatende, onrustbarende rellen? Om dan in het antwoord van Jezus te beluisteren, het komt u niet toe dag en uur te kennen die de Vader in zijn macht heeft gesteld.
de Kerk van Nederland en van Vlaanderen, het geloof van uw dierbaren, waarover u waarschijnlijk terecht verontrust bent, het ligt niet binnen ons menselijk vermogen daar iets aan te doen. Bij onze bezorgdheid over de Kerk en over het geloof moeten wij eigenlijk maar voor één ding waken. Dat is dat bij ons het besef levendig blijft dat wij de Kerk niet zelf hebben gesticht, dat de Kerk geen mensenwerk is. Hij is ermee begonnen. Hij zal het tot een goed einde weten te brengen. Hij weet er weg mee. Hij weet dag en uur. Wij moeten maar voor één ding oppassen: dat we niet ongelovig bezig zijn met het geloof van anderen. We moeten maar voor één ding waken, wanneer wij erop uittrekken om anderen te helpen met woorden en met daad, wanneer wij meeleven, meelijden met anderen, wanneer wij ons hoe dan ook gedrongen voelen om getuigen te zijn van hem, zoals hij ons heeft bevolen, moeten wij ervoor waken dat wij ook gehoorzaam zijn aan dat andere bevel van hem: blijft in de stad totdat gij uit een hoge met kracht zult zijn toegerust. Blijf in de stad, blijf bij je hart. Dat wij dus doen wat de apostelen hebben gedaan. Zij hielden zich voortdurend op in de tempel en verheerlijkten God. Zij gingen naar de bovenzaal waar zij verblijf hielden. Zij allen bleven daar eensgezind, volhardend in het gebed. Want getuigenis afleggen over de Kerk, over de gebeurtenissen in de Kerk, over de dingen van ons geloof, onze zorgen en gedachten, onze ideeën, zonder eerst gewacht en gebeden te hebben om de Heilige Geest, de Geest van Jezus, zo'n getuigenis kan zo gemakkelijk een geesteloos spreken worden. Dat kan zo gemakkelijk vals gaan klinken, dat er valse bijtonen in gaan komen van moedeloosheid, van ongeloof of van agressie, van menselijke kortzichtigheid, van benepenheid en angst. Dat past allemaal niet bij een getuigenis over Christus. Want niet alleen wij moeten getuigen, in ons getuigenis moet iets doorklinken van het getuigenis van de Heilige Geest, de Geest der waarheid, zegt Jezus, die van de Vader uitgaat, hij zal over mij getuigenis afleggen. Daarom moet het gebed noodzakelijk voorafgaan aan het apostolaat. Moet daaraan voorafgaan de uitstorting van de Heilige Geest. Vooraf aan het getuigenis in Jeruzalem, in Judea, geheel Samaria en tot het uiteinde der aarde, vooraf daaraan het gebed. Een zuiver klinkend getuigenis komt alleen uit een gezuiverd hart, uit een gezuiverd geloof. Ons voelen en spreken moet doordrongen zijn van de vrede en de vreugde van de Heilige Geest. En onze onrust, onze verontrusting, moet worden gekalmeerd door de vrede die niet van deze wereld is en daarom kan stand houden in grote uitwendige onvrede. Die vrede moet doorklinken in ons geloofsgetuigenis, de vrede die komt uit het geopende hart van Jezus. Eerst heeft Jezus gezegd: vrede zij u. En toen toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. Daar komt een vrede uit die alle begrip te boven gaat. Dat is de vrede van de Eucharistie, de vrede van de Pinkstersequentie, de vrede in de strijd, de vrede die rust, die alle onrust stilt. Het einde gesprekjes voeren met Jezus, die zich zo menselijk laat kennen en zijn vrienden troost, en me dan door Jezus naar de Vader laten brengen en bij hem mijn hart uitstorten, met vernieuwd vertrouwen en met verdiepte eerbied het Onze Vader bidden, eventueel gevolgd door de Pinkstersequentie: kom, o Geest des Heren, kom uit het hemels heiligdom, waar gij staat voor Gods gezicht, kom der armen troost, daal neer, kom en schenk uw gaven, Heer. Kom, wees in de harten licht.

0: paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
1: In de serie De Paus aan het Woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 3 over de dogmatische constitutie Lumen Gentium. Getiteld De Kerk is het volk van God, geroepen uit alle volken. Paus Leo gaf deze catechese op 11 maart 2026. Dierbare broeders en zusters, goedemorgen en welkom. Bij onze voortgaande bezinning over de dogmatische constitutie Lumen Gentium staan we vandaag stil bij het tweede hoofdstuk, dat handelt over het volk van God. God, die de wereld en de mensheid heeft geschapen en die iedere mens wil redden, voltrekt zijn heilswerk in de geschiedenis werkelijk een volk te kiezen en onder hen te wonen. Daarom roept hij Abraham en belooft hem nakomelingen, talrijk als de sterren aan de hemel en als het zand aan de zee. Met de kinderen van Abraham sluit God, nadat hij hen uit de slavernij heeft bevrijd, een verbond. Hij gaat met hen mee, draagt zorg voor hen en brengt hen telkens opnieuw bijeen wanneer zij afdwalen. De identiteit van dit volk wordt daarom bepaald door Gods handelen en door het geloof in hem. Zij worden geroepen een licht te zijn voor andere volken, als een baken dat alle volkeren, ja de hele mensheid, naar zich toe zal trekken. Het concilie zegt hierover, dit alles is echter gebeurd als voorbereiding en voorafbeelding van het nieuwe en volmaakte verbond dat in Christus zou worden bekrachtigd, en van de vollere openbaring die gegeven zou worden door het vlees geworden woord van God zelf. Het is immers Christus die, door zijn lichaam en bloed te geven, dit volk in zich verenigt en dat op definitieve wijze doet. Het gaat om een volk dat bestaat uit leden van alle naties. Het wordt verenigd door het geloof in hem, door de verbondenheid met hem, door hetzelfde leven te delen als hij, bezield door de geest van de verrezene. Dit is de kerk, het volk van God dat zijn bestaan ontvangt uit het lichaam van Christus en dat zelf het lichaam van Christus is. Zij is geen volk zoals anderen, maar het volk van God, door hem samengebracht en gevormd uit vrouwen en mannen van alle volkeren op aarde. Het beginsel dat hen verenigt is geen taal, cultuur of etnische afkomst, maar het geloof in Christus. Daarom is de kerk, volgens een prachtige uitdrukking van het concilie, de vergadering van allen die in het geloof hun blik richten op Jezus. Het is een messiaans volk, juist omdat het Christus, de Messias, als hoofd heeft. Wie tot dit volk behoren, beroemen zich niet op verdiensten of titels, maar enkel op de gave dat zij in Christus en door hem dochters en zonen van God zijn. Boven iedere taak of functie gaat het er in de kerk om dat men in Christus is ingeplant en door genade kind van God is. Dat is ook de enige eretitel die wij als christenen mogen zoeken. Wij zijn in de kerk om onophoudelijk het leven van de Vader te ontvangen en te leven als zijn kinderen, als broeders en zusters onder elkaar. Daarom is de wet die de relaties in de kerk bezielt de liefde, zoals we die in Jezus ontvangen en ervaren. Haar doel is het Rijk van God, waarheen zij samen met de hele mensheid op weg is. Verenigd in Christus, Heer en Redder van iedere man en vrouw, kan de kerk zich nooit in zichzelf opsluiten. Zij staat open voor iedereen en is er voor iedereen. Als gelovigen in Christus tot haar behoren, herinnert het concilie ons eraan dat alle mensen geroepen zijn tot het nieuwe volk van God te behoren. Daarom moet dit volk, terwijl zij één en enig blijft, zich uitstrekken over de hele wereld en alle tijden, opdat het voornemen van Gods wil vervuld wordt. Hij heeft immers in het begin de menselijke natuur als één geschapen en wil zijn vertrooide kinderen bijeenbrengen. Ook zij die het evangelie nog niet hebben ontvangen, zijn dus op een of andere wijze gericht op het volk van God. De kerk, die meewerkt aan de zending van Christus, is geroepen het evangelie overal en aan iedereen te verkondigen, zodat iedere mens in contact kan komen met Christus. Dit betekent dat er in de kerk plaats is en moet zijn voor iedereen. Iedere christen wordt geroepen het evangelie te verkondigen en getuigenis te geven in elke omgeving waarin hij of zij leeft en werkt. Zo toont dit volk zijn katholiciteit. Het ontvangt de rijkdom en de gaven van verschillende culturen en biedt hun tegelijk de nieuwheid van het evangelie aan, die zuivert en verheft. In dit verband is de kerk één, maar omvat zij allen. Een groot theoloog beschreef haar zo: de ene ark van het heil moet alle menselijke verscheidenheid in haar wijde ruimte opnemen. De ene feestzaal, het voedsel dat zij uitdeelt, is geput uit heel de schepping. Het naadloze kleed van Christus is tegelijk, en dat is hetzelfde, het veelkleurige kleed van Jozef. Genesis 37, vers 3. Het is een groot teken van hoop, vooral in onze tijd, die door zoveel conflicten en oorlogen wordt getekend, te weten dat de kerk een volk is waarin vrouwen en mannen van verschillende nationaliteiten, talen en culturen samenleven in het geloof. Dit teken staat midden in de mensheid, een herinnering en tegelijk een profetie van de eenheid en vrede waartoe God de Vader al zijn kinderen roept. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 11 maart 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord in de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 3 van Lumen Gentium met de titel De Kerk is het volk van God, geroepen uit alle volken. Volgende keer gaan we verder met deel 4.

Donderdag 28 en vrijdag 29 mei is het weer zover. De jaarlijkse Mariathon. 2 dagen waarop we met veel live radio uw aandacht, uw gebed en uw financiële steun vragen voor een ander Radio Maria station. En dat is dit jaar Radio Maria Ierland. Ook daar willen ze nog meer mensen via Radio Maria de blijde boodschap te brengen. Belt u naar ons belteam op 28 en 29 mei om uw steun bekend te maken. Alle informatie vindt u op de website van radiomaria.nl en daar kunt u ook meekijken met de livestream in de studio. Mis het niet. Donderdag 28 en vrijdag 29 mei, de Mariathon en dit jaar dus voor Ierland.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen de glorievolle geheimen. Het eerste glorievolle geheim, Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam in de hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

Pinksteren vier ik altijd een beetje mijn verjaardag. Ik ben helemaal niet jarig hoor, op 19 mei. Maar ik ben wel ter wereld gekomen op eerste Pinksterdag. Ik heb het al vaker verteld dat mijn vader de huisarts uit de kerk ging halen. Die zat in de hoogmis, zo van je moet komen, want het kindje komt eraan. Nou, dat was ik dus. En daarom heb ik altijd iets met Pinksteren. En ik zal dit jaar Pinksteren vieren met de zusters van Bethlehem in België op Grimby. Waar ik 10 dagen zal zijn om met hen het cenakel te vieren, als het ware. Afijn. En als je dan de Pinksteruitzending is van Musica Sacra bij Radio Maria, dan kan je eigenlijk niet anders dan beginnen met het Veni Creator. Dat is er in zo ontzettend veel verschillende uitvoeringen. Dat is er van zoveel verschillende componisten. Maar er is er eentje die heeft dat voor mij toch wel heel bijzonder gecomponeerd. En dat is Arvo Pärt. En het Est Philharmonisch Kamerkoor zingt dit Veni Creator.

Veni Creator Spiritus, zo hoorden wij het Ets Philharmonisch Kamerkoor zingen. In dit prachtige werk van Arvo Pärt. In Pinksteren is de 50ste paasdag. Hè? Met Pinksteren ronden we de hele paastijd af. Aan het eind van de mis, dan wordt de paaskaars gedoofd en geplaatst in de doopkapel. 50 dagen lang heeft de paaskaars bij elke viering staan branden, maar vanaf na Pinksteren zal de paaskaars nog alleen branden bij bijzondere gelegenheden, bij bepaalde sacramenten zoals doop en huwelijk en bij een uitvaartdienst. Omdat het licht van Christus dan op een bijzondere wijze mag branden. Eigenlijk vieren ze ook op die 50ste paasdag dat de dood werkelijk nu helemaal opgevreten is. De dood die wij ondergaan is niet het einde, maar is ons doorgroeid naar het eeuwige leven. En die dood is verslonden door de verrijzenis van Christus. En daar gaan we direct naar luisteren, maar dat is een tekst die komt uit de eerste brief aan de Korintiërs. Dat is hoofdstuk 15, de versen 55-57. De dood is verslonden, de zegen is behaald. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw angel? De angel van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij gedankt die ons de overwinning geeft door Jezus Christus, onze Heer. En deze versen die worden bezongen en gezongen door Fox Luminis, der Tod ist verschlungen. En het is een werk van Andreas Hammerschmidt.

De dood is verslonden. Hij is werkelijk helemaal opgevreten. Hij is helemaal weg. En wat prachtig, hè? Dat dan die dood weg is. En dat er dan nog alleen maar leven is. En dan mag je loven en prijzen met het Alleluia. En het Alleluia is een vreugdekreet die je altijd weer mag uitjubelen. En het Wereldkoor voor de Vrede zingt dit werk, het Alleluia van Frederik Sixten.

Frederick Sexton schreef dit mooie Alleluia. Het werd hier gezongen door het Wereldkoor van Vrede. Ik zal de komende tijd vaker iets van die cd draaien. Omdat het allemaal teksten zijn die ook te verbonden zijn met vrede. Er is pas geleden een nieuwe cd verschenen met de Vespers van Rachmaninoff. En dit keer gezongen door een uitsluitend mannenkoor. De vrouwen zingen tegen de traditie in deze uitvoering niet mee. Het zijn alleen de mannen die we horen. Maar het heeft iets heel bijzonders in zijn klank. En dan wil ik u er een stukje van laten horen. Uit het Nachtofficie. Bless the Lord, O my soul. En het komt uit. Het is van Sergei Rachmaninoff. En het wordt hier uitgevoerd door Patram Instituut. En het is een mannenkoor.

Bless the Lord. De Heer zij gezegend. En wij mogen ook de Heer zegenen voor alles wat Hij ons schenkt. En soms kan je denken, komt iets van God of komt het van mensen? Maar soms kan het ook een combinatie zijn dat het via mensen toch van God komt. We hebben in Nederland een koningin, Maxima. Ze is een katholieke vorstin en ze is op 17 mei jarig. Vroeger werd aan het eind van de mis het Domine Salvam Fac Regina gezongen. Dat laat ik u hier vandaag voor onze jarige vorstin, onze koningin, horen. Het is toch met een protestant sausje, want het wordt hier gezongen door het Urker Mannenkoor Alleluia. En het is een bede om zegen over de koningin. En natuurlijk is dat niet alleen koningin Maxima, maar ook onze hemelse moeder, koningin des hemels, Maria. Maar yes, tijd. Vanuit de studio van Radio Maria, hello, wens ik u een gezegende verjaardag toe. En mag Gods geestkracht ook bij en met u zijn in uw nieuwe levensjaar.

De koningin is op 17 mei jarig geweest, mag ook in haar het liefdevuur ontbranden van de Heer. En dat liefdevuur, dat zingt Lars Scherfer zo mooi. Maar als je dus naar het lied luistert, dan hoort u daarin gewoon dat hij het Veni Creator Spiritus zingt. Laten we daar nu maar naar gaan luisteren. Lars die zingt Liefdevuur.

Gods gij zijt, de grote trooster in de tijd, de bron waaruit het leven springt, het liefdevuur dat ons doordringt.

Mag het vuur van de liefde van God ook branden in onze harten. Mag het vuur van Pinksteren ons alle in gloed zetten. En dat dan we dan ook straks weer met Pinksteren op een bijzondere wijze de geest ontvangen. De Heilige Geest die in ons woont en die we allemaal op bijzondere wijze ontvangen hebben. Bij ons doopsel, toen we zijn gevormd, priesten werden gewijd. Het is die geest van God die in ons woont. Gerald Troost heeft een mooi lied, Goede Gave. Het gaat over de gave van de geest. Want hij zingt, de geest geeft goede gave aan wie nederig is. En wie klopt, die zal een deur zien opengaan. De een die brengt genezing, de ander vindt geloof. En alles komt van God om de wereld te bereiken. Jaag naar de liefde, streef naar de gave van de geest. Blijf steeds geloven, altijd hopend, maar de liefde is het meest.

Gerard Troost zong zelf dit prachtige lied, Goede Gave. Goede gave ontvangen met die geest van waarheid. En niet alleen de geest van waarheid, dus ook de geest van genade. Want het is uit genade dat wij die geest ontvangen. Het is die geest die in onze harten woont. Het is die geest die ons leidt naar God de Vader en naar de Zoon. En de geest is zo ongrijpbaar. Ik vergelijk het wel eens met de wind, hè? Je kan de wind niet zien. Wat je kan zien is het gevolg van wind. Dat blaadjes aan de bomen bewegen. Dat je schuimkoppen ziet op het water. Je kan de wind voelen. Je kan voelen dat de wind in je haren blaast. Dat je gloeiende wangen krijgt. Of juist koude wangen als het winter is. Je voelt de geest. En je kan de geest, de uitwerking van de geest zien. Ik kan ook de uitwerking van die wind zien. Je ziet hoe de wind van allerlei dingen doet. Maar de wind zelf kunnen we niet zien. Ook de gave van de geest kunnen we niet zien. We kunnen alleen de uitwerking van die gave van de geest zien. En die gave van de geest, die moet je wel steeds ook voeden. Je moet die geest van God die in jou woont als mens, die moet je voedsel geven. Die moet je onderhouden. Daar moet je mee in contact zijn. Die moet je laten leven in je. Je moet die geest als het ware wakker schudden. En daarvan zingt Selah in. Geest van waarheid en genade. En dat komt van hun pas uitgebrachte cd. Ik weet het Huis van Vrede.

Nou, dit was Geest van Waarheid en Genade. En dan kan er eigenlijk op dit nog maar één lied volgen. Veni Sancte Spiritus, uit des zee, en reading, Phoenix Choir zingt het.

Veni Sancte Spiritus. Mag de geest van God steeds weer neerdalen, keer op keer op keer op keer. En mag die geest ons steeds weer vergezellen. En daarom dat ik altijd met Pinkster mijn tweede verjaardag vier. Ik ben geboren op de dag van het feest van de geest. En ik heb die geest van God verschillende keren mogen ontvangen. Bij mijn doop. Maar daar was ik me niet bewust. Toen ik gevormd werd. Toen was ik heel bewust van die salving met chrisma. Op mijn voorhoofd. En heel bewust ben ik het van de dag van mijn priesterwijding. Dat kardinaal Simonis mij de handen oplegde. En daarna ook mijn handen salfde met chrisma. En waarom salfde hij nou juist je handen bij je priesterwijding? Omdat je met je handen moet werken. Je moet als priester met je handen actief zijn. Bij het doopsel salf je mensen met chrisma. Bij het vormsel, als je dat als priester een keer mag doen. Dat je de gave van de geest aan iemand meedeelt. Met je handen zegen je mensen en ontsla je mensen van hun zonde. Bij het dienstwerk wat je hebt als priester van de dienst van de vergeving. In het sacrament van boete en verzoening. Die geest, die mogen we allen ontvangen. Als die geest met Pinkster wordt uitgestort, is Maria erbij, de moeder van de Heer. Maria zit te midden van de apostelen. Die geest, die beweegt ook haar en die is altijd bij en met haar. Ook als zij in de hemel is. En als koningin van de hemel regeert zij daar mede met haar zoon Jezus Christus. Maria heeft het dienstwerk van koningin des hemels en staat ons op te wachten als we binnenkomen. En in de paastijd dan bidden we niet de engel des heren, maar de koningin des hemels, het Regina Caeli. Deze uitzending van Radio Maria of bij Radio Maria van Musica Sacra besluit ik vandaag dan ook met het Regina Caeli. En wel met een heel bijzonder werk, want het is een beetje groot werk, vind ik. Van Herbert Howells. En de Choir of the Queen's College, Oxford, zingen het.

0: Ja, de koningin des hemels. Zij zit in de hemel en wacht daar op ons. Zusters en broeders, mag de geest van Christus, mag Gods geest over u allen neerdalen met Pinksteren en mag u vanuit die geest leven, opdat wij gezegend zullen zijn door hem. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Dit was Musica Sacra, een programma met en over religieuze muziek.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Luisteraars, een hele goede morgen. U bent verbonden met de Sint-Bavo uit Haarlem. Het is vandaag hoogfeest, Pinksteren. Ik wens u veel devotie toe.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Vrede zij u. Heel hartelijk welkom op dit Pinksterfeest. We vieren het feest van de uitstorting van de Heilige Geest, de Geest van God, over de leerlingen van Jezus. Maar we vieren vandaag ook de uitstorting van die Geest over onszelf. En we bidden dat wij in deze wereld vol dreiging en geweld bezield mogen zijn door de goede geest, door de geest van God. Waar we daarin tekort geschoten zijn, willen we eerst vergeving vragen. Belijden we onze zonden, bekeren we ons tot God, om deze heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.

Laat ons bidden. God, door het mysterie van dit feest heiligt gij heel uw kerk onder alle volken en talen. Laat de gaven van de Heilige Geest overal op aarde neerdalen. Kom met uw geest in het hart van uw gelovigen, zoals gij hebt gedaan bij het begin van de verkondiging van het evangelie. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.

Lezing uit de handelingen van de apostelen. Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis, alsof er een hevige wind opstak, en vulde het hele huis waar zij gezeten waren. Er verschenen hun tongen als van vuur, die zich verdeelden en op ieder van hen neerzetten. Ze werden allen vervuld van de Heilige Geest en zij begonnen te spreken in andere talen, naargelang de Geest hun te spreken gaf. Nu woonden er in Jeruzalem Joden, vrome mannen, afkomstig uit alle volkeren onder de hemel. Toen dat geluid ontstond, liep de menigte te hoop en raakte in de war, want iedereen hoorde hen spreken in zijn eigen taal. Ze waren buiten zichzelf en zeiden vol verwondering: ziet, zijn allen die daar spreken dan geen Galileërs? Hoe komt het dan dat ieder van ons hen hoort spreken in zijn eigen moedertaal? Parten, Meden en Elamieten, de inwoners van Mesopotamië, van Judea en Cappadocië, van Pontus en Azië, van Frigië en Pamphylië, Egypte en het gebied van Libië bij Cyrene, de Romeinen die hier verblijven, Joden en proselieten, Cretensen en Arabieren. Wij horen hen in onze eigen taal spreken van Gods grote daden. Woord van de Heer.

Lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de Korintiërs. Broeders en zusters, niemand kan zeggen, Jezus is de Heer, tenzij door de Heilige Geest. Er zijn verschillende genadegaven, maar het is dezelfde Geest. Er zijn verschillende bedieningen, maar het is dezelfde Heer. Er zijn verschillende soorten werk, maar het is dezelfde God die alles in allen bewerkt. Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen. Want zoals het lichaam één geheel is en vele ledematen heeft en alle ledematen van het lichaam, hoeveel het er ook zijn, één lichaam vormen, zo is het ook met de Christus. Immers, in één geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt. Of we nu Joden zijn, of Grieken, slaven of vrijen. Allen zijn wij gedrenkt met één geest. Woord van de Heer.

Toen het avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de verblijfplaats van de leerlingen gesloten waren, uit vrees voor de Joden, kwam Jezus, ging in hun midden staan en zei hun: vrede zij u. Na dit gezegd te hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Daarop zei Jezus hun opnieuw: vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u. En na dit gezegd te hebben, blies hij over hen en zei hun: ontvangt de Heilige Geest. Van wie gij de zonde vergeeft, hun zijn ze vergeven. Van wie gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven.

samenleving. En als er eenmaal iets is misgegaan tussen mensen, dan lukt het vaak maar niet om weer een basis te vinden voor wederzijds respect en vertrouwen. In de wereld zien we ook dit probleem, nu er zoveel oorlog is en dreiging. Waarom komen de machthebbers niet tot een vredesakkoord? Terwijl je toch zou zeggen dat het in het belang is van ieder dat we als mensheid goed en in vrede samenwerken en er geen honderdduizenden sterven door wapengeweld. En natuurlijk hebben alle machthebbers hun eigen theorie over achter waar ze mee bezig zijn, over hoe de wereld en hun land eruit zou moeten zien. Maar dan blijft toch de vraag waarom ze dit doel met wapengeweld willen bereiken en hun visie met overmacht en strijd aan anderen willen opleggen. Uiteindelijk speelt hier de trots en de hoogmoed van mensen een rol. Kun je tenminste iets van een weg vinden om goed met elkaar om te gaan? Ook in onze relaties met anderen speelt eigenlijk in zekere zin een klein beetje hetzelfde. Natuurlijk moeten we dan altijd kijken naar wat we zelf kunnen doen. Niet naar wat die ander moet doen. Wij zijn nu eenmaal geen baas over het spreken en handelen van anderen. De Bijbel, het boek Genesis, heeft het daarover in het verhaal van de Toren van Babel. U kent het misschien wel. Het gaat over mensen die één en dezelfde taal spreken, maar met de bouw van een enorme toren God zelf willen overtroeven. En die hoogmoed die brengt verdeeldheid. Hun taal raakt verward. Ze kunnen elkaar niet meer verstaan. Ze raken vervreemd van elkaar en verspreid over de aarde in een Babel, in een Babelse, Babylonische spraakverwarring. Pinkster is precies het tegendeel. Mensen uit allerlei landen en culturen kunnen de leerlingen verstaan. Ze horen de apostelen spreken in hun eigen moedertaal. Er komt verbondenheid, eenheid onder de mensen. Het grote Pinksterwonder dat we ook dit jaar weer mogen vieren maakt dus dat mensen elkaar en Gods grote daden konden verstaan en begrijpen. De uiterlijke tekenen die de apostelen zagen, die willen ons duidelijk maken wat er in feite gebeurde. Want de leerlingen hoorden een gedruis alsof er een hevige wind opstak. En ze zagen tongen als van vuur. Die wind herinnerde hen aan de schepping. Aan het begin van het scheppingsverhaal in het boek Genesis, daar staat het Hebreeuwse woord ruach. Een woord dat geest en wind kan betekenen. Het is de wind of de geest van God die over de wateren zweefde. Dat was het begin van het leven van de schepping. Het is de geest die levend maakt. Ook Jezus zelf had tijdens zijn leven in een gesprek met Nicodemus de Heilige Geest al met wind vergeleken. Wind die je niet kunt zien, maar die je wel kunt voelen. En die alles in beweging brengt. Hij, die geest, is als een frisse wind die je nieuwe gedachten geeft en inspireert, die je weer vurig maakt, nieuw leven geeft. We hebben het nu meer dan ooit nodig. Dat die geest als een wind, als een storm over de aarde gaat. En de leiders van de volken, maar ook ons allemaal, bezielt en inspireert om een hand uit te steken naar elkaar, om verzoening en vrede na te streven, om de armste landen niet te laten stikken, er te zijn voor elkaar en Gods wet te verstaan. Nu is dat allemaal gemakkelijk gezegd, maar vaak denken wij in het dagelijks leven, ik heb gelijk en die ander niet. Als ik dus buig voor die ander,
Dan buig ik voor het kwaad. Wel nu, als je zeker wil weten of het de Heilige Geest is die je inspireert, kijk dan wat er gebeurt. Want de Geest brengt mensen bij elkaar. Die werkt verzoenend. En die maakt bovenal dat we een open hart en een open oog krijgen voor de weg die God ons wil laten zien. Dat gaat niet direct over de vraag bijvoorbeeld of er meer of minder asielzoekers moeten zijn. Maar wel gaat het over het beoordelen van die vraag vanuit de afweging van wat goed is en dienend. Niet in het licht van onze eigen emotie, maar met een beetje afstand en in het licht van de Heilige Geest. Die Heilige Geest vervult ons met liefde. Liefde voor God en voor de naaste. Die Heilige Geest die maakt dat ons eigen ego een klein beetje kleiner wordt en onze liefde groter, wijder en meer dienend. God en de naaste. Dan kunnen we God en elkaar weer bereiken. Is dat wat je verlangt? Dan is het de Geest van God die in jou aan het werk is. Laten we leven en werken in de lijn van die dienstbaarheid, dienend leven, en bidden tot God om de kracht van zijn Geest.

Ja, waarom kunnen mensen elkaar eigenlijk zo moeilijk bereiken vaak? Zeker in onze

0: bidden we nu tot God, die ons zijn geest heeft gezonden.
1: Laten wij bidden voor onze kerk, die naar buiten is gegaan op het Pinksterfeest. Laten we bidden om de geest, dat de kerk de zending en opdracht van Jezus, onze Heer, mag kunnen vervullen. En op Pinksteren vragen we daarbij een bijzondere zegen voor alle missionarissen. En we bidden dat wij allen onze roeping met vuur mogen beleven.

bidden we voor allen die in deze tijd het heilig vormsel hebben ontvangen of zullen gaan ontvangen. Dat zij zich laten leiden door de Heilige Geest om goede wegen te kunnen bewandelen.

bidden we om kracht en zegen voor de mensen in alle oorlogsgebieden. Om vrede, veiligheid en voldoende voedselhulp. Bidden we voor alle vluchtelingen.

Laten wij bidden voor onze eigen samenleving. Dat we elkaar verstaan. Dat er begrip en openheid zullen zijn. En een samenzoeken naar goede oplossingen.

Laten we ook bidden voor onszelf en voor al onze persoonlijke intenties en die van elkaar. Dat we open mogen staan voor de adem van de Geest en steeds weer een nieuw begin mogen kunnen maken.

We bidden vandaag voor onze jubilarissen. De heer Heijnen, 80 jaar en de heer Luk, 85 jaar. Deze heilige mis wordt opgedragen voor de volgende intenties. Voor kracht en genezing van onze zieke zoon Edward. Voor diaken Francis Ashmahol, die volgende week zaterdag 30 mei tot priester hier in deze kathedraal zal worden gewijd. Ons gebed wordt gevraagd voor een bijzondere intentie. En bidden we voor de zielenrust, voor de overleden familie Dekker Overkamp, voor familie Ursum Bakker. En voor hen die ons recent in de Heer zijn voorgegaan, Joop van Velsen en Ans Gjertsen.

0: Vader in de hemel, zend ons uw Heilige Geest. Mogen die geest leven in ons eigen hart. Mogen die ons vervullen met liefde en begrip. Met geloof, wijsheid, kracht, hoop. En alles wat goed en wenselijk is. Zegen ons allen en alle die ons dierbaar zijn. We vragen het u door Christus, onze Heer.
1: Amen. Als de tafel wordt nu in gereedheid gebracht met de gave van brood en wijn. U kunt daarin mee participeren door de collecte. De collectanten komen aanstonds bij u. En voor u die met ons meekijkt op deze Pinksterviering, u kunt kijken voor de mogelijkheden op rkhaarlem.nl/collecte. Dank voor uw gave.

Bid, broeders en zusters, dat mijn nieuw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, wij bidden u dat de belofte van uw Zoon vervuld mag worden. Laat de Heilige Geest ons het geheim van dit offer beter doen kennen en ons de volle waarheid ontsluiten door Christus onze Heer.

Ja, Heer, gij zijt werkelijk de Heilige. Heel uw schepping moet u wel prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt gij alles levend en heilig in de kracht van de Heilige Geest. Altijd blijft gij bezig u een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en talen. Want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw naam. We hebben deze gave dan ook hier gebracht om ze aan u toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij u ze te heiligen door uw geest en zijn lichaam en bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, nam hij brood en sprak daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook na de maaltijd de beker. En sprak een zegenbede om uw naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand. Zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst en bieden u vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. Wij vragen u, Heer, zie wel wil het neer op het offer van uw kerk en wil het uw Zoon in herkennen, door wiens dood gij ons met u verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn heilige geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest. Mogen hij ons maken tot een blijvende offergave voor u, dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat gij ons beloofd hebt. Samen met Maria, de heilige maagd en moeder van God, en de heilige Jozef, haar bruidegom, samen met uw apostelen en martelaren, met de heilige Bavo en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daar voor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven, opdat wij met u worden verzoend. Maak uw volk onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof. Samen met uw dienaar Leo, onze paus, en mij, uw onwaardige dienaar, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat gij u hebt verworven. Wij vragen u welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die hier bij u is en waarvan gij de vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat alle die u lief waren en die van hier zijn heen gegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wij zelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid. Door Christus onze Heer, in hem schenkt gij alles wat goed is aan deze wereld.

0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostel gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte. Geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. En de vrede des Heren zij altijd met u.
1: Wensen wij elkaar de vrede.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie, dit is het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben kwijt. Let op mijn mond. Maar spreek, ik zal het zeggen.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: Laat ons bidden. God, gij schenkt uw kerk gaven uit de hemel. Bewaar in haar de genade die gij gegeven hebt. Geef dat de Heilige Geest die over ons is gekomen zich steeds sterker in ons doet gevoelen. En laat dit geestelijk voedsel ons ten goede komen bij onze voortgang op de weg der verlossing. Door Christus onze Heer.
1: Amen. Enkele mededelingen. Tijdens de collecte vandaag, straks aan de deur van de kathedraal, steunen we het werk van de missionarissen zoals pater Jan Joris in Brazilië en Marielle in Tanzania, die zich wereldwijd inzetten voor onderwijs, ontwikkeling en gemeenschap. Voor de tieners die zich willen voorbereiden op het doopsel, het vormsel van de eerste communie, is er na de heilige mis een bijeenkomst in de blauwe zaal hier via de plebanie te bereiken. Op de tweede Pinksterdag is om 10:00 hier een viering in de kathedraal en in de Jozefkerk in het centrum van de stad. Een belangrijke bijeenkomst komt er om u te informeren over de actuele stand van zaken en de bestuurlijke vervolgrichting voor onze Sint-Bavo-kathedraal. Er zijn 4 sprekers, waaronder onze bisschop. Ook bieden wij ruimte voor diegenen die graag willen deelnemen voor gedachtenwisseling. Van harte welkom dus op vrijdagmiddag 5 juni van 3:00 tot 4:30. Wel het verzoek om aan te melden via e-mail voor 28 mei. En informatie daarvan vindt u op rkhaarlem.nl. Een andere mededeling. Op zaterdag 27 juni is er bij de BAVO voor het hele bisdom de jaarlijkse internationale mis met daarna de feestelijke bazaar in de kathedrale tuin. Hiervoor worden tweedehands spullen ingezameld. Daarom vanaf vandaag staan er na elke zondagmis in de BAVO vrijwilligers bij de BAVO om uw spullen in ontvangst te nemen. Dus de komende 4 zondagen kunt u allerlei spullen inleveren om 11:15 na de viering hier in de kathedraal. Eventueel kunt u ook bij uw eigen parochie inleveren. Die zorgen ervoor dat het hier uiteindelijk op zijn plaats komt. Voor meer info en voor het ophalen van uw spullen, wederom zie rkhaarlem.nl. Of kijk op de website hartvoorbavo.nl. Vanmiddag dan is er nog een gratis orgelconcert door de organist Nathan Laube in de Jozefkerk om 4:00. En volgende week zaterdag gaat de bisschop voor in de priesterwijding op zaterdag 30 mei om 10:30 hier in de kathedraal. En mag ik de bisschop vragen voor de zegen.
0: En van harte wens ik u allen nog een mooie, gezegende Pinksterdag toe. De Heer zij met u. De naam van de Heer zij gezegend. Onze hulp is in de naam van de Heer. Zegen u de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Luisteraars van Radio Maria, u was verbonden met de Heilige Mis op zondag 24 mei, hoogfeest Pinksteren, vanuit de Sint-Bavo uit Haarlem. Ik wens u een hele fijne zondag toe, een fijne Pinksteren toe, vrede en alle goeds.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Myanmaris zeggen, niet gegeven. Op 7 november 1918, zo'n 100 jaar geleden, zag de zoon van arme katholieke boeren in het dorp Tomponatin het levenslicht. Vader Bozantint en moeder Mukasi waren bekeerd door de ondertussen zalige Italiaanse missionaris Paola Mana. Isidoro is nog maar jong wanneer beide ouders verliest. Op tante zich over hem en zijn broertje ontfermt. Van neef weten we dat Isidoro, zodra hij maar enigszins kon, de missionarissen op hun tochten volgde. En die zouden er later voor zorgen dat hij op het klein seminarie Santa Teresa in Tunku werd aangenomen, waar hij Engels en Latijn leerde. De jongen loopt echter chronische bronchitis op en wordt tot zijn grote verdriet weer naar huis gestuurd. Ontroostbaar zijn droom priester te worden, te moeten opgeven, keert hij terug bij tante. Priester kan hij weliswaar niet meer worden, maar Isidoro houdt zoveel van Jezus dat hij besluit de rest van zijn leven ongehuwd te blijven. In het in de binnenlanden van Zuidoost-Aziatische land gelegen Doroko begint hij een dorpsschooltje waar hij gratis les geeft, de kinderen Engels, Burmees en muziek leert en niet te vergeten de catechismus. Later opent Isidoro ook een weeshuisje voor de slachtoffers van de oorlog. De Engelsen, die het land al sinds 1885 onder hun knoet hielden, hadden meer dan een halve eeuw weinig vrienden onder de Burmezen gemaakt. Sterker nog, met hun minachting voor de plaatselijke bevolking, het gevangen zetten van boeddhistische monniken en het ontheiligen van tempels met hun soldatenlaarzen, hadden zij behoorlijk kwaad bloed gezet. Wanneer in de Tweede Wereldoorlog de Japanners de Britten verdrijven, denken de Burmezen in hun naïviteit dat de nieuwe bezetter het beter met hun voor heeft dan de oude. Maar al snel hebben ze door dat ze van kakkebed in pissebed terecht zijn gekomen. En zo kon het gebeuren dat ze massaal partij kozen voor de westerse geallieerden, die, zoals wij nu weten, de oorlog wonnen. Burma roept in 1946 de onafhankelijkheid uit. Maar dat kan zomaar niet, roepen de Engelsen. Moeizame onderhandelingen volgen. Maar in 1947 is het eindelijk zover dat de 32-jarige Bokyoke Aung San beëdigd kan worden als eerste leider van de onafhankelijke staat Unie van Burma. Deze Bokyoke Aung San is overigens de vader van Aung San Suu Kyi, de huidige adviseur van staat, zeg maar minister-president. Zij is de Nobelprijswinnares die 15 jaar lang huisarrest had. Bokyoke Aung San wordt echter nog voor zijn installatie vermoord. Op zijn rechterhand U Nu wordt beëdigd. Je zult wel begrijpen wat er in die nieuwe onafhankelijke staat ook te vinden was. Geen vrede. De protestantse Britten kunnen het verlies van hun land maar moeilijk verkroppen. Slinks weten ze het bergvolk van de Karen of Karyang, dat weigert de door de boeddhisten gesteunde overheid te erkennen, voor hun ideologische karretje te spannen. De rijke baptisten schenken de arme Karajang Britse geweren om de nieuwe, o zo zwakke regering ten val te brengen. Maar nog meer dan de regering haten de protestanten de katholieke missionarissen. Vooral ook pater Mario Vergara, die het waagt op te komen voor de arme bevolking, die na al die jaren onderdrukking de strijd moe is. Op 18 november 1910, in het onder de rook van Napels gelegen stadje Frata Maggiore, geboren Mario Vergara, vertrok 25 jaar oud als missionaris naar Burma. Daar leerde hij al snel bevolking, godsdienst en gewoontes kennen en Burmaans spreken. De plaatselijke bewoners bezaten zo goed als niets, hadden nauwelijks middelen van bestaan. En de rechtspraak was op zijn zachtst gezegd dubieus. In die beginjaren maakte de Italiaan meteen al grote rampen mee, zoals een muizenplaag, die grote hongersnood in het land veroorzaakte. De beesten vraten hele oogsten op. In het beginjaar maakte de Italiaan dus Pater Vergara grote rampen mee, zoals een muizenplaag die grote hongersnood in Burma veroorzaakte. De beesten vraten hele oogsten op. Wanneer enkele jaar later de Italiaanse Benito Mussolini vriendje wordt van nazi-leider Adolf Hitler, beschouwen de Britse kolonisten alles wat Italiaan is als de vijand. Zij arresteren pater Mario Vergara en deporteren hem naar een concentratiekamp in Brits-India. Daar bergen de Engelsen hem met alle andere fascisten, want voor de Britten was ieder Italiaan een fascist, vier jaar lang veilig op, zoals ze dat noemden. Italiaan en priester. Pater Mario had het onder de protestantse Britten niet best. Lichamelijk een wrak laten ze hem na de oorlog weer vrij. Meteen gaat de missionaris op pad naar zijn geliefde Burma. Wanneer hij tijdens de lange voettocht een nier moet laten verwijderen, lijken zijn dagen geteld. Maar dat waren ze toen nog niet. Hersteld. Weer terug in het land begint hij ijverig te evangeliseren onder grote tegenwerking van de baptisten, die ik, zoals eerder vertelde, de Karajang zo gek hadden gekregen als guerrillas de jonge regering omver probeert te werpen. Pater Mario Vergara veroordeelt in onverbloemde termen de oorlog, kiest partij voor de bevolking die zo leidt onder een oorlog die alleen maar dood en verderf brengt, zonder ook maar enig uitzicht op vrede, onafhankelijkheid of internationale erkenning. De vredesinspanningen maken de missionaris echter nog meer gehaat bij de opstandelingen. En zo komen we als vanzelf weer terug bij Isidoro, de jonge Burmees waar we vandaag mee begonnen. Isidoro en Gekolat hoorden hoe pater Mario Vergara van het Pauselijk Instituut voor de Buitenlandse Missie naar op zoek was naar inheemse of autochtone catechisten, die hun landgenoten konden vertellen over Christus en zijn kerk. En hij verlaat huis en haard voor pater Mario. De baptisten weten de hoofdbestuurder van het district, een zekere Tiré, zo gek te krijgen dat hij de katholieke catechist Giacomo Colai arresteert. Oh, pater Vergara zou zeker proberen hem vrij te praten. En zo gebeurt het ook. Pater Mario schrijft Thierry een brief waarin hij verzoekt de kwestie te bespreken. Als antwoord nodigt het districtshoofd hem uit naar de plaats Shada te komen. Maar wanneer Pater Mario en kategeet Isidoro te aankomen om de gevangenen vrij te pleiten, treffen zij niet Thierry aan. Maar de leider van de opstandelingen, Saul Richmond. De Brit laat meteen de twee binden. Een showproces volgt, waarbij Pater Mario Vergara en Isidoro Ngaikolat ter dood worden veroordeeld. De duisternis is reeds ingevallen wanneer Richmond en zijn mannen, de missionaris en de kategeet, door het donkere oerwoud slepen voor hun terechtstelling. En dan klinken in de nacht van 24 mei op 25 mei 1950 aan de oever van de rivier de Salween de geweren. De dode lichamen worden in de wilde stroom geworpen. Zij zijn nooit meer gevonden. Mario Vergara en Isidoro Ngaikolat werden in 2014 door Paus Franciscus zalig verklaard. En nou hopen de 500.000 katholieken van wat sinds 1989 officieel de Republiek Unie van Myanmar heet, dat zij met Isidoro Ngaikolat spoedig hun eerste eigen heilige mogen verwelkomen. Mario Vergara en Isidoro Ngaikolat, bid voor ons. Ave Maria.
2: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Van harte welkom, beste luisteraars, op eerste Pinksterdag hier bij Radio Maria willen we graag weer gaan bidden. En mogen we u namens Radio Maria van harte een heel zalig Pinksteren wensen, dat wij allemaal vervuld mogen worden van de Heilige Geest. We gaan nog één keer het Koningin des Hemels bidden. Het is vandaag nog de eerste Pinksterdag, hoort bij de paastijd. En dan gaan wij verder het middaggebed bidden. In het klein getijdenboek kunt u in ieder geval de psalmen mee bidden op bladzijde 60. Dat zijn de psalmen van de zondag van de eerste week. Bladzijde 60. Dan gaan we naar het groot getijdenboek. Daar beginnen we met de hymne op bladzijde 764. 764. En daarna gaan we naar bladzijde 544. En daar vindt u dus de antifoon. En die bidden we dan ook weer voor en na de drie psalmen. Daar vindt u ook de korte schriftlezing en het slotgebed. Dus dan blijven wij verder daar. Dus we gaan nu eerst beginnen op bladzijde 764 voor de hymne. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Koningin des hemels, verheug u. Alleluia.
1: Omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen. Alleluia.
0: Verrezen is zoals hij gezegd heeft. Alleluia.
1: Bid God voor ons. Alleluia.
0: Verheug en verblijd u, Maagd Maria. Alleluia.
1: Want de Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
0: Laat ons bidden. God, door de verrijzenis van uw Zoon Jezus Christus, onze Heer, hebt gij vreugde geschonken aan de wereld. Wij bidden u, laat ons door zijn moeder, de Maagd Maria, eenmaal komen tot de vreugde van het eeuwig leven door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Heer Jezus Christus, die uw kerk nooit verlaat, versterk onze broeders en zusters die vervolgd worden om hun geloof in u. Schenk hun uw geest van kracht en overwinning door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Komt allen dienaars van de Heer en prijst met hart en mond tezaam hem aan wie toekomt alle eer, met lofgezang Gods heilige naam.
1: Dit is het uur waarop weleer de rechter Jezus werd berecht, ter dood veroordeeld onze Heer, zijn lot door mensen werd beslecht.
0: Uit liefde zijn wij God verplicht de eer te brengen die hij vraagt. Wij staan nu voor zijn aangezicht, terwijl de vijand ons belaagt.
1: Zo roepen wij de Vader aan, Christus de Zoon in majesteit. De geest van beiden uitgegaan, één God en Heer, drievuldigheid.
0: De antifoon vind je op bladzijde 544 in het Groot Getijdenboek. En de psalmen die staan in het Klein Getijdenboek op bladzijde 60 en in het Groot Getijdenboek op bladzijde 784. Versterk ons geloof in u en schenk ons altijd het licht van de Heilige Geest. Alleluia. Breng dank aan de Heer, want hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen.
1: Herhaalt het stammen van Israël. Eindeloos is zijn erbarmen.
0: Herhaalt het zonen van Aaron. Eindeloos is zijn erbarmen.
1: Herhaalt het dienaren van de Heer. Eindeloos is zijn erbarmen.
0: Herhaalt het, ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende. Hij heeft mij gehoord en bevrijd.
1: De Heer is met mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij nog kwaad doen?
0: De Heer is met mij mijn bondgenoot. Ik zie mijn bestrijders beschaamd staan.
1: Want beter is het te gaan tot de Heer dan op een mens te vertrouwen.
0: En beter is het te gaan tot de Heer dan te vertrouwen op vorsten.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Ik werd omsingeld door vreemde volken. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
0: Zij sloten mij in van alle kanten. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
1: Als bijen zwermden zij om mij heen. Zij vlamden op als vuur in de doornen. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
0: Zij stoten mij weg en sloegen mij neer. Maar Hij heeft mij ondersteund.
1: Mijn kracht is de Heer en mijn lofzang. Hij heeft mij redding gebracht.
0: Nu klinkt er gejuich van feest en geluk in alle tenten der vromen.
1: De Heer greep in met krachtige hand. De hand van de Heer heeft mij opgericht. De hand van de Heer was machtig.
0: Ik zal niet sterven, maar blijven leven en alom verhalen het werk van de Heer.
1: Geslagen, getuchtigd heeft mij de Heer, maar niet ten dode gedoemd.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Maakt open de poort der gerechtigheid. Daarbinnen wil ik de Heer gaan danken.
1: Dit is de poort van de Heer. De vromen treden er binnen.
0: Ik dank U dat Gij mij verhoord hebt en dat Gij mij hebt gered.
1: De steen die de bouwers hebben versmaad, die is tot hoeksteen geworden.
0: Het is de Heer die dit heeft gedaan. Een wonder voor onze ogen.
1: Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Wij zullen hem vieren in blijdschap.
0: Ach Heer, geef Gij ons uw heil. Ach Heer, geef Gij ons voorspoed.
1: Gezegend die komt met de naam van de Heer. Wij zegenen u uit het huis des Heren. De Heer is God. Hij verlicht ons.
0: Begeef u in optocht met lovertakken tot bij de horens van het altaar.
1: Mijn God zijt gij, en ik dank u. Mijn God, ik verkondig uw roem.
0: Breng dank aan de Heer, want Hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bladzijde 544. Versterk ons geloof in U en schenk ons altijd het licht van de Heilige Geest. Alleluia.
1: God heeft ons gered door het bad van wedergeboorte en vernieuwing door de Heilige Geest. Want Hij heeft de Geest overvloedig over ons uitgestort door Jezus Christus, onze Heiland. Zo zijn wij door Zijn genade gerechtvaardigd en erfgenamen geworden van het eeuwige leven waar onze hoop op gericht is.

0: De Heilige Geest zal u leren. Alleluia.
1: Alles wat ik u gezegd heb. Alleluia.
0: Laat ons bidden. Almachtige God, laat de weerglans van uw heerlijkheid over ons schijnen en mogen Christus, die licht is uit al licht, allen die door uw genade herboren zijn, bevestigen door de verlichting van de Heilige Geest, door Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: En beste luisteraars, welkom bij de Rozenkrans. We nemen in ons gebed alle intenties van degene die aan het meebidden zijn. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn gezoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars.

0: nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons

0: van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
0: Amen.
1: En beste luisteraars, hartelijk dank voor het meebidden van de Rozenkrans.

Donderdag 28 en vrijdag 29 mei is het weer zover. De jaarlijkse Mariathon. 2 dagen waarop we met veel live radio uw aandacht, uw gebed en uw financiële steun vragen voor een ander Radio Maria station. En dat is dit jaar Radio Maria Ierland. Ook daar willen ze nog meer mensen via Radio Maria de blijde boodschap brengen. Belt u naar ons belteam op 28 en 29 mei om uw steun bekend te maken. Alle informatie vindt u op de website van radiomaria.nl en daar kunt u ook meekijken met de livestream in de studio. Mis het niet. Donderdag 28 en vrijdag 29 mei, de Mariathon en dit jaar dus voor Ierland.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: De paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
2: In de serie De Paus aan het Woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 3 over de dogmatische constitutie Lumen Gentium, getiteld De Kerk is het volk van God, geroepen uit alle volken. Paus Leo gaf deze catechese op 11 maart 2026. Dierbare broeders en zusters, goedemorgen en welkom. Bij onze voortgaande bezinning over de dogmatische constitutie Lumen Gentium staan we vandaag stil bij het tweede hoofdstuk, dat handelt over het volk van God. God, die de wereld en de mensheid heeft geschapen en die iedere mens wil redden, voltrekt zijn heilswerk in de geschiedenis werkelijk een volk te kiezen en onder hen te wonen. Daarom roept hij Abraham en belooft hem nakomelingen, talrijk als de sterren aan de hemel en als het zand aan de zee. Met de kinderen van Abraham sluit God, nadat hij hen uit de slavernij heeft bevrijd, een verbond. Hij gaat met hen mee, draagt zorg voor hen en brengt hen telkens opnieuw bijeen wanneer zij afdwalen. De identiteit van dit volk wordt daarom bepaald door Gods handelen en door het geloof in hem. Zij worden geroepen een licht te zijn voor andere volken, als een baken dat alle volkeren, ja de hele mensheid, naar zich toe zal trekken. Het concilie zegt hierover, dit alles is echter gebeurd als voorbereiding en voorafbeelding van het nieuwe en volmaakte verbond dat in Christus zou worden bekrachtigd, en van de vollere openbaring die gegeven zou worden door het vlees geworden woord van God zelf. Het is immers Christus die, door zijn lichaam en bloed te geven, dit volk in zich verenigt en dat op definitieve wijze doet. Het gaat om een volk dat bestaat uit leden van alle naties. Het wordt verenigd door het geloof in hem, door de verbondenheid met hem, door hetzelfde leven te delen als hij, bezield door de geest van de verrezene. Dit is de kerk, het volk van God dat zijn bestaan ontvangt uit het lichaam van Christus en dat zelf het lichaam van Christus is. Zij is geen volk zoals anderen, maar het volk van God, door hem samengebracht en gevormd uit vrouwen en mannen van alle volkeren op aarde. Het beginsel dat hen verenigt is geen taal, cultuur of etnische afkomst, maar het geloof in Christus. Daarom is de kerk, volgens een prachtige uitdrukking van het concilie, de vergadering van allen die in het geloof hun blik richten op Jezus. Het is een messiaans volk, juist omdat het Christus, de Messias, als hoofd heeft. Wie tot dit volk behoren, beroemen zich niet op verdiensten of titels, maar enkel op de gave dat zij in Christus en door hem dochters en zonen van God zijn. Boven iedere taak of functie gaat het er in de kerk om dat men in Christus is ingeplant en door genade kind van God is. Dat is ook de enige eretitel die wij als christenen mogen zoeken. Wij zijn in de kerk om onophoudelijk het leven van de Vader te ontvangen en te leven als zijn kinderen, als broeders en zusters onder elkaar. Daarom is de wet die de relaties in de kerk bezielt de liefde, zoals wij die in Jezus ontvangen en ervaren. Haar doel is het Rijk van God, waarheen zij samen met de hele mensheid op weg is. Verenigd in Christus, Heer en Redder van iedere man en vrouw, kan de kerk zich nooit in zichzelf opsluiten. Zij staat open voor iedereen en is er voor iedereen. Als gelovigen in Christus tot haar behoren, herinnert het concilie ons eraan dat alle mensen geroepen zijn tot het nieuwe volk van God te behoren. Daarom moet dit volk, terwijl zij één en enig blijft, zich uitstrekken over de hele wereld en alle tijden, opdat het voornemen van Gods wil vervuld wordt. Hij heeft immers in het begin de menselijke natuur als één geschapen en wil zijn vertrooide kinderen bijeenbrengen. Ook zij die het evangelie nog niet hebben ontvangen, zijn dus op een of andere wijze gericht op het volk van God. De kerk, die meewerkt aan de zending van Christus, is geroepen het evangelie overal en aan iedereen te verkondigen, zodat iedere mens in contact kan komen met Christus. Dit betekent dat er in de kerk plaats is en moet zijn voor iedereen. Iedere christen wordt geroepen het evangelie te verkondigen en getuigenis te geven in elke omgeving waarin hij of zij leeft en werkt. Zo toont dit volk zijn katholiciteit. Het ontvangt de rijkdom en de gaven van verschillende culturen en biedt hun tegelijk de nieuwheid van het evangelie aan, die zuivert en verheft. In dit verband is de kerk één, maar omvat zij allen. Een groot theoloog beschreef haar zo: de ene ark van het heil moet alle menselijke verscheidenheid in haar wijde ruimte opnemen. De ene feestzaal, het voedsel dat zij uitdeelt, is geput uit heel de schepping. Het naadloze kleed van Christus is tegelijk, en dat is hetzelfde, het veelkleurige kleed van Jozef. Genesis 37, vers 3. Het is een groot teken van hoop, vooral in onze tijd, die door zoveel conflicten en oorlogen wordt getekend, te weten dat de kerk een volk is waarin vrouwen en mannen van verschillende nationaliteiten, talen en culturen samenleven in het geloof. Dit teken staat midden in de mensheid, een herinnering en tegelijk een profetie van de eenheid en vrede waartoe God de Vader al zijn kinderen roept. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 11 maart 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord in de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 3 van Lumen Gentium met de titel De Kerk is het volk van God, geroepen uit alle volken. Volgende keer gaan we verder met deel 4.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: NASA had een goede dosis humor. Wanneer ze zich voorstelde, zei ze vaak: ik heb Albanese bloed. Ik heb de Indiaanse nationaliteit. Wat godsdienst betreft ben ik katholiek. Door mijn zending behoor ik de hele wereld toe. Maar mijn hart is alleen van Jezus. Deze liefde van Jezus nam de eerste plaats in en riep haar op om door hem bekleed te worden en zijn licht overal te laten schijnen. Agnes Koninkja Boyahiu werd als dochter van Albanese ouders geboren op 26 augustus 1910 in Skopje, Macedonië. De volgende morgen werd ze gedoopt. Haar vader, Nicole, stierf plotseling toen ze 9 jaar oud was en haar moeder, Drana, moest haar 3 kinderen alleen opvoeden. Agnes ging naar de plaatselijke openbare school. Haar moeder zette zich in voor de armen en maakte Agnes er gevoelig voor om haar daarbij te helpen. Agnes interesseerde zich voor de levens van heiligen en de geschriften van de missionarissen, die zij op het spoor kwam bij het legioen van Maria. Op 12-jarige leeftijd ervaarde ze voor het eerst de roeping tot het religieuze leven. Op dat moment had de zaligverklaring van Thérèse van Lisieux een grote impact op de wereld en op haar leven. De Joegoslavische jezuïet Franco Jan Bregovic, die verantwoordelijk was voor de parochie in Skopje, leidde Agnes binnen in het gebed. Hij bezat een recente versie van de autobiografie van Thérèse in het Frans, waaruit hij passages vertaalde voor de jongeren in zijn parochie. Van hem hoort Agnes over de heiligverklaring van Thérèse. Haar vreugde is volkomen en ze voelt aan dat Thérèse haar weg zal wijzen. Moeder Thérèse, die niet graag over zichzelf sprak, was discreet over de band die zij met Thérèse had. In 1996, een jaar voor ze stierf, zag een journalist haar kans schoon en ontlokte moeder Thérèse op een van de ongepaste wijze het volgende.
1: Voor ons christenen was de heiligverklaring van een heilige, zoals de kleine Thérèse, een enorme gebeurtenis. Wat mij betreft de grootste uit het begin van die eeuw. En zelfs indrukwekkender dan de Eerste Wereldoorlog. Ik beschouwde het als een voorrecht in die tijd te leven. Het was zo bijzonder, zo heerlijk om die tijd mee te maken. Ik heb me nog nooit gelukkiger gevoeld. Ook niet toen ik mijn eeuwige gelofte deed. Ik heb maar zelden het geluk gevoeld dat ik voelde toen ik wist dat de kleine bloem voor altijd deel zou uitmaken van mijn leven en dat zij een voorbeeld voor mij zou zijn. Ik kan me niet herinneren wanneer ik voor het eerst over haar las en waar ik voor het eerst over haar hoorde spreken. Ik kan het niet zeggen. Was het mijn moeder of de jonge Joegoslavische priester? Het is te lang geleden. Het lijkt alsof ze er altijd geweest is. Dicht bij mij. Alsof ze een heus familielid van mij was.
0: Religieuze en onderwijzeres. Door de jonge Joegoslavische jezuïet komt Agnes in contact met de zusters van Ons Lieve Vrouw van Loreto. Ook wel de Ierse dames genoemd, die erg actief waren in India. Ze vraagt een teken van de Heer en wordt verhoord. Ze wordt op 18-jarige leeftijd toegelaten als postulant. Vertrekt naar Dublin, leert de Engelse taal en wordt naar India uitgezonden om daar haar noviciaat te beginnen. Agnes doet haar tijdelijke gelofte op 24 mei 1931. Zij veranderde haar doopnaam in Teresa. Ze wordt geraakt door de eenvoud van de kleine Therese, die haar liefde voor Jezus bewijst in de dagelijkse dingen. Het leiden van een christelijk leven doet het geloof groeien. Veel heiligen zijn ons voorgegaan om ons te leiden, maar ik houd van de eenvoudige, zoals de heilige Therese van Lisieux, Jezus' kleine bloem. Ik heb haar naam gekozen omdat zij de gewone dingen deed met een buitengewone liefde. Ze verwijst naar de liefde van Therese in een andere tekst. Toen Therese van Lisieux, de kleine bloem, enige tijd na haar dood werd heilig verklaard, vroeg iedereen zich af: waarom heeft de paus haar heilig verklaard? Ze heeft niets buitengewoons gedaan. De Heilige Vader gaf de reden van zijn besluit schriftelijk. Ik heb haar heilig verklaard omdat zij de gewone dingen met een buitengewone liefde heeft gedaan. Moeder Teresa heeft een gelukkige tijd in Calcutta, waar ze 7 jaar lang onderwijzeres is op de Heilige Maria School, die geleid werd door de zusters van Ons Lieve Vrouw van Loreto. In 1937 doet ze haar eeuwige gelofte. Ze geeft les in geschiedenis en aardrijkskunde en vertelt de jonge meisjes over het glorierijke verleden van India. Ze wordt directrice van een Bengalese middelbare school voor meisjes in het centrum van Calcutta. Maar haar eerste roeping is het liefhebben van de armen.
1: In dienst van de armen. Wanneer moeder Teresa op 10 september 1946 tijdens een treinreis in gebed is, ervaart ze een innerlijke aansporing om zichzelf geheel in dienst te stellen van de armen. Ze noemt het de dag van de inspiratie of de roeping binnen de roeping. Jezus laat haar zijn onmetelijke dorst naar liefde voelen. Hij wil in de armen die hem zo dierbaar zijn getroost worden. De boodschap was zonneklaar. Ik moest het klooster verlaten en mijzelf volledig wijden aan het helpen van de armen en onder hen gaan leven. Het was een opdracht. Ik wist waar ik thuis hoorde, maar ik wist niet hoe er te komen. Moeder Teresa wist dat zij was uitgekozen zoals de grote Bijbelse personen als Abraham, Elia, Jesaja en Jeremia, de heilige Paulus en bovenal zoals Jezus. Dit is de sleutel van haar mystiek en haar gedrevenheid, haar zekerheid omtrent deze roeping van Jezus werd concreet toen zij zich met zijn weg ging identificeren. Zij wilde alleen hem toebehoren, zijn dorst naar zielen lessen. Hij was het die ze terugvond in de ellende van de armen. Niet alleen Therese van Lisieux inspireerde moeder Teresa, maar ook Franciscus van Assisi. Er was dezelfde evangelische frisheid, dezelfde ontlediging, dezelfde vreugde, dezelfde vrijheid. Op 38-jarige leeftijd geeft men haar vanuit Rome toestemming om een godgewijd leven te leiden buiten de kloostermuur. Ze legt haar habit van de zusters van Onze Lieve Vrouw van Loreto af en kleedt zich in de witte sari met blauwe randen en een kruis op de schouder. Symbolen van haar wil om Maria na te volgen en Christus in de armen te dienen. Een jonge vrouw van haar vroegere school die zich aan God wil geven, voegt zich bij haar. Anderen volgen. In 1950 wordt de orde van de missionarissen van naastenliefde officieel geboren. Het gebed is de bron van het werk, de kracht in de beproeving, daar waar de vreugde ontvangen wordt. Het stil gebed, aanbidding van het Allerheiligste, de liturgie, het rozenkransgebed. Gebed verruimt het hart tot het Gods gave hemzelf kan bevatten.
0: In 1952 sticht moeder Teresa een hospice voor de stervende, symbool voor haar zending van medeleven met de meest verlatenen. Ze wil dat de stervende, tenminste gedurende de enkele uren die hun nog gegeven zijn, de menselijke en goddelijke liefde ervaren. Ze geeft hun weer de waardigheid terug, namelijk dat zij kinderen van God zijn. Haar liefde is onvoorwaardelijk. Voor haar was het voldoende te kunnen dienen en iemand een glimlach te schenken uit liefde voor Jezus, zoals haar patrones Therese van Lisieux haar had voorgedaan. Het is de intensiteit van de liefde die wij in onze gebaren leggen, die deze gebaren mooi maken in de ogen van God. Hoe krijgt u het voor elkaar om voor iedereen te zorgen? Vroeg men aan moeder Teresa. Ik houd me met één iemand tegelijk bezig. En als ik met die eerste klaar ben, dan wijd ik me aan de volgende. Ze neemt de tijd om naar elke persoon die ze ontmoet te luisteren en die liefde te hebben alsof het Christus is. Hieruit kwam de vreugde en de glimlach voort die ze hun overbracht. Ook haar zusters stralen deze vreugde en liefde uit die de media zo aantrekkelijk vonden. Ze worden voor de anderen het gelaat van Christus. Het is uitgegeven bij De Boog, Petsaya en Katholiek Alpha Centrum en het is geschreven door Jacques Gauthier.

Ik heb dorst. Over Therese van Lisieux en moeder Therese van Calcutta. De eerste stappen van Therese van Lisieux. De energieke moeder Therese

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Toen ik hem zag, viel ik als dood voor hem neer. Maar hij legde zijn rechterhand op mij en zei: Wees niet bang, ik ben de eerste en de laatste. Ik ben de levende. Ik ben dood geweest, maar nu leef ik voor altijd en eeuwig. Ik heb de dood en het dodenrijk overwonnen. Schrijf op wat u ziet. Niet alleen dit, maar ook wat hierna zal gebeuren.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Legato, klassieke muziek. Vandaag met Adelle Nieuweboer.
2: Goedemiddag luisteraars. Van harte een zalig Pinksteren. En ja, daar moeten we natuurlijk vandaag muzikaal bij aansluiten met de Heilige Geest. Dat ga ik in de eerste plaats doen met twee werken uit zeer uiteenliggende perioden. Het Spiritus Sanctus Vivificans Vitae van Hildegard van Bingen en het Veni Creator van Arvo Pärt. Het eerste uitgevoerd door Sequentia en Barbara Thornton en het laatste door het Theater of Voices en Ars Nova Kopenhagen onder leiding van Paul Hillier. Maar ook de zangpraktijk van Thésée roept de geest aan. Met Spiritus Jesu Christi. Dat laat ik afsluiten met hun Alleluia van Zagorsk.

Zo af en toe laat ik iets horen van Dmitri Shostakovich. En meestal is dat nogal zwaar op de hand. Wat ons niet verwondert, gezien zijn moeilijke omstandigheden met de Sovjetpolitiek. Maar laatst kwam ik van hem een heel ander soort muziek tegen. De Jazz Suite nummer 1. Wat dus aangeeft dat het niet bij 1 is gebleven. Het staat op de Jazz Album. De suite bestaat uit waltz, polka en foxtrot. De uitvoering is van het Concertgebouworkest onder leiding van Ricardo Chailly.

De lente lijkt ons nu toch echt bereikt te hebben. En waarom zouden we daarvoor niet even in de voetsporen treden van componisten die het voorjaar in noten hebben laten horen? We gaan daarbij even voorbij aan alle kaskrakers van dat onderwerp. Ik vond een album getiteld Spring, A Collection of Seasonal Classics. En dat was een fundgrube van muziek die we niet alle dagen horen, zoals bijvoorbeeld van Eric Coates, Springtime Sweet, Noonday Song. Eric Coates was een Engelse componist uit de eerste helft van de vorige eeuw. Hij startte als violist en speelde in de orkesten van Thomas Beecham en Henry Wood, maar ook onder leiding van onder andere Willem Mengelberg. Hij maakte ook deel uit van The Hamburg Quartet. Door fysieke problemen moest hij het spelen opgeven en hij begon te componeren, waarmee hij voornamelijk in het lichtere genre werkte. Onder het motto: beter lichtere meesterwerken te schrijven dan een tweede Beethoven te worden. U hoort zijn Noonday Song in de uitvoering van het BBC Concert Orchestra. Na Coates krijgt u nog twee lentewerken van Frederick Delius uit Two Pieces for Small Orchestra, nummer 1, On Hearing the First Cuckoo in Spring, en uit Three Small Tone Poems, nummer 3, Spring Morning. U krijgt dat respectievelijk van het Royal Philharmonic Orchestra en het Royal Scottish National Orchestra.

Wat u nu gaat horen heeft met de lente niets meer te maken en is eigenlijk wel in schril contrast daarmee. Behalve dan de naam van de componist, Green, Morris Green. Ooit heb ik van hem een prachtig werk gezongen dat ik maar niet terug kon vinden, maar waar ik nu stom toevallig langskwam. Het is O Lord, Let Me Know My End. Ik spaar het niet op voor een volgende keer, maar laat het u meteen horen. Het wordt gezongen door het Figuraal Koor Köln.

volgende keer is de meimaand alweer voorbij. Laten we daarom afsluiten met een Magnificat van gulle afmetingen. Het is een werk voor maar liefst 16 stemmen van Orazio Benevoli, Frans-Italiaans 17e eeuws componist. Hij was kapelmeester in diverse kerken en schreef voornamelijk geestelijk werk met een voorliefde voor zeer veelstemmige werken, waarvan vooral zijn Missa Salisburgensis bekend is. Die was voor maar liefst 53 stemmen. Maar wij gaan luisteren naar zijn Magnificat, uitgevoerd door Le Concert Spirituel, onder leiding van Hervé Niquet. Daarmee sluiten we de uitzending af. Ik wens u nog mooie Pinksterdagen. Dit was Adèle Nieuweboer met Legato voor Radio Maria.

0: welkom, beste luisteraars, bij de Rozenkrans van de Goddelijke Baarmachtigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is te helle, de derde dag verrees uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmachtigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overweging over de goddelijke barmachtigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmachtigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid die op aarde neerdaalt en de persoon van het vlees geworden wordt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, onpeilbaar bij de instelling van het Heilig Sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid in het sacrament van het Heilig Doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uitdeelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, en wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmachtigheid. In de naam van de Vader,
1: van de Vader,
0: de Zoon en de Heilige Geest.
1: De Heilige Geest. Amen.

U kunt zo meteen meebidden met het gebed van biddende vaders. Vaders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En ook Radio Maria sluit hierbij aan. En u bent uitgenodigd om mee te bidden met biddende vaders.

0: Hier zijn we weer bij elkaar voor de Biddende Vaders bijeenkomst. We beginnen met het dagelijks gebed voor vaders. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer onze God, we danken u voor het geschenk van het vaderschap. Wij vragen u vergeving voor die momenten waarin wij tekortschoten in het nemen van onze verantwoordelijkheden, in het uiten van onze liefde en in het beschermen van ons gezin. Wij vragen u vergeving uit naam van alle vaders en vragen uw hulp om ons af te keren van alle zaken die ons van u afhouden. Heer, geef ons de leiding en de kracht die wij nodig hebben om onze taak te vervullen, om als vader de juiste plaats in de maatschappij in te nemen en daarin het voorbeeld te volgen van Jozef, de man van Maria. Wij vragen u, Vader, om bescherming voor alle vrouwen en kinderen die u onder onze zorg heeft geplaatst. Bescherm hen tegen de aanvallen van de vijand. Vader, wij vragen ook uw zegen over alle biddende moeders, biddende vaders en kinderen van geloof, dat ze trouw zullen voortgaan onder de leiding van uw Heilige Geest. Wij vragen dit door uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Amen.
1: Amen. Overweging van de heilige Anselmus. Kom en laat de drukte van het dagelijks leven achter. Gooi de lasten van je af.

0: af en laat dat wat je bezwaart even los. Maak jezelf vrij voor God en kom in Hem tot rust. Ga in de binnenkamer van je ziel, sluit alles buiten en laat alleen God toe en al wat je kan helpen om Hem te zoeken. Nu zegt mijn hele hart tot God: Heer, ik zoek uw aangezicht. Ik zoek alleen uw aangezicht.
1: Gebeden ter voorbereiding. Uitnodiging tot de Heilige Geest om onze bijeenkomst te leiden. Kom, Heilige Geest, en vul ons hart met uw liefde, zodat deze bijeenkomst en ons verlangen om te bidden door u mogen worden geleid. Help ons om alles wat ons van u kan scheiden onder ogen te zien, en geef ons de genade om daar oprecht spijt van te hebben. We willen ons leven hernieuwen in dienst van God en van elkaar. Heilige Geest, zegen ons, onze gezin en onze vrienden, en geef ons uw vrede in ons leven van elke dag. Amen.
2: Amen.
0: Amen.
2: Ja, Heer, kom met uw geest over ons, onder ons, want waar meer in uw naam verenigd zijn, daar bent u in het midden. Dus Heer, wees welkom in ons midden en inspireer ons om steeds dichter bij u te komen. Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Ja, Heilige Geest, vul ons van top tot teen met uw liefde, met uw kracht en uw wijsheid. Dank u wel. Amen.
2: Amen.
0: Amen. Ja, Heer, welkom in ons midden. Vul deze ruimte met uw liefde, met uw kracht. En vul ook de huizen van al onze gezinnen, Heer. Wees ook bij al onze vrouwen en kinderen. Zegen hen. En al onze dierbaren, Heer. Amen.
2: Amen. Amen. Gebed om bescherming. Heer Jezus, help ons om in de steeds veranderende wereld van vandaag trouw te blijven aan de waarden die U ons gegeven hebt. Bescherm ons naar ziel en lichaam tegen alle gevaren. En geef dat wij ons geborgen voelen in de zekerheid dat Uw liefde ons bevrijdt van angst en vrees voor de toekomst. Geef ons het vertrouwen en de kracht om zonde te vermijden en zuiver te zijn in hart en ziel, zodat we dicht bij u kunnen zijn. Bescherm ons en onze gezinnen tegen alle kwaad. Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Ja, Vader, ik vraag u, wilt u onze gezinnen, onze kinderen beschermen tegen alle kwalijke invloeden die er vanuit de wereld zo vaak op hun worden afgevuurd. Vader, dat wij als vaders ook een bescherming mogen zijn, zodat zij zien en dat wat ze moeten zien en horen dat wat ze moeten horen. Vader, leid ons daarin, in onze verantwoordelijkheid, om hun dat te geven wat ze nodig hebben. En ik bid u ook, Vader, dat we geen angst hoeven te hebben voor de toekomst, maar dat we die met u in volle vertrouwen tegemoet kunnen zien. Dat bid ik u in de naam van Jezus. Amen.
2: Amen.
0: Amen.
2: Ja, Heer, laten we ook wat verder kijken naar de vaders en moeders van ons land, naar de politici die ons land besturen. En eigenlijk heel bestuurlijk Nederland, dat we... Ja, dat zij ook geïnspireerd mogen worden door u. Uw wegen gaan en beslissingen nemen waar u blij van wordt, Heer. Die ons allemaal dichter bij u brengen, Heer. Wilt u onze politici, onze bestuurders van het land zegenen? Ik vraag het u in naam van Jezus, uw Zoon, onze Heer. Amen.
0: Amen. Amen. Heer, bescherm het kabinet, bescherm het OMT, bescherm burgemeesters tegen de leugens van de vijand, dat ze echt u mogen leren kennen of steeds beter mogen leren kennen, Heer. Amen.
2: Amen.
0: Hemelse Vader, wij danken u voor de gave van het leven en voor het feit dat u ons hebt geschapen naar uw beeld en gelijkenis. U bent de levende en ware God en u dompelt ons onder in uw stralend licht. Wij danken u voor het wonder van uw schepping waarin u ons met zoveel schoonheid omringt. Wij voelen ons vereerd dat u ons hebt laten delen in ons scheppingsplan en dat wij door uw grote barmhartigheid uw zonen mogen zijn. Geef ons in dit moment van gebed de vreugde om u te loven en te aanbidden en dank te zeggen voor zoveel zegeningen. Amen.
1: Amen.
2: Amen. We zingen nu een loflied. Bless the Lord, my soul.

0: Heer, wij vragen vergeving voor al onze zonden en voor de pijn die we u daarmee hebben aangedaan. Wij vertrouwen ons aan u toe, zodat u ons kunt reinigen en ons beschermen tegen alle bekoringen. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Dan komen we nu toe aan de schriftlezing. Wat mij de laatst erg geraakt heeft, dat is de lezing over David als hij vecht met Goliath. En, dus ik lees voor uit het eerste boek Samuel, hoofdstuk 17. En ik begin bij vers 32. David zei tot Saul: laat vanwege die Filistijn niemand de moed verliezen. Uw dienaar zal met hem gaan vechten. Saul zei tot David: jij kunt toch niet met die Filistijn gaan vechten? Je bent nog maar een knaap en hij is een vechtersbaas vanaf zijn jonge jaren. Maar David zei tot Saul: toen uw dienaar de schapen van zijn vader hoedde, kwam er soms een leeuw of een beer die een schaap uit de kudde roofde. Dan ging ik achter dat dier aan, sloeg het neer en redde het schaap uit zijn muil. En viel het dier mij aan, dan greep ik het bij zijn baard en sloeg ik het dood. Leeuwen en beren heeft uw dienaar neergeslagen. Die onbesneden Filistijn zal hetzelfde lot ondergaan, omdat hij de gelederen van de levende God durft tarten. Yahweh, die mij gered heeft uit de klauwen van zijn leeuwen en beren, zei David, hij zal mij ook redden uit de handen van die Filistijn. Daarop zei Saul tot David: ga dan, en mogen Yahweh met je zijn. Saul bekleedde David met zijn eigen gewaad, zette hem een bronzen helm op het hoofd, deed hem een pantser aan en omgordde hem met zijn zwaard over zijn gewaad heen. David was echter niet in staat zich in die ongewone uitrusting te bewegen. David zei daarom tot Saul: in die ongewone uitrusting kan ik me niet bewegen. Hij werd er dus weer uitgeholpen. Hij nam zijn stok in de hand, zocht in de beek 5 gladde stenen uit, deed ze in zijn herderstas, de tas voor de slingerstenen, en ging met zijn slinger in de hand op de Filistijn af. De Filistijn kwam er al aan, voorafgegaan door zijn schildknaap, steeds dichter bij David. Maar toen hij David in het oog had gekregen en hem goed had bekeken, begon hij hem te honen, omdat hij nog maar een jongen was, rossig en prettig van voorkomen. Hij riep David toe: ben ik soms een hond dat je met een stok op me afkomt? En hij begon David bij zijn goden te vervloeken. Kom maar eens hier, riep hij hem toe, dan zal ik je vlees te vreten geven aan de vogels in de lucht en de dieren op het veld. Maar David zei tot de Filistijn: u komt op mij af met zwaard, werpspies en sabel, maar ik kom op u af met de naam van Yahweh, van de machten, de God van Israëls gelederen, die u getart hebt. Vandaag zal Yahweh u aan mij overleveren. Ik zal u neervellen, uw hoofd van uw romp scheiden, en ik zal vandaag nog de lijken van de Filistijnen te vreten geven aan de vogels in de lucht en de dieren op het veld. Heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft. Heel deze menigte zal weten dat Yahweh geen redding brengt door het zwaard of de lans. Want Yahweh beslist over de strijd en hij zal u aan ons overleveren. Nou, ik word opnieuw al een beetje emotioneel bij dit verhaal. Het is, ik wil het heel graag lezen omdat het zo mooi is zoals David God voorop zet. Hij gaat niet de strijd aan. Het is niet hij die strijdt, maar het is de strijd van God en die hij graag voor God wil strijden. En dat is wat mij heel erg aanspreekt. Het is God die het doet. Wij zijn slechts zijn handen en voeten. En dat is, ik vind het echt een prachtig verhaal. Ook al klinkt het misschien hard en komt het misschien hard over als je het zo leest. Maar het gaat om de kern, denk ik. Dus prachtig.
0: Ja, ik vind het ook een heel mooi stuk. Ook natuurlijk een heel belangrijk stuk. En wat ik zo krachtig hiervan vind is dat Goliath die gaat hem vervloeken. Maar dan komt David. En woorden hebben kracht. En dan zegt hij: mijn Heer zal jou aan mij overleveren. Hij zal jou neerslaan. Het is die woorden die hij dan spreekt tot Goliath. Dat getuigt van zoveel kracht en zoveel geloof en vertrouwen. Dat de Heer het zal doen. Dat vind ik heel mooi. En juist om dat uit te spreken, hè, waar Goliath, een grote man waar je dan tegenop kijkt misschien, maar dan die woorden spreken, te weten dat er een God achter je staat die sterker is dan wie dan ook, nou, dat vind ik fantastisch. Dat vind ik ook een heel mooi verhaal. En het geeft je vertrouwen. En,
1: heel mooi.
2: Ja, ik vind het ook wel een les voor ons, voor onszelf inderdaad, om te beseffen dat ja, dat God de strijd voor ons voert. Hè. We moeten wel onze verantwoordelijkheid natuurlijk nemen, maar uiteindelijk ben ik het niet die het hoeft te doen, maar doet God het voor mij. Ja, dat is een enorme genade die, waar we nog veel meer van mogen ontdekken, denk ik. Gebed om een trouw en heilig leven te leiden. Heer Jezus, wij verlangen ernaar om te groeien in heiligheid, om mannen te worden die liefhebben, zoals U ons bedoeld hebt. Maak ons standvastig in geloof, vervul ons met Uw kracht, zodat wij U trouw kunnen zijn in ons dagelijks leven en ook anderen de kans geven om te groeien. In het bijzonder onze gezinsleden. Help ons om mannen te worden die helemaal op U gericht zijn, zodat wij in onze daden een afspiegeling van Uw liefde laten zien. Amen.
0: Amen.
1: Amen. Dankgebed voor het vaderschap. Genadige Heer en God, wij danken U voor het prachtige geschenk van het vaderschap. Wij vragen U om de relatie met onze kinderen hecht en liefdevol te laten zijn. Geef ons geduld en een luisterend hart om te zien wat ze nodig hebben. We willen U in hen herkennen. Wij verenigen ons in gebed met alle biddende vaders over de hele wereld en danken U, Vader, voor deze gebedsondersteuning. Help ons om iedere keer weer het belang van het vader zijn te waarderen. Amen.
0: Amen. Amen. Ja, dank U, Vader, dat we dit gebed mogen bidden in samenwerking met alle andere biddende vaders over de hele wereld. En ik bid U meteen, Vader, dat ik dank U ook voor alle nieuwe groepen die ontstaan in zoveel landen nu op dit moment. In Hongarije, in Slowakije, in Tsjechië, waar steeds meer groepen ontstaan. Dank U wel, Vader, dat er een bindend leger mag ontstaan van vaders die echt gaan bidden, Vader. Ik dank U daarvoor, voor elke man die kiest ervoor om een man van gebed te worden. En ik bid U daarvoor en ik dank U voor alles wat U doet. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Ja, Vader, dat Uw wil mag geschieden in het leven van onze kinderen. Dat Uw wil mag gebeuren in deze wereld. Ja, vooral ook onze kinderen daar bijdrage aan mogen leveren, Vader. Dank U wel. Amen.
2: Amen.
0: Amen. Toewijdingsgebed. Heer, we hebben U in het verleden te weinig gediend. En we zijn tekortgeschoten in het nemen van onze verantwoordelijkheid voor onze naasten. We danken U dat U ons dit laat inzien. En vragen U hulp om ons leven te veranderen. We wijden ons nu aan U toe. En we beloven U dat we met Uw hulp onze gezinnen zullen leiden en beschermen. En dat we beschikbaar zijn voor al wie onze zorg of onze raad nodig heeft. Wij vragen U om de genade, dat we volhardend mogen zijn in ons gebed, en dat daardoor ons leven zal veranderen. Zodat de mensen in ons krachtige mannen zullen zien, mannen naar Uw woord en werkers in Uw wijngaard. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Gebed als ze de namen in het mandje leggen. Heer onze God, we bieden U de namen aan van onze dierbaren, en van al degenen voor wie we nu bidden. We beseffen dat we er vaak niet in slagen om onze zorgen om hen aan U toe te vertrouwen, omdat we menen dat het onze zorgen zijn en niet de Uwe. Maar, gesteund door onze broeders, Heer, vertrouwen we hen toe aan Uw liefdevolle zorg. Heer, wij beseffen dat wij uit onszelf tot niets in staat zijn, maar wij weten dat U ons gezin, onze familie en vrienden lief heeft, veel meer dan wij zelf doen. Heer, wij vragen U vooral dat zij zullen gaan inzien hoezeer U hen lief heeft. Amen.
2: Amen. Amen.
1: We leggen nu één voor één de namen in het mandje van degenen die we aan de Heer willen toevertrouwen. We kunnen hierbij knielen of staan. We bidden een tijdje in stilte voor hen die wij lief hebben.

0: We sluiten af met het volgende gebed. Gebed voor onze gezinnen. Heer, help ons hen nabij te blijven die wij het meest lief hebben. Onze vrouw, onze kinderen, onze vrienden en de mensen uit onze geloofsgemeenschap. Maak ons steeds bewust van onze verantwoordelijkheid voor hen en van hun noden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
1: Als aanvullend gebed zou ik willen bidden voor het werk. Heer, wees ons nabij als we werken en help ons om de dagelijkse problemen het hoofd te bieden. Geef ons de genade om ons werk goed te doen en daarin gewaardeerd te worden. Laat ons met grote inzet mogen werken en genoeg mogen verdienen om onze gezinnen te kunnen onderhouden. We bidden ook voor al wie werkloos is of met pensioen, voor hun welzijn en dat ze hun tijd goed weten in te vullen. Amen.
2: Amen.
0: Dan wil ik het extra gebed geborgen in God bidden. Heer, help ons af te rekenen met alle jaloezie om wat anderen bezitten of bereikt hebben. Geef ons de genade om met vreugde in te zien wat u aan ieder van ons gegeven hebt en hoe kostbaar wij zijn in uw ogen. Geef dat ons vertrouwen zal groeien, elke keer dat wij uw aanwezigheid ervaren. En geef dat wij zo zullen komen tot het doel dat u met ons leven hebt. Amen.
2: Amen.
1: En ook nog het gebed voorbeeld. Heer, help ons om ons leven te veranderen en een goed voorbeeld te zijn voor mannen die moeite hebben om hun liefde in hun huwelijk en gezin te tonen en hun verantwoordelijkheid daarin te nemen. Mogen ons doen en laten als hoofd van ons gezin blijk geven van onze toewijding en nabijheid voor degenen met wie wij dagelijks ons leven delen. Geef ons de genade ons in te kunnen leven in de gevoelens van anderen en hen te helpen en aan te moedigen. Amen.
2: Amen.
0: Dan het volgende aanvullende gebed en met als titel Groei. Heer God, u bent de Vader van de wereld. Help ons te groeien in wijsheid en genade onder uw bescherming. Laat in ons leven van elke dag liefde, geduld en oprechtheid toenemen, waarbij wij u eren door het werk van onze handen. Leer ons te leven in eenvoud en liefde, in vreugde en nederigheid, in hoop en geloof, als mensen van vrede en eenheid. Maak ons vrienden van Jezus, moedig en trouw, levend van zijn genade, opdat we welwillende dienaars worden. Help ons steeds meer één te worden met Jezus, tot meerdere eer en glorie van u, in het geloof dat we een zegen mogen zijn voor ons gezin, voor onze familie en vrienden, en voor de samenleving waarin we leven en werken. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Zo, en hiermee besluiten we onze biddende vadersessie voor vandaag.

U hebt mee kunnen bidden met het gebed van biddende vaders. Vaders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En ook Radio Maria als gebedsradio sluit hier graag bij aan. Dank voor uw gebed.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Over het hoogfeest van Pinksteren, Pentecostes, de vijftigste dag van Pasen, de laatste dag van de noveen vanaf hemelvaart, luidt de openingstekst: De liefde van God is uitgestort in ons hart door zijn geest die in ons woont. Alleluia. Toen alles was volbracht, gaf Jezus zijn geest als een erfenis aan ons. Niet een stukje van zijn leven, maar zijn hele leven, zijn geest, de ziel van zijn leven. En de ziel van Jezus' leven woont sindsdien in ons hart en in het hart van de kerk. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in het midden staan en zei: Vrede zij u. Na dit gezegd te hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen.

Nogmaals zei Jezus tot hen, vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u. Na deze woorden blies hij over hen en zei, ontvang de Heilige Geest. Als gij iemand zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven. En als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Dit is het woord van God. Niet zomaar beginnen met het bidden. De geest, onze geest, de mensen, is er niet op ingesteld. In ons gewone doen en laten is onze eigen geest middelpunt. En die oriëntatie, dat wij zelf middelpunt zijn, is heilloos voor het gebed. Voordat we het in de gaten hebben, nemen we die ik-oriëntatie in het gebed mee en dan krijg je een soort pseudo-gebed. Meteen aan het begin moeten we die grondafwijking van onze geest corrigeren en onze geest op hem richten. We kunnen deze ommekeer van onze geest gemakkelijker opbrengen wanneer we niet te veel letten op onze gevoelens en gedachten die soms maar moeilijk bij te sturen zijn, maar ons concentreren op de diepere lagen van ons wezen, onder het voelen en het denken, waar wij met het puntje van onze ziel van hem willen zijn. Ieder van ons kan toch zeggen, ik wil toch bidden. Daarom ben ik toch juist hier. Daar let hij op en niet zozeer op gevoelens en gedachten. Door zo met het hart bij hem te willen zijn, ontstaat er vanzelf ook een diepere rust. Eerst je geest laten rusten bij hem. Bij de plaats van het gebed een paar passen er vandaan, maak ik me eerst bewust van Gods tegenwoordigheid. Ik zie hoe hij van zijn kant geen moeite heeft bij mij te zijn. Hoe hij mij opneemt in zijn vrede en verzoening door zijn Heilige Geest. Eenmaal doordrongen van zijn heilige tegenwoordigheid, maak ik dan een gebaar van eerbied. Zoals dat ook in het gemeenschappelijke liturgische gebed voortdurend gebeurt. Staan, knielen, buigen, op de borst kloppen. Zo'n gebaar kan soms een stroom van gevoelens losmaken. De houding van het gebed aannemen, een houding die gekenmerkt wordt door ontvankelijkheid. En in elk gebed ga ik immers ontvangen. In dit gebed, de Heilige Geest, ontvangt de Heilige Geest. Dat ga ik nu ook vragen als een genade. Dat heel mijn leven bezield mag worden door de Heilige Geest, zodat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Want de dingen van de natuur, eigenschappen, talenten, vaardigheden, hebben alleen maar waarde voor zover ze bezield zijn door de Heilige Geest. Nu is mijn geest enigszins in de goede gesteltenis om het geheim op mij te laten inwerken. En dan overzie ik de geschiedenis als in vogelvlucht. We zien de apostelen eerst in hun ik-gerichte gesteltenis. Zo'n gesteltenis gaat altijd gepaard met vrees. Vrees namelijk om zijn ik te verliezen. Jezus buigt die gesteltenis om door zijn Heilige Geest mee te delen. Dat is een op God gerichte oriëntatie van zuivere, pure, zelfloze liefde. En daarom toont hij hun eerst zijn handen en zijn zijde ter identificatie. Ik ben dezelfde, de gekruisigde is de verrezene. Maar dat betekent ook, de zelfloosheid van de totale zelfgave van het kruis is zijn blijvende signalement. En die geef ik aan mijn kerk, onvoorwaardelijke liefde. De geheimen van ons geloof zijn altijd gelokaliseerd, ze hebben ergens plaatsgevonden. En hier is dat de zaal van het laatste avondmaal, die vervuld is van de gebaren van voetwassing en avondmaal, kortom van nederige liefde en van het innige, volhardende gebed van de leerlingen, de vrouwen en Maria. Het bidden gaat gemakkelijker wanneer wij ons ervan bewust zijn dat wij niet eens weten hoe wij behoren te bidden. De geest moet onze zwakheid te hulp komen en daarom vragen wij steeds om de bijzondere genade nu om de Heilige Geest te mogen ontvangen, zodat mijn geest van zelfzucht wordt omgekeerd, bekeerd tot een geest van zelfverloosheid, tot onvoorwaardelijke liefde.
overwegen. Heeft de situatie waarin wij ons bevinden op het feest van Pinksteren niet veel weg van de situatie van de eerste groep christenen? Ook wij zijn net als zij in die bovenplaats verenigd in onze kerken en onze bidplaatsen, in die zaal die gewijd is aan de gedachtenisviering van zijn dood. Ook wij zijn evenals zij van plan een tijd lang te volharden in het gebed. Ook onder ons is, evenals onder hen, de eerbied en de devotie voor de moeder van Jezus. Ook wij zijn, evenals zij, in afwachting geweest van wat hij beloofd heeft, de Heilige Geest. En ook wij zijn, evenals zij, geschokt door wat er is voorgevallen met Jezus, met zijn kerk waarin hij voortleeft. Maar ook wij hebben ons niet uiteen laten jagen. Ook wij zijn, evenals zij, niet teruggeworpen op onszelf, ieder op zijn eigen leven, of versplinterd in groepjes, zoals die twee die wegliepen van de stad Jeruzalem naar Emmaus. Ook wij hebben ons, evenals die eerste leerlingen, laten terugroepen uit onze eerste teleurstelling en onze ontmoediging, om met een zuiverd geloof ons te hervinden in eensgezind volhardend gebed. Maar waarom moet dat zo duren? Waarom kan dat niet een beetje korter? Waarom moesten zij zo volharden in het gebed? En waarom moet er gewacht worden? En gewacht en gewacht? Waarom worden ons niet meteen de Heilige Geest gegeven? Dat is een vraag die ook opkomt bij het bevel dat de leerlingen kregen: te beginnen met Jeruzalem moet gij van dit alles getuigen. Maar eerst moeten zij horen: blijf in de stad, totdat gij uit een hoge met kracht zult zijn toegerust. Eerst geeft Jezus een bevel om te getuigen, om te prediken, te missioneren, om de blijde boodschap uit te dragen, maar meteen er bovenop een tegenbevel. Dat moet je niet meteen doen, je moet wachten, je moet bidden. En waarom is dat dan? Omdat je anders in de verleiding komt de geest van Jezus, de geest van het evangelie, te verruilen voor je eigen geest. Omdat we anders in de verleiding komen onze eigen plannen in de plaats te stellen van de plannen van God. Of, om ertoe over te gaan, zoals bij de eerste leerlingen, een eigen aards, nationaal rijk te gaan bouwen in plaats van het koninkrijk van God dat alle volkeren omvat. Zij vroegen toch: Heer, gaat gij in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen? In deze tijd, binnen de geschiedenis als een aardse macht, en dan voor Israël, voor onze natie, voor ons volk? Bidden is dus nodig om dat soort vragen in ons te laten opkomen en te laten uitsterven. Bijvoorbeeld de vraag: Heer, gaat gij nu eindelijk de rust herstellen in de kerk van Nederland en van Vlaanderen? Gaat gij nu eindelijk een einde maken aan de verdeeldheid, aan die nooit aflatende, onrustbarende rellen? Om dan in het antwoord van Jezus te beluisteren: het komt u niet toe dag en uur te kennen die de Vader in zijn macht heeft gesteld. De kerk van Nederland en van Vlaanderen, het geloof van uw dierbaren, waarover u waarschijnlijk terecht verontrust bent, het ligt niet binnen ons menselijk vermogen daar iets aan te doen. Bij onze bezorgdheid over de kerk en over het geloof moeten wij eigenlijk maar voor één ding waken. Dat is dat bij ons het besef levendig blijft dat wij de kerk niet zelf hebben gesticht, dat de kerk geen mensenwerk is. Hij is ermee begonnen. Hij zal het tot een goed einde weten te brengen. Hij weet er weg mee. Hij weet dag en uur. Wij moeten maar voor één ding oppassen: dat we niet ongelovig bezig zijn met het geloof van anderen. We moeten maar voor één ding waken, wanneer wij erop uittrekken om anderen te helpen met woorden en met daad, wanneer wij meeleven, meelijden met anderen, wanneer wij ons hoe dan ook gedrongen voelen om getuigen te zijn van hem, zoals hij ons heeft bevolen, moeten wij ervoor waken
dat wij ook gehoorzaam zijn aan dat andere bevel van hem, blijft in de stad, totdat gij uit een hoge met kracht zult zijn toegerust. Blijf in de stad, blijf bij je hart. Dat wij dus doen wat de apostelen hebben gedaan. Zij hielden zich voortdurend op in de tempel en verheerlijkten God. Ze gingen naar de bovenzaal waar zij verblijf hielden. Zij allen bleven daar eensgezind, volhardend in het gebed. Want getuigenis afleggen over de kerk, over de gebeurtenissen in de kerk, over de dingen van ons geloof, onze zorgen en gedachten, onze ideeën, zonder eerst gewacht en gebeden te hebben om de Heilige Geest, de Geest van Jezus, zo'n getuigenis kan zo gemakkelijk een geesteloos spreken worden. Dat kan zo gemakkelijk vals gaan klinken, dat er valse bijtonen in gaan komen van moedeloosheid, van ongeloof of van agressie, van menselijke kortzichtigheid, van benepenheid en angst. Dat past allemaal niet bij een getuigenis over Christus. Want niet alleen wij moeten getuigen, in ons getuigenis moet iets doorklinken van het getuigenis van de Heilige Geest, de Geest der waarheid, zegt Jezus, die van de Vader uitgaat, hij zal over mij getuigenis afleggen. Daarom moet het gebed noodzakelijk voorafgaan aan het apostolaat. Moet daaraan voorafgaan de uitstorting van de Heilige Geest. Vooraf aan het getuigenis in Jeruzalem, in Judea, geheel Samaria en tot het uiteinde der aarde, vooraf daaraan het gebed. Een zuiver klinkend getuigenis komt alleen uit een gezuiverd hart, uit een gezuiverd geloof. Ons voelen en spreken moet doordrongen zijn van de vrede en de vreugde van de Heilige Geest. En onze onrust, onze verontrusting, moet worden gekalmeerd door de vrede die niet van deze wereld is. En daarom kan stand houden in grote uitwendige onvrede. Die vrede moet doorklinken in ons geloofsgetuigenis, de vrede die komt uit het geopende hart van Jezus. Eerst heeft Jezus gezegd, vrede zij u. En toen toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. Daar komt een vrede uit die alle begrip te boven gaat. Dat is de vrede van de Eucharistie, de vrede van de Pinkstersequentie, de vrede in de strijd, de vrede die rust die alle onrust stilt. Het einde gesprekjes voeren met Jezus, die zich zo menselijk laat kennen en zijn vrienden troost, en me dan door Jezus naar de Vader laten brengen en bij hem mijn hart uitstorten, met vernieuwd vertrouwen en met verdiepte eerbied het Onze Vader bidden, eventueel gevolgd door de Pinkstersequentie. Kom, o Geest des Heren, kom uit het hemels heiligdom, waar gij staat voor Gods gezicht. Kom der armen troost, daal neer, kom en schenk uw gaven, Heer. Kom, wees in de harten licht.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overweeg het eerste glorievolle geheim, Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Amen.

Donderdag 28 en vrijdag 29 mei is het weer zover. De jaarlijkse Mariathon. 2 dagen waarop we met veel live radio uw aandacht, uw gebed en uw financiële steun vragen voor een ander Radio Maria station. En dat is dit jaar Radio Maria Ierland. Ook daar willen ze nog meer mensen via Radio Maria de blijde boodschap te brengen. Belt u naar ons belteam op 28 en 29 mei om uw steun bekend te maken. Alle informatie vindt u op de website van radiomaria.nl en daar kunt u ook meekijken met de livestream in de studio. Mis het niet. Donderdag 28 en vrijdag 29 mei, de Mariathon en dit jaar dus voor Ierland.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Beste luisteraars, van harte weer welkom hier bij Radio Maria. En allereerst op de eerste Pinksterdag mogen we elkaar een heel zalig Pinksterfeest wensen, zoals we dat ook met Paas en met Kerstmis doen. En dat de geest van God toch in ons zijn werk kan doen. En dan gaan we ook bidden, we gaan het avondgebed bidden en dan komt de Heilige Geest vanzelf om de hoek. En dan ga ik u even de bladzijde geven. In het Kleingetijdenboek kunt u niet mee bidden, er staat niks in. Dat is meestal, zeker bij hoogfeesten, wat het vandaag is, dan staat dat dus niet. Het is niet voor niks, dus een Kleingetijdenboek. Maar wel in het Grootgetijdenboek, daar kunt u alles vinden. En dan beginnen we op bladzijde 545. Dan beginnen we met de hymne. Bladzijde 545. En als u die heeft, dan zit u wel goed, want dan loopt het eigenlijk gewoon allemaal door. En mogen we elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. Dus we beginnen op bladzijde 545. God, om mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Om Schepper Geest, daal tot ons neer. Houd gij bij ons uw intocht, Heer. Vervul het hart dat u verbijt. Het hemelse barmhartigheid.
1: Gij zijt de gave Gods. Gij zijt de grote trooster in de tijd. De bron waaruit het leven springt. Het liefdevuur dat ons doordringt.
0: Gij schenkt uw gave zevenvoud. O hand die God en zegen houdt.

0: waarin wij God verstaan. We heffen onze lofzang aan.
1: Verlicht onze duistere verstand. Geef dat ons hart van liefde brandt. En dat onze zwakke lichaam leeft vanuit de kracht die Gij ons geeft.
0: Verlos ons als de vijand woedt. Geef ons de vrede weer voorgoed. Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad, geen ongeval ons leven schaadt.
1: Doe ons de Vader en de Zoon aanschouwen in de hoge troon. O Geest van beide uitgegaan, wij bidden U gelovig aan.
0: De Geest des Heren vervult de aarde, alleluia. De Heer spreekt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten.
1: Uit Sion reikt de Heer de scepter van uw macht. Heers nu te midden van uw tegenstanders.
0: Een vorst zet gij wanneer ge u vertoont. Met macht bekleed in glans van heiligheid. Ik heb u voor de dageraad verwekt.
1: Gezworen heeft de Heer, hij neemt het niet terug. Voor eeuwig zijt gij, priester als Melchizedek.
0: De Heer staat aan uw zijde. Die vorsten neerslaat in zijn toren.
1: Hij laaft zich uit de bergstroom langs de weg. Dan gaat hij voort met opgeheven hoofd.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu het altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Geest des Heren vervult de aarde. Alleluia.
0: Voltooi nu, God, wat Gij in ons hebt bewerkt, vanuit het heiligdom van Jeruzalem. Alleluia. Toen Israël uit Egypte vertrok, Jacob het brabbelend volk ontvluchtte,
1: toen koos Hij in Juda zijn heiligdom. Met Israël zijn domein.
0: De zee zag hem komen en sloeg op de vlucht. Steigerend week de Jordaan.
1: De bergen sprongen als rammen op. Als lammeren dansten de heuvels.
0: Wat is het toch, zee, dat u vluchten doet? Jordaan, waarom wijkt ge terug?
1: Gij bergen, wat spreekt ge als rammen op? Gij heuvels als lammeren?
0: De aarde beeft voor het aanschijn des Heren. Zij siddert voor Jacobs God.
1: Die rotsige grond tot een waterpoel maakt. En harde steen tot een bron.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Voltooi nu, God, wat Gij in ons hebt bewerkt. Vanuit het heiligdom van Jeruzalem. Halleluja.
0: Allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen te spreken. Halleluja. Halleluja. Het heil en de eer en de macht komen toe aan onze God. Want waarachtig en rechtvaardig is zijn oordeel. Halleluja.
1: Halleluja, looft onze God, onze dienaars. Gij die hem vreest, gij kleinen en groten, halleluja.
0: Halleluja, de Heer onze God, de Albeheerser. heeft zijn koningschap aanvaard. Alleluia.
1: Alleluia. Laat ons blij zijn en juichen. Hem alle eer bewijzen. Alleluia.
0: Alleluia. De tijd is gekomen voor de bruiloft van het Lam. Zijn bruid heeft zich reeds getooid. Alleluia.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen te spreken. Alleluia. Beijvert u de eenheid van de geest te behouden door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals gij ook geroepen zijt tot één en dezelfde hoop waarvoor Gods roeping borg staat. Eén Heer, één geloof en één doop. Eén God en Vader van allen, die is boven allen en met allen en in allen.

0: Geest des Heren vervult de aarde. Alleluia, alleluia.
1: De Geest des Heren vervult de aarde. Alleluia, alleluia.
0: Heel de wereld krijgt kennis van het woord.
1: Alleluia, alleluia.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De Geest des Heren vervult de aarde. Alleluia, alleluia.
0: Heden is de kring van 50 dagen voltooid. Alleluia. Heden is de Heilige Geest in het teken van een vuur aan de leerlingen verscheiden om hun zijn genadegaven te schenken. Hij heeft hen uitgezonden over de hele wereld om te prediken, te getuigen, wie gelooft en gedoopt is, zal gered worden. Alleluia. O, verhef nu mijn ziel, de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heden is de kring van 50 dagen voltooid. Alleluia. Heden is de Heilige Geest in het teken van het vuur aan de leerlingen verschenen om hun zijn genadegaven te schenken. Hij heeft hen uitgezonden over de hele wereld om te prediken en te getuigen. Wie gelooft en gedoopt is, zal gered worden. Alleluia.
0: Wenden we ons met vreugde tot God de Vader, die door Christus zijn kerk heeft bijeengebracht.
1: Zend uw Heilige Geest over de kerk.
0: Hij wilt allen die de naam van Christus dragen, door één doopsel in de geest verenigen. Maak de gelovigen één van hart en één van ziel.
1: Zend uw Heilige Geest over de kerk.
0: Hij hebt de aarde willen vervullen met uw geest. Laat alle mensen bouwen aan een wereld van gerechtigheid en vrede.
1: Zend uw Heilige Geest over de kerk.
0: Vader van alle mensen, gij wilt uw verstrooide kinderen samenbrengen in één geloof. Verlicht de wereld door de genade van de Heilige Geest.
1: Zend uw Heilige Geest over de kerk.
0: Door uw geest vernieuwd, gij al wat bestaat. Genees de zieken, troost de bedroefden en schenk heil aan alle mensen.
1: Zend uw Heilige Geest over de kerk.
0: Door uw geest hebt gij uw zoon uit de doden opgewekt. Maak ons sterfelijk lichaam levend voor eeuwig en altijd.
1: Zend uw Heilige Geest over de kerk.
0: Als u wilt kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: Zend uw Heilige Geest over de kerk.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Laat ons bidden. Heer, door het mysterie van Pinksteren heiligt gij uw kerk bij alle volkeren en talen. Verbreid over de wijde wereld de gave van de Heilige Geest. Herhaal het Pinksterwonder. Raak met uw geest het hart van uw gelovigen, zoals bij de eerste verkondiging van het evangelie is geschied. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: Heer, schenk ons zijn zegen, waar ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

0: Koningin des hemels, verheug u. Alleluia.
1: Omdat hij, die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia,
0: verrezen is, zoals hij gezegd heeft, alleluia,
1: bid God voor ons, alleluia.
0: Verheug en verblijd u, Maagd Maria, alleluia.
1: Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia.
0: Laat ons bidden. God, door de verrijzenis van uw Zoon Jezus Christus onze Heer, hebt gij uw vreugde geschonken aan de wereld. Wij bidden u, laat ons door zijn moeder, de Maagd Maria, eenmaal komen tot de vreugde van het eeuwig leven, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Heer Jezus Christus, die uw kerk nooit verlaat, sterk onze broeders en zusters die vervolgd worden om hun geloof in u. Schenk hun uw geest van kracht en overwinning, door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: Woord voor woord. De jezuïet pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
1: Op Pinksterzondag is het evangelie ontleend aan Johannes, het 20e hoofdstuk, de verzen 19 tot en met 23. Ik lees ze u voor. In de avond van die eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren, uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: "Vrede zij u." Na dit gezegd te hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen ze de Heer zagen. En nogmaals zei Jezus tot hen: "Vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u." En na deze woorden blies hij over hen en zei: "Ontvang de Heilige Geest. Aan wie ge de zonde vergeeft, zijn ze vergeven. En aan wie ge ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven." Tot zover. Het kan heel goed zijn dat dit stukje evangelie u nog wel erg vers in het geheugen ligt. Het werd namelijk ook gelezen op de tweede zondag van Pasen, de zondag na Pasen. Nou ja, alleen het eerste stukje. Want als je verder leest, komt daar de geschiedenis met Thomas achteraan. Weet u wel, die gelooft het niet en die wil dan zijn handen in de zijde en zijn vingers in de wonden steken. En Jezus laat dat toe, waarop Thomas tot de conclusie komt dat hij dan geconfronteerd wordt met iets van God zelf. Maar dat gedeelte van Thomas is nu weggelaten met duidelijke reden. Want op Pinksteren vieren we het ontvangen van de Heilige Geest. En dat is precies wat er hier in dit stukje wordt verteld. Jezus blaast op zijn leerlingen in en spreekt: "Ontvang de Heilige Geest." Wat ik dus ga vertellen zal u zo nu en dan bekend voorkomen, maar het geeft ons ook de gelegenheid om iets meer stil te staan bij de kernwoorden en de kerngedachten, althans volgens mij, die Johannes in zijn evangelie heeft verwerkt. We kijken weer even naar de persoon van Johannes. Hij is 90, volgens de overlevering, als hij zijn evangelie schrijft. 70 jaar nadat de dingen met Jezus waren gebeurd en die hij als jonge man van een jaar of 20 had meegemaakt. En wat hij ons wil laten zien is dat die man Jezus die hij als jonge man heeft meegemaakt, die was zo anders wat betreft zijn religieuze opvattingen en zijn religieuze leven dan de religieuze leiders van die tijd. Want die religieuze leiders van die tijd, althans in de Joodse godsdienst, die waren erop uit om te bekijken of de andere mensen wel rein genoeg waren om zich tot God te naderen en de tempel binnen te mogen gaan. En of ze niet een straf ondergingen van God, dat had je met name aan de hand als je pijn had, als je een ziekte te verwerken had of een handicap of narigheid in je leven had, dan werd dat beschouwd als een straf van God. En God zou alleen maar straffen natuurlijk als hij daar reden voor had. Dus je had tevoren ooit iets gedaan. Wat, dat wist je dan altijd niet zeker. Maar dat je iets gedaan had, dat wist je wel zeker, want anders zou je niet gestraft zijn en die handicap hebben en die narigheid. Zo was het beeld van de godsdienst geworden in de tijd dat Jezus optrad en Johannes leeft. En hoe anders was nou Jezus geweest? Die had medelijden getoond met de mensen die in de narigheid zaten. Ook als het hun eigen schuld was. Ja, juist dan. Hij had die mensen geprobeerd weer een nieuw leven aan te brengen. Hij had zelfs van de fouten die ze gemaakt had gebruik gemaakt om ze op een nieuwe weg te zetten, op een nieuw spoor te zetten. Hij was barmhartigheid, hij was liefde. Hij was de genade in eigen persoon. En dat schrijft Johannes tenslotte ook. Hij was genade op genade. En gaandeweg, in die 70 jaar dat Johannes daarop terugkijkt, wordt het hem steeds duidelijker wat Jezus nou precies tot die Jezus maakt. De man van genade op genade, dat had hij niet van de mensen. Dat kwam niet bij de mensen vandaan. Dat mysterie, dat hij alsmaar de dingen die hij ontmoette, ook als het kwade dingen waren, om wist te zetten in genade. Ja, dat was iets van God zelf, dat kon niet anders. Dat was de geest van de God zoals hij die kende uit zijn eigen heilige traditie en zijn heilige boeken. En zo gaat hij dan ook zijn evangelie schrijven. Die Jezus die wij hebben meegemaakt, die was van bij God afkomstig. Zodat herhaaldelijk in het evangelie van Johannes die vraag klinkt: van waar is hij? Of als Jezus straks met Nicodemus spreekt, dan zal Jezus zeggen dat mensen opnieuw, nee, van omhoog geboren moeten worden. Ze moeten van God uit gaan denken, zoals hij zelf van God uit was. Dat wil Johannes in zijn evangelie duidelijk maken. En hij vertelt dus niet, zoals de eerdere drie evangelies wel deden, een hele serie van anekdotes en gebeurtenissen. Hij neemt er maar een paar. En aan die paar kun je aflezen wat de ware inhoud van Jezus is. En dat werkt Johannes telkens uit nadat hij de gebeurtenis heeft verteld, vaak in langere beschouwingen over de ware inhoud van die gebeurtenissen en daarmee de ware inhoud van Jezus. Dat hij van God afkomstig is en dat hij de geest van God als het ware belichaamde. Hij was de liefde van God in eigen persoon. Of, zoals hij het zegt, vlees geworden. Dat is wat Johannes ons wil duidelijk maken. En als hij dat eenmaal heeft duidelijk gemaakt, halverwege zijn evangelie, dan gaat hij het lijdensverhaal van Jezus opnieuw vertellen. En dat doet hij door eerst langdurig stil te staan bij het laatste avondmaal en wat Jezus daar allemaal verteld heeft en in het vooruitzicht heeft gesteld, waardoor alsmaar duidelijker wordt wat zijn ware inhoud en zijn ware herkomst is, God zelf. En als dat eenmaal duidelijk is, dan gaat hij vertellen hoe Jezus ook als die God zelf in het lijden heeft gestaan. En aan de buitenkant leek het dat hij het slachtoffer was van de dingen die de mensen bedachten en de agressie die ze op hem hebben afgestuurd. Maar eigenlijk stond hij erboven en was hij de grote regisseur. Dat doet hij bijvoorbeeld al door meteen aan het begin, als die soldaten op hem afkomen, te doen vragen, met wie zoeken jullie? En dan zeggen zij, Jezus van Nazareth. En dan zegt hij, dat ben ik. En dan slaan ze steil achterover. Zie je het? Dat is een beeld om aan te geven, Jezus is sterker dan het menselijke geweld, maar hij ondergaat het om te laten zien tot hoever de liefde van God gaat. Die gaat zelfs over de agressie, over de pijn, over het lijden en over de dood heen. Hij staat als een paal boven water, boven alle lijden, agressie, kwaad en dood van onze wereld verheven. Dat is wat Johannes wil duidelijk maken. En om de tekst van vandaag des te beter te verstaan, moeten we even stilstaan bij het visioen dat Johannes schetst als Jezus met zijn leerlingen aan het laatste avondmaal zit. Hij legt het eigenlijk Jezus steeds in de mond. Het visioen is, Jezus is dus van God afkomstig. Ja, dat was in het Joodse denken van die tijd eigenlijk volkomen absurd. Want ja, God had natuurlijk niemand naast zich gehad. Maar het kon niet anders, want de Jezus die hij had meegemaakt en wat hij in zich had, dat was niet van de mensen. Dat was nou eenmaal van God afkomstig. Jezus was van God afkomstig, vanuit de hemel. En wat de hemel tot hemel maakt, is precies de liefde die er heerst tussen de Vader en de Zoon, die tussen de Vader en de Zoon heen en weer gaat. En die liefde, dat noemen we de Heilige Geest. Dat is dus de mentaliteit die de hemel precies tot hemel maakt. Dat is het visioen dat Johannes heeft. De hemel is de verblijfplaats van God, de Vader. Nu blijkt dat hij van het begin af aan Jezus naast zich heeft gehad. En dat hij tenslotte naar de aarde is gestuurd om ons mensen weer de weg te wijzen. De weg van de liefde en de genade. En dan blijkt dus dat in de hemel God niet alleen de Vader is, maar ook de Zoon. En dat de liefde tussen die twee zo volmaakt is, dat ze over en weer gaat en die twee als het ware aan elkaar gelijk maakt. Ja, ik probeer ook maar woorden te vinden om het mysterie zichtbaar te maken. Nou is Jezus naar ons toegekomen, ons mensen, om ons in die beweging van de liefde tussen de Vader en de Zoon op te nemen. Zodat de Heilige Geest als het ware vanuit de hemel een soort van uitstulping maakt naar onze aarde, althans naar de mensen op die, althans naar die mensen op aarde die ja zeggen tegen de genade. Dat God niet een God van verplichting, van dreiging, van kwaad, van wraak, van straf is, maar een God is een God van pure liefde, genade en goedheid. Die biedt hij aan de mensen aan en je hoeft er maar ja tegen te zeggen. En aan die mensen die er ja tegen zeggen, die zullen dus die liefde ontvangen en als het ware meteen daarmee worden opgenomen in de liefde die er heerst tussen de Vader en de Zoon. En die mensen zullen dus deel krijgen aan datgene wat de hemel tot hemel maakt, de Heilige Geest. Volgende week wordt daar een apart feest voor gevierd, het zogenaamde feest van de drievuldigheid. En die drievuldigheid betekent dat er tussen de Vader en de Zoon de liefde heen en weer gaat en dat de Vader en de Zoon hebben besloten om ons mensen in die liefde te betrekken en dat die liefde nu voortaan via ons tussen hen heen en weer gaat. Ja, dat is ongelooflijk. Dat is, ja, welk beeld je ook verzint, dat wij in zo'n God mogen geloven. Nou, de actualiteit is ervoor om te laten zien dat het een geschenk uit de hemel is als je mag geloven dat er liefde bestaat, zelfs als het op de wereld niet is, dat er over die wereld heen liefde bestaat, genade, en dat wij bedoeld zijn voor de genade, om ze te ontvangen en als het even kan ook door te geven. En dat is precies wat er vandaag wordt verteld. Zoals de Vader mij heeft gezonden, zo zend ik jullie. Ik geef door aan jullie wat de Vader aan mij heeft gegeven.

Laten we met dit in ons achterhoofd. Ja, ik verbeeld mij dat Johannes op die manier begon te schrijven toen hij allemaal deze inzichten had verworven. Ja, en ik kom natuurlijk nog niet in de buurt van hoe Johannes zich dat heeft voorgesteld. Maar zoiets als wij nu hebben gedaan, dat beeld voor ogen hebbend, nu begint Johannes te schrijven. En we hebben met hem meegelezen en nu zijn we met Johannes aangeland in het 20e hoofdstuk waarin hij wil vertellen over hoe Jezus na zijn dood aan de leerlingen verschijnt, blijkbaar weer tot leven gewekt. En voor de goede orde moeten we even kijken wat er dan vlak aan vooraf gaat. We hebben dan gehoord hoe nadat de Sabbat, Jezus was op de vooravond van de Sabbat begraven, de vrouwen hadden toegezien. Op de Sabbat kon men natuurlijk niks, want het was verboden om op de Sabbat te werken, grote afstanden af te leggen of handenarbeid te verrichten. Dus je kon dan zeker geen lijk afleggen. Bovendien, door een lijk af te leggen maakte je onrein, de dood was onrein. Dat konden ze allemaal niet. Maar nadat die Sabbat dan voorbij is, horen we hoe Maria Magdalena naar het graf was geweest om haar geliefde Heer alsnog te gaan balsemen. En hoe ze dat graf geopend had gevonden, de steen was weggerold. En hoe het graf leeg was en hoe zij ervan uitging dat ze hem dus ergens anders hadden neergelegd. En daarop was ze naar de leerlingen gerend. Petrus en Johannes waren naar het graf gerend, hadden alles bevonden zoals Maria het had verteld en waren naar de overigen teruggekeerd. En vervolgens hoorden we hoe de Heer aan Maria verscheen en hoe hij haar opdroeg aan de leerlingen te zeggen dat hij weer leefde en zou opstijgen naar de Vader. In het licht van dit alles mag ons de zon de zin die volgt verbazen. Want er blijkt eigenlijk bij die leerlingen, door al de gebeurtenissen die al verteld zijn, nog helemaal niets veranderd. Zijnde dus avond, u weet, ik vertaal het Grieks zo letterlijk mogelijk, ook al krijg je daar een beetje gek Nederlands van. Zijnde dus avond, op diezelfde eerste dag van de week, en de deuren gesloten, waar waren de leerlingen uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zegt hun: vrede aan jullie. Zijnde dus avond op diezelfde eerste dag van de sabbatten van de week en de deuren gesloten, daar waren de leerlingen uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zegt hun: vrede aan jullie. Het is avond, zondagavond. De avond dat vertelt Lucas in zijn evangelie, die twee leerlingen terugkeren naar huis, naar Emmaus, en Jezus, niet herkend, met hen meewandelt en zich gaandeweg aan hen openbaart. Die avond, toen kwam hij. Dat is ook opvallend, want hier ligt het initiatief bij Jezus. Terwijl in het leven voor zijn dood, in zijn gewone aardse leven, zullen we maar even zeggen, in zijn openbare leven, nam hij nooit het initiatief om ergens naartoe te gaan. Er kwamen mensen naar hem. Er werden zieken bij hem gebracht. Hij trof ze toevallig op zijn weg, zoals de jongeling van Naïm. Dan komt hij toevallig die rouwstoet tegen. Maar hij gaat er nooit zelf op af. En de enige keer dat hij dat wel lijkt te doen, zegt de Romeinse officier: nou, dat hoeft u niet te doen. U hoeft maar een woord te spreken en dan zal het wel goed komen. Jezus gaat er nooit op af. Maar hier, na zijn dood, als hij eenmaal is opgestaan, dan wel. Dat mag alvast voor ons een troost zijn. Nu heeft Jezus steeds het initiatief en komt hij zijn leerlingen te hulp en tegemoet. De deuren waren gesloten uit vrees voor de Joden, aldus Johannes. Tuurlijk, als de Joden de meester hadden gedood, wat zouden ze dan doen met de leerlingen? Dat had Jezus trouwens tijdens zijn leven ook gezegd. Een leerling staat niet boven zijn heer. Dus als ze mij zo doen, mogen jullie verwachten dat het met jullie ook zo zal gaan. Jezus had dat aan tafel trouwens ook gezegd. Herinnert u wat ik u gezegd heb? Een dienaar staat niet boven zijn heer. Als ze mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen. Dat zegt Jezus in het evangelie van Johannes in hoofdstuk 15 vers 20. Johannes 15 vers 20. En misschien waren die deuren ook wel gesloten vanwege de schaamte over wat er de afgelopen dagen was gebeurd. Over hun eigen houding. Dat ze niets hadden gedaan om Jezus te beschermen. Dat ze nu het liefst in de grond zouden willen zakken en zich aan het oog van de anderen onttrekken uit pure schaamte. Misschien waren daarom ook wel de deuren gesloten. Maar door die deuren heen komt Jezus, trekt zich niks van angst en schaamte aan. Dat mag ons weer verheugen. Hij trekt zich niks van angst en schaamte aan en zegt dan: shalom, vrede. Nou, ja, dat is toch wel het meest onwaarschijnlijke wat hij gezegd zou kunnen hebben. Vooropgesteld dat die verschijning op zich al ongelooflijk is, is een vredeswens nog onwaarschijnlijker. Vrede,
na alles wat er gebeurd is. Hij had zoiets moeten zeggen als, nou, waar blijven jullie nou, stelletje mislukkelingen? En jij, Petrus, met je grote mond, je leven zou je voor me geven? Nou, mooi niet dus. Zit ik met een stelletje angsthazen hier bij elkaar? Heb ik 3 jaar van mijn leven aan besteed en allemaal voor niks? Die had ik dus gedacht dat ze voor mij de zaak zouden overnemen. Nou, mooi niet dus, moet je kijken zeg. Zoiets had hij toch moeten zeggen, menselijkerwijs gesproken. Maar in plaats daarvan kwam hij met dat ene woord. Shalom. Vrede. Geen spoor van verwijt. Ongelooflijk, nee, stel sterker, dwars door de angst en door de gesloten deuren heen, daar trekt hij zich niets van aan, probeert hij zijn leerlingen te bereiken met vrede. En dat sprekend toonde hij de handen en de zijde hun, verheugden zich dus de leerlingen ziende de Heer. En terwijl hij spreekt, toont hij hun zijn handen en zijn zijde, de wondertekenen, de littekens, zodat ze zeker weten dat degene die hun vrede wenst, dat inderdaad degene is die al die pijn van de afgelopen dagen heeft ondergaan. Inderdaad degene is aan wiens pijn zij zelf hebben bijgedragen. Maar hij draagt het hun niet na. Hij draagt het hun niet na. Hij laat hun zien, zijn handen en zijn zijde, en niet zeggend van, nou zie je nou wat er nou van komt, hè? Dat heb ik allemaal aan jullie te danken. Nee, vrede. En zijn vrede dringt door tot de leerlingen, want ze verheugen zich nu ze de Heer zien. Intussen vind ik het indrukwekkend dat blijkbaar de wondertekenen die Jezus heeft opgelopen in zijn aardse leven niet ongedaan gemaakt zijn geworden in zijn lichaam na zijn opstanding, hoe ik me dat ook moet voorstellen. Nee, dus de geschiedenis die hij heeft gemaakt, die heeft hem getekend en heeft hem ook getekend in zijn leven bij God. Die littekens, die zal hij steeds blijven zien. Het zijn zijn herkenningspunten geworden. Ik ben het die de pijn heeft ondergaan. Maar ik draag jullie de pijn niet na. Integendeel, ik heb van mijn vader het geheim geleerd om pijn om te zetten in liefde. Daar gaat het om. Vreugde. Jezus had het aangekondigd, hè, tijdens de maaltijd met zijn leerlingen. Voorwaar, ik zeg u, gij zult wenen en weeklagen, terwijl de wereld zich zal verheugen. Gij zult bedroefd zijn, maar uw droefenis zal in vreugde verkeren. Dat had Jezus gezegd in Johannes 16, vers 20. 16, 20. En in vers 21 sprak hij hun dus wederom, vrede aan jullie. Zoals mij zond de Vader, zo zend ook ik jullie. Vrede. Vrede. Tot 3 keer toe klinkt in het kleine stukje tekst vrede, shalom. Alsof Jezus als het ware wil bezweren dat hij het is en dat hij komt met genade. Hij was immers genade op genade, nou dat maakt hij hier helemaal waar. En zoals mij zond de Vader, zo zend ook ik jullie. Het verhaal wordt wel steeds ongeloofwaardiger. Niet alleen verwijst Jezus met geen woord naar de afwezigheid van zijn leerlingen bij zijn lijden en dood, afgezien dan van die ene leerling die Jezus lief had, die zat hier waarschijnlijk toch ook tussen, geen enkel verwijt. Maar nu vertrouwt hij zelfs aan dit stel weggekropen mislukkelingen zijn zending toe. Is toch iets eventjes om over na te denken. We gaan naar vers 22. En dat sprekend blies hij hen in en sprak, neem de Heilige Geest. Blies hij hen in. Heb ik de vorige keer ook al de nadruk op gelegd, omdat ik er zo verrast over ben dat dat woord gebruikt wordt. Dat is de enige keer dat Johannes het gebruikt in zijn evangelie, sterker, het is de enige keer dat het voorkomt in de Griekse tekst van het hele Nieuwe Testament. In het Oude Testament, althans in de Griekse vertaling van het Oude Testament, in de zogeheten Septuagint, de klassieke vertaling van het Oude Testament, die Johannes zeker bij de hand heeft gehad, komt het woord vaker voor. Bijvoorbeeld in het scheppingsverhaal, als God aan de mens zijn geest inblaast. Wat God dus doet bij het scheppingsverhaal, doet Jezus hier bij zijn leerlingen. Het komt in het Oude Testament nog een keer voor bij de profeet Ezechiël. Ik weet niet of u dat kent, in het 37e hoofdstuk van Ezechiël is dat beroemde visioen van de dorre beenderen, dat een profeet wordt in een dal vol met dorre beenderen gezet. En die dorre beenderen, op het woord van God, komen die bij elkaar, worden skeletten en geraamtes, komt vlees overheen, alleen dan zijn er nog altijd dode mensen en dan moet er eerst de geest ingeblazen worden. Daar staat weer hetzelfde woord, inblazen. Hij blies hen in. Dus eigenlijk zegt Johannes dat
deze mensen die daar achter gesloten deuren als bange vogeltjes bij elkaar zitten, dat dat eigenlijk dorre mensen zijn en dat die het wonder nodig hebben van de inblazing van Gods geest, zoals destijds bij het scheppingsverhaal of zoals de profeet Ezechiël vertelde bij die mensen die uit dorre beenderen werden samengesteld, maar de geest van God nodig hadden om tot leven te komen. Maar dan tot leven in de betekenis, zoals Johannes het in zijn evangelie ook gebruikt. Het leven van God is dat je leeft van de genade en dat je ziet dat God de goedheid in eigen persoon is. Dat is leven. Dit is het eeuwig leven, weet u wel, zei Johannes, of zei Jezus in zijn gebed, dat zij u kennen. En als ze God kennen, dan weten ze dat die genade is en niet straf en niet vergelding. En dan gaan we weer God kennen. Die God, die wordt hen nu eens en voorgoed ingeblazen. Een bekrachtiging van de zending met

en voorgoed ingeblazen. Een bekrachtiging van de zending met dat ritueel. In feite gebeurt hier dus, waar we het aan het begin al over hadden, dat Johannes laat zien dat de komst van Jezus niet alleen was dat hij het godsbeeld corrigeerde, nee, dat de inhoud van Jezus, die hem tot de Jezus van het geloof maakte, de Heilige Geest, zo noemen we die inhoud van Jezus, dat die inhoud ook op de leerlingen overgaat en de leerlingen doortrekt zoals de persoon van Jezus doortrok. En daarom was het goed dat Jezus als mens van vlees en bloed ophield te bestaan, zodat hij in een andere gedaante, het zijn maar menselijke woorden, in een andere vorm terug kon keren en wel zo'n vorm, waardoor hij bezit kon nemen van de hele persoon van de leerlingen. En dat wordt dus geest genoemd. Ja, u weet, ik heb al eens het beeld gebruikt van wat de rook doet met gerookte paling. Die geeft er smaak en smeuïgheid aan. En als je eenmaal een gerookte paling hebt, kun je nooit meer de oorspronkelijke paling en de oorspronkelijke reuk uit elkaar halen. Dat is een twee-eenheid geworden. Dat doet de Heilige Geest met ons. Met ons gelovigen die ja zeggen op de genade. En die van die genade willen doorgeven zoals ze die zelf gratis hebben gekregen. Ontvangt de Heilige Geest. Datzelfde woord gebruikt Jezus in de andere evangelies steeds om de eucharistie uit te delen. Ontvangt de Heilige Geest. Neemt het brood. Dat brood doet overigens hetzelfde als die rokende gerookte paling. Die brood die zet zich om in mijn persoon. Maar mijn persoon is dus de omgezette vorm van dat brood van Jezus dat ik in mij opneem. Aan het begin hadden we het al over waar het visioen van Johannes in bestond en dat hij ontleende aan de avondmaalsrede van Jezus. Dus wat er nu gebeurt, dat Jezus zijn geest overdraagt aan zijn leerlingen met het ritueel van de inblazing, wat herinnert aan de herschepping of aan de schepping van de mens, of aan het tot leven brengen van de mens, dat had Jezus in het vooruitzicht gesteld bij dat laatste avondmaal. Daar had hij gezegd, ik ga terug naar de Vader. Enerzijds zijn jullie daar verdrietig om, anderzijds is het toch goed dat ik dat doe. Want zolang ik als mens van vlees en bloed in jullie midden verkeer, wijs je steeds naar mij als het gaat om de Heilige Geest, de geest die ik in mij heb. Maar het is de bedoeling dat je ook naar jezelf en naar elkaar kunt wijzen, dat ook jullie diezelfde geest in je zullen hebben. Daartoe moet ik als mens van vlees en bloed verdwijnen en een vorm aannemen, menselijkerwijs gesproken dan, die mij in staat stelt me volkomen met jullie te verenigen, te doortrekken, geest in jullie te worden. Voortaan zijn jullie hier op aarde de vindplaats van de geest die de hemel tot hemel maakt. Voortaan kan er naar jullie gewezen worden als het gaat over de ware geest van God onder de mensen. De liefde die de hemel tot hemel maakt, bij jullie te vinden. En uit het volgende vers gaat blijken waar die geest vooral aan te herkennen is, namelijk aan zondevergeving. Want in vers 23 zegt Jezus, indien jullie van wie dan ook vergeeft de zonde, zijn ze hun vergeven. Indien jullie ze van iemand doen behouden, ze zijn behouden. Dat laatste lijkt mij min of meer een bewijs van spreken, want God is altijd bereid om zonde te vergeven en niet om ze te doen behouden. Maar bij wijze van spreken, zelfs al zouden jullie zeggen, wij vergeven de zonde niet, dan zal God zich bij jullie aansluiten, want de geest die jullie van mij hebben gekregen, dat is zijn geest. De geest die de hemel tot hemel maakt, die is jullie deel geworden. Dus jullie denken voortaan hetzelfde als mijn Vader zelf. Het is nogal wat hoor. Zonde vergeven. Daarin bestaat dus de gave van de Heilige Geest. Ik heb de indruk dat die zondevergeving het centrum was van Jezus' spiritualiteit. Met name ook in weerwil van wat er in zijn tijd werd gedacht. Ook in het Onze Vader staat dat. Hè? Vergeef ons onze zonden, zoals ook wij aan anderen hun zonden vergeven. God is God, niet een God van nawijzen, oordelen, veroordelen, straffen, maar van vergeven, met liefde overladen. In het geloof en in de hoop dat je daarmee bij de ander het reservoir van liefde aanraakt en opent, zoals hij had gedaan bij de Samaritaanse, die toch echt een verkeerd leven leidde. Maar die heeft hij in haar zoeken tot van liefde herkend

0: een nieuw leven geschonken waarin ze de ware liefde had gevonden. Of bij die overspelige vrouw die toch echt fouten had gemaakt, maar die hij een nieuw leven heeft gegeven. Sterker nog, hij zegt dat zijn leerlingen, dat waar zij zonden vergeven, de hemel zich bij hen zal aansluiten. Dat is toch een geweldige verantwoordelijkheid die daar aan zijn leerlingen wordt gegeven. En dat zijn dan die leerlingen die daar verschanst zitten achter die gesloten deuren. En die bang zijn en beschaamd. Hoe maakt hij daar toch een einde aan? Dat is niet te geloven. Zoveel verantwoordelijkheid als hij aan deze kwetsbare mensen geeft. Die leerlingen moeten dus straks bij de anderen doen wat Jezus nu, op dit eigenste moment, als hij hun vrede, hen, die mislukkelingen eigenlijk, als hij aan die mislukkelingen vrede schenkt en een nieuwe toekomst biedt door ze hun zending toe te vertrouwen. Ik ga er wel even één ding aan toevoegen, namelijk vergeven, daar moeten we ook weer niet te makkelijk over denken. Dus soms wordt er wel ineens opgemerkt door mensen in mijn omgeving, ja, maar als goed christen moet je elkaar vergeven. En dan ben ik altijd geneigd om te roepen, ho, ho, ho, ho. Vergeven, daar gaat altijd verdriet aan vooraf. Er valt pas iets te vergeven als mij eerst is pijn gedaan. Iemand heeft mij pijn gedaan en ik kan pas vergeven als ik mijn eigen pijn serieus heb genomen. En de pijn heb laten zijn. Eronder heb geleden. Vergeven moeten we dus niet te simpel of te gemakkelijk voorstellen. Doen alsof je gewoon even over je pijn kunt heen stappen. Nee, nee, pijn verdient eerbied. We moeten ze dus vergeving niet van elkaar afdwingen. We moeten erom vragen in ons gebed dat ik ernaar zou verlangen het geheim te ontdekken, de pijn die aan mij is aangedaan, om te zetten in vergeving en liefde. Dat is een geheim dat bij God thuis hoort. En hij alleen kan die pijn verzachten en hij alleen kan mij uitnodigen, lokken en trekken om toe te bewegen naar die liefde in de verte waarnaar ik zelf eigenlijk verlang. En die liefde, dat is de ander het beste gunnen zoals God dat met mij doet. De ander genade gunnen zoals God dat met mij doet. De geest van Jezus doorgeven zoals God hem aan mij geeft. Dat is de liefde die aan mij wordt gegeven. Bemint elkander, daarin bestaat ze, dat ik doorgeef wat ik van Jezus heb gekregen. We hoeven geen vriendjes te worden. We hoeven de dingen die fout gaan niet goed te praten. We hoeven alleen, te midden van de omstandigheden die soms bar en boos kunnen zijn, de liefde van Jezus overeind te houden. Nou ja, alleen, dat is wel heel wat. Vergeven is een hele ernstige zaak en die kan pas als we onze eigen pijn serieus nemen en daar eerbied voor hebben. En bij anderen kunnen we pas vragen of ze aan vergeving toe zijn als we eerst hun pijn met eerbied serieus hebben genomen en bij de pijn hebben neergeknield. Het is Pinksteren. En met Pinksteren vieren we dat de geest die de hemel tot hemel maakt, de geest die de liefde van God zelf is, de geest die als liefde tussen de Vader en de Zoon heen en weer gaat en heen en weer beweegt, dat wij opgenomen zijn in die beweging en dat die liefde van de Vader en de Zoon ook naar ons toe gaat en van ons weer terug naar hem. Dat is Pinksteren, dat de geest van God over ons vaardig wordt, niet per se door onverstaanbare klanken uit te spreken. Niet per se door alle talen van de wereld te spreken. Dat waren toen uiterlijke tekenen. De geest van God is alleen maar herkenbaar aan de naaste liefde. Aan de vergeving. Aan de barmhartigheid. Aan de genade. Daar is de geest van God herkenbaar. En dat kan op de meest eenvoudige manier. Hoeven we niet voor gestudeerd te hebben. Misschien moet je zelf zeggen, liever niet. Maar dat is een kwestie van het hart. Dat is een kwestie van het gebed. Dat is een kwestie van je diepste verlangen. Dat is wat we vieren, dat we in ons diepste verlangen worden vervuld. Dat wil zeggen, in ons geloof. Soms is het er helemaal niet of voelt hij het helemaal niet. Maar het is ons toegezegd en we mogen ervan uitgaan, dat is, we mogen geloven dat ze ons wordt en is gegeven. Ieder op eigen manier. Niemand zal er volmaakt van worden, maar met elkaar kunnen we heel veel van die liefde aan de anderen, aan de wereld van vandaag de dag, kunnen we laten zien. En als er nou iets is wat die wereld van vandaag de dag nodig heeft, dan is het dat wel. Volgende week is het drievuldigheidszondag. Dan vieren we nog een keer wat we vandaag al overwogen hebben. Dat wij, mensen die de genade aannemen, dat wij opgenomen zijn in de liefde die tussen de Vader en de Zoon heen en weer beweegt, En dat ook wij daar nu, als het ware, doordat de geest een uitstulping vanuit de hemel naar de aarde heeft gemaakt, dat wij daar nu in zijn opgenomen. Hebben we aan een week genoeg om al die dingen tot ons te laten doordringen?
1: Dit was Woord voor Woord over het evangelie van deze zondag met pater jezuïet Dries van den Akker.

0: Je luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: En beste luisteraars, welkom bij de Club van Job met Pastoor Menne hier in de studio en een heleboel vragen.
1: Een heleboel vragen, een heleboel lange vragen.
0: Ja, ja.
1: En daar zitten nogal wat vragen bij over die te maken hebben met Pius X en de aanstaande aangekondigde bisschopswijdingen. Nou, in plaats van al die vragen afzonderlijk te beantwoorden, denk ik dat ik even in het algemeen zeg wat ik ervan vind en wat ik ervan weet. Op de eerste plaats, denk ik, moeten we teruggaan naar Vaticanum II. Want daar begint het eigenlijk, of althans, daar begint het. Ja. Dat is het laatste grote concilie van de kerk. Was in de tijd, ik heb het natuurlijk meegemaakt, enorme verwachting van de vernieuwingen enzovoorts. En de kerk zou openstaan naar de wereld en zo allemaal. Mensen zouden allemaal toestromen naar de kerk, want het zou allemaal geweldig worden. Nou, we weten allemaal dat het niet geworden is, maar dan gaat het over de teksten van het concilie. Dat zijn de dingen waar we het mee moeten doen. He, als we het over het concilie hebben, moeten we het over de tekst hebben wat die vaders van het concilie hebben goedgekeurd. Daar hebben ze eindeloos over gepraat en er zijn documenten uitgekomen en daar gaat het over. Nou moeten we zeggen dat voor het eerst, denk ik wel, een concilie van de kerk een pastoraal concilie is geweest. Geen dogmatisch concilie waarin, zoals het concilie van Trente zich afzette tegen het protestantisme, zoals het concilie van Nicea zich afzette tegen de Arianen. Enfin, waarin de leer heel precies werd bepaald. Dat was bij Vaticanum II niet. Er werd heel mooi gesproken over het geloof, over hele mooie dingen enzovoorts. Allemaal over wat de kerk was en wat liturgie is en zo. Allemaal heel mooi. Maar niet heel precies gedefinieerd. Niet van, als je dat zegt, ben je niet katholiek. Als je dat zegt, dat is alleen maar katholiek. Bijvoorbeeld dat soort dingen staat er helemaal niet in. Over het algemeen kun je dus zeggen dat de hele concilieteksten uiteraard orthodox zijn. Te meer uit het concilie ook nog gezegd heeft, ze in lijn met de vorige concilies spreken. Met name dus de dogmatische constituties over de kerk enzovoorts, allemaal over de liturgie. Vaag soms, mooi, maar niet precies. Dat heeft geleid tot, na het concilie, tot allerlei uitleggingen. Hè, vanwege het feit dat het een beetje dubbelzinnig was. De vaders hadden dat niet bedoeld, maar er zijn wel bepaalde mensen, denk ik, die de teksten opstelden die dat wel bedoelden. Die wouden een ruimere opvatting, die wouden een andere. En die denken, als we het nou zo formuleren, kunnen we straks. Dat hebben ook mensen gezegd trouwens. Dat is allemaal bewezen dat ze dat zeiden. We hebben wel niet gekregen wat we wilden, zei Dom Helder Camera, maar we kunnen ermee vooruit.
0: Het komt nog.
1: Ja, het komt nog. En dan moet je ook nog zeggen dat sommige dingen optimistisch waren. Sommige dingen, heb ik wel eens gezegd, waren minder van de Heilige Geest dan van de geest van de jaren 60. Bijvoorbeeld het stuk over de kerk en de wereld. Gaudium et Spes. Dat heeft een optimistische visie op hoe de wereld is enzovoort. Wat eigenlijk een beetje raar is.
0: Flower power, hè?
1: Flower power, een beetje flower power. Daar is de kerk ook niet vreemd of niet ongevoelig voor, blijkbaar. Ja, het zegt flower power. Daar staat er, je moet het maar eens lezen. Het is allemaal heel geweldig. Goed, dus daar moeten we een beetje kritische dingen bij zetten. Dat is niet verkeerd, maar het is ook een beetje te optimistisch. De wereld, je kunt het ook wel wat negatiever zien, zal ik maar zeggen, die wereld.
0: Dat doen we wel, ja.
1: Ja, dat doen we. Nou, dan hebben we ook nog een paar dingen waar met name kritiek op is. Dat zijn de verklaringen over de godsdienstvrijheid en over de ecumene. Daar hebben traditionele mensen met name bezwaar tegen. Omdat daar dingen in staan in tegenstelling met wat heel de traditie van de kerk is. Namelijk dat, positief, ook weer positief, dat in alle christelijke denominaties min of meer de waarheid aanwezig is. Niet volledig, die is alleen in de katholieke kerk, maar overal hebben ze wel iets. En sommigen meer, anderen minder. Dus in de orthodoxe kerken, daar is veel meer aanwezig enzovoort. Die worden ook kerken genoemd. Protestanten noemen ze geen kerken. Naar de hand wordt er nog duidelijker gezegd dat protestanten geen kerken zijn. Het zijn kerkelijke gemeenschappen. Waarom de protestanten het apostolisch ambt verloren hebben. Ze hebben geen bisschoppen meer enzovoort. En wezenlijk voor het kerk zijn is het bisschopsambt. En priesterschap enzovoort. Enfin, maar daar wordt een beetje flauwerpowerig over gepraat, zal ik maar zeggen. Dat heeft tot gevolg na het concilie dat men allerlei ecumenische dingen gaat doen. De een verder dan. Niet dat het concilie gezegd heeft, maar men trekt daar de conclusie uit. Tot zelfs missen met protestanten, waarin de dominees mee de consecratie uitspreken. Dat kan natuurlijk helemaal niet en dat is ook verboden. Maar dat heeft, is wel, ligt wel de oorsprong, ligt een beetje in de formuleringen van het concilie. Althans, dat er te weinig rekening wordt gehouden met dat de mens ten kwade geneigd is. En dus als je te veel ruimte geeft, dat ze het ook pakken. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de andere godsdiensten. Van de islam wordt gezegd dat we dezelfde God aanbidden. Natuurlijk voorkomen dwaas, dat is helemaal niet zo. Het is niet dezelfde God. Totaal andere God. Hij lijkt een beetje op de God van het Oude Testament. Maar in ieder geval niet. Benedictus de 16 heeft ook duidelijk gezegd. Het is geen redelijke God, de God van de islam. Die kan vandaag dit zeggen en morgen dat. Terwijl de christelijke God, de God van de Bijbel, is een reden. Je kunt hem niet altijd begrijpen, ja. Maar hij is wel redelijk.
0: Het is een schaduw van onze God, kun je zeggen.
1: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Afijn, maar men zegt gewoon dat het dezelfde is. Ja. En het heeft Paus Franciscus weer eens herhaald, alle kanten in. Die Abu Dhabi-verklaring enzovoorts allemaal. Maar, en dat wordt dan ook gezegd, dat als het ware die mensen ook via hun eigen geloof tot het heil kunnen komen. En dat is nooit gezegd in de kerk. Het is altijd gezegd, die mensen kunnen wel tot het heil komen, maar ondanks hun geloof. Mm-hmm. Want je kunt alleen via Christus tot dingen komen. Dus ja, daar zitten dus dogmatisch verschillen als je het dus vergelijkt met de traditie van de kerk. Dus zijn dus nieuwigheden. En men noemt dat in traditionele kringen modernistische ideeën. Mm-hmm. Die dus daarin, uiteindelijk zeker in de uitwerking na het concilie, ernstig doorklinken. Met name in de Assisi-verering van al die afgodsbeelden in al die kerken in Assisi en samen bidden met hindoes. Ja, dat is iets wat traditioneel in de kerk nooit gekund zou hebben.
0: Nee.
1: Het was verboden om met hindoes te bidden.
0: Dat kun je niet, want nee. Je bidt niet tot dezelfde God.
1: Nee, dat kan helemaal niet. Maar toch heeft Johannes Paulus dat gedaan. En dat is een vrucht van het concilie. Kardinaal Ratzinger was het in de tijd ook niet mee eens. Die is er niet naartoe gegaan. Toen hij zelf paus werd, wilde hij het eigenlijk ook niet. Maar hij kon het niet meer tegenhouden. Toen is er nog een keer zo'n bijeenkomst geweest. Dan zie je dus hoe bepaalde bewegingen in gang gezet worden. En die zijn dan bijna niet meer te corrigeren. Dat is dus het theologische idee. Laten we nog maar zeggen dat in de theologie naar Vaticanum II, dat daar minder over zonde gepraat wordt. Dat ook het offer van het kruis niet zo belangrijk is. Het is meer Jezus is naast ons komen staan. God heeft met ons geleden en weet ik wat allemaal.
0: Kun je niet zeggen het perspectief is veranderd? Want zeggen dat het offer op het kruis niet belangrijk is?
1: Nee. Maar nou, als ik nou zeg, er was een kardinaal Söller, aartsbisschop Söller, voorzitter van de bisschopconferentie in Duitsland. Ondertussen is de man dood, denk ik. Maar die heeft dus op een gegeven moment voor de televisie gezegd, in de Goede Week, we moeten af van het idee dat Jezus voor onze zonde gestorven is, want dat is niet zo. Hij is naast ons komen staan, heeft het lijden gedeeld.
0: Ja, en.
1: Ja. Nee, het gaat niet over en, hij zegt, het is dat. Ja. En dat zie je dus heel veel. Dat het zo uitdrukkelijk gezegd wordt, komt maar zelden voor. Maar wel, het andere wordt steeds meer benadrukt. Als je een kruiswegoefening hebt tegenwoordig op veel plaatsen, dan gaat het allemaal over het menselijk lijden. En de Christus solidair was met het menselijk lijden enzovoort. Over verlossing wordt nauwelijks gepraat. Ik zeg hier het helemaal weg is, maar het is, die accenten zijn al. En dat is sinds het concilie zo. Omdat de moderne theologie, het modernisme, de moderne theologische, daar langzamerhand is doorgebroken naar het concilie op basis van de geest van het concilie in de kerk zich breed heeft gemaakt. Dan krijgen we daarbij de liturgievernieuwing. Vaticaan II had gezegd dat er een nieuwe, of de liturgie moest vernieuwen, maar heel beperkt. Er zou iets meer volkstaal mogen komen. Overbodige herhalingen die konden eruit. Weet ik, zo'n paar van die dingen meer. Had Vaticaan II, de vaders hadden nooit, ik heb pas nog een boek gelezen van een geleerde pater, die een assistent was van een bisschop in het Vaticaan II, en die op liturgieterrein deskundig was. En die zei, de vaders van het concilie, die wilden de liturgie niet veranderen. Zelfs na het concilie, die bisschoppen, toen ze de eerste keer die veranderde liturgie meemaakten, zeiden, nee, dat willen we niet, waren er tegen. Dat is gebeurd door een groepje. Liturgisten. Mensen die verstand hadden van liturgie. En die op een bepaalde manier naar liturgie keken. Die wilden terug naar zoals zij dachten dat de liturgie was in de eerste eeuwen van de kerk. En de hele latere ontwikkeling van de middeleeuwen bijvoorbeeld, die wilden ze wegknippen. Middeleeuwse aanslipsels, weg, dat telt niet. Daarvan heeft Pius XII dat allemaal nog veroordeeld. Die zei, dit is niet goed. De ontwikkeling van de kerk gaat langzamerhand door en iedere tijd zitten er goede dingen bij. En daar moeten we meenemen in de traditie van de kerk. Als het fout is, moeten we wegdoen, maar anders hoort het erbij. Die groep heeft de overhand gekregen na het concilie. Onder leiding van meneer Bognini hebben die de zaak hervormd. En niet een klein beetje hervormd, maar gewoon het hele missaal, alles opnieuw. Nieuw. De gebeden die in de traditie overgeleverd waren, zijn maar voor 14%, ik zeg nog maar iets, in het nieuwe missaal terechtgekomen. De rest hebben ze nieuw gemaakt of samengeknutseld of weet ik wat allemaal. En wat krijg je dan? Dan krijg je een invloed van die theologie van die mensen onevenredig op die liturgie. Van tevoren werd de liturgie gewoon overgedragen. Je kreeg verschillende opvattingen enzovoort. Maar de liturgie corrigeerde die opvattingen, want de traditie die werd gewoon doorgegeven. Nu wordt de hele traditie veranderd. En je ziet dan ineens bijvoorbeeld dat in de liturgie, dat hebben ze inderdaad weer een beetje gecorrigeerd, maar bijvoorbeeld dat het begrip ziel bijna verdween want daar hadden de modernisten toch niet mee. De mens was een eenheid. Als je dood bent, dan ben je dood. En als je weer verrijzen is, dan word je weer helemaal. Nou, het voorbestaan van de ziel, daar waren ze ook niet voor. Dat was een nieuwe catechisme, of een catechisme, die Hollandse catechisme, zou ik maar zeggen, stond er ook niet. Dus ik weet uit mijn eigen opleiding, dat soort ideeën hadden ze dus allemaal. En die zijn voor een stuk, niet helemaal, in het missaal terechtgekomen. En er is een hoop kritiek op gekomen. En dus is een klein beetje is terechtgetrokken, maar niet helemaal. De hele geest van het missaal is een modernistische geest. Zo maar zeggen. Daarmee zeg ik niet katholiek is, dat is het wel. Dus het is ook wel geldig. Ik doe ook de nieuwe mis, dus dat is het punt niet. Alleen, er zitten bepaalde tendensen in die niet stroken met de traditie van de kerk. Ik heb al dikwijls gezegd, de offerande bijvoorbeeld is eruit gegooid. Die prachtige gebeden van de offeranden. Dus waarin het offerkarakter, waar ik het straks al over had, wat een beetje aan de kant geschoven wordt, waarin dat juist sterk naar voren komt, dat hebben ze. Dat wil niet zeggen dat er in de mis niet meer over offer gesproken wordt, in de nieuwe mis, maar minder duidelijk. En dan is nog de vraag wat dat offer is. De priester als offeraar is verdwenen. Hij is nou de voorzitter van de conferentie, zal ik maar zeggen. Hij zit op een stoel. achter het altaar. En daar moet je eigenlijk zitten. Terwijl hij vroeger met de gelovigen samen, hij als eerste, richting God stond om het offer op te dragen. Dat was de huidige kerk, die nieuwe kerk, de zaal van de gemeenschap. Niet zozeer een offerruimte, niet gericht op God. Het is meer op de gemeenschap. Nou, dat soort dingen, die zijn niet traditioneel. Je kunt 1500 jaar teruggaan en dan was dat niet. En nu hebben ze dat ineens gedaan. En zeg je, is dat gelukkig? Nou, ik denk het niet. Mensen zijn niet meer naar de kerk gekomen in ieder geval. Laten we dat maar vooropstellen. En waarom zijn er nu vooral die jonge mensen die weer opnieuw interesse hebben in geloof en in liturgie, die het meest trekken naar de oude mis, omdat daarin het mysterie veel duidelijker naar voren komt. En naar voren komt wat er eigenlijk gevierd wordt. Neem me niet kwalijk, ik hoest, als ik weet niet hoe. Maar ja, dat komt omdat ik zoveel te veel praat.
0: Ja.
1: Nou, in ieder geval, in het direct vrij God na het concilie, Monsieur Lefebvre, een missiebisschop eigenlijk, een Franse missiebisschop, die lang in de missie gezeten had, daar heel veel grote dagen had gedaan, geweldig, een vertegenwoordiger van de Heilige Stoel in Afrika voor de missies enzovoorts, dus een geweldige naam, heeft ook concilie meegemaakt en ziet na het concilie van alles misgaan. Die ziet dat de priesters, dat de seminaristen geen opleidingen meer vinden. Datzelfde is in Nederland ook gebeurd. Dat is ook niet toevallig. Na het concilie ineens alle opleidingen die deugen niet meer. Want er wordt, dat heb ik zelf meegemaakt, dat is allemaal een modernistische opleiding, die professoren en zo. Dus de seminaristen die haken af of die gaan op zoek naar iets degelijks. Zeg, in Nederland was dat Gijssen, met Rolduc. En zo is in Frankrijk, of in Zwitserland eigenlijk, is Monsieur Lefebvre begonnen met de seminarie priesters in Ekonen. En die hielden vast aan de oude liturgie, omdat hij zei, die oude liturgie zit dichter bij het volledige katholieke geloof. Nou, ik kan niet precies allemaal vertellen, want dat is een hele geschiedenis. Wat er dan komt, daar komen bisschoppen tegen in opstand. Hij heeft dus een groep, een priestergenootschap gesticht met toestemming van de plaatselijke bisschop, wat er kan, die heeft hij goedgekeurd. Maar die man was al oud, die is afgetreden vanwege zijn leeftijd. Zijn opvolger, die moest er al niks meer van hebben, het was een beetje een modernist. Dan krijg je dus tegenstellingen tegen die priesterbroederschap Pius X. Uiteindelijk is het zelfs zo dat hij gesuspendeerd wordt. Mm-hmm. Hij mag geen bisschop en priesters meer wijden. Maar dat doet hij toch. En de situatie in de kerk verbetert niet. Hij ziet het rondom zich heen eigenlijk steeds slechter worden. Steeds meer bisschoppen die meegaan met gekke opvattingen enzovoorts allemaal. Gekke theologen, seminaries zeggen, in Duitsland is geen één universiteit die nog gewoon katholiek was. Het resultaat zie je nu bij de synodale weg. Maar dat is ook in de hele kerk zo. In de ene plaats meer dan de andere. Daar waar Rome ingrijpt met nieuwe bisschoppen wil het wel eens anders worden. In Nederland is het ook gebeurd toen andere bisschoppen kregen. Maar dan moet Rome actief ingrijpen. En dat doen ze niet altijd. Dat ligt er aan welke paus. Enfin, in ieder geval, hij blijft dus vasthouden aan die oude mis, aan de traditionele theologie enzovoort. En zegt, ja, maar als ik er straks niet meer ben, wie zal dan mijn priesters wijden? Want die bisschoppen zijn allemaal vijandig enzovoorts. Het moet allemaal modern zijn enzovoorts. Dus toen heeft hij, weliswaar na overleg allemaal met Rome enzovoort, maar Rome wou helemaal niet toegeven. Hij moest Vaticaan II met punten en komma's goedkeuren en eronder. Terwijl hij natuurlijk hier en daar bezwaar tegen had, zeker met de uitwerking daarvan. Tegen de liturgie had hij bezwaren. Nou, toen heeft hij uiteindelijk in 88, geloof ik, heeft hij dus toen bisschoppen gewijd. Waardoor de traditionele beweging gered werd. Daar heeft Rome, om er een dam tegen op te werpen, de Petersbroederschap opgericht. Die ook de oude mis mochten doen, de oude sacramenten, maar die binnen het gareel van Rome waren en geen eigen bisschoppen hadden. Dus je begrijpt dat er altijd een beetje tegenspanning is tussen Pius X en Petersbroederschap. De ene zijn regulier, de andere irregulier. Enfin, als we nou de sprong maken naar onze tijd toe, dan hebben ze nog twee bisschoppen die op leeftijd zijn. En ze zitten volgens de leiding in dezelfde situatie als toen. De situatie in de kerk is niet beter geworden. Je hebt heel veel rare bisschoppen die rare dingen doen enzovoorts allemaal in de kerk. Als je dus ziet, in Rome is het erger geworden zelfs. Als je denkt aan de de laatste, die studiegroep.
0: De synode.
1: Over die synode en die hele synode toestanden. Allemaal die gekke dingen die ze doen. Van Rome gaan gekke dingen uit. Nou, onder Franciscus was het gekker, maar het is nog niet helemaal opgehouden onder Leo. Nou, de liturgie die onder Benedictus vrijgegeven was. Toen het eigenlijk, toen ging het eigenlijk allemaal goed, een beetje naast elkaar. Is door Franciscus weer, is die oorlog weer begonnen. Niet, mag niet meer. Sommige bisschoppen die zijn er heel streng in. En er zijn dus gelovigen die 100 kilometer per zondag moeten rijden om naar een mis te gaan die ze willen. Want ze kunnen alleen naar Novus Ordo mis. En die nieuwe, die zijn niet altijd even goed. En sommigen willen die trouwens überhaupt niet. Omdat ze weten welke ideeën erachter zitten. Dus ja. Ze hadden het veel beter naast elkaar kunnen laten staan. Wat is nu de zaak? Bestaat er een noodsituatie? Pius X zegt dus een noodsituatie. Wij zijn katholiek, wij zijn trouw aan de paus, we willen alles. Alleen, wij hebben bisschoppen nodig, anders kunnen wij niet werken. Voor de wijdingen, niet om iets te besturen. We hebben geen parallele kerk, dat doen we niet. Maar ik steun dit wel. Ja, Christina niet, maar ik steun
0: dit. Nee. Ik zou heel blij zijn als ze de toestemming krijgen om bisschoppen te wijden. Ik ben alleen tegen het wijden zonder toestemming. Met toestemming zou ik heel blij voor ze zijn.
1: Wat doen al die mensen zonder toestemming? In Amerika, heeft de paus even teruggetrokken, heb ik gezien. Er zijn bisschoppen die mensen weigeren op de tong.
0: Dat weet ik.
1: Het is allemaal te gek voor woorden.
0: Maar dat is iets anders.
1: Ja, maar
0: wij
1: dat zou
0: het
1: wel zijn.
0: Over wijdingen van bisschoppen.
1: Dat weet ik.
0: Ja.
1: Maar we moeten ook niet. Waarvoor is het kerkrecht? Want het is een kerkrechtelijk. Het is geen dogmatische toestand. Het is een kerkrechtelijke regeling.
0: Ja.
1: Die pas heel kort bestaat, hè? Pas in 1983. Althans, met die strenge sanctie.
0: Eerder ja, maar niet. Daarvoor mochten er ook nog steeds niet. Er waren er geen sancties. Maar ik denk dat het een langer verhaal dat.
1: Natuurlijk, maar we zijn heel lang dat men plaatselijk bisschoppen koos en men liet aan Rome weten. Ja. En daarmee uit. En dat kan ook.
0: Ja. Dus ik ben niet tegen. Ik ben alleen tegen het.
1: Ja, maar ik ben daar ook niet voor. En ik vind dat Rome een zware verantwoordelijkheid heeft in deze.
0: Ja, maar ik denk dat.
1: Die leggen onmogelijke eisen op.
0: Ja, maar de Pius X
1: niet meer opleggen, zegt in de handelingen van de apostel, dan strikt noodzakelijk.
0: Precies, maar de Pius X legt ook zware. Kijk, Rome kan niet veranderen in een paar maanden, want ze hebben een paar maanden geleden gezegd, we gaan bisschoppen wijden. En Rome moet per 1 juli veranderen.
1: Wat hebben zij gedaan? Ze hebben al jaren geprobeerd met Rome in contact te komen. Ze hebben met de nieuwe paus geprobeerd. De nieuwe paus ontvangt, dat vind ik een grove belediging, ontvangt met alle foto's erbij Vader Martin.
0: Hij zou,
1: Vader Martin van de homo's, die wordt wel ontvangen plechtig, maar hoofd van zo'n belangrijke groep, die willen ze niet ontvangen. Die
0: Kijk, dus de Pius X in de wereld is eigenlijk maar maximaal 1% van de oude katholieken.
1: Wat?
0: De Pius X gelovigen zijn maar maximaal 1% van alle katholieken.
1: Het kan zijn, het zijn 700 priesters.
0: Ja,
1: 700 priesters.
0: Maar hoeveel in de wereld?
1: Ja, maar daar gaat het niet over. Het gaat hier over een belangrijke groep. Ik vind hetzelfde. Ja, als ze een grote kloosterorganisatie hebben. Die 700 priesters, hoeveel mensen zitten er rondomheen? Ze hebben alle instellingen. Het is een vrij grote organisatie hoor, voor de kerk.
0: Ja,
1: over heel de wereld.
0: Maar ik zal niets meer zeggen, want daar snap ik sowieso niets van.
1: Ik vind dat Rome soepeler zou moeten zijn. En ze stellen eisen die ze niet moeten stellen.
0: Ja, maar van de Pius die moeten ze ook een beetje meer minder eisen stellen. Want ze stellen ook eisen aan Rome.
1: Welke?
0: Documenten van het Tweede Vaticaanse Concilie moeten herzien worden. Maar dat kan niet in een paar maanden.
1: Nee, maar dat stellen ze niet. Zij, Rome, mag je kritiek op hebben.
0: Was, een,
1: en als de congregatie nou weer zegt, en dat zei Franciscus ook, dat de Lex Orandi van de Novus Ordo, dus de manier van bidden van de Novus Ordo, dat de geloofsleer van de kerk is. Nou, dan zijn we ver van huis af als dat per se is. En dat betekent dus dat de oude mis, dat het tegen het geloof is.
0: Nee, maar de meeste dingen die pas van Sixen zijn, die kloppen niet. Dus dat
1: zei ik.
0: Dat weten
1: ik heb nu een heel dik boek van 1000 pagina's.
0: Och.
1: Het desastreuze pontificaat. En daar wordt dus van dag tot dag wat hij allemaal voor gekke dingen gezegd en gedaan heeft opgezomd. En de theologie die erachter zit, maar ik heb het nog niet gelezen.
0: Want dat is langer dan de Bijbel.
1: Ja, het is een enorm boek. Met allemaal, ja, maar gewoon degelijk.
0: Ja, maar als die mensen meer dan God hebben te vertellen.
1: Wat?
0: Hebben die mensen meer dan God te vertellen dan?
1: Nee, die zeggen alleen dat desastreuze aspect. Het is verschrikkelijk. Het is iets waar in de hele kerk niet voorgekomen is op deze manier.
0: Ja, maar we zijn het mee eens. Het was rampzalig.
1: Ja, ja, maar dat mocht je eigenlijk ook niet zeggen. Er zijn toch genoeg bisschoppen die zeggen van jij mag niet meer meedoen, want jij zegt dat het rampzalig is met deze paus. Oh. En je moet allemaal zeggen dat de paus heilig is.
0: Nee, we zijn geen mens is heilig.
1: Nee, maar ik weet, ik heb het toch zelf meegemaakt.
0: Oh, je hebt het meegemaakt.
1: Ja.
0: Ik niet, want ik heb niets met de bisschop te maken.
1: Nee, ja, dat is fijn als je er niks mee te maken hebt.
0: Nou, wel in theorie wel, maar niet. Ze kennen mij niet.
1: Nee.
0: Nee, dat is het.
1: Nou, afijn. Ja. Is het nou voldoende? Is het nou duidelijk wat ik nou gezegd heb? En ik vind het fijn als Rome, ik zou toejuichen dat ze dat doen. Een tussenoplossing is dat ze het laten gebeuren en verder niet op reageren. De toestand blijft staan zoals hij nu
0: gezegd,
1: is.
0: Ze hebben gezegd, we hoeven niets te doen. Ze worden geëxcommuniceerd vanzelf.
1: Nee, dat is niet waar.
0: Nee.
1: Zal ik even een kerk leggen?
0: Ja.
1: Ze hebben een late sententie straf. Dat betekent dus een automatische straf.
0: Ja.
1: Maar die automatische straf heeft geen enkele betekenis in het publieke domein dan wanneer die officieel verklaard is. Dus Rome, dat hebben ze vorige keer ook gedaan, Rome moet dan zeggen, jullie hebben het opgelopen. Het is gebeurd.
0: Ja. Dus, we gaan
1: kijk, als ik op abortus staat een automatische straf.
0: Ja.
1: Excommunicatie.
0: Ja.
1: Als ik meehelp aan abortus, heb ik die opgelopen. Maar dat heeft in het publiek domein geen enkele betekenis. Pas als de bisschop zegt, je hebt abortus, jij krijgt.
0: En waar heeft het dan wel belang? Als je naar
1: voor
0: de
1: jouw
0: hemel
1: geweten.
0: Gaat, voor je eigen ziel.
1: Zo, het is eigenlijk een soort uitroepteken. Dat moet je niet doen, dat is eigenlijk heel kwalijk in de kerk.
0: En dan ga je naar de hel als je dood gaat.
1: Ja, nou, dat zeggen ze ook nog niet eens.
0: Nou, als je
1: ja, maar ik bedoel, als de paus zomaar kan zeggen, je gaat naar de hel, dat gaat niet. Ze kunnen natuurlijk allemaal rare beslissingen nemen en daar excommunicaties op zetten. Maar daar gelooft geen mens natuurlijk.
0: Ja. Nou, iemand zegt, een vraagje. Het valt ons op dat u veel hoest. Misschien een keer naar de huisarts om te controleren. Of wat meer water drinken.
1: Ja, maar ik heb hier geen water en ik praat te veel. En ik ben verkouden. Ik ben daarvan aan het herstellen. Het is niet meer zo erg als het was. Vorige week was het erger.
0: Ja.
1: Maar ik gewoon verkouden.

0: voorspellen. Het is niet meer zo erg als het was. Vorige week was het erger.
1: Ja.
0: Maar ik gewoon verkouden.
1: En iemand zegt, het zou goed zijn als Christine wat beter luistert naar Pastoor Menne. Ik heb vandaag, vandaag
0: niks als luisteren.
1: Zoveel geduldig geluisterd.
0: Ja, het is onvoorstelbaar eigenlijk. Goed, maar over de kwestie zegt niemand meer iets. Nee. Dan gaan we dus door naar
1: door
0: een andere
1: met
0: vraag.
1: Andere dingen.
0: In de vorige aflevering vroeg iemand waarom Adam en Eva uit het paradijs waren gezet. Uit straf voor het van de boom van kennen ze goed kwaad. Nou, dat is een beetje een rare zin. Ik wil daar het volgende over opmerken. Mij is uitgelegd dat de slang ze had verleid door te zeggen dat door het eten van de vrucht van deze boom ze in wijsheid gelijk zouden worden aan God. In elk geval is mij duidelijk dat dat een van de redenen is waarom Adam en Eva uit het paradijs werden gezet. Dus ongehoorzaamheid aan God en gelijk willen zijn aan God. Ja, dat is het zo, ja. Dat weet iedereen. Het is de hubris.
1: Wat is hubris?
0: Dat is Grieks.
1: Ja.
0: Hubris is trots.
1: Ah.
0: Overmoed. Dus de mens denkt dat hij God is. Gelijk aan God willen zijn. Verder zat ik te denken over de betekenis van hemelvaart. Johannes 14, 2, 3 kunnen we lezen. In domo patris mei mansionis multis sunt. Latijn krijgen we dan. We hebben zelf de vertaling erbij gezocht. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Anders zou ik gezegd hebben dat ik een plaats voor u gereed had. Dat klopt niet. Die vertaling is al verkeerd. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Was dit niet zo? Dan zou ik het gezegd hebben.
1: Ja.
0: Maar ik ga heen om een plaats te bereiden. Hier hebben ze een rare vertaling gemaakt. Maar in ieder geval, hij gaat om een plaats te bereiden voor ons in het paradijs. In de hemel, het paradijs wordt eigenlijk niet, wordt hier niet over gesproken. Maar dat is de kans. Maar neemt Jezus dan ook plaats aan de rechterhand van de vader om koning te worden van het Rijk der Hemel? Jazeker. Bij de hemelvaart wordt gezegd dat hij zetelt aan de rechterhand van de vader. Ik vind het een mooie gedachte, dat klopt. Dat zingen we trouwens ook in het Gloria. Scheda dextra patris. Dextris apatris. Dextram.
1: Oeps.
0: Zedet
1: ad dextram. Als wij gaan zingen, dan komt het goed.
0: Goed. De kerk leert een andere vraag. Dat alleen gewijde handen het lichaam van Christus aan mogen raken. Dat leert de kerk niet. Dat is tijdlang een disciplinaire regel geweest in de kerk. Dat de gewone gelovigen het lichaam van Christus niet mochten aanraken. Was in mijn jeugd zo enzovoort. Ik weet niet hoe het in de Oosterse kerk was, dat weet ik niet.
1: Nee.
0: Maar daar was ook de communie in de mond, dus dat speelde ook
1: sowieso
0: helemaal.
1: Mogelijk.
0: Dus dat is niet zo. En op een gegeven moment is er na het concilie. Dat is ook een van die ontwikkelingen waar we nou niet altijd zo blij mee zijn. Dat er van onderop de roep kwam om de communie op de hand en niet in de mond. Daar heeft de kerk wel moeite mee gehad. Paulus VI wilde dat niet. Maar ze bleven het doen enzovoorts allemaal. En hier in Nederland is het gewoon, ze deden het gewoon. En zo is het afgedwongen. Gaat de communicant zonde? Nee, want het is toegestaan. Als het netjes gebeurt, is het toegestaan. Er bestaat altijd risico dat er hostiekruimels op de grond achter kunnen, op de handen achter kunnen blijven. Dat is zeker. Daarom wordt er ook wel gezegd dat je eigenlijk niet de hostie in de mond moet steken. Maar dat je gewoon in de hand, in de rechterhand. En dat je met je mond naar je hand moet gaan. En zo de hostie moet nemen. En alle kruimels die er eventueel bij liggen. Maar dat is niet de gewoonte, maar dat zou eigenlijk wel moeten als men op de hand communiceert. Dan hebben we na het lezen van het kort kritisch onderzoek van een nieuwe Ordo Missae van de kardinalen Bacci en Ottaviani. En nu er steeds meer informatie bekend wordt over de totstandkoming van de nieuwe misorde. En het een soort knip- en plakliturgie is geworden vanuit een geesteshouding die de nieuwe misorde ook voor veel protestanten acceptabel zou maken, er toch een ruimhartige toelating van de TLM zou moeten komen, dus traditioneel, om het een en ander weer op een goede theologische koers te brengen. Hoe ziet u dat?
1: Zal ik een glas water gaan halen?
0: Nou, het haalt allemaal niet meer uit. Ja. Je moet het er straks allemaal maar uitknippen. Je hebt een hoop werk.
1: Nou, ja, precies. Ik kijk nog waar is die hoestjes. Ja, dat is... Maar, ja.
0: Maar dat kun je zien op het scherm. Op,

0: dingen. Hebben.
1: Gaat... Ja, dat, ja, ja. Nou, ik zal Inge vragen of ze een glas water kan brengen. Ah.
0: Goed. We hebben het al over gehad, over die nieuwe liturgie. Daar waren nogal wat bezwaren tegen van de kardinalen Bacci en Ottaviani toen dat uitkwam. Met name ook de inleiding op het missaal, die volgens hen protestant was. Daar hebben ze ook gelijk in gekregen. Ze hebben die inleiding veranderd. He, omdat het toch, ja, het ging over wat is de Eucharistie, is een gemeenschapsviering. Het ging allemaal niet meer over offer. Er werd toch niks van gezegd. Er werd ook gezegd, er hebben een heleboel protestanten meegewerkt aan die nieuwe liturgie. En ik heb in dat boek gelezen wat ik straks noemde, dat de opmerkingen die Luther in de tijd gemaakt heeft, dat die nu weer opnieuw gemaakt werden en ook in de katholieke kerk werden gehonoreerd. Dus door bepaalde dingen anders te doen. Protestanten kunnen de Novus Ordo praktisch helemaal, als ze kanon 2 nemen, dan kan het eigenlijk, kunnen ze daar gewoon, de protestanten kunnen dat gebruiken bij hun avondmaal. Dus daar zijn alle gevaarlijke katholieke dingen zijn een beetje platgeslagen.
1: Ik zie het niet gebeuren. Ze gaan het niet doen. Heeft u dat ooit van gehoord?
0: In het dienstboek. Je moet het dienstboek van de
1: kerk. Maar welke
0: van de
1: protestanten hebben we het over?
0: Dat protestanten, het... gewoon de grote protestanten.
1: Oké, niet want ik ken de Pinkstergemeente en zo. Daar zie ik ze niet doen.
0: Nee, de Pinkstergemeente, maar dat zijn nauwelijks protestanten. Dat is,
1: zijn geen protestanten.
0: Nee, dat is Halleluja Club. Dus het gaat over de Calvinistische protestanten en dat zijn de PKN.
1: Ja, ja. Maar iemand zegt, haal water, Christina, met veel uitroepteken. Dat komt. Het wordt gebracht.
0: Ja, ja, ja. We hebben er ons personeel voor. Goed. Ja, dus daarom zou het ook belangrijk zijn dat inderdaad de traditionele mis naast de andere mis zou bestaan, zodat men het gewoon tegelijkertijd kan zien. Dat was van Benedictus ook de bedoeling, dat de oude mis de nieuwe zou bevruchten. Of dat er weer een nieuwe hervorming zou komen. Eindelijk, dus water. Dankjewel. Maar ja, die Francis is er weer afgekapt. Dus ja, goed. We gaan verder. Dit is van de Pistelbroederschap. Die 10 hebben we gehad. Dit hebben we ook gehad. Dat kan allemaal weg. Het zijn hele lange vragen over Monsieur Lefebvre en zo. Een hele uitleggingen die we hier verder niet kunnen behandelen. Hier, ik las in een boekje heel iets anders. Familienschuld und Heilung van de Anglicaanse priester en psychiater Kenneth McCall. Nou, het is van een Engelsman en dan in het Duits. Maar ja, fijn. Met een voorwoord van de RK-priester Otto Knock. Of Knock. Ik vond het niet alleen verhelderend, maar ook inzichtgevend in zaken heilung, na bevrijding. Bijvoorbeeld de genezing na exorcisme. De RK-priester Knock verwijst in zijn voorwoord naar bekende zaken zoals dat doden zich melden om genade te vragen. En ook dat ongezunde schuld zich in familien over generationen heen auswerkt. Dat ongezoende schuld nog doorwerkt in generaties lang.
1: Ja.
0: De Bijbel noemt zelfs het aantal generaties tot in de 7e beslacht. Ja. Maar anderzijds staat er ook in de Bijbel dat het de zonde
1: Jezus
0: van de vader...
1: Jezus zei dat kinderen boeten niet voor de zonde
0: Dus ik vind dit allemaal een beetje moeilijk. Ik weet het, dat weet ik niet.
1: Ja, dat hoor je wel vaker in katholieke kringen over genezen van zonde van... Of dat dat zonde of bepaalde neiging worden doorgenomen.
0: Deze vragensteller gaat er ook van uit. Die zegt eigenlijk... van een groot gedeelte van het ziekteprocessen zijn gevolg van zonde. Ja, dus niet dat er één op één, maar als mensen in zondige situaties, en dat doen mensen tegenwoordig, die leven allemaal in, zonder het zelfs in de gaten hebben, allemaal in ongeregelde situaties. Hè? Straks bij de koffie nog over, weet je wel, dat een... Hoe ging dat over een vrouw en twee vrienden?
1: Er zijn twee vrienden, homo, die wilden graag een kind. En ze hebben dat kind gekregen via die vrouw. Zoiets, een soort draagmoederschap.
0: Ja, zoiets allemaal. Nou, dat is allemaal heel gewoon. Er zijn een heleboel van die rare dingen. Dat is een totale zondige situatie. Ik denk wel dat je kunt zeggen, naarmate dus de duivel via dat soort dingen meer macht krijgt, dat ook de gezondheidstoestand van mensen achteruit gaat. Ja. Maar, dat weet ik niet, maar het zou kunnen. Nog een andere vraag. De cardioloog Pim van Lommel heeft door wetenschappelijk onderzoek van BDE's, dat zijn blijkbaar bijna doodervaringen, aangetoond dat het bewustzijn losstaat van de hersendood. Het werd gepubliceerd in The Lancet. 95% van de redactie kennelijk agnost. Of wat hij is. Bij de natuurlijke dood sterft het bewustzijn niet. Dit stuit op veel weerstand. Bij de dood is het niet afgelopen, dat weten en geloven wij als christenen. Het artikel stuit op veel weerstand, in het bijzonder omdat een mondiaal gerenommeerd medisch vaktijdschrift dit onderzoek publiceerde. Veel medische zaken en ook lijkverbranding komen in een heel ander licht te staan. Waarom lijkverbranding? Dat snap ik niet. Dat weet ik niet.
1: Dat weet ik ook niet.
0: Nee, dit kan ik niet volgen. Het bewustzijn speelt weer een rol. Het bewustzijn, ja, dan zou je dus moeten zeggen, het heeft maar eenmaal belang als het gaat over de ziel. Als je dus bewustzijn en ziel een beetje aan elkaar koppelt, tenminste. In feite weten katholieken via de zijnsleer de metafysie van Thomas van Aquino dit veel beter, genuanceerder.
1: Water.
0: Water. Ja, ik weet het niet.
1: Ik volg het niet helemaal. Nee.
0: Nee, ik ook niet. Ik weet wel, en dat is... Oh, die kriebel blijft komen. Ik blijf toch hoesten, hoor. Maar ik ben een hoester. Mijn vader die hoestte ook. Als ik mezelf hoor hoesten, dan denk ik terug aan vroeger mijn vader in de kerk, die ergens dan zat. En dan konden we horen aan het hoesten dat je in de kerk was. Dus het is een beetje erfelijk. Ja, het is wel zo dat steeds duidelijker wordt dat in ieder geval hersendood geen echte dood is. Mm-hmm. Er zijn te veel voorbeelden van mensen die hersendood zijn verklaard. En met name dan om organen eruit uit te halen. Die tijdens op de operatietafel weer hun ogen opslaan en weer wakker worden. Dus die zijn niet echt dood. Zeker, zijn die zijn er veel. Ja.
1: Maar ze gaan jou ook verlammen. Het proces van organen weghalen. Ze gaan ook een soort stofje dienen wat de spieren verlamt. Nou ja,
0: kan goed. Best zijn, maar in ieder geval, er blijkt dus hersendood geconstateerd.
1: Ja.
0: En die wordt soms misschien nog wel gauw geconstateerd. Want als je echt lang dood bent, dan kunnen ze niks met de organen doen. Nee. Ze moeten levende mensen hebben.
1: Precies.
0: Dus, maar er wordt steeds meer in vraag gesteld of die hersendode mensen wel dood zijn. Ja. Want de kerk is niet tegen orgaantransplantatie, maar wel tegen
1: het doden van mensen.
0: Doden van mensen. Eerder kwam al eens een existentiële schok, zegt dezezelfde briefschrijver, die door de kwantummechanica, Albert Einstein en Max Planck, werd ontdekt dat de natuurkundige wetten niet meer klopten bij subatomaire deeltjes.
1: Dat is boven mijn...
0: Weet jij, dat weet ik ook niet.
1: Boven mijn pet.
0: De kleine deeltjes, subatomen, volgen andere wegen. Het wereldbeeld zonder God moest opnieuw gedacht worden. Fysica en metafysica, ik kan hier niks over zeggen. Dit is voor mij abacadabra. Maar ik heb dat laatst ook al gehoord van een broer van mij, die zich op filosofisch terrein begeeft. Ja, we hebben een wetenschappelijke familie, daar zie je wel. En die gaf lezingen. En dan met name over kwantummechanica. En dat had eens te maken eigenlijk met godsbewijzen en zo, geloof ik. En het bestaan van God. Dus vanuit de natuurkunde duidelijke aanwijzingen via de kwantummechanica voor het bestaan van God. Dus, maar ik weet daar eigenlijk niks van. En jij ook niet, merk ik. Dus
1: nee.
0: We houden ons... Wat zeg ik? We houden ons eigenlijk graag bereid om meer daarover te ontvangen. Dan krijgen we de regenboogvlag. werd begin deze maand voor het eerst gehesen aan de bekende basiliek van het Limburgse Tongeren, de oudste stad van België. Hoewel de vlag niet op de basiliek zelf hing, want daarvoor gelden strikte regels, werd ze met steun van de deken en het kerkbestuur aan de ingang van de basiliek geplaatst als inclusief geloofssignaal. Dat kennen we, klinkt mooi, inclusief geloofssignaal. De regenboogvlag werd na amper één dag al gestolen. Ja, dan mogen we niet zeggen dat we dat fijn vinden, maar...
1: Nee, maar wie zou dat doen?
0: Oh, ik weet, ik ken wel jonge katholieken die een soort apostolaat hebben om dat soort vlaggen en dingen te stelen.
1: Ja. Gewoon. Daarna vergeten niet te biechten. Dan maar.
0: Ja, ja. Ik, als je het heel dikwijls doet, is het waarschijnlijk een dagelijkse zonde. Maar. Uiteraard keur ik de diefstal niet goed. Ik ook niet, hè? Dus dat zeg ik wel. Ik keur het niet goed. Echter, van het ophangen van regenboogvlaggen word ik misselijk. En dan nog onder het mom van inclusief geloofssignaal. Volgens mij is het teken van ons geloof niet de regenboogvlag, maar het kruisbeeld. Is die deken van Tongeren niet totaal van het padje? Natuurlijk, maar zo zijn er veel bisschoppen en priesters in de kerk totaal van het padje. Dat is het hele punt. En dan komen we weer terug op Pius X. Die zeggen, wij willen een veilig omgeving scheppen waar we niet van het padje zijn. En gewoon de traditie van de kerk. Goed. Nou, dat hebben we dan weer. En dan krijgen we hier. Oostenrijk heeft met Gruntwiedel een nieuwe aartsbisschop van Wenen. Hieronder het artikel over de dompastoor van Wenen, Tony Faber. Staat zelfs een foto bij. En die Tony Faber, een goede vriend van de vorige bisschop, kardinaal Schönborn, en de dompastoor, heeft kennelijk al jaren vaste vriendin en komt daar zelfs openlijk vooruit. Verschijnt er zelfs mee op dansgala's. Hier zien we een foto van de pastoor met die juffrouw, een blonde madame. En nou schijnt toch de nieuwe bisschop daar een beetje problemen mee te hebben. En nou zijn er allemaal gesprekken enzovoorts en onderhandelingen. Ja, ik snap niet waarom de gesprekken van. Je zegt toch gewoon, dat mag niet, je houdt er mee op en anders voetsie weg.
1: Ja.
0: Zo simpel is het.
1: Hoef je niet te onderhandelen.
0: Hoeft niet, dat is allemaal heel raar.
1: Ja.
0: Maar het schijnt achter de schermen zou men het echter al eens geworden zijn over Fabers vertrek.
1: Ja, ja. Dus onderhandeling zal wel zijn over zijn salaris of wat ze nog...
0: Nou, hij is bijna met pensioen, geloof ik. Dat zal hem meevallen. Centraal punt is Fabers publieke optreden. Al jaren verschijnt de Weense dompastoor samen met Nathalie Nemec op openbare evenementen van het operabal tot societyfeest. Ik vind dat daar trouwens de pastoor wie thuis hoort op dat soort gelegenheden. Nou ja, je kunt erover doorgaan, maar... Fabers aanpak geldt algemeen als mensgericht en eigentijds. Nou, godgericht lijkt het niet te zijn. De citypastoor pleit bijvoorbeeld voor een inclusieve benadering en benadrukt dat er binnen de kerk geen christenen van tweede klasse mogen bestaan. Ook niet als het gaat over homoseksualiteit of moderne gezinsvormen. Ja, maar zie, dat is ook geen eenling. Alweer meer een reden voor Pius X om te zeggen, we zetten door. Ja, ja, het is toch zo? Die zeggen, ja, maar dat doen wij allemaal niet. En wij moeten eruit.
1: Nee.
0: Deze man kan ongestoord jaren zijn gang gaan.
1: Nu niet meer.
0: Nee. Nou ja, fijn, ik ga daar hier niet verder over door.
1: Nieuws uit de kerk, hè? Nieuws uit de wereldkerk.
0: Ja. De kanon van Nederland is opgesteld om scholieren geschiedenisonderwijs te geven. Maar hoe daarin over de islam versus christendom gesproken wordt via lesmethodes op school is een schande. Bent u daar bekend mee? Nee, daar ben ik niet bekend mee. Ik ken die kanon niet, althans.
1: Ik weet
0: wat het die is. Ja, daar staat gewoon, dat is een lijst van waar de geschiedenis over moet gaan. En dat wordt natuurlijk een beetje popiopiachtig ingekleurd natuurlijk. Hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Zo wordt de verspreiding van de islam voorgesteld als een vreedzaam proces. Ja, dus niks vreedzaams aan. Over de jihad, de eeuwenlange veroveringsoorlogen waarmee de islam volgens traditie met het zwaard werd opgelegd aan christelijke volken, wordt nauwelijks gesproken. Nee, natuurlijk is dat niet. Over de speciale belastingen waaronder veroverde christenen moeten leven, wordt volgens deze kritiek weinig of niets vermeld. weet, christenen die moeten ofwel islamiet worden of ze moeten geld betalen, belasting. Ze zijn dhimmi's. Wanneer het echter gaat over de kruistochten die mede werden gevoerd om christelijke pelgrims de heilige plaatsen van het land, heilig land te beschermen, gebruikt de kanon termen als expansie, geweld en agressie. Nou, dat is gewoon niet terecht. De islam is ontstaan in 600 zoveel. En dat is binnen de kortste keren daar veroverd. Wanneer zijn de kruistochten?
1: De 1000+.
0: Ja, 1000+. Dus de eerste vier hebben ze helemaal niks gedaan. Ze hebben helemaal die islam. Die hebben ze laten.
1: Was uiteindelijk wel. De doel van de kruistochten waren om het heilig land uit de handen van de heidenen
0: juist,
1: te halen.
0: Om de heilige plaatsen te hebben.
1: Dat
0: was het. De pelgrims die konden er niet meer heen.
1: Precies.
0: Dus zolang die er naartoe konden, hebben ze niks gedaan.
1: Ja.
0: Dus het is verkeerd om te zeggen van de veroveringsorde was het helemaal niet. Het was gewoon om het heilige land. De veroveringsoorlogen zitten aan de kant van de islam.
1: Ja, dat is andersom.
0: Ja. Hierdoor ontstaat bij de leerlingen het beeld dat de islam vreedzaam zou zijn geweest, terwijl het christendom vooral als agressief wordt voorgesteld. Ja. Dat zien we toch overal in het hele onderwijs. Op het moment ook, de Arabieren zijn de meest vreedzame mensen en de Joden zijn de meest verschrikkelijke mensen.
1: Mm-hmm.
0: Dat het wat genuanceerder zou kunnen liggen, daar heeft niemand het over. Het is zelfs zo dat, heb ik gezien, dat bij de herdenking in Utrecht, waar 5 mei de Joden herdacht worden enzovoort, dat men een paar dagen later die kransen achter het monument kwakt en de burgemeester en de wethouder, die gaan de Nakba gedenken. En de Nakba is dan...
1: Wat is dat?
0: Ja, dat is... Kijk, toen in 1948 de staat Israël werd opgericht,
1: mm-hmm.
0: toen zijn er een hele hoop Arabieren het land uitgetrokken.
1: Mm-hmm.
0: Nou wordt nu gezegd dat Israël die eruit jaagde, maar dat is helemaal niet waar. De Arabieren die hebben gezegd, kom eruit, want wij gaan de Joden verslaan en dan kunnen jullie weer allemaal terug.
1: Mm-hmm.
0: Dus het idee, bovendien zijn er talloze Joden naderhand uit die Arabische landen gejaagd. Dus zo eenvoudig is het allemaal niet. Ze doen nou net alsof... En dat wordt steeds gedaan, en dat is over die islam ook. De zaak is veel ingewikkelder dan men via de televisie doet voorkomen.
1: Mm-hmm.
0: Dat is bijna met alles zo. Dat is ook met Rusland, Oekraïne, dat is overal. En als je dat durft te zeggen, ja, dan heb je geen begrip voor die arme Arabieren.
1: Mm-hmm.
0: Als je dit, dan ben je een Poetin-vriendje. Als ik zeg ja, maar het ligt toch iets genuanceerder. Mag ook niet. Dus het wordt allemaal doodgeslagen, niet met argumenten, maar met gevoelsdingen. Weet je wel. Je bent een goed mens als je tegen Rusland bent. Je bent een goed mens als je tegen Israël bent. Je bent een goed mens als je ook tegen Trump bent.
1: Mm-hmm.
0: Ik bedoel, ja. En je bent een goed mens als je alle buitenlanders maar binnenlaat, zonder ben je een deugdzaam mens. En je bent een verschrikkelijke mens. Als je zegt, ja, maar we moeten die dingen beperken. Dat doen de kerken soms aan mee zelfs.
1: Ja. Helaas.
0: Ja, die doen er aan mee. Die doen net of het evangelie zegt dat we iedereen binnen moeten laten. Dat is gewoon een kletskoek, onzin. En anders zeg ik, het evangelie is persoonlijk, gaat niet over. Al die mensen die dat zeggen, laat ze dan die mensen in hun eigen huis. Dat mogen ze doen.
1: Dat doen ze niet.
0: Nee. De meeste mensen die ervoor zijn, komen uit
1: mooie wijken.
0: Mooie wijken. En die hebben het minste last van. Goed, ik heb geloof ik.
1: Nou, hier zijn er op WhatsApp.
0: Nou,
1: zijn
0: er lees maar voor.
1: We hebben maar 3 minuten, dus even iets uitkiezen. Goedendag. Eerwaarde pastoor Menno, op 9 mei werd Thelma Schoon bij de Oud-Katholieken in de Rotterdamse Paradijskerk. Oh, dat is wel een vraag.
0: Ja. Ja, die heb ik gezien trouwens.
1: Heb ik gezien? Nou, iets anders. Heel snel.
0: Ja, maar die vraag. Ja, dan, ja, maar die kan wel.
1: Oké. Okay.
0: Dus die Thelma Schoon.
1: Is gewijd bij de oud-katholieken. Nou komen de vragen. Van 1968 tot 2015 was de RK-parochie daar structureel te gast. En werd zelfs het tabernakel gedeeld. Waarbij de hosties van beide kerken naast elkaar stonden.
0: Tot wanneer was dat?
1: Tot 2015.
0: Ja, want dat is een belangrijk punt. Ik denk dat wij de geldigheid van de wijdingen van de oud-katholieke kerk nog heel lang erkend hebben.
1: Maar ik denk paus Leo de XIII.
0: Nee, maar die ging niet over de oud-katholieken.
1: Nee, inderdaad. Ja, ik weet niet aan wanneer.
0: Nee, de oud-katholieken die hebben nog lang geldige wijdingen gehad, omdat die gewoon geldige
1: bisschop
0: hadden.
1: Maar in ieder geval, dus.
0: Maar dus dan hebben ze ook geldige eucharistie. Dus dat zou kunnen dat dat in hetzelfde tabernakel.
1: Maar
0: dat kan niet meer nadat ze vrouwen bewijd hebben.
1: Nou.
0: Wat ze nou doen met Thelma Schoon. Dus het zou kunnen, ik weet niet wanneer die vrouwen werden. Ik kan best van 15 zijn. Dus dat ze daar niet mee doen.
1: Weet ik niet. Hoe is deze communicatie in Sacris kerkrechtelijk te verantwoorden? Hoe kan bisschop Simonis dit decennia lang laten voorbestaan? Hij stelde immers strikt, men kan niet katholiek zijn zonder en tegen de paus. Als het om de pausbroederschap ging. Hoe konden gelovigen die aan de katholieke leer wilden vasthouden nog vertrouwen op het gezag van hun bisschop als hij de meest fundamentele regels rondom het Allerheiligste opofferde aan ecumenisch pragmatisme? Nou, dat is een kritische vraag.
0: Ik vind het in ieder geval niet erg verstandig wat ze gedaan hebben. Maar ik denk dat het misschien wel kon. Zolang als ze geen vrouwenwijding hadden. En dus erkende wijdingen. Net zo goed als orthodox. Zou je het ook samen, die willen dat niet eens. Maar,
1: nee.
0: Maar dat zou wel kunnen. Een zamelijk, ja. Maar het is natuurlijk heel onwijs om dat te doen. Ja. Ik vind het allemaal raar. Ik bedoel, zo'n afgescheiden groepje van 30.000
1: precies,
0: mensen die meer priesters hebben dan gelovigen onderhand. En veel weggelopen katholieke priesters.
1: Ja.
0: Die vanwege het celibaat dan maar oud-katholiek worden, want dat kan alles. Die wat geloof betreft zeer vrijzinnig zijn geworden.
1: Ja.
0: Dat waren ze vroeger niet, maar dat zijn ze wel geworden. Homo-priesters, alles kun je daar wel zijn. Dus ze zijn hebben ook gemeenschap met de Anglikanen. Dus ze zitten op de verkeerde toer. En dat moet dus helemaal niet meer.
1: Ja, maar dat is dus een 10, 11 jaar geleden gestopt.
0: Ja, dus ik denk, die ontwikkeling is ook langzamerhand gekomen. Ik denk dat het.
1: Maar ja, dat maakt de geloof wel.
0: Ja, natuurlijk is het raar. Ik hoorde van het militair ordinariaat, in tijd van Monsieur Bier, die benoemde rustig een oud-katholieke priester als aalmoezenier voor het RK, militair pastoraat. Dat is ook raar, maar ja.
1: Ja.
0: Dat is ook een raar soort ecumene.
1: Ja. Maar ja, dat maakt mensen dus wantrouwen.
0: Nog meer.
1: Ja.
0: Ik kom weer terug op Pius X.
1: Ja, ik bedoel, ik ben er mee eens. Ik bedoel,
0: langzamerhand zeg je toch. Ja, natuurlijk dat er een veilige haven is. Anton de Wit noemt het dan een tochtig kot of zoiets.
1: Nee, een tochtig buitenverblijf.
0: Een tochtig buitenverblijf. Want dan mag je. Hij vindt een toch. Nou, ik lijkt mij een warme woonkamer.
1: Nou, bij deze.
0: Nou, ik ga er nog niet wonen, maar ik begrijp het wel.
1: Ja. Alleen ik denk, kijk, dat is de kerk niet. Dat is mijn redenering. Die van vreemde ecumenissen, dat is de kerk niet. Dat leert de kerk niet.
0: Nee, dat kan best zijn. Maar als de vertegenwoordigers van de kerk dat doen,
1: ja, maar
0: dan lijkt het erop of het kerk dat wel leert. En de mensen worden je naast gelegen in het zonde. Iedereen gaat erin mee.
1: Ja.
0: Het is toch gewoon verschrikkelijk. Ja.
1: Maar ik zeg, het zijn gekke mensen.
0: Ja, zeker. Maar die gekke, daar wordt niet tegen opgetreden. Ja. Maar wel tegen iemand die zegt, we vragen wel toestemming, maar we krijgen toestemming van de paus. Om voort te bestaan. Dus dat vind ik eigenlijk.
1: Nou,
0: als het gaat over de salus animarum, het heil van de zielen, denk ik dat het heil van de zielen door Pius X minder geschaad wordt en meer bevorderd dan door die andere mensen. Dit was niks tegen doen.
1: Ik wou dat Pius X wel zou zeggen, over 3 jaar gaan we dan. 3 jaar hebben we de tijd om dingen te bespreken en vast te stellen.
0: Ja, dat is onredelijker. Denk dat Rome iets doet?
1: Dat weet ik niet.
0: Nee.
1: Maar dan tenminste kunnen zeggen, we hebben het een eerlijke kans gegeven.
0: We gaan zien.
1: Oh, het is 12 uur.
0: Tijd,
1: beste luisteraars, dat is het einde van het programma De Club van Joop van vandaag.
2: Dit was de Club van Job. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

Donderdag 28 en vrijdag 29 mei is het weer zover. De jaarlijkse Mariathon. 2 dagen waarop we met veel live radio uw aandacht, uw gebed en uw financiële steun vragen voor een ander Radio Maria station. En dat is dit jaar Radio Maria Ierland. Ook daar willen ze nog meer mensen via Radio Maria de blijde boodschap brengen. Belt u naar ons belteam op 28 en 29 mei om uw steun bekend te maken. Alle informatie vindt u op de website van radiomaria.nl en daar kunt u ook meekijken met de livestream in de studio. Mis het niet. Donderdag 28 en vrijdag 29 mei, de Mariathon en dit jaar dus voor Ierland.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Goeiedag, welkom bij Radio Maria, bij een nieuwe aflevering van Gewoon Katholiek. Mijn naam is Mario Jacobs en ik zit hier samen met...
2: Pastoor Schilder.
3: Alexander.
4: Bart.
5: En Remo.
1: En we hebben vandaag een hele bijzondere, want we gaan het vandaag hebben over de misdienen. En ik ga het meteen het woord geven aan de enige echte pastoor Schilder. Die natuurlijk een groot ervaring heeft met heel veel misdienaars. En waarvan ik weet is dat u zelf ook nog een keer een misgediend heeft. Dus u kunt daar veel over vertellen, verwacht ik.
4: Maar vergeet het eerst gebed niet. Ja.
2: Eerst bidden. Ja, dank je wel, allemaal. Ja, ik kreeg zo op mijn kop de vorige keer dat ik nou begin met bidden. En dan bid ik op voorspraak van de heilige Tarcisius. Dat is de patroon van de misdienaars.
5: Heel goed.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
5: Amen.
1: Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
6: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Heer, zegen onze misdienaars op voorspraak van de heilige Tarcisius. En laat het misdienaarschap oplichten in ons land door Christus onze Heer.
5: Amen.
2: Amen. Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
5: Amen.
2: Amen. Even turven. Hier in de studio, wie heeft ooit de mis gediend?
5: Ja, ik.
1: Ik ook.
2: Oké.
5: Drie van de vier.
2: Ja. Alleen Bart niet.
1: Dus ja, dan
2: mag jij de advocaat van de duivel zijn, Bart. Ja. En voordat ik iets ga zeggen, Mario, ik dacht meteen aan de heilige paus Pius X. Mm-hmm. Ja, ik denk dat het hij was, die af en toe nog graag de mis diende. Ook als... toen hij al paus was.
5: Oh. Oh,
2: eventjes, wow. Ja, eventjes een teaser. Of een smaakmaker, hoe je het ook noemt. Dus we kennen natuurlijk het misdienaarschap gerelateerd aan het priesterschap. Hè, de priester helpen aan het altaar. Maar het heeft ook een eigen waarde in zich die je nog kunt koesteren. Zelfs als je heel hoog stijgt in de kerk. Hm. Alexander die knikte geloof ik ook toen ik dat voorbeeld noemde van een paus die nog de mis kan dienen. Hè, in de privékapel dan. Hè. Mm-hmm. Dus niet voor de camera's. Ja, camera's waren er toen niet echt, live camera's. Maar om aan te geven van het is iets heel belangrijks. Zelfs een paus doet dat nog graag, als hij wil.
5: Maar liet hij dan de mis door iemand anders?
2: Ja, een andere priester droeg de mis op.
5: Oh ja.
2: En dan diende hij bij die mis.
5: Gaaf.
1: Dus dat is was wel als apart, kardinaal ja. Bijvoorbeeld de mis in Rome diende, was dat dan? Of hoe?
2: Ja, bijvoorbeeld. Of, maar kijk, uiteindelijk wie ook de mis doet, het is Christus die zich offert.
1: Ja. Ja.
2: Dus dat overstijgt alle kerkelijke rangen. He, je bent als misdienaar aan de voet van de berg Calvarië, zal ik maar zeggen. Dat is onze beleving als katholieken. Daar is niemand te groot voor. Niemand is te groot om misdienaar te zijn.
5: Nee.
2: En zelfs een paus niet. Dus ja, niet alle pausen hebben dat gedaan. Dat was ook de devotie van paus Pius X.
1: Mm-hmm.
2: Ik heb het goed als ik zeg 10, Alexander.
3: Ja, volgens mij wel inderdaad. Ja. Grootheilig Paul.
2: Ja. Eucharistische devotie. En, verder over het misdienen.
3: U zei trouwens, er waren toen geen camera's, maar er waren wel degelijk camera's.
2: Ja, maar live camera's.
3: Nee. Ah. Camera's, als in de kamerheren van de paus, heten ook camera's.
2: Ja.
5: Leuk. Ja, Alex is onze wandelende lijstkoper. Ah, ja.
2: Nee, dat is fijn. Dat is fijn.
1: Nee, onze katholieke
2: volgens mij
1: Wikipedia.
2: Zijn de eerste bewegende filmbeelden van een paus zijn van Leo XIII.
5: Dat klopt.
1: Oké. Okay.
2: Ja. Dat, dat weten we.
1: Wanneer heeft u voor de laatste keer de mis gediend, pastoor?
2: Dat gebeurt vaker wel. Weet ik, wanneer was de laatste keer?
3: Bij zijn eminentie?
2: Onze kardinaal, de aartsbisschop inderdaad, Eijk, die in Os de mis heeft gecelebreerd. En toen was ik troondiaken, dus dat is ook een soort misdienaarschap, een dienaarschap. Maar het is misschien niet zo heel relevant of en hoe ik dat nu nog wel eens beleef, het misdienen. Ik zou wel iets vertellen over mijn ervaring als kind. Als kind kwam de pastoor bij ons op school. En ik was daar erg van onder de indruk.
5: Ja.
2: En de pastoor had misdienaars nodig. En mijn broer was al misdienaar. Dat helpt. Dus ik ook maar misdienaar. Net zoals mijn broer ook bij de judo zat. En bij de gitaarles en bij het voetbal. Hè. Ja, wat dat betreft ben ik toch altijd het jongere broertje. Ja. Dankjewel, Art. Als je luistert. Ik heb het langer volgehouden dan hij. Mm-hmm. En ik herinner me nog een keer, dat vind ik wel leuk om te zeggen. Ik diende de mis op een zondag. En eerlijk gezegd, mijn moeder stuurde me altijd naar de kerk. Of beter gezegd, zij herinnerde mij eraan dat ik moest misdienen. Mm-hmm. Anders vergat ik het waarschijnlijk meestal. En ik zat een keer in de kerk op mijn misdienaarskrukje. En ik keek naar de pastoor. En ik dacht, wat zielig dat jij straks nog een mis moet doen. Maar ja, jij weet wel zeker dat je in de hemel komt. Als kind dacht ik dat. Ja. Vele jaren later, ik ben gestopt met misdienaar zijn, omdat de betreffende priester slordig omging met de Eucharistie. Vond ik toch wel heel bezwaarlijk. Mm-hmm. Maar toen, op een gegeven moment kwamen we in een kerk waar wel de nodige eerbied en devotie waren. En toen ben ik opnieuw misdienaar geworden met veel vrucht. Ik vond het prachtig, zo dicht bij het verlossingsgebeuren mogen zijn. En ook, ik was toen wat ouder. En wieroken is ook altijd erg leuk. Dat is volgens mij de favoriete taak van de meeste mezenaars. En een oudere mezenaar heet een acolyt. Mm-hmm. Alexander, wieroken is het leukste, toch?
3: Wieroken is heel leuk. Vooral bij een bepaalde kapelaan in Os, waar een minimum van 6 kooltjes per mis gebruikt wordt.
1: Wat?
3: Het is erg leuk. Dat maar het woord acolyt is volgens mij na het concilie een beetje in misbruik vervallen. Want het is natuurlijk echt een lagere wijding. Het is altijd een misdienaar zolang het niet een geestelijke is.
2: Ja, daar is zeker een verandering in aangebracht. De lagere wijdingen die zijn zogezegd afgeschaft. Niet helemaal afgeschaft, want de traditionele liturgie is altijd wel doorgegaan. En ook in nu traditionele kringen heb je nog steeds die lagere wijdingen, dus het bestaat nog. Mm-hmm. De vereenvoudiging in dit geval die de kerk heeft aangebracht, die is een feit. We weten ook niet of dat altijd zo blijft zoals het nu is. Er is wel een discussie geweest en hier en daar nog. Moeten meisjes misdienaar worden?
3: Dat is van de duivel, punt.
2: Oh, die is fors. Nou, die gaan we even uitdiepen, mensen.
5: Nou, zou ik zo zeggen, om daar even op in te haken. Ik neig wel meer naar de kant van Alexander, dat sowieso wel. Ik heb zelfs nog op een gegeven moment mijn bedevaart naar Rome afgelopen zomer. Was het op een gegeven moment zo dat er een meisje misdienaar was en die zei, niks tegen vrouwelijke misdienaars. En toen was er een meisje die daar dus zat en die zei, alles tegen vrouwelijke misdienaars. En dat meisje, dat was wel grappig, die zei, toen van nee, want het is hartstikke schattig en leuk dat je het kan. Maar het is uiteindelijk wel gewoon voor jongens om uit te zoeken of ze een priestersroeping hebben. Dat is eigenlijk gewoon de kern waarom, en ik zie Alexander inderdaad knikken, waarom het eigenlijk niet de bedoeling is dat dames het doen. Dus, maar het moet ik ook weer een stapje richting de pastoor doen. Want als het niet voor mijn zusje was geweest, die laatst aangaf dat ze niet gelovig genoeg is om naar deze show te luisteren. Maar ik hoop dat ik met deze kleine shout-out naar mijn zusje, hallo Diede, toch wel kan zorgen dat ze luistert.
1: We zullen voor haar bidden.
5: Zeker, zeker. Maar ik doe het dagelijks. Maar in elk geval, als het niet voor haar was geweest, was ik nooit misdienaar geweest. Want de pastoor kwam ook bij ons langs. Dat was toen ene pastoor Rob, mochten wij zeggen. En dat is nu Monsieur Mutsaerts. En die kwam ook inderdaad altijd de klas binnen. En dan was het, mijn zusje die had er communie gedaan. En die ging, die dacht van, nou, ik wil dat eigenlijk ook wel doen. Want wij hadden toen de tijd, bij ons in Hezen, hadden wij een club van 60 misdienaars. Dat was de grootste van Nederland. Wow. Dat was echt bizar. Dat was gewoon, het was heel normaal om te zeggen, mijn hobby's zijn voetbal, scouting en misdienen. En dan had je een soort roleringsschema dat alle kinderen om de beurt om de zoveel tijd mis mochten dienen. Iedere kerst gingen we oliebollen eten, film kijken op de zolder van de pastoor. iedere zomer gingen wij naar Bobbejaarland toe. Toen heb ik nog met Monsieur Mutsaerts, dat is echt een anekdote, in de bananenbattle gezeten. Dus ik ben
1: de wat?
5: De bananenbattle is in Bobbejaarland een attractie dat je elkaar nat moet spuiten. Dat is echt verschrikkelijk. Hij zei achteraf ook, ik ga er nooit meer in. En ik deel die mening volledig met hem. Maar hij was hartstikke leuk. Maar daar was het dus voor. En op een gegeven moment was het zo dat als je misdienaar was, dan zat je op een gegeven moment in de klas. En dan was het na de mis op zondag. Dan zei Monsieur Mutsaerts, toen nogmaals pastoor op. Die zei dan, welke les vind jij niet leuk? En dan zei ik, rekenen, wanneer heb je dat? Op maandag als tweede en op donderdag als vierde. Oké, geen probleem. En dan was het maandag het tweede uur en dan stond in één keer op mijn story in de klas. En de leraren die hadden toen nog heel veel respect voor de autoriteit van de pastoor. Dus die zagen dat. En dus, hallo pastoor. Oh, vrienden, ik kom wat vertellen over onze lieve heer. En dan wacht de les.
2: Oh, ik dacht dat hij jou dan opriep om de mis te dienen.
5: Nee, dat vond ik
2: leuk. Wij mochten uit de les.
1: Ja?
2: Om te dienen bij een huwelijk of een begrafenis. Dat was natuurlijk dikke pret.
5: Ja.
7: Terug naar die tijd.
2: Ja, dat was heel mooi.
5: Ja, ik heb mijn eerste begrafenis mis laatst pas met u mee gediend. Dus dat was mijn eerste keer. Maar wat ik me nog, om terug te pakken op het verhaal dat u net vertelde van die pastoor die niet goed omging met de eucharistie. Toen wij van het kerkhof afreden, toen zei u heel mooi in de auto wat u tegen die pastoor zei van als u niet fatsoenlijk met de eucharistie omgaat, dan stop ik. En wat zei die toen?
2: Waflo.
5: Ja, precies. Ja, okay.
2: Maar ik denk dat een misdienaar die met hart en ziel de mis dient, een enorme stimulerende werking heeft ook op de devotie van de gelovigen en van de priester.
5: Zeker.
2: Als ik misdienaars heb waarvan ik merk, die zitten hun tijd uit, dat remt mij toch ook wel een beetje. Dat, ja, doet iets. Maar omgekeerd ook. Dus als een misdienaar vroom dient, daar gaat wat van uit. Dat is echt iets heiligs, zal ik maar zeggen. Of ik kan een heilige werking hebben. Bart, je hebt wat gemist.
7: Ik denk het.
2: Maar misschien kunnen jouw zoon een misdienaar worden. Ja. Als ze
5: of priesters. En bezitten ze de kunst van het plechtig fouten maken is een belangrijke.
2: Heel goed. Ja,
5: die moeten we misschien even uitleggen.
2: Plechtig fouten maken. Ja, ja. Misdienaar zijn is best wel ingewikkeld. In de traditionele mis nog wat ingewikkelder dan in de nieuwe mis. Mm-hmm. Maar voor beide geldt dat het alledaagse gebarentaal is, zal ik maar zeggen. Met buigingen, draaiingen, antwoorden, et cetera. En dat gaat geheid een keer fout. Ik heb gehoord van een priester, nou zelfs als je tegen elkaar opbotst tijdens het misdienen, dan maak je daarna een buiging naar elkaar. En ga je weer rustig verder. Met andere woorden, plechtig fouten maken.
5: Ja.
2: En dan ziet niemand het. En wisten jullie dat Tom Cruise misdienaar is geweest?
1: Nee, dat wist ik niet.
2: Ja,
3: zelfs seminarist ook.
2: Seminarist ook.
7: Maar hij is nu toch helemaal van die Scientology.
2: Ik zeg het wel eens tegen mijn misdienaars. Ik manipuleer het misschien een beetje. Maar ik zeg, de meeste beroemde mensen zijn misdienaar geweest.
5: Ja.
1: Zo ben ik ook, nee, grapje.
5: Heel veel pauze en Tom Cruise. Dat komt daarop neer.
2: Ja, het is wel zo. Kijk, er wordt natuurlijk gelovig gezegd genade geschonken in de mis. Dus dat helpt je als kind, jongeman, verder. Maar ook menselijkerwijs gezien leer je je bewegen in een gemeenschap op, zal ik maar zeggen, plechtige wijze. Dus dat is enorm vormend. Zoals veel beroemde zangeressen in een kinderkoor hebben gezeten vroeger, zijn ook veel misdienaars later echt performers geworden. Dus eventjes los van het aspect van God aanbidden, de priester dienen aan het altaar, alles wat je ervan leert en de genadewerking, is dit ook gewoon heel leerzaam. Het helpt je echt vooruit. Ook misschien verlegen types, juist door het misdienen kunnen zij iets overwinnen van plankenkoorts of van mensenvrees. Of kerkvrees.
5: Ja, heel goed.
2: Dat hebben
5: heel
2: de meeste goed. Mensen tegenwoordig.
5: Ja.
2: Waar ik zelf niet zo'n voorstander voor ben, is misdienaars van de straat plukken.
5: Ja,
2: want ik heb ook gemerkt dat als de ouders er eigenlijk niet zo achter staan, of een broer of zus, dan houdt het geen stand. Uitzonderingen daar gelaten. Maar het is wel fijn als een kind ook gedragen is door het gezin. Ik had dat zelf ook. Maar misschien de katholieke papa's en mama's die naar luisteren, praat eens met je kind over een mogelijk misdienaarschap. Ja. Why not?
1: En ik weet niet of het klopt, maar ik heb een bepaalde aanname. Zoals ik al in een vorige aflevering zei, ben ik pas sinds kort gedoopt. Ik heb ook het idee dat het misdienen ook voor jezelf een soort onderzoek kan zijn of dat het priesterschap voor jou is weggelegd of niet.
2: Ja.
1: Want wij hebben dus iemand bij ons in de parochie in Bladel. Ja, die echt steenveel over misdienen al wist toen ik de les samen met hem bij u kreeg. Ja, daarin merkte ik toch wel van, die jongen heeft zichzelf er zo in verdiept. Die is zoveel verder qua kennis, ook qua misdienen, noem maar op, dat ik überhaupt ben. Ja, het zou me niks verbazen als hij ook richting de...
2: Kijk, hoe meer misdienaars, hoe meer potentiële priesters. Laten we dat maar gewoon even suggereren. En ten aanzien van die meisjes, want die vraag blijft natuurlijk toch een beetje hangen hier in de studio. Kijk, het is natuurlijk niet verboden, kerkelijk gezien. Ja, Alexander, we mogen best van mening verschillen. Het is niet verboden. Ik merk wel... Kijk, denk ook maar eens aan de missionaris, hè? Die alleen de mis moet doen. En bij wijze van spreken, het enige gelovige kind dat hem überhaupt kan helpen, is een meisje. Weet je, soms als het niet kan zoals het moet, dan moet het zoals het kan.
1: Ja.
2: Wat ik ook merk, is dat jongens zich anders gedragen als ze met meisjes iets doen. Ja. Dan gaan worden toch vaak haantjes. Ja. En dan moet je niet hebben tijdens de mis.
1: Nee.
2: Dus dan zou het nog beter zijn om uitsluitend meisjes te hebben, bijvoorbeeld, dan het te mixen. Jongens bij elkaar, dat is heel gek. Misschien, nou, in zekere zin zijn wij er in de studio dan een volwassen versie van. Er gaat een aparte schoonheid uit van het mannen onder elkaar. Zoals dat ook is van vrouwen onder elkaar. Neem een zusterklooster die samen... Christina, die is hier ook aanwezig, beste mensen.
5: Onze bescherming op.
2: Het kan een schoonheid hebben, zal ik dan voorzichtig zeggen. Natuurlijk, we doen dingen samen, maar sommige dingen... dat heeft ook zijn voordelen om het... juist separaat te doen. Zeker dan wat Mario zegt. Als een onderscheidingsproces op weg naar een eventueel ambt in de kerk. Alexander. Dus,
3: ja, inderdaad.
5: Ik zag Alexander echt gewoon net zitten, jongen, toen hij dat zei. Als blikken konden doden, dan had ik nooit meer soep. Echt.
2: Laat ik weer eerlijk zeggen. Misschien luisteren zij ook wel. Ik heb in mijn parochie ook een broer en een zus. Die houden superveel van elkaar.
5: Ja.
2: En die zijn al jarenlang samen heel trouw, als enige van de hele jeugd in het dorp, zijn die dedicated als missienaar.
5: Ja, precies.
2: Dan ga ik dat niet doorknippen.
5: Nee.
2: Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Je moet ook, de idealen moet je helder hebben, maar soms moet je ook gewoon meebuigen met de feitelijkheid en die een beetje omproberen te buigen. Dat kan ook. Maar goed.
5: En ik zie Alex nu knikken, dus let's go.
2: Hey.
5: Maar waar ik benieuwd naar ben, Mario, jij bent ook missienaar.
1: Ja.
5: Ja, je zegt het inderdaad op een bepaalde toon. Ik weet nog dat... jij bent op een gegeven moment begonnen. En dat was, zeg maar... leg het eens uit.
1: Nou, dat was... ik ben een...
5: Zonder namen te noemen.
1: Ja. Nee, maar ik was in Hezen. Ben ik twee missen ben ik misdienaar geweest. En ik moet zeggen dat het misdienen... Ik vind het iets moois. Maar ik voel me niet geroepen om dat elke week te doen. Of elke maand. Als pastoor schilder mij zo vragen van, goh, ik zit echt omhoog, dus wil je dienen met liefde en plezier? Ik merk vooral ik weet niet of dat echt puur komt omdat ik er nieuw in ben, maar ik vergat gewoon God te aanbidden tijdens de mis. Ik was alleen maar bezig met staakgoed. Moet ik nu naar links? Ik keek alleen maar naar de pastoor voor instructies. Of naar die andere jongen die bij mij toen de mis diende. Waardoor ik na de mis had ik zoiets van... Ja, weet je, ik heb niet het idee dat ik de aanbidding heb gedaan die onze Heer zou verdienen.
2: Ik denk dat de tweede keer wel alweer makkelijker gaat. En de derde nog makkelijker. Mm-hmm. Maar goed, het is in vrijheid. Hè?
1: Ja.
2: Het is ook heel interessant. Sommige jongens die ik vraag, wil je missionair worden? Die zeggen meteen, nee. Ja. Heel duidelijk.
1: Ja. Ik wil het dan nog wel testen.
2: En anderen misschien, en anderen heel graag. Maar Alexander, ik denk dat jij van ons hier... de meeste sterren hebt of strepen op je mouw als het gaat om kennis van liturgische details. Nu wacht hij. Hoe is jouw devotie tijdens het misdienen? Want ik zag jou nog bij de mis met zijn eminentie in Os. Jij had het heel druk. Je was toen geen ceremoniaris. Andere keren ben je wel ceremoniaris. Wat Mario zegt, staat voor jou het aanbidden van God in de liturgie niet soms op gespannen voet met de enorme plichtpleging die ook het misdienen vraagt? Snap je mijn vraag?
3: Ja, zeker. Dat is ook een hele mooie kwestie. Voor mijzelf is dat eigenlijk vanzelf gaan lopen. Dus als in van in het begin, ja, dan ben je meer bezig met de feitelijkheid van wat moet ik nou weer doen of wat doet diegene, als bijvoorbeeld als ceremoniaris. Maar uiteindelijk denk ik bij mezelf van net zoals een trein, het spoor wordt gelegd. En dan gaat het vanzelf lopen. Dan leef je echt erin. En mij lukt het dan juist meer, omdat ik dan voor mezelf dichter bij de Heer ben. En daar ook fijn die roeping ervaar bij ons Heer. Om dan toch veel meer in gebed verdiept te zijn. En toen ook bij onze eminentie, dat was een lange liturgie. Maar ik kreeg dan de ingeving soms van, nou, misschien kunnen we het plechtiger maken door bijvoorbeeld dezegene die nu totaal de andere kant op loopt, misschien eventjes terug te halen. Maar daar omheen en daarin, dat kun je ook verheffen tot een gebed. En ik vind dat voor mezelf vind ik dat heel prettig.
2: Dus ja, maar inderdaad, dan ben je echt een natuurtalent. En ik denk zelf ook dat sowieso geldt dat voor iedere gelovige. Maar a fortiori voor misinaars. Voordat de mis begint, moet je eigenlijk bidden. Ja. En als de mis voorbij is, moet je dank zeggen. Mm. Velen vergeten dat, hè, tegenwoordig. Ze komen in de kerk, de mis begint en de zegen is geweest op het einde en ze gaan naar huis.
5: Ja, de bel slaat en gaan.
2: Ja, dat, ja. Dat is echt zonde. Want een goede voorbereiding op de mis komt de vruchtbaarheid van de mis voor jou ten goede. En mm-hmm. ook de dankzegging daarna is passend en vruchtbaar. Niet meteen weer doorgaan. En dat geldt denk ik ook voor misinaars. Het is moeilijk, maar ik probeer altijd bij mij in de sacristie, voor de mis begint, stilte te hebben.
1: Ja.
2: Antoine Boudard heeft dat ook ooit gezegd. Van al dat gepraat en geren en gerommel in de sacristie voor de mis begint. Niet doen, wees stil. Mm-hmm. En dan ga je goed de mis in. Zelf heb ik ook een criterium voor of een mis inderdaad, sereen is gevierd. Dan is het in de sacristie nadien stil. Mm-hmm. Dan is er mm-hmm. geen behoefte om te kletsen. Want dan is er iets groots gebeurd, waar alle van onder de indruk waren. Dus dat is interessant. De protestanten zullen misschien zeggen, al die toeters en bellen bij de katholieken, dat leidt af van de Heere Heere. Kunnen wij ons voorstellen, maar het hoeft niet zo te zijn. De katholieke rijkdom, zal ik maar zeggen, kun je ook ondervangen door een persoonlijk sterk geloof en een levendige devotie. Maar je moet het wel nemen, die kansen. In dit geval, ook voor een plechtige mis, waarin veel van je verwacht wordt als misinaar, ga gewoon even dat één op één gesprek met God aan voor de mis. Zeg Christus dank na de mis. Mm-hmm. En dan vermijd je het risico dat je maar een doener wordt in plaats mm-hmm. van een aanbidder.
1: Precies.
2: Wat jij zegt, Mario.
1: Ja. Ja, daar ben ik zeker mee eens. Jij hebt natuurlijk nog nooit de mis gediend.
5: Jij is Bart.
1: Oh, sorry, Bart.
5: Ja, dat zien de kijkers nu.
1: Dat is voor mij natuurlijk de eerste keer dat ik dit doe.
5: En dat is goed.
1: Maar jij hebt natuurlijk nog nooit de mis gediend. Is dat iets wat je wel graag een keer zou willen ervaren? Wat zou jij ervan verwachten als jij bijvoorbeeld voor de eerste keer de mis zou gaan dienen?
7: Vind ik moeilijk om te zeggen eigenlijk. Kijk, jij bent vrij recent, ben jij natuurlijk gedoopt. En jij bent het blijkbaar gelijk gaan doen.
1: Ja.
7: Maar ik heb er eigenlijk nooit zo actief over nagedacht. Ik heb natuurlijk heel veel mensen om me heen die inderdaad al lang katholiek zijn. Vanaf geboorte af aan en ermee bezig waren. Maar mm-hmm. nee, ik weet niet. Ik ben gewoon nog heel erg bezig inderdaad met een beetje wat jij eigenlijk zelf ook zei. Van hey, in de mis zitten, alle plechtigheden goed doen vanuit het bankje, zeg maar. En er actief bij zijn met je hoofd.
2: Vroeger waren misinaars ook misinaar af als ze gingen trouwen, hè?
1: Ja.
2: Ja, ja.
5: Schat, we hebben nog tot september.
2: Ja, dat was toen zo. Ook mede gekoppeld aan de gedachte, de bedienaren van het heiligdom, die onthouden zich ook van de geslachtelijke intimiteit. Zij zijn ook een deel van het offer van de kerk. Niet alleen de celebrant, maar ook de bedienaars. Dat is ook niet altijd daarna intact gebleven. En op sommige plekken kon het misschien ook niet anders, omdat er geen andere kandidaten waren. Maar ik vind dat op zich ook wel een mooie gedachte. Hè? Dus samen bieden we ons als een offerande aan de Heer. Mm-hmm. Vanuit een persoonlijke toewijding ook aan Hem. En als je getrouwd bent, dan ben je samen met je vrouw of met je man gewijd aan God. Dan is dat je dienst. Dan is dat je misinaarschap in een zekere zin.
1: Nou, ja. Ik heb ook ervaring uit Hezen. En daar hebben wij dus een man. En die is vader van twee kinderen. En die doet bijna elke maand wel twee of misschien wel meer keren. Dient hij wel de mis samen met zijn twee kinderen?
2: Ja, dat kan.
1: Dat is toch wel iets wat ik denk van Dat is toch dus ook
2: een getuigenis. Een mooie getuigenis, zeker. Ja.
5: Ik zag net Alex toen de pastoor zei van... Of je bent getrouwd met je man. Je weet dat vrouwen gewoon met een man kunnen trouwen, Alex. Dat bedoelde
8: ik. Dat vrouwen konden misdienen.
5: Ja, nee. Dat is, daar kunnen de luisteraars niet zien. Maar er staat nu een heel grote geluidsspike op de beeldmonitor. Ja. Maar dat hebben ze wel gehoord, denk ik. Nee, dat is inderdaad... dat is waar. Maar ik zit dan wel nog met de gedachte... Je kan toch diaken gewijd worden nadat je getrouwd bent? Of hoe zit dat dan precies?
3: Nee, je moet eerst getrouwd zijn en dan pas kan natuurlijk...
5: Ja, dat bedoel ik. Maar, ja. Dat bedoel ik. Maar dat kan toch... Hoe zit
2: vroeger
5: dat
2: niet, hè? Vroeger was een diaak een lange tijd ook als celibatair. Ja. Omdat hij op weg was naar het priesterschap.
5: Precies.
2: Dat, wat in de Latijnse kerk ook verbonden is met het ongehuwd zijn... omwille van het Rijk der Hemelen, zoals Christus zegt.
5: Ja.
2: En na Vaticanum II is het diaconaat weer een beetje verzelfstandigd en teruggehaald als een zelfstandig ambt. Maar er zijn ook kerken waar ze geen diakens hebben. In Afrika zijn ze niet meegegaan met die ontwikkeling en hebben ze geen diakens. Mm-hmm. Geen permanente diakens, zal ik maar zeggen, die er blijven. Niks.
1: Helemaal
2: priesters.
1: Niks.
2: Missionaris, priesters en missionaris. Vanwege ook de kwestie van polygamie daar en het huwelijk, dat daar anders beleefd wordt. Dus geen gehuwde ambtsdragers in Afrika.
5: Ja.
2: Interessant.
5: Ik zie Alex zijn oog die vertrekt het meest. En het is degene die de minste kans heeft om te trouwen hier, zeg maar. Dat vind ik toch wel. Hij irriteert zich het meest aan alles wat over het huwelijk gaat. Dat vind ik toch grappig.
3: Nee, helemaal niet.
5: Nou, dan is het goed. ik geniet heel erg van jouw
3: gesprek. Over potentiële priesterkandidaten gesproken. Remo, hoe was het voor jou 2 dagen geleden om voor het eerst misgediend te hebben in de klassieke vorm?
5: Nou. Dan moeten we de wereld uit helpen. Want als mijn verloofde dit hoort, dan gaat ze weer stijgen. Want die echt. Geloof me, ik heb nu weer een avond ruzie dat je dit gezegd hebt.
3: Het is meer culpa. Sorry, Sam. Het is mijn schuld.
5: Lieve schat, ik heb geen priestersroeping. Ik heb een huwelijksroeping.
1: Ja, toen net zei je nog heel wat anders in de
5: negatief. Nou, je moet echt. Nee, rot op. Als dit hele gezeven weer begint, dan heb ik echt een probleem.
1: Sorry,
5: jongens.
1: Sam. Ik jok. Ik ga
2: gewoon zeggen, Remo, dat alle beroemde mensen missie naar zijn
5: geweest. Zo is alle beroemde mensen zijn missie naar geweest.
3: Kroes.
5: Ja, nee, dus dat. Maar nee, om daar even terug te komen, Alex. Ik had zoiets van, ja, ik vond het mooi. Ik zal niet overgaan op de wiens schuld trein. Maar ik was wat later, zoals je wist. Ik was te laat gekomen, maar daar kon ik niet zoveel aan doen. Dan had ik een beetje uitleg gehad. En nu was het zo, ik zat natuurlijk aan de zijkant de mis daar mee te maken. En heel erg een beetje de standaard van de traditionele Latijnse mis een beetje te leren. Ik merkte dat daar al echt heel veel in zat. En ik dacht van, oh, dat is inderdaad... Het heeft veel verschil met de Novus Ordo. Die ik ook overigens iedere keer als ik hem dien wil weer een eer vind. Dat 100% wel. En ik dacht bij mezelf, beide geven een heel hoge, grote vreugde. Maar het was wel, ja, hoe moet ik het zeggen? Ik zat nu gewoon aan de zijkant te bidden. Aldoende is het ook zo dat ik net zoals bij de andere mis ook het intenser ervaar nog dan dat ik of op een andere manier ervaar, zou ik het zo zeggen, dan dat je in de kerk zit. Je staat toch dichter bij het misoffer. Dus het feit dat je dat al hebt, dat is al bijzonder. En ja, het was een prachtige beleving. Dat sowieso wel. Maar ik kijk heel erg uit naar volgende week. Want dan ben ik wel op tijd. En dan krijg ik de uitleg er nog een beetje bij. En dan weet ik ook hoe ik moet lopen en hoe ik alle andere dingetjes moet doen. Maar,
2: en nu mag je over een bruggetje lopen, Remo, dat ik ga maken.
5: Ja.
2: Een bruggetje via de school die ik noemde, waar de pastoor vroeger kwam.
5: Ja.
2: In Bakel, om te vragen of hij medienaar konden worden. Bart hier onder ons is ook op school werkzaam, is leraar.
5: Goed,
2: leraar biologie. Zeker. We gaan even weg van het meesternaarschap, als jullie dat goed vinden.
5: 100%.
2: Nu duiken we in een wereld die wij niet kennen vanuit het perspectief van de leraar, denk ik. Ik ben nooit lesgevend docent geweest op school. Bart, hoe is het om anno 2026 leraar te zijn in een wereld die heel veel

0: leraar te zijn in een wereld die heel veel dingen gelooft die jij niet meer zo gelooft?
1: Nou, dat kan soms wel een uitdaging zijn, inderdaad. Het is, ik geef les op een school in Gorinchem. Dus dat is ook net over de rivieren, net weer ander gebied voor mij.
0: Even de groeten doen aan je leerlingen.
1: Ja. Ik aan de leerlingen van het Fortis Lyceum.
0: Ja.
1: Maar het is heel leuk. Het is heel dankbaar werk. Alleen inderdaad, er zijn wel bepaalde uitdagingen. Ik geef inderdaad biologie. Sinds dit jaar geef ik ook natuurkunde. Dat zijn allebei vakken waar natuurlijk best wel thema's die aan het geloof raken. Ja, soms gediscussieerd kunnen worden. Evolutie,
0: seksualiteit.
1: Ja.
0: Ja.
2: En lijkt me lastig.
0: Ik denk dat leraar zijn ook een roeping is.
1: Ja, zo zou je zeggen.
0: Dat het
1: noemen,
0: echt bij je past, dat het van binnen komt. Je zit hier ook met een glimlach als je het hebt over je school. Dat is een goed teken, vind ik. Kun je zo wat, misschien wat ervaringen noemen, zonder namen te noemen van, hier heb ik zonder iemand of mezelf geweld aan te moeten doen, gemerkt dat mijn geloof van toegevoegde waarde is ook in het doseren.
1: Oh, dat is een mooie open vraag. Nou, wat het is een beetje, ik zit natuurlijk op een openbare school, dus we hebben niet een bepaalde signatuur, bepaalde dingen. Alleen ik merk inderdaad wel, in Gorinchem hebben best wel veel leerlingen ook van moslimafkomst. En dat nodigt wel uit voor hele interessante gesprekken. Ik heb een aantal leerlingen die weten inmiddels dat ik katholiek ben. Want dat is natuurlijk, ik geef al langer les dan dat ik echt gedoopt ben.
0: Mm-hmm.
1: Maar er zijn wel leuke gesprekken uitgekomen. Dat ze op een gegeven moment vroegen, gaat ze laten dopen? Hoe werkt dat dan? En ook bijvoorbeeld in de vaste tijd. Moslims zijn natuurlijk heel streng in hun vasten.
0: Ja.
1: Bij ons is dat, het is maar net hoe je in het katholiek geloof zit. Hoe actief je eraan meedoet. Maar over het algemeen kan ik chargeren misschien dat de regels wat simpeler zijn. Maar dan vroeg ze wel heel erg van, hoe doe jij dat dan? Hoe ga je daarmee om? Ik had dan ook inderdaad een anekdote dat ik inderdaad met monsieur Mutsaerts uit eten was geweest. En dat hij me, hoe noem je het? Niet absolutie, maar dat hij me vrijstelling had gegeven.
0: Dispensatie
1: inderdaad. Dat ik die avond wel even wat mocht drinken en wat mocht eten inderdaad.
0: Ah, ja.
1: Dus dat zijn wel hele leuke anekdotes. Maar dat opent wel een beetje de dialoog tussen aan de ene kant zeg maar moslimleerlingen, aan de andere kant mij. Want inderdaad, de atheïstische leerlingen, om het zo maar te zeggen, die hebben zoiets van, gek, zal wel, prima. Die stellen ook weinig vragen over, tenzij ik er echt onderwerpen aansnijd. Maar die moslimleerlingen die zijn daar juist eigenlijk wel heel geïnteresseerd in. Van, zij kent natuurlijk Jezus ook, maar wel in een andere positie binnen hun geloof.
0: Mm-hmm. Heb je mede-docenten die misschien ook christelijk zijn?
1: Christelijk wel, katholiek niet.
0: Mm-hmm.
1: Nee.
0: Dan heb je wel al een gemededeler.
1: Ja, nee, klopt. Alleen ik moet wel zeggen, die zijn wat meer van de evangelische kant, zou ik zeggen. Dus daar zit wel een beetje een wereld van verschil tussen.
0: Remo en Mario zwaaien nu met hun handen in de lucht.
1: Ja, die beginnen te dansen, ja. Nee, maar daar zit wel wat meer afstand tussen. Maar ik moet wel zeggen, alsnog met ook atheïste collega's, atheïste leerlingen, ik raak er wel mee in gesprek inderdaad. Thema's die we al aanhaalden. Als ik in HAVO4 les geef, hebben we het standaard over de evolutietheorie. Pak er ook altijd een stapje terug creationisme bij. Intelligent design. Dat zijn thema's inderdaad. Dus dat nodigt wel uit voor discussie. Vragen ze ook eigenlijk standaard aan mij van, wat gelooft u dan? Hoe ziet u dat dan?
0: Ja, mooi, mooi. En dan komt het van hen. Hè? En dan kun je een getuigenis geven. Ter bemoediging, Bart. Ik heb ooit gehoord van een man die op sterven lag. En die wilde nog één boodschap meegeven. Dus die schreef gauw op een briefje voor degene die bij hem stond, hè, terwijl hij lag te sterven. En dat moest hij doorgeven. Op dat briefje stond geschreven, nadat die man eigenlijk jarenlang ongelovig had geleefd, die en die leraar op mijn school in mijn jeugd heeft ervoor voor gezorgd dat ik nu in vrede met God kan sterven.
2: Wauw.
3: Wow.
0: Dus onderschat nooit de impact van een leraar, ook los van expliciete geloofsoverdracht. Dat doet iets met de ziel van de leerling. We hebben allemaal, denk ik, leraren in ons geheugen, waar echt ook een sterk gevoel bij komt.
2: Ja.
0: Ook positief, niet alleen negatief. Die zijn er ook zeker. Maar je kunt zoveel goed doen als leraar zonder dat je het zelf altijd in de gaten hebt. Net zoals ik net zei van die misdienaars. Een misdienaar die zijn taak goed uitvoert, helpt enorm de anderen. Ook al zullen ze dat nooit zeggen. Maar ook van de leerkracht. Je hebt echt een plek in de geesten, de jonge geesten. En daar kun je ontzaglijk veel goed doen. Had jij zelf een goede biologieleraar destijds?
1: Oh, zeker, ja.
0: Nee, dat helpt ook vaak, hè?
1: Mede heeft dat inderdaad wel geïnspireerd om docent te worden. Ik heb niet rechtstreeks de docentopleiding gedaan. Maar dat was zeker wel iets waardoor ik dacht, ik ga de biologiekant in ieder geval op. Want ik had 2, 3

0: Die maanden voordat ik definitief mijn studiekeuze door moest geven, zat ik nog volop het traject dat ik het leger in zou gaan.
1: Oh, wow.
0: Alleen, ik weet niet, toen had ik toch zoiets van, ja, ik begon een beetje te twijfelen, omdat leger is natuurlijk wel een bepaalde binding. Ja, als je helemaal het onderwijs in zit ook wel, maar dat is weer wat anders.
1: Ja.
0: Maar nee, ik begon toch te twijfelen en die lessen van hem, die waren zo fantastisch dat ik dacht van, ja, ik ga toch dat gebied in. Ik kan altijd nog het leger in. En ja, eigenlijk nooit de biologie uitgegaan, alleen maar dieper ingedoken en zo docentschap ook ingerold.
2: Het is ook een prachtig vak.
0: Ja.
1: Ja. Lijkt me ook wel heel moeilijk, want zeker omdat wat de pastoor net ook al zei, is dat bepaalde dingetjes vanuit de biologie echt haaks staan ten opzichte wat je gelooft. Ja. Om een voorbeeld te noemen, seksualiteit en voortplanting en dat soort zaken. Daar moet je natuurlijk op een bepaalde manier ook als biologieleraar mee omgaan. Maar hoe ga je daarmee om als katholiek met de wetenschap dat je ook de informatie moet geven als leerkracht?
0: Nou, weet je wat ik altijd benadruk, en dat gaat over dingen zoals gender, dat gaat over klimaatverandering bij natuurkunde, over het begin van de tijd, überhaupt om het zo maar te zeggen.
1: Ja.
0: Ik probeer altijd gewoon wel mijn feitelijkheden naast elkaar neer te zetten. En dit is geen, ook om mijn collega's onder de bus gooien, echt verre van.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik merk wel bij sommige thema's, andere vakken, andere docenten, dat soms wel eens is van, kijk, er is een bepaalde consensus onder docenten.
1: Ja.
0: En dat wordt vaak neergezet. En ik vind wel dat ik al die kanten moet zien, ook deels omdat ik met mijn geloof soms aan de andere kant staan. Ja. Maar inderdaad, als je bijvoorbeeld naar geslacht en gender gaat kijken, kijk, we moeten iets vertellen over, oh, tegenwoordig praat over gender, je hebt dat zoveel dingen, je mag voelen wat je zijn, dat is iets anders dan geslacht. Alleen ik laat ook wel bijvoorbeeld in discussievorm heb ik het er dan met ze over van, hey, maar wat vind jij er nou van? Ik wil het niet alleen maar zeggen als een tussen haakjes feit wat wij nu moeten presenteren.
1: Ja.
0: Maar ik probeer juist een discussie voor een respectvolle manier probeer ik dat op te wekken. Dus ik heb bijvoorbeeld laatst toen ik dat de NAVO 4 heb moeten doen, heb ik ze filmpjes laten zien van, oh, dit is wat ze tegenwoordig verstaan onder gender, dit is wat ze mee bedoelen. Ik heb ook een filmpje laten zien van een discussie, die kennen jullie waarschijnlijk wel, tussen Charlie Kirk en een aantal studenten die om hem heen zitten.
3: Ja,
0: dat ze dat soort thema's bespreken.
3: Mooi, dat
0: en
3: ik dat,
0: heb
3: heel goed. Ja,
0: juist heb ik ze dan een formuliertje gegeven dat ik zei van, oké, ik wil argumenten horen van die studenten die dus heel erg voor het concept van gender waren. Wat vond je daar nou van? Wat vond je nou een sterk argument? Wat vond je een zwak argument? Hetzelfde liet ik ze van Charlie Kirk doen. En op het einde wou ik dan dat ik zei van, hey, respectvol mag je van mij alles zeggen wat je wil. Hoe sta jij daar nou in? Wat voel jij er nou bij? Hoe heb je dit nou ervaren? En dat vind ik veel waardevoller dan
3: zeker.
0: Dat ik heel droog
3: laten nadenken.
0: Uit het boek.
3: Ja. En je gedachten laten verwoorden. En dan in gesprek met anderen. Dat is wat een school moet doen.
0: Ja.
3: Niet een vast setje aan waarden erin planten. Maar ontwikkeling op gang brengen. Intellectuele ontwikkeling. Nou moet ik ook eens denken aan een Tilburgse parochiaan van mij. Marianne. Die heeft destijds geprobeerd in Tilburg om het programma gezondeliefde.nl. in te brengen. En dat ging goed. Dat ging goed. Er waren scholen, ook niet-christelijke scholen, die hun programma goed vonden. Gewoon eigenlijk, zal ik maar zeggen, de vertrouwde huwelijksmoraal. Een visie op relatie en seksualiteit verwoorden met eigen tijdse voorbeelden en data.
4: Is dat wat het programma inhoudt?
3: Gezondeliefde.nl. Ik weet niet of het nog onder die naam aanwezig is. Maar bewustwording onder tieners van de verantwoordelijkheid die je op je neemt als je seksueel actief wordt.
1: Ja.
3: Terwijl nu eigenlijk is dat woordje verantwoordelijkheid helemaal leeg.
4: Ja.
3: Doe maar wat lekker is, doe maar wat je leuk vindt, et cetera. Ja. Maar die Marianne die was op een school. En die had een jongen in de klas en die zei, ik ga met zoveel mogelijk vrouwen naar bed later.
4: Oh jee.
3: En zij zei, dan wens ik jou heel veel succes jongen en een dikke portemonnee. Ja. en dat helpt soms ook. Humor.
4: Ja. Ja. Ja.
3: Want het kenmerk van ideologie is de verbetenheid.
4: Ja.
3: En dan is een risico dat jij ook verbeten in die discussie gaat staan. En met humor prik je vaak een ballon leeg.
4: Ja.
3: En kun je weer praten als mensen.
4: Juist.
3: Over waar het over gaat. Dus dat is ook wel een kans. Mm-hmm. Als je inderdaad soms met een grapje of een kwinkslag iets kunt ontzenuwen. Nu kijkt Remo ondeugend.
4: Ja, ik heb ooit een grapje gemaakt in die kontrij. Ik was toen op een verjaardag van een collega van mij uitgenodigd. En dat was een jongen die ook toch tamelijk losbandig was. En nou, het mooie was dat ik dacht laatst nog zelfs van hoe makkelijk mensen tegenwoordig hun maagdelijkheid weggeven. Terwijl bijvoorbeeld Sint Maria Goretti ervoor gestorven is. Dat is gewoon, dat is bizar als je erover na gaat denken. Dan krijg je toch heel veel mensen heel erg spijt en dat snap ik. Maar toen zat ik op dat feest en toen was er een jongen. En die wilde eventjes het wat opnemen voor de dames en zijn eigen gedrag goed praten. En toen zei die jongen, mannen. mannen van die hier zijn. Laten we even eerlijk zijn, we moeten niet hypocriet doen. Alle dames die toch veel doen, ja, die noemen wij heel snel een slet. Ja, wij mannen, wij vinden onszelf dan stoer. We moeten gewoon dezelfde standaarden voor elkaar moeten we aanhouden. En toen zei ik, hey, weet je, je hebt volledig gelijk. Je bent ook gewoon een vieze slet, zei ik. En toen keek hij, toen heel dat feest begon te lachen. En hij keek echt zo van, en wat was even Disney de bedoeling? En toen uiteindelijk, ik weet niet of, nou, hij zal niet, ik weet niet hoe hij er nu bij zit, maar... Ik denk ook niet dat hij luistert, maar ik vond in elk geval dat is wel een voorbeeld van de humor die ik aanhoud om dat soort dingen wijs te maken. Maar ik zie inderdaad Mario heel erg zwaaien. Die zit voor de eerste keer trots aan de knoppen. Ik denk dat wij
0: vol moeten gaan afronden.
1: Ja, dus ik ga voor nu nog even het woord geven aan de pastoor voor een laatste dankzegging, denk ik.
3: Ja, samenvatting. Word missionaar of word leraar of word priester. En je doet het goed en je kunt veel mensen blij maken.
1: Of word papa of mama.
3: Een vreugde boven alles.
1: Yes. Ja, als je maar gelukkig wordt.
4: Zeker.
3: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Amen.
1: Amen.
3: Heer, we danken u voor ons gesprek. Mogen wij er alle van leren met onze luisteraars dat het bijdraagt aan de glorie van uw naam en het welzijn van onze broeders en zusters door Christus onze Heer.
4: Amen.
3: Amen. Amen. De Heer zij met u.
4: En met uw geest.
3: Zegen u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
4: Amen.
3: En mogen
4: Amen.
3: Onze overledenen door Gods barmhartigheid rusten in vrede.
4: Amen.
1: Amen. Amen.
4: Dank voor het luisteren allemaal.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Maandag na Pinksteren viert de kerk de heilige Maria onder de nieuwe titel Moeder van de Kerk. Sinds 11 februari 2018. Moeder van de Kerk is Maria geworden toen zij onder het kruis stond en uit de mond van haar eigen zoon moest horen: Vrouw, zie daar uw zoon. Uw zoon, dat zijn wij dus. Van elk van ons kan Maria zeggen: Je bent mijn kind. Maria baarde Jezus voor de tweede keer, een geestelijke zwangerschap. Want als Paulus al tot zijn gelovigen kon zeggen: In Christus Jezus ben ik door het evangelie uw vader geworden, 1 Korinthe 4, hoeveel te meer kan dan van Maria gezegd worden dat zij onze moeder geworden is? Wie anders kon zich met meer recht de woorden van de apostel zich eigen maken: Mijn kinderen, ik moet opnieuw ween om u doorstaan, totdat ge de gestalte van Christus hebt aangenomen. Galaten 4. Maria baart ons opnieuw onder het kruis. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Terwijl de soldaten hiermee bezig waren, stonden bij Jezus kruis zijn moeder, de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Toen Jezus zijn moeder zag en naast haar de leerling die hij lief had, zei hij tot zijn moeder: Vrouw, zie daar uw zoon. Vervolgens zei hij tot de leerling: Zie daar uw moeder. En vanaf dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in huis. Dit is het woord van God. Beginnen de geest wat te laten rusten bij hem en ook vandaag bij haar. Zoals gelovigen in het oude verbond hun geest al konden laten rusten bij God als kinderen, zo staat het in de vergelijking, die gezoogd zijn en in slaap vallen aan de borst van hun moeder. Psalm 131. De stormen zijn bedaard en vredig is mijn geest. Zoals een kind op moeders schoot, zo veilig voel ik mij. Wat een rust gaat er niet uit van Maria. Heeft ze niet alle stormen van het leven doorstaan en met liefde doorleden? Zo is hij een ster van hoop geworden voor mensen op de levenszee, o sterren der zee.

Maria tilt ons uit boven de woelige baren, boven het geweld van de storm. Wees maar niet bang, bij mij ben je veilig. Alles heb ik doorstaan en doorleden. Bij haar je geest laten rusten. Bij de plaats van het gebed een ogenblik blijven staan, de blik omhoog, zoals Jezus deed als hij bad en als hij leed. En in zijn laatste ogenblik, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Na deze woorden boog hij het hoofd en gaf de geest. Johannes 19, 30. Zoals Jezus al zijn volgelingen uitnodigt te doen om naar hem op te zien, zoals de Israëlieten in de woestijn naar de slang moesten opzien om gered te worden. En zoals aan het einde der tijden alle leerlingen van Jezus moeten opzien naar de Mensenzoon, gezeten op de wolken des hemels, wanneer zich dit alles begint te voltrekken, richt u dan op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing komt nabij. Lucas 21. Zien hoe hij met barmhartige gevoelens naar u ziet. Want zolang de wereld duurt, tot en met het laatste oordeel, ziet Jezus naar de mensheid met barmhartigheid en tederheid. En is ook Maria voor ons een goede tierenmaagd en toevlucht voor de zondaars. Alleen aan wie die vergevingsgezinde gevoelens niet wil aannemen, treft de veroordeling. De houding van het gebed aannemen met die mengeling van gevoelens van vertrouwelijkheid die typerend is voor het kleine kind dat eenvoudig is en vrijmoedig, eerbiedig en vertrouwelijk. En ook vragen dat zo ook mijn levenshouding mag zijn, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis, de context van dit geheim. Voor de moeder geldt hetzelfde als voor de zoon. Heel haar leven was één lange kruisweg. Het kruis aan het einde heeft zijn schaduw vooruitgeworpen over heel die periode van 33 jaren dat ze samen waren, van begin tot het einde. Zoon en moeder hebben beide alles geleden wat er maar te lijden valt. De traditie van onze kerk heeft dit uitgedrukt door Maria de smartenvolle moeder te noemen, haar hart doorstoken door zeven zwaarden met de volheid van het lijden. Wellicht naar aanleiding van de profetie van de grijze Simeon. Simeon sprak over Jozef en Maria een zegen uit, en hij zei tot Maria de moeder: zie, dit kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël, tot een teken dat weersproken wordt, opdat de gezindheid van vele harten openbaar mogen worden, en uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord. Lucas 2, 34. Dan de plaats zien waar zich dit geheim heeft afgespeeld. Golgotha, de schedelplaats, de verontstelde plaats, de veronderstelde plaats van het graf van de eerste Adam. En zo is op symbolische wijze heel de mensheid aanwezig en heeft heel de mensheid de zegeningen van het kruis ontvangen. Hetgeen zijn neerslag heeft gekregen in de geloofsbelijdenis van de kerk, met de formule: hij is voor ons mensen en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald. Hij werd voor ons gekruisigd. Dat Jezus voor ons heeft geleden en voor ons zijn bloed heeft vergoten. Zo heeft Jezus dat ook onderstreept bij het laatste avondmaal in een handeling en met een begeleidend en duidend woord.
Dit is mijn lichaam dat voor u wordt gegeven. En dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Wellicht voelt u al een verlangen in u opkomen naar een bijzondere genade die God u wil geven. Het zou u helpen wanneer u onder genade zou vragen, dat u een innerlijke kennis zou krijgen van het hart van Maria, zodat u haar met nog meer vertrouwen zou aanroepen en haar nabijheid ook meer bewust zou zijn. De overweging. Eerst richt Jezus zich tot zijn moeder met de titel vrouw. Het opzettelijk weglaten van de menselijke moedernaam moeder is de achtergrond voor een goddelijke moedertitel. Jezus spreekt met deze titel te gebruiken een scheppend woord, of beter een herscheppend woord, de bestaande menselijke verhoudingen van moeder van Jezus worden omgeschapen tot vrouw, de moeder van alle levenden. Maria is niet meer de menselijke moeder van Jezus, zij erft Eva's naam. De mens noemde zijn vrouw Eva, omdat zij moeder zou worden van al wat leeft, alle levenden. En daarmee brengt Jezus de belofte door God gedaan na de zondeval in vervulling. Ik zal vijandschap stellen tussen u, de duivel, en de vrouw, de nieuwe moeder van de levenden. Genesis 3, 15. En wat zei Jezus dan tot zijn moeder? Vrouw, zie daar uw zoon. Maar Maria heeft toch maar één zoon, Jezus. Met deze ene zoon, met Jezus, wordt de geliefde leerling en worden wij dus verenigd en vereenzelvigd. En toen de geliefde leerling van Jezus gehoord had, zie daar uw moeder, toen nam de leerling van dat ogenblik af haar bij zich in huis. De leerling en de kerk hebben Maria als moeder opgenomen. En hiermee zijn wij als Jezus erfgenamen aangewezen. En nu is de openbaring van Gods liefde voor ons vervuld. Hierna, wetend dat nu alles was volbracht, zei Jezus opdat de schrift vervuld zou worden: ik heb dorst. Johannes 19, 28. Toen Jezus van de zure wijn genomen had, zei hij: het is volbracht. Daarop boog hij het hoofd en gaf de geest. Dat is de buitenkant van het gebeuren op Golgotha. Dat zijn de woorden en de gebaren. Maar hoe is Maria daar innerlijk bij geweest? Daar werd aan de buitenkant iets van zichtbaar, van de houding van Maria bij dit lijden. Stabat mater dolorosa, zij stond, zij bleef uiterlijk en innerlijk overeind. Zij bleef staande, overeind gehouden door de trooster, die met wondere krachten bijstaat wie in leed versmachten. Zo luidt het in de Pinksterhymne: geest die vuur en liefde zijt. Evenals haar zoon Jezus, die in zijn doodstrijd werd bijgestaan door de kracht van de Heilige Geest, die hem door een engel werd aangereikt, aan doodsangst en prooi, op de knieën biddend: Vader, als gij wilt, laat dan deze beker mij voorbij gaan, maar toch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Nu verscheen hem een engel uit de hemel om hem te sterken. Lucas 22, 42. Toen heeft Jezus de wereld tot nieuw leven gewekt. Zoals de priester meestal in stilte voor de Heilige Communie bidt: Heer Jezus Christus, Zoon van de levende God, gij hebt in de Heilige Geest de wil van de Vader volbracht en door uw sterven de wereld tot nieuw leven gewekt. En zo heeft Maria onder het kruis deelgenomen
aan het doodslijden van haar zoon en is zij ook door de kracht van de Heilige Geest overeind gebleven. En zoals bij een bevalling met smartelijke baren zweeën de mensheid tot nieuw leven gewekt. En zo is zij de nieuwe Eva, de nieuwe moeder geworden van alle levenden, zoals destijds de eerste Eva het was voor de zondeval. Maria baarde toen Jezus voor de tweede keer, een geestelijke zwangerschap voor een geestelijk moederschap. Maar zij baarde ook ons allemaal, zodat iedere gelovige Maria zijn moeder mag noemen. Zolang Jezus in doodstrijd verkeert, zolang de wereld duurt, zo kan dat ook van Maria gezegd worden. Zij is in doodstrijd zolang mensen blijven zondigen. Zo worden wij mede door haar smartelijke barensweeën tot nieuw leven gewekt. Ja, wij worden vanuit de dood tot nieuw leven verwekt. Bij de mensenkinderen is het zo dat hun moeder vanaf de ontvangenis begonnen is ze te dragen in het geboorteproces van 9 maanden. De kinderen geven de moeder steeds meer te dragen, totdat zij voldragen zijn en dan in een smartelijke bevalling op de wereld komen. Het is een beeld van de geestelijke geboorte van de kinderen van God. Het nieuwe leven van de kinderen van God hebben zij gekregen van Maria, die in een geestelijke geboorte onze zonden heeft gedragen en doordat zij onze zonden met liefde heeft gedragen. Zij heeft haar hart voelen breken bij het moeten aanzien hoe dood ik was, hoe dodelijk verwond door mijn zonden. En door die smartelijke pijn met liefde te dragen, heeft ze mij met de kracht van de Heilige Geest dat het nieuwe leven gebaart. Door ons zonden in liefde te dragen is er dus een band ontstaan tussen Maria en ieder van ons, een persoonlijke band. Kunnen wij nu zeggen, dank u wel, lieve moeder. Wij kunnen nu met een opgeruimd hart, een blij hart, onze levensweg vervolgen. Dat zou wel wat al te makkelijk zijn. Wij worden geroepen om wat zij heeft gedaan met ons, met mij, dragen, dat we dat doen bij anderen die ons te dragen geven. Niet klagen of aanklagen, maar dragen. Met liefde dragen. Waar halen we de kracht daartoe vandaan? Niet uit onszelf, zwak als we zijn, maar van Hem. Van Hem die zelf in zijn doodstrijd kracht uit de hemel ontving. En zoals Maria, trooster die met wondere krachten bijstaat wie in leed versmachten, wij krijgen kracht naar kruis. En dan langzaam eindigen, zodat we niets van de gebedsgenade verloren laten gaan. Door gesprekjes of ontmoetingen te houden met Maria, zoals Jezus aan het kruis, eindigend met enige stroven uit het Stabat Mater. Me dan door Maria naar Jezus laten brengen, en door Jezus nu ook tot mij laten zeggen, wijzend op Maria, zie daar uw moeder. En dan naar de Vader. Naar de Vader immers is Jezus de weg. Ik ben de weg. Bij de Vader mij voldrinken aan zijn hart, de bron van de goddelijke liefde. En dan mijn eigen gebed loslaten en overschakelen naar het gebed van de kerk, het gebed van alle geliefde kinderen van God.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste, die in de schaduw van de Almachtige woont.
1: Hij zegt tot de Heer, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw.
0: Want hij maakt u los uit de strik van de jagers. Behoed u voor de kwaadaardige tong.
1: Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Onder zijn wieken vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is uw pantser en schild.
0: Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Geen pijl bij klaarlichte dag.
1: Geen ziekte die sluipt in de duisternis. Geen kwaal in de gloeiende zon.
0: Al vallen er naast u 1000 neer, 10.000 man aan uw zijde. U zal het onheil niet deren.
1: Het zal gebeuren onder uw ogen. Ge zult de straf van de zondaars zien.
0: De Heer is immers uw toevlucht. De Allerhoogste uw burcht.
1: Het kwaad zal u niet bereiken. De ramp blijft ver van uw tent.
0: Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken.
1: Zij zullen u op hun handen dragen. Geen steen zal uw voeten kwetsen.
0: Gij kunt op slangen en adders trappen. Leeuwen en draken trotseren.
1: Wie op mij rekent, zal ik verlossen. Beschermen zal ik wie mij erkent.
0: Wanneer hij mij aanroept, zal ik hem horen, hem bijstaan in iedere nood. Hem redden en aanzien schenken.
1: Zijn levensdagen zal ik vervullen. Mijn zegen zal hij ervaren.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Zij zullen zijn gelaat aanschouwen, en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Er zal geen nacht meer zijn, en zij behoeven geen licht meer van lamp of zon. Want God de Heer zal over hen lichten, en zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. Alleluia, alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia.

Laat ons bidden. Heer, luister naar onze stem op deze dag, nu wij het mysterie van de verrijzenis hebben gevierd. Laat ons in uw vrede rusten. Bewaar ons voor alle kwaad en laat ons weer opstaan om met vreugde uw lof te bezingen. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: De paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
2: In de serie De paus aan het woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 3 over de dogmatische constitutie Lumen Gentium, getiteld De kerk is het volk van God, geroepen uit alle volken. Paus Leo gaf deze catechese op 11 maart 2026. Dierbare broeders en zusters, goedemorgen en welkom. Bij onze voortgaande bezinning over de dogmatische constitutie Lumen Gentium staan we vandaag stil bij het tweede hoofdstuk, dat handelt over het volk van God. God, die de wereld en de mensheid heeft geschapen en die iedere mens wil redden, voltrekt zijn heilswerk in de geschiedenis werkelijk een volk te kiezen en onder hen te wonen. Daarom roept hij Abraham en belooft hem nakomelingen, talrijk als de sterren aan de hemel en als het zand aan de zee. Met de kinderen van Abraham sluit God, nadat hij hen uit de slavernij heeft bevrijd, een verbond. Hij gaat met hen mee, draagt zorg voor hen en brengt hen telkens opnieuw bijeen wanneer zij afdwalen. De identiteit van dit volk wordt daarom bepaald door Gods handelen en door het geloof in hem. Zij worden geroepen een licht te zijn voor andere volken, als een baken dat alle volkeren, ja de hele mensheid, naar zich toe zal trekken. Het concilie zegt hierover, dit alles is echter gebeurd als voorbereiding en voorafbeelding van het nieuwe en volmaakte verbond dat in Christus zou worden bekrachtigd en van de vollere openbaring die gegeven zou worden door het vlees geworden woord van God zelf. Het is immers Christus die, door zijn lichaam en bloed te geven, dit volk in zich verenigt en dat op definitieve wijze doet. Het gaat om een volk dat bestaat uit leden van alle naties. Het wordt verenigd door het geloof in hem, door de verbondenheid met hem, door hetzelfde leven te delen als hij, bezield door de geest van de verrezene. Dit is de kerk, het volk van God dat zijn bestaan ontvangt uit het lichaam van Christus, en dat zelf het lichaam van Christus is. Zij is geen volk zoals anderen, maar het volk van God, door hem samengebracht en gevormd uit vrouwen en mannen van alle volkeren op aarde. Het beginsel dat hen verenigt is geen taal, cultuur of etnische afkomst, maar het geloof in Christus. Daarom is de kerk, volgens een prachtige uitdrukking van het concilie, de vergadering van allen die in het geloof hun blik richten op Jezus. Het is een messiaans volk, juist omdat het Christus, de Messias, als hoofd heeft. Wie tot dit volk behoren, beroemen zich niet op verdiensten of titels, maar enkel op de gave dat zij in Christus en door hem dochters en zonen van God zijn. Boven iedere taak of functie gaat het er in de kerk om dat men in Christus is ingeplant en door genade kind van God is. Dat is ook de enige eretitel die wij als christenen mogen zoeken. Wij zijn in de kerk om onophoudelijk het leven van de Vader te ontvangen en te leven als zijn kinderen, als broeders en zusters onder elkaar. Daarom is de wet die de relaties in de kerk bezielt de liefde, zoals we die in Jezus ontvangen en ervaren. Haar doel is het Rijk van God, waarheen zij samen met de hele mensheid op weg is. Verenigd in Christus, Heer en Redder van iedere man en vrouw, kan de kerk zich nooit in zichzelf opsluiten. Zij staat open voor iedereen en is er voor iedereen. Als gelovigen in Christus tot haar behoren, herinnert het concilie ons eraan dat alle mensen geroepen zijn tot het nieuwe volk van God te behoren. Daarom moet dit volk, terwijl zij één en enig blijft, zich uitstrekken over de hele wereld en alle tijden, opdat het voornemen van Gods wil vervuld wordt. Hij heeft immers in het begin de menselijke natuur als één geschapen en wil zijn vertrooide kinderen bijeenbrengen. Ook zij die het evangelie nog niet hebben ontvangen, zijn dus op een of andere wijze gericht op het volk van God. De kerk, die meewerkt aan de zending van Christus, is geroepen het evangelie overal en aan iedereen te verkondigen, zodat iedere mens in contact kan komen met Christus. Dit betekent dat er in de kerk plaats is en moet zijn voor iedereen. Iedere christen wordt geroepen het evangelie te verkondigen en getuigenis te geven in elke omgeving waarin hij of zij leeft en werkt. Zo toont dit volk zijn katholiciteit. Het ontvangt de rijkdom en de gaven van verschillende culturen en biedt hun tegelijk de nieuwheid van het evangelie aan, die zuivert en verheft. In dit verband is de kerk één, maar omvat zij allen. Een groot theoloog beschreef haar zo: de ene ark van het heil moet alle menselijke verscheidenheid in haar wijde ruimte opnemen. De ene feestzaal, het voedsel dat zij uitdeelt, is geput uit heel de schepping. Het naadloze kleed van Christus is tegelijk, en dat is hetzelfde, het veelkleurige kleed van Jozef. Genesis 37, vers 3. Het is een groot teken van hoop, vooral in onze tijd, die door zoveel conflicten en oorlogen wordt getekend, te weten dat de kerk een volk is waarin vrouwen en mannen van verschillende nationaliteiten, talen en culturen samenleven in het geloof. Dit teken staat midden in de mensheid, een herinnering en tegelijk een profetie van de eenheid en vrede waartoe God de Vader al zijn kinderen roept. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 11 maart 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord in de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 3 van Lumen Gentium met de titel De Kerk is het volk van God, geroepen uit alle volken. Volgende keer gaan we verder met deel 4.

0: Legato, klassieke muziek. Vandaag met Adelle Nieuweboer.
1: Goedemiddag luisteraars. Van harte een zalig Pinksteren. En ja, daar moeten we natuurlijk vandaag muzikaal bij aansluiten met de Heilige Geest. Dat ga ik in de eerste plaats doen met twee werken uit zeer uiteenliggende perioden. Het Spiritus Sanctus Vivificans Vitae van Hildegard van Bingen en het Veni Creator van Arvo Pärt. Het eerste uitgevoerd door Sequentia en Barbara Thornton en het laatste door het Theater of Voices en Ars Nova Kopenhagen onder leiding van Paul Hillier. Maar ook de zangpraktijk van Thésée roept de geest aan. Met Spiritus Jesu Christi. Dat laat ik afsluiten met hun Alleluia van Zagorsk.

Zo af en toe laat ik iets horen van Dmitri Shostakovich. En meestal is dat nogal zwaar op de hand. Wat ons niet verwondert, gezien zijn moeilijke omstandigheden met de Sovjetpolitiek. Maar laatst kwam ik van hem een heel ander soort muziek tegen. De Jazz Suite nummer 1, wat dus aangeeft dat het niet bij 1 is gebleven. Het staat op de Jazz Album. De suite bestaat uit waltz, polka en foxtrot. De uitvoering is van het Concertgebouworkest onder leiding van Ricardo Chailly.

De lente lijkt ons nu toch echt bereikt te hebben. En waarom zouden we daarvoor niet even in de voetsporen treden van componisten die het voorjaar in noten hebben laten horen? We gaan daarbij even voorbij aan alle kaskrakers van dat onderwerp. Ik vond een album getiteld Spring, A Collection of Seasonal Classics. En dat was een fundgrube van muziek die we niet alle dagen horen, zoals bijvoorbeeld van Eric Coates, Springtime Sweet, Noonday Song. Eric Coates was een Engelse componist uit de eerste helft van de vorige eeuw. Hij startte als violist en speelde in de orkesten van Thomas Beecham en Henry Wood, maar ook onder leiding van onder andere Willem Mengelberg. Hij maakte ook deel uit van The Hamburg Quartet. Door fysieke problemen moest hij het spelen opgeven en hij begon te componeren, waarmee hij voornamelijk in het lichtere genre werkte. Onder het motto: beter lichtere meesterwerken te schrijven dan een tweede Beethoven te worden. U hoort zijn Noonday Song in de uitvoering van het BBC Concert Orchestra. Na Coates krijgt u nog twee lentewerken van Frederick Delius uit Two Pieces for a Small Orchestra, nummer 1, On Hearing the First Cuckoo in Spring, en uit Three Small Tone Poems, nummer 3, Spring Morning. U krijgt dat respectievelijk van het Royal Philharmonic Orchestra en het Royal Scottish National Orchestra.

Wat u nu gaat horen heeft met de lente niets meer te maken en is eigenlijk wel in schril contrast daarmee. Behalve dan de naam van de componist, Green, Morris Green. Ooit heb ik van hem een prachtig werk gezongen dat ik maar niet terug kon vinden, maar waar ik nu stom toevallig langskwam. Het is O Lord, Let Me Know My End. Ik spaar het niet op voor een volgende keer, maar laat het u meteen horen. Het wordt gezongen door het Figuraal Koor Köln.

volgende keer is de meimaand alweer voorbij. Laten we daarom afsluiten met een Magnificat van gulle afmetingen. Het is een werk voor maar liefst 16 stemmen van Orazio Benevoli, Frans-Italiaans 17e eeuws componist. Hij was kapelmeester in diverse kerken en schreef voornamelijk geestelijk werk met een voorliefde voor zeer veelstemmige werken, waarvan vooral zijn Missa Salisburgensis bekend is. Die was voor maar liefst 53 stemmen. Maar wij gaan luisteren naar zijn Magnificat, uitgevoerd door Le Concert Spirituel, onder leiding van Hervé Niquet. Daarmee sluiten we de uitzending af. Ik wens u nog mooie Pinksterdagen. Dit was Adèle Nieuweboer met Legato voor Radio Maria.

Donderdag 28 en vrijdag 29 mei is het weer zover. De jaarlijkse Mariathon. 2 dagen waarop we met veel live radio uw aandacht, uw gebed en uw financiële steun vragen voor een ander Radio Maria station. En dat is dit jaar Radio Maria Ierland. Ook daar willen ze nog meer mensen via Radio Maria de blijde boodschap brengen. Belt u naar ons belteam op 28 en 29 mei om uw steun bekend te maken. Alle informatie vindt u op de website van radiomaria.nl en daar kunt u ook meekijken met de livestream in de studio. Mis het niet. Donderdag 28 en vrijdag 29 mei, de Mariathon en dit jaar dus voor Ierland.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Ik heb dorst. Over Thérèse van Lisieux en moeder Thérèse van Calcutta. De eerste stappen van Thérèse van Lisieux. De energieke moeder Thérèse had een goede dosis humor. Wanneer ze zich voorstelde, zei ze vaak: ik heb Albanees bloed. Ik heb de Indiaanse nationaliteit. Wat godsdienst betreft ben ik katholiek. Door mijn zending behoor ik de hele wereld toe. Maar mijn hart is alleen van Jezus. Deze liefde van Jezus nam de eerste plaats in en riep haar op om door hem bekleed te worden en zijn licht overal te laten schijnen. Agnes Koninkja Boyahiu werd als dochter van Albanese ouders geboren op 26 augustus 1910 in Skopje, Macedonië. De volgende morgen werd ze gedoopt. Haar vader, Nicole, stierf plotseling toen ze 9 jaar oud was en haar moeder, Drana, moest haar 3 kinderen alleen opvoeden. Agnes ging naar de plaatselijke openbare school. Haar moeder zette zich in voor de armen en maakte Agnes er gevoelig voor om haar daarbij te helpen. Agnes interesseerde zich voor de levens van heiligen en de geschriften van de missionarissen, die zij op het spoor kwam bij het legioen van Maria. Op 12-jarige leeftijd ervaarde ze voor het eerst de roeping tot het religieuze leven. Op dat moment had ze de zaligverklaring van Thérèse van Lisieux een grote impact op de wereld en op haar leven. De Joegoslavische jezuïet Franco Jan Bregovic, die verantwoordelijk was voor de parochie in Skopje, leidde Agnes binnen in het gebed. Hij bezat een recente versie van de autobiografie van Thérèse in het Frans, waaruit hij passages vertaalde voor de jongeren in zijn parochie. Van hem hoort Agnes over de heiligverklaring van Thérèse. Haar vreugde is volkomen en ze voelt aan dat Thérèse haar weg zal wijzen. Moeder Thérèse, die niet graag over zichzelf sprak, was discreet over de band die zij met Thérèse had. In 1996, een jaar voor ze stierf, zag een journalist haar kans schoon en ontlokte moeder Thérèse op een van de ongepaste wijze het volgende.
1: Voor ons christenen was de heiligverklaring van een heilige, zoals de kleine Thérèse, een enorme gebeurtenis. Wat mij betreft de grootste uit het begin van die eeuw. En zelfs indrukwekkender dan de Eerste Wereldoorlog. Ik beschouwde het als een voorrecht in die tijd te leven. Het was zo bijzonder, zo heerlijk om die tijd mee te maken. Ik heb me nog nooit gelukkiger gevoeld. Ook niet toen ik mijn eeuwige gelofte deed. Ik heb maar zelden het geluk gevoeld dat ik voelde toen ik wist dat de kleine bloem voor altijd deel zou uitmaken van mijn leven en dat zij een voorbeeld voor mij zou zijn. Ik kan me niet herinneren wanneer ik voor het eerst over haar las en waar ik voor het eerst over haar hoorde spreken. Ik kan het niet zeggen. Was het mijn moeder? Of de jonge Joegoslavische priester? Het is te lang geleden. Het lijkt alsof ze er altijd geweest is. Dicht bij mij. Alsof ze een heus familielid van mij was.
0: Religieuze en onderwijzeres. Door de jonge Joegoslavische jezuïet komt Agnes in contact met de zusters van Ons Lieve Vrouw van Loreto. Ook wel de Ierse dames genoemd, die erg actief waren in India. Ze vraagt een teken van de Heer en wordt verhoord. Ze wordt op 18-jarige leeftijd toegelaten als postulant. Vertrekt naar Dublin, leert de Engelse taal en wordt naar India uitgezonden om daar haar noviciaat te beginnen. Agnes doet haar tijdelijke gelofte op 24 mei 1931. Zij veranderde haar doopnaam in Teresa. Ze wordt geraakt door de eenvoud van de kleine Therese, die haar liefde voor Jezus bewijst in de dagelijkse dingen. Het leiden van een christelijk leven doet het geloof groeien. Veel heiligen zijn ons voorgegaan om ons te leiden. Maar ik houd van de eenvoudige, zoals de heilige Therese van Lisieux. Jezus, kleine bloem. Ik heb haar naam gekozen omdat zij de gewone dingen deed met een buitengewone liefde. Ze verwijst naar de liefde van Therese in een andere tekst. Toen Therese van Lisieux, de kleine bloem, enige tijd na haar dood werd heilig verklaard, vroeg iedereen zich af: waarom heeft de paus haar heilig verklaard? Ze heeft niets buitengewoons gedaan. De Heilige Vader gaf de reden van zijn besluit schriftelijk. Ik heb haar heilig verklaard omdat zij de gewone dingen met een buitengewone liefde heeft gedaan. Moeder Teresa heeft een gelukkige tijd in Calcutta, waar ze 7 jaar lang onderwijzeres is op de Heilige Mariaschool, die geleid werd door de zusters van Ons Lieve Vrouw van Loreto. In 1937 doet ze haar eeuwige gelofte. Ze geeft les in geschiedenis en aardrijkskunde en vertelt de jonge meisjes over het glorierijke verleden van India. Ze wordt directrice van een Bengalese middelbare school voor meisjes in het centrum van Calcutta. Maar haar eerste roeping is het liefhebben van de armen.
1: In dienst van de armen. Wanneer moeder Teresa op 10 september 1946 tijdens een treinreis in gebed is, ervaart ze een innerlijke aansporing om zichzelf geheel in dienst te stellen van de armen. Ze noemt het de dag van de inspiratie of de roeping binnen de roeping. Jezus laat haar zijn onmetelijke dorst naar liefde voelen. Hij wil in de armen die hem zo dierbaar zijn getroost worden. De boodschap was zonneklaar. Ik moest het klooster verlaten en mijzelf volledig wijden aan het helpen van de armen en onder hen gaan leven. Het was een opdracht. Ik wist waar ik thuis hoorde, maar ik wist niet hoe er te komen. Moeder Teresa wist dat zij was uitgekozen zoals de grote Bijbelse personen als Abraham, Elia, Jesaja en Jeremia, de heilige Paulus en bovenal zoals Jezus. Dit is de sleutel van haar mystiek en haar gedrevenheid. Haar zekerheid omtrent deze roeping van Jezus werd concreet toen zij zich met zijn weg ging identificeren. Ze wilde alleen hem toebehoren, zijn dorst naar zielen lessen. Hij was het die ze terugvond in de ellende van de armen. Niet alleen Thérèse van Lisieux inspireerde moeder Teresa, maar ook Franciscus van Assisi. Er was dezelfde evangelische frisheid, dezelfde ontlediging, dezelfde vreugde, dezelfde vrijheid. Op 38-jarige leeftijd geeft men haar vanuit Rome toestemming om een godgewijd leven te leiden buiten de kloostermuur. Ze legt haar habit van de zusters van Onze Lieve Vrouw van Loreto af en kleedt zich in de witte sari met blauwe randen en een kruis op de schouder. Symbolen van haar wil om Maria na te volgen en Christus in de armen te dienen. Een jonge vrouw van haar vroegere school die zich aan God wil geven, voegt zich bij haar. Anderen volgen. In 1950 wordt de orde van de missionarissen van Naastenliefde officieel geboren. Het gebed is de bron van het werk, de kracht in de beproeving, daar waar de vreugde ontvangen wordt. Het stil gebed, aanbidding van het Allerheiligste, de liturgie, het rozenkransgebed. Gebed verruimt het hart tot het Gods gave hemzelf kan bevatten.
0: In 1952 sticht moeder Teresa een hospice voor de stervende. Symbool voor haar zending van medeleven met de meest verlatenen. Ze wil dat de stervende, tenminste gedurende de enkele uren die hun nog gegeven zijn, de menselijke en goddelijke liefde ervaren. Ze geeft hun weer de waardigheid terug, namelijk dat zij kinderen van God zijn. Haar liefde is onvoorwaardelijk. Voor haar was het voldoende te kunnen dienen en iemand een glimlach te schenken uit liefde voor Jezus, zoals haar patrones Thérèse van Lisieux haar had voorgedaan. Het is de intensiteit van de liefde die wij in onze gebaren leggen, die deze gebaren mooi maken in de ogen van God. Hoe krijgt u het voor elkaar om voor iedereen te zorgen? Vroeg men aan moeder Teresa. Ik houd me met één iemand tegelijk bezig. En als ik met die eerste klaar ben, dan wijd ik me aan de volgende. Ze neemt de tijd om naar elke persoon die ze ontmoet te luisteren en die liefde te hebben alsof het Christus is. Hieruit kwam de vreugde en de glimlach voort die ze hun overbracht. Ook haar zusters stralen deze vreugde en liefde uit die de media zo aantrekkelijk vonden. Ze worden voor de anderen het gelaat van Christus. Het is uitgegeven bij De Boog, Petsaya en Katholiek Alpha Centrum en het is geschreven door Jacques Gauthier.

was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: Van harte welkom in het programma Kerk in Nood. Zo om de week met ook, zoals deze keer, Dennis Peters van Kerk in Nood. Welkom in de uitzending.
1: Dankjewel, Yvonne.
0: Ja, Dennis, je hebt een aantal items uitgekozen waar je de luisteraars graag iets over wil vertellen.
1: Ja, en gebed om voor wil vragen natuurlijk. Hè. Dus het eerste is Libanon. We hebben daar afgelopen keren wat vaker over gehad. De situatie met de aanvallen die gewoon doorgaat. Je hoort daar iets minder van. Ik weet niet of jij dat zelf wel meegekregen de afgelopen tijd.
0: Ja.
1: Maar dat met name de aanvallen vanuit Israël op het zuiden van Libanon nog steeds gewoon doorgaan.
0: Mm-hmm. Ja, dat is toch wel bekend, ja.
1: Ja, wel bekend, maar het is niet meer dat je zegt dat het op het journaal is. Hè? Dus het is niet meer zo groot nieuws dat het journaal denkt van nou, daar moeten we nog de aandacht aan besteden. Nee. Maar wij krijgen zelf de verhalen natuurlijk nog wel. En onder andere van een priester van Jaroen, een van de dorpen in het zuiden. En die spreekt echt zijn vrees uit dat hij zegt van ja, we gaan hier waarschijnlijk nooit meer terugkomen.
0: Ja.
1: Hij is de pastoor van de Griekse katholiek Melkitische kerk. Hè, dus verbonden met de katholieke kerk, met de eigen rites. En hij zegt, ja, mensen zijn hier sowieso al gewond. Omdat in 2023 het dorp ook voor een redelijk deel verwoest was geraakt. Met de aanvallen destijds. En nu is er een staakt het vuren geweest. En nou opnieuw weer zijn de aanvallen begonnen. En hij zegt, ja, we hebben echt te maken met systematische verwoestingen. Dus huizen die geraakt zijn, een standbeeld van Sint Joris aan de westkant van het dorp, dat werd vernield. Ik heb foto's gezien ook van beschietingen, dat je echt de gaten in de daken ziet van verschillende huizen. Ja, en de mensen zijn dus nu gevlucht en willen eigenlijk niets anders dan terugkeren en het liefst gewoon daar blijven, op het land van hun voorouders. En dat lukt dus niet op het ogenblik.
0: Nee, nee. En het dorp is, wat je zei, hè, eerder ja, aangevallen, heeft onder vuur gelegen. Is daar een duidelijke aanleiding toe? Is het pech dat ze daar zitten? Weet je daar iets van?
1: Nou ja, in dit geval, eerder hebben we het daarover gehad, van dat een zuster mij vertelde van ja, goh, we kwamen erachter dat er zelfs tunnels door Hezbollah, hè, dus de Sjiïtisch moslimorganisatie, die veel aanvallen op Israël uitvoert. Hè, die hadden in een ander dorp hadden ze ontdekt dat Hezbollah dus tunnels groef onder het dorp.
0: Ja.
1: En dan snap je inderdaad dat Israël zegt van ja, dat is voor ons een veiligheidsrisico. Maar in dit geval hebben we niet te horen gekregen dat dat het geval was. Maar Israël zegt wel heel simpel, alles wat binnen een bepaalde gele lijn is, is voor hun een veiligheidszone en daar moeten de mensen dan maar gewoon weg.
0: Ja.
1: En die jagen ze dan op deze manier gewoon weg, met beschietingen van de huizen. We weten dat onder andere een priester daarbij is omgekomen en de broer van een andere priester.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Daar hebben we het ook in het verleden al over gehad.
0: Yeah.
1: En dit blijft dus nu gewoon doorgaan. En hij zegt, we zijn bang dat dit misschien wel de laatste keer is dat we hier zijn. Want als de systematische vernietiging zo doorgaat, ja, waarna moeten we dan nog terugkeren?
0: Zo, ja, ja. En is er in het land zelf, hè, want er zijn natuurlijk allerlei groeperingen, noem ik het dan even, ja, religieuze groeperingen. Is het bekend of zij ja, toch kunnen worden opgevangen ergens? Ja, blijvend is natuurlijk een ander verhaal, maar zoals nu, ze zijn gevlucht. Waar zijn ze nu? Waar zijn ze naartoe gevlucht?
1: De christenen die vluchten vaak naar burige dorpen. Dus dat betekent dat ze proberen om nog redelijk in de regen te zijn. Of anders naar Beirut, hè, de hoofdstad, waar natuurlijk heel veel mensen zitten. Ik heb contact gehad zelf met wat studenten met wie ik nog niet zo lang geleden een opname heb gemaakt over het studentenpastoraat in Libanon.

0: pastoraat in Libanon.
1: Mm-hmm.
0: En ik vroeg hun van, ja, hoe is de situatie voor jullie op het ogenblik? En die zeiden, nou, eigenlijk wel goed. En de lessen gaan weer gewoon door. Maar dat geldt dan voor Beirut. Daar is de situatie dus redelijk normaal.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik heb begrepen dat in het zuiden van het land dus gewoon heel veel dingen ook niet door kunnen gaan.
1: Nee.
0: Dus de lessen die je daar hebt op school, die gaan niet door. Wij zijn gevraagd als Kerk en Nood om te helpen met medische centra, zeg maar. Ziekenhuizen is een beetje een groot woord. Om die te helpen oprichten. Omdat er dus nog steeds gewoon die aanvallen zijn.
1: Ja,
0: dus het is een beetje een gespleten wereld in die zin. Dus Libanezen zijn natuurlijk behoorlijk gewend geraakt aan oorlog. Ik ben er nu 3 keer geweest. En ook een familie die ik ooit heb gesproken, die zei van ja, elke dag dat we geen oorlog hebben in ons gebied en onze stad en onze straat, dan leven we en vieren we het leven. Ja, dat is hoe de mensen ermee omgaan.
1: Ja, ja.
0: Dus als het niet in jouw gebied is, dan ga je gewoon door met de dingen die je kunt doen.
1: Ja. Maar zoals je aangaf, hè, dit dorp Jaroen, daar lees je dan ook dat het parochiezaal, die dan als kerk diende, is verwoest. Jongerencentrum en het klooster van zusters, Melkitisch zusters, ging verloren. De school, die bood dan wel wat onderdak, maar dat is dan nu ook niet meer het geval.
0: Nee, dat klopt. Dus ja. Er is vandaar dat woordje systematische vernietigingen. Het is niet één gebouw dat even geraakt is. En dan begrijp je ook dat mensen echt nu wel weg moeten gaan.
1: Ja, ja.
0: En dan de trauma's waar hij het ook over heeft. Hè, van stel dat ze terug kunnen en ze kunnen herbouwen. Ja, dan blijven natuurlijk nog wel de wonden van het gevaar dat er is geweest. De mensen die je hebt verloren. Dat kennen we allemaal. Het leven, het dealen met... Met het leven zoals het is, de moeilijke kanten ervan.
1: Ja, ja.
0: Daar wil je niet te veel van meemaken.
1: Nee, nee. Dus wat jij net eigenlijk al opnoemde, het gebed, dat hebben ze heel hard nodig. En laten we ook bidden dan dat er ook toch vrede mag komen. Ik bedoel, dat is uiteindelijk alles wat men wenst natuurlijk. Dat er vrede mag komen om daarna toch wel weer het leven ook in die plekken op te kunnen pakken. Hoe moeilijk ook, hè, wat je aangeeft. Mm-hmm. Ja. Nou, jullie volgen het en wij horen dat dan ook weer. Over naar het volgende onderwerp, Dennis.
0: Ja, Mozambique, waar jihadisten een historische kerk, moet ik ook zeggen. En dan hebben we het over een 100 jaar oud, nog niet eens, 80 jaar oud. En die is verwoest. En nu is het positieve nieuws wat de bisschop zegt van ja, hij heeft wel heel veel steun ontvangen vanuit de moslimgemeenschap. En daarvan zegt hij van dat is voor hem heel belangrijk, omdat hij toch wel ziet van die jihadisten, die worden natuurlijk ook door hun gematigde medebroeders van hun eigen geloof, worden die toch ook wel bekritiseerd en niet altijd even openlijk, maar in dit geval dus wel. Dus nu dit is gebeurd, deze kerk is beschadigd en ook veel mensen zijn weggejaagd uit dat gebied. Is hij blij dat de kerk zich heel duidelijk in heel Mozambique heeft uitgesproken tegen deze aanvallen die heel duidelijk nu doelgericht op kerken zijn.
1: Mm. En ook bedoeld om eigenlijk de christenen steeds verder weg naar het zuiden natuurlijk te... Toch? Neem ik aan. Zoals in die gebieden...
0: Wat meer moslim. Ja. En het zuiden van Mozambique is meer christelijk. En dat is de meerderheid van het hele land. Waar het om gaat is altijd lastig. Aan de ene kant heb je die ideologie die meespeelt. En dat mensen dus de christenen willen wegjagen om het feit dat ze christen zijn.
1: Yeah.
0: Nou, dat is waarom we het er ook over hebben hier natuurlijk. Aan de andere kant hebben ze ook gewoon raffinaderijen in handen gehad. Dus dat heeft meer te maken met geld en macht. En hele menselijke motieven, zeg maar, om gewoon rijker ervan te worden.
1: Ja, ja, ja. Ja, de combinatie. En dat maakt het natuurlijk ook moeilijk. Maar heel goed dat nu het officieel is veroordeeld door de moslimgemeenschap zelf. Ja, ja, ja, ja. Ja.
0: Wij als Kerk en Nood ook heel blij mee zijn. Ja? Omdat we namelijk ook sinds 2023 al programma's promoten van de kerk om leiders, religieuze leiders, dus vanuit de christelijke kant, niet alleen katholiek, maar ook protestanten, en vanuit de moslimkant bij elkaar te brengen.
1: Mm-hmm.
0: En dat is een programma wat dus al langer loopt, omdat die interreligieuze dialoog heel belangrijk is. Je wil ervoor zorgen dat er minder geradicaliseerde moslims zijn.
1: Mm-hmm.

0: Maar de enige manier om dat te bereiken is door ook gewoon heel veel nauw samen te werken met gematigde moslims. En dat hele denken te deradicaliseren, zoals Paus Franciscus het ooit al heeft genoemd. En dat steunen we al sinds 2023. Dus dat is mooi dat dan ook een van de dingen die daaruit voortkomt, zo'n verklaring is vanuit de moslimgemeenschap op dit soort momenten.
1: Ja, dat zijn eigenlijk allemaal bouwsteentjes die uiteindelijk, hoop je, ook zullen bijdragen aan een meer stabiele situatie. Waar het nog niet is, maar want ik begrijp dat Kerk in Nood ook andere projecten steunt, financiert voor humanitaire hulp, psychologische begeleiding en zo.
0: Ja, klopt, ja, allebei. Ja. Dus meer dan 1 miljoen vluchtelingen. Hè? Dus je kunt bijna niet anders dan dat je die mensen ook helpt als ze bij jou komen. Heel veel mensen vluchten dus ook naar de missieposten van de kerk. Mensen die in Afrika zijn geweest of daar documentaires over hebben gezien, die kennen dat ook wel. Dat zijn die missieposten waar je dan vaak een ziekenhuis hebt, een school hebt, de kerk zelf en een huis van de priesters of van de zusters of allebei. Ja, en dat zijn de plekken waar mensen het eerste beschutting zoeken.
1: Ja.
0: En dan hebben we het over christenen, maar ook wel vaak moslims.
1: Ja, precies. En die dan weten dat ze toch daar wel worden opgevangen en veilig zijn. Ja, belangrijk, ja. Belangrijk.
0: Maar gebed nodig met meer dan 1 miljoen vluchtelingen en honderden mensen die vermoord zijn om hun geloof ook. Die mensen hebben wel hard ons gebed nodig.
1: Nou, absoluut, absoluut. En inderdaad ook steun, hè, wat jullie doen natuurlijk. En op de website kun je dit allemaal terugvinden. We hebben nog een laatste belangrijk onderwerp. En dat is Cuba.
0: Ja, het is nu in het nieuws. Wat meer, moet ik zeggen. We hadden net ook even het over het journaal. Ik heb het wel op de website van de NOS gezien. Maar ik heb niet alle dagen het NOS journaal gezien, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik heb het op het NOS journaal nog niet gezien. Ja, de problemen in het land zijn echt wel heel groot. Het is een boycott vanuit de Verenigde Staten. Van de week was het nieuws wel even dat Mexico, onder andere, dus de overheid van Mexico, wat hulp heeft gestuurd. Ja, en wij krijgen ook als Kerk in Nood vanuit de kerk te horen hoe zwaar die situatie op het ogenblik is.
1: Mm-hmm.
0: En stel je voor dat je naar het ziekenhuis gaat en je moet je eigen verband en je eigen spuiten en de medicijnen moet je eerst zelf gaan sprokkelen voordat een arts jou kan helpen.
1: Ja.
0: Dat is de situatie daar al. Ja, en een van de dingen die nu bijgekomen is door het olietekort onder andere, dat ook de elektriciteit heel vaak niet doet. En dan ook heel lang. Dus echt 30 uur geen elektriciteit. En ik denk dat we allemaal in Nederland met een enkele keer dat we die stroom zien uitvallen wel kennen wat er dan gebeurt met je koelkast. Of je diepvries. En dat is dus echt voor de mensen die al amper eten hebben, is dit echt een rampscenario. Dat het weinige eten dat ze hebben ook nog eens bederft. Dus de problemen worden groter en groter en groter.
1: Ja, ja.
0: En de bisschop die dus echt zegt van ja, het is een situatie van wanhoop. Dus het is heel belangrijk voor ons dat we hier blijven om de mensen een riem onder de
1: riem te steken. Ja.
0: Ja. En aan de andere kant wat hij zegt is van, er zijn ook wel hele mooie dingen die eruit voortkomen. En de getuigenissen van onze priesters en zusters zijn ongelooflijk. Die blijven ook gewoon, zelfs al is het voor henzelf heel erg zwaar. En we zien kleine initiatieven die opkomen, zoals gaarkeukens en maaltijddiensten. Waarvan hij zegt van, en dan quote ik hem even letterlijk, wat hij zegt is van, ze slagen erin om uit het niets voedsel en middelen tevoorschijn te toveren. Nou ja, ik moet natuurlijk meteen denken aan de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging. Hij had het onder andere over een plek waar dan 300 mensen worden gevoed door de zusters.
1: Mm-hmm.
0: Die dan steeds improviseren en alles gebruiken, blikken met zwarte en witte bonen, om maar meer porties te kunnen serveren. En de mensen zien ook dat de kerk dus echt deelt wat ze heeft.
1: Dat
0: is natuurlijk wel heel mooi, omdat juist ons licht schijnt in die tijd dat het meest duister is.
1: Ja, kun jij kort toch ook even aangeven, de kerk in Cuba, dat is natuurlijk misschien nu wel, maar dat is niet zomaar vanzelfsprekend, hè, dat de kerk kan handelen in Cuba.
0: Nee, klopt. Kijk, er is al heel lang een communistisch regime natuurlijk, hè, sinds de revolutie. Wat voor een periode zelfs diensten, dus gewoon de eucharistievieringen en vespers en noem maar op, allemaal onmogelijk heeft gemaakt. Mm-hmm. Ook alle missionarissen het land uit heeft gezet destijds. Yeah. We zien nog steeds niet echt missionarissen in die zin, tenzij ze even op bezoek komen. Dat blijft een probleem. Wat ook is gebeurd, dat is dat de ziekenhuizen en de scholen allemaal geprivatiseerd of in de handen van de staat zijn gekomen.
1: Ja, ja.
0: Wat je dus nu ziet, is dat een paar van dit soort kleine initiatiefjes dus toch wel worden toegestaan. En dat is nieuw. Dat heeft lange tijd heeft dat niet gekund. De afgelopen jaren kan er weer iets meer wat dat betreft. En dan zie je dat de kerk dus inderdaad weer wat ruimte krijgt om ook die diaconale kant een beetje te laten zien.
1: Ja, ja. En dat is dus heel belangrijk, denk ik, ook voor luisteraars en voor mensen die hulp bieden en kerk in nood steunen, om te beseffen dat dat gebed zo nodig is, dat er überhaupt die ruimte is voor degene die er dan zijn om die initiatieven te nemen. Hè? Want dat is gewoon niet zo vanzelfsprekend.
0: Nee, nee. Ja, en als je er dieper in gaat duiken, maar ik weet niet of we hier echt de gelegenheid voor hebben.
1: Nee.
0: Het is ongelooflijk hoe die samenleving door dat communistische regime allemaal onder druk is gezet.
1: Ja.
0: Moet je voorstellen dat je een soort van wijkcomité hebt met iemand in jouw wijk die gaat kijken of jij wel volgens de normen van de communistische staat leeft. En jou kan aangeven. En ja, dat is allemaal gebeurd in het verleden. Hè?
1: Ja.
0: En hoe groot dat netwerk nog steeds is van die spionnen van de staat en dat soort dingen. Ja, dat weten we niet precies natuurlijk. Het is allemaal wat geheim.
1: Mm-hmm.
0: Maar het maakt, ik ben er zelf geweest, jij zei zelf ook dat je er bent mm-hmm. geweest.
1: Ja.
0: Het maakt dat mensen niet heel vrij durven te praten over de dingen die er echt gebeuren. En,
1: nee.
0: En we daardoor ook niet 100% zeker weten.
1: Nee, dat snap ik.
0: Wat speelt er nog? Maar de angst is er nog steeds.
1: Ja.
0: En dat is ook waardoor die wanhoop soms is, waardoor mensen wegtrekken uit Cuba. En waardoor de bisschop ook zegt van ja, het is juist een getuigenis, het feit dat onze zusters en onze priesters hier gewoon blijven. En met mensen hier zijn, arm zijn met de mensen, hongerig zijn met de mensen. Wat gewoon een getuigenis is op zich.
1: Ja, ja. Dennis, mooi zoals je dat vertelt. En laten we daar inderdaad gebed voor vragen. En dan wil ik ook jou vragen om deze uitzending te beëindigen natuurlijk met het gebed. En danken voor je tijd.
0: Graag gedaan. Genadige God, gij hebt man en vrouw geschapen voor elkaar. Wij willen u vandaag in het bijzonder bidden voor de gehuwden. Schenk echt lieden wederzijds geduld, trouw aan hun roeping en een groeiende liefde voor u, voor hun naasten en voor elkaar. Geef dat hun liefde vrucht draagt voor de samenleving en bijdraagt aan de opbouw van uw koninkrijk van vrede en gerechtigheid. Dit vragen wij u op voorspraak van de Franciscaanse martelaren van Japan, door Christus onze Heer.
1: Amen.
2: U hebt geluisterd naar een update over de werkzaamheden van Kerk in Nood. Een organisatie die zich inzet voor christenen over de hele wereld die vervolgd of onderdrukt worden. Of in pastorale nood zijn.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de tweede brief aan de christenen van Korinthe. Paulus vraagt een collecte voor Jeruzalem. Broeders en zusters, wij willen u meedelen welke gunst God aan de kerken van Macedonië heeft bewezen. Door verdrukkingen zwaar beproefd, verheugden zij zich bovenmate en hun bittere armoede werd overrijk in mildheid. Want zij hebben naar vermogen gegeven. Ik moest eigenlijk zeggen boven hun vermogen. Uit eigen beweging en met grote aandrang smeekten zij ons om de gunst deel te mogen nemen aan de ondersteuning van de heiligen. Zij gaven meer dan wij durfden hopen. Ze gaven zichzelf in de eerste plaats aan de Heer, maar dan ook door Gods wil aan ons. Hierdoor bemoedigd hebben wij er bij Titus op aangedrongen, ook dit liefdewerk, waarmee hij al eerder begonnen was, bij u tot een goed einde te brengen. Welnu, gij munt reeds in zoveel opzichten uit, in geloof, welsprekendheid, kennis, in ijver op alle gebied, in uw liefde voor ons. Laat dan ook dit liefdewerk uitmuntend slagen. Ik zeg dit niet bij wijze van bevel, maar ik wil de echtheid van uw liefde toetsen aan de toewijding van anderen. Want de liefdedaad van onze Heer Jezus Christus hoef ik u niet in herinnering te brengen. Hoe Hij om uwentwil arm is geworden terwijl Hij rijk was, opdat gij rijk zoudt worden door zijn armoede. Toch geef ik u in deze een raad die u van pas kan komen. Het vorig jaar zijt gij al begonnen met het plan en de uitvoering ervan. Voltooid nu uw werk en laat het resultaat beantwoorden aan uw edelmoedigheid, naar de middelen waarover gij beschikt. Liefdadigheid naar vermogen is welkom. Er wordt niet verwacht dat iemand geeft wat hij niet heeft. Het is niet de bedoeling dat gij door anderen te ondersteunen uzelf in verlegenheid brengt. Er moet een zeker evenwicht tot stand komen. Voor het ogenblik vult uw overvloed hun gebrek aan. Een andermaal zal hun overvloed uw gebrek verhelpen. Zo ontstaat het evenwicht waarvan de schrift spreekt. Hij die veel had verzameld, had niet te veel. En hij die weinig had verzameld, kwam toch niet tekort. Ik dank God dat hij Titus met dezelfde toewijding voor u heeft bezield. Mijn verzoek viel bij hem in goede aarde en in zijn grote ijver is hij spontaan naar u vertrokken. Met hem zenden wij de broeder die in alle gemeenten om zijn arbeid voor het evangelie wordt geprezen. Hij is bovendien door de kerken aangewezen als onze reisgezel bij dit liefdewerk dat wij op ons hebben genomen ter ere van de Heer en als bewijs van onze goede wil. Wij hopen hierdoor elke verdachtmaking die bij het beheer van zulke aanzienlijke bedragen zou kunnen ontstaan te voorkomen. Wij dienen immers bedacht te zijn op wat betamelijk is, niet alleen voor God, maar ook voor de mensen. In hun gezelschap zenden wij nog een van onze broeders, wiens beproefde ijver ons menigmaal en in allerlei omstandigheden is gebleken. Nu is zijn ijver groter dan ooit, zo vast vertrouwt hij op u. Wat Titus betreft, hij is mijn medestander en medewerker onder u. En onze broeders, zij zijn gezanten van de gemeenten en de roem van Christus. Bewijst hun dus uw liefde, rechtvaardigt onze trots op u, zodat de andere christengemeenten ervan horen. Tweede lezing. Uit de toespraak van de heilige paus Paulus de VI bij de sluiting van de derde zitting van het Tweede Vaticaans Concilie op 21 november 1964. Maria, moeder van de kerk. Omwille van de diepste redenen waarom Maria en de kerk onderling verbonden zijn, roepen wij ter ere van de zalige maagd en tot onze troost de Allerheiligste Maria uit tot de moeder van de kerk. Dat betekent, zij is de moeder van heel het christenvolk, zowel van de gelovigen als van de herders, die haar de zeer liefdevolle moeder noemen. Wij bepalen dat met deze zoete naam voortaan heel het christenvolk nog meer eer bewijst aan de moeder van God en zijn smeekbeden richt tot haar. Eerbiedwaardige broeders, het betreft hier een aanspreektitel die voor de christelijke vroomheid volstrekt niet ongewoon is, want de christengelovigen en de universele kerk roepen haar als moeder juist bij voorkeur aan met deze naam. Deze naam behoort inderdaad tot de echte kern van de Maria-devotie, omdat deze stevig gefundeerd is op de waardigheid zelf die geschonken is aan Maria als moeder van het vlees geworden woord van God. Zoals immers het goddelijke moederschap de reden is waarom Maria geheel en al een heel bijzondere band heeft met Christus en daardoor tegenwoordig is in het heilswerk dat door Christus Jezus voltrokken is, zo vloeit ook de band tussen Maria en de kerk vooral voort uit het goddelijk moederschap. Maria is immers de moeder van Christus, die vanaf het eerste ogenblik in haar maagdelijke schoot de menselijke natuur heeft aangenomen om zijn mystiek lichaam, de kerk, met zichzelf als hoofd te verbinden. Als moeder van Christus moet Maria dan ook beschouwd worden als de moeder van alle gelovigen en herders, dus van de kerk. Dat is dan ook de reden waarom wij, hoewel onwaardig en zwak, toch met een vastberaden geest en met vurige kinderlijke liefde naar haar onze ogen opslaan. Zij, die ons eertijds Jezus de bron van hemelse genade heeft geschonken, kan de kerk niet haar moederlijke bijstand onthouden, vooral in deze tijd, nu de bruid van Christus er met nog meer vurigheid en ijver naar streeft om haar heilbrengende taak te vervullen. De zeer nauwe banden nu die bestaan tussen onze hemelse moeder en de mensheid moedigen ons aan om dit vertrouwen nog meer te laten voeden en versterken. Ook al is Maria door God overstelpt met rijke en bewonderenswaardige gaven, opdat zij de waardige moeder van het vlees geworden woord zou worden, toch is zij ons heel nabij. Evenals wij is ook zij een kind van Adam en daarom ook onze zuster vanwege onze gemeenschappelijke menselijke natuur. Zij werd evenwel van de smet van de erfzonde gevrijwaard omwille van de toekomstige verdiensten van Christus en heeft zelf aan de gaven die zij van God ontving haar eigen voorbeeldig en volmaakt geloof toegevoegd, zodat zij de lofprijzing van het evangelie verdiende. Zalig gij die geloofd hebt. In dit sterfelijk leven was zij het volmaakte beeld van de leerling van Christus, de spiegel van alle deugden, en in haar levenswijze getuige zij ten volle van de zaligsprekingen die door Jezus Christus zijn verkondigd. Om op volmaakte wijze Christus na te volgen, dient de gehele kerk daarom bij de ontplooiing van de vele vormen van haar leven en haar actieve inzet een zuiver voorbeeld te nemen aan de heilige maagd en moeder van God.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: De naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levende en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap en de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde geheim. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het tweede blijde geheim. Maria bezocht haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in de uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel weergevonden. Onze Vader in de hemel, zijt uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van de kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
2: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Maandag na Pinksteren viert de kerk de heilige Maria onder de nieuwe titel Moeder van de Kerk. Sinds 11 februari 2018. Moeder van de Kerk is Maria geworden toen zij onder het kruis stond en uit de mond van haar eigen zoon moest horen: Vrouw, zie daar uw zoon. Uw zoon, dat zijn wij dus. Van elk van ons kan Maria zeggen, je bent mijn kind. Maria baarde Jezus voor de tweede keer een geestelijke zwangerschap. Want als Paulus al tot zijn gelovigen kon zeggen, in Christus Jezus ben ik door het evangelie uw vader geworden, 1 Korinthe 4, hoeveel te meer kan dan van Maria gezegd worden dat zij onze moeder geworden is. Wie anders kon zich met meer recht de woorden van de apostel zich eigen maken? Mijn kinderen, ik moet opnieuw weeën om u doorstaan, totdat ge de gestalte van Christus hebt aangenomen. Galaten 4. Maria baart ons opnieuw onder het kruis. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Johannes. Terwijl de soldaten hiermee bezig waren, stonden bij Jezus kruis zijn moeder, de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Toen Jezus zijn moeder zag en naast haar de leerling die hij lief had, zei hij tot zijn moeder: Vrouw, zie daar uw zoon. Vervolgens zei hij tot de leerling: Zie daar uw moeder. En vanaf dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in huis. Dit is het woord van God. We beginnen de geest wat te laten rusten bij hem en ook vandaag bij haar. Zoals gelovigen in het oude verbond hun geest al konden laten rusten bij God, als kinderen, zo staat het in de vergelijking, die gezoogd zijn,

Zij bleef staande, overeind gehouden door de trooster, die met wondere krachten bijstaat wie in leed versmachten. Zo luidt het in de Pinksterhymne Geest die vuur en liefde zijt. Evenals haar zoon Jezus, die in zijn doodstrijd werd bijgestaan door de kracht van de Heilige Geest, die hem door een engel werd aangereikt, aan doodsangst en prooi, op de knieën biddend, Vader, als gij wilt, laat dan deze beker mij voorbij gaan, maar toch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Nu verscheen hem een engel uit de hemel om hem te sterken. Lucas 22, 42. Toen heeft Jezus de wereld tot nieuw leven gewekt. Zoals de priester meestal in stilte voor de heilige communie bidt, Heer Jezus Christus, Zoon van de levende God, gij hebt in de Heilige Geest de wil van de Vader volbracht en door uw sterven de wereld tot nieuw leven gewekt. En zo heeft Maria onder het kruis deelgenomen aan het doodslijden van haar zoon en is zij ook door de kracht van de Heilige Geest overeind gebleven. En zoals bij een bevalling met smartelijke baren zweeën, de mensheid tot nieuw leven gewekt. En zo is zij de nieuwe Eva, de nieuwe moeder geworden van alle levenden, zoals destijds de eerste Eva het was voor de zondeval. Maria baarde toen Jezus voor de tweede keer, een geestelijke zwangerschap voor een geestelijk moederschap. Maar zij baarde ook ons allemaal, zodat iedere gelovige Maria zijn moeder mag noemen. Zolang Jezus in doodstrijd verkeert, zolang de wereld duurt, zo kan dat ook van Maria gezegd worden. Zij is in doodstrijd zolang mensen blijven zondigen. Zo worden wij mede door haar smartelijke barensweeën tot nieuw leven gewekt. Ja, wij worden vanuit de dood tot nieuw leven verwekt. Bij de mensenkinderen is het zo dat hun moeder vanaf de ontvangenis begonnen is ze te dragen in het geboorteproces van 9 maanden. De kinderen geven de moeder steeds meer te dragen, totdat zij voldragen zijn en dan in een smartelijke bevalling op de wereld komen. Het is een beeld van de geestelijke geboorte van de kinderen van God. Het nieuwe leven van de kinderen van God hebben zij gekregen van Maria, die in een geestelijke geboorte onze zonden heeft gedragen, en doordat zij onze zonden met liefde heeft gedragen. Zij heeft haar hart voelen breken bij het moeten aanzien hoe dood ik was, hoe dodelijk verwond door mijn zonden. En door die smartelijke pijn met liefde te dragen, heeft zij mij met de kracht van de Heilige Geest dat het nieuwe leven gebaart. Door ons zonden in liefde te dragen is er dus een band ontstaan tussen Maria en ieder van ons, een persoonlijke band. Kunnen wij nu zeggen, dank u wel, lieve moeder. Wij kunnen nu met een opgeruimd hart, een blij hart, onze levensweg vervolgen. Dat zou wel wat al te makkelijk zijn. Wij worden geroepen om wat zij heeft gedaan met ons, met mij, dragen, dat we dat doen bij anderen die ons te dragen geven. Niet klagen of aanklagen, maar dragen, met liefde dragen. Waar halen we de kracht daartoe vandaan? Niet uit onszelf, zwak als we zijn, maar van hem. Van hem die zelf in zijn doodstrijd kracht uit de hemel ontving. En zoals Maria, trooster die met wondere krachten bijstaat wie in leed versmachten, wij krijgen kracht naar kruis. En dan langzaam eindigen, zodat we niets van de gebedsgenade verloren laten gaan. Door gesprekjes of ontmoetingen te houden met Maria, zoals Jezus aan het kruis, eindigend met enige stroven uit het Stabat Mater. Me dan door Maria naar Jezus laten brengen, en door Jezus nu ook tot mij laten zeggen, wijzend op Maria, zie daar uw moeder. En dan naar de Vader,

genade immers is Jezus de weg. Ik ben de weg. Bij de Vader mij voldrinken aan zijn hart, de bron van de goddelijke liefde. En dan mijn eigen gebed loslaten en overschakelen naar het gebed van de kerk, het gebed van alle geliefde kinderen van God.

Organisaties met een eigen spiritualiteit maken van het kerkelijk leven een diamant met vele fonkelende facetten. Wat beweegt iemand om bij een beweging te gaan? En hoe brengt je dat dichter bij Jezus? U luistert naar Kerk in Beweging.

0: Van harte welkom deze middag bij het programma Kerk in Beweging. 1 keer in de maand en we zijn in het nieuwe seizoen weer begonnen met vandaag een uitzending met een zeer welkome gast, namelijk Anja Vergouwen. Dag Anja, welkom.
1: Nou, leuk dat ik hier weer ben, Yvonne.
0: Ja, precies. Niet de eerste keer. Maar wel met een bijzondere missie, zou ik haast willen zeggen. En vandaar ook Kerk in Beweging. U hoorde het net, hè, in de intro. Het gaat over mensen die op een bepaalde manier aan een missie meewerken. Waardoor we hopen, wij hopen, dat eigenlijk ze dichter bij Jezus komen. Nou, vandaag had ik willen beginnen, maar ga ik alsnog doen met een lied. Want daar gaat het helemaal over. Het gaat over liederen. Het gaat